smeekbeden tot u kan richten. Doe gerechtigheid met deze man en zijn leger en laat ze vallen door het zwaard. Gedenk hun godslasteringen en laat ze niet langer in leven. Nicanor verliet Jeruzalem en sloeg zijn kamp op bij Bet-Goron, waar een leger uit Syrië zich bij hem aansloot. Judas lag met 3000 man bij Adassa. Hij bad: toen de boden van de koning u lasterden, kwam uw engel en sloeg 185.000 mannen neer. Verpletter op dezelfde wijze nu ook dit leger hier voor onze ogen. Dan zullen de overlevenden weten dat hij uw heiligdom gelasterd heeft. Oordeel hem overeenkomstig zijn slechtheid. De 13e Adar raakten de legers slaags. Het leger van Nicanor werd verslagen. Hij zelf was de eerste die sneuvelde. Toen zijn leger zag dat Nicanor gevallen was, wierpen ze hun wapens weg en namen ze de vlucht. Ze achtervolgden hen één dagreis ver, van Adassa tot Gizer, terwijl ze op de signaaltrompetten bliezen. Uit alle Joodse dorpen in de omgeving snelde men toe om de vluchtelingen de pas af te snijden. Ze keerden om, maar stoten op hun kameraden. Zo werd iedereen de prooi van het zwaard, niemand ontkwam. Ze plunderden hen en legden beslag op hun buit. Ze sloegen Nicanor het hoofd af en de rechterhand, die hij in zijn overmoed had opgeheven, en stelden die vlakbij Jeruzalem tentoon. Het volk was uitbundig van blijdschap en vierde die dag als een grote feestdag. Men besloot deze dag jaarlijks op de 13e Adar te heiligen. Het land van Juda genoot gedurende korte tijd van enige rust.

het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 32. Judas had over de Romeinen horen zeggen dat ze machtig en welwillend waren tegenover iedereen die toenadering zocht en dat ze vriendschap sloten met iedereen die zich tot hen wendde. Dat ze machtig waren, bleek uit wat men hem vertelde over hun oorlogen en heldendaden in het gebied van de Galatiërs. Hoe ze hen hadden overwonnen en schatplichtig hadden gemaakt. Over hun verrichtingen in Spanje om zich meester te waken van de goud- en zilvermijnen in dat land. Hoe ze heel dat gebied, ondanks de zeer grote afstand, door hun beleid en volharding in hun macht hadden gekregen. Koningen, die van het einde van de aarde tegen de Romeinen waren opgetrokken, hadden ze verslagen en zware verliezen toegebracht, terwijl de overigen hun jaarlijks schatting moesten betalen. Ze hadden Philippus, Perseus, de koning van de Kitiërs, en anderen die tegen hen waren opgestaan, in een oorlog verslagen en onderworpen. Zelfs Antiochus de Grote, de koning van Azië, die met 120 olifanten en met ruiters, strijdwagens en zeer veel voetvolk tegen hen ten strijde was getrokken, was door hen verslagen. Ze hadden hem levend gevangen genomen en hem en zijn troonopvolgers verplicht een hoge schatting te betalen, gijzelaars te geven en enkele van zijn beste provincies af te staan, met name Indië, Medië en Lydië. Ze hadden die gebieden weer overgedragen aan koning Eumenes. Toen het plan van de Grieken om de Romeinen uit te roeien hun ter oren was gekomen, hadden ze slechts één veldheer op de Grieken afgestuurd om met hen de strijd aan te binden. Veel Grieken sneuvelden, hun vrouwen en kinderen werden gevangen weggevoerd, hun bezittingen geplunderd, hun land in bezit genomen, hun vestingen werden ontmanteld en het volk werd onderworpen. Het is onderworpen gebleven tot op de dag van vandaag. Ook de overige koninkrijken en eilanden die zich ooit tegen de Romeinen hadden verzet, hadden ze vernietigd en onderworpen. Maar met hun vrienden en met degenen die op hen rekenden, onderhielden ze vriendschappelijke betrekkingen. Ze heersten over koningen dichtbij en ver af. Alleen aan het horen van hun naam boezemde ontzag in. Degenen die ze wilden helpen om koning te worden, worden koning. Maar na believen zetten ze koningen ook weer af. Hoewel ze dus zeer machtig waren geworden, had toch niemand van hen de diadeem opgezet of zich in purper gestoken om daardoor in aanzien te stijgen. Ze hadden een raadhuis gebouwd en daar vergaderden dagelijks 320 man, steeds bezig met de vraag hoe zij het welzijn van het volk konden bevorderen. Elk jaar vertrouwden ze het bestuur en het beheer van heel hun gebied toe aan één man, aan wie iedereen gehoorzaamde, zonder nijd of afgunst. Judas koos Eupolemus, de zoon van Johannes uit het geslacht van Hakkos uit, en Jason, de zoon van Eleazar, en stuurde hen naar Rome om met de Romeinen vriendschap te sluiten en een bondgenootschap aan te gaan, en zodoende te bereiken dat zij het juk van de Grieken van hun schouders zouden nemen. Want het moest de Romeinen duidelijk zijn dat die Israël onderdrukten. Ze vertrokken dus en kwamen na een zeer lange reis in Rome aan. Daar legden ze voor de Senaat de volgende verklaring af. Judas, ook de Maccabeër genoemd, zijn broers en de natie van de Judeërs, hebben ons naar u toegezonden om met u een verbond te sluiten en vriendschapsbetrekkingen aan te knopen om opgenomen te worden onder uw bondgenoten en vrienden. Dat verzoek werd welwillend ontvangen. Hier volgt een afschrift van de brief die ze op bronzen platen lieten graveren en naar Jeruzalem stuurden als een gedenkteken van de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap. Heil aan de Romeinen en het volk van de Judeërs ter land en ter zee in eeuwigheid. Mogen zwaard en vijand ver van hen blijven. Als Rome of een van zijn bondgenoten waar ook binnen zijn machtssfeer het eerst in oorlog geraakt, dan zal de natie van de Judeërs

eerst naarmate de omstandigheden het van hen eisen, vastbesloten aan de zijde van Rome strijden. Aan de vijanden zal het geen voedsel, wapens, geld of schepen geven of ter beschikking stellen. Aldus heeft Rome besloten. Het zal zijn verplichtingen nakomen zonder tegenprestatie. Van hun kant zullen de Romeinen, als het volk van de Judeërs het eerst in oorlog geraakt, bereidwillig aan hun zijde strijden naarmate de omstandigheden dat van hen eisen. Aan de vijanden zullen ze geen voedsel, wapens, geld of schepen verstrekken. Aldus heeft Rome besloten. Ze zullen deze verplichting zonder bedrog nakomen. Volgens deze termen hebben de Romeinen met het volk van de Judeërs een verbond gesloten. Zou in de toekomst een van beide partijen iets willen toevoegen of weglaten, dan zal, als het met goedvinden van de andere partij geschiet, de toevoeging of de weglating van kracht worden. We hebben koning Demetrius, naar aanleiding van het onrecht dat hij de Judeërs aandoet, het volgende geschreven. Waarom legt u de Joden, die onze vrienden en bondgenoten zijn, zo'n zwaar juk op? Als zij opnieuw klachten tegen u inbrengen, zullen wij hun recht doen en u te land en ter zee bestrijden.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 73. Toen Demetrius vernomen had dat Nicanor gesneuveld was en zijn troepen verslagen waren, stuurde hij opnieuw Bacchides en Alcimus met de rechtervleugel van zijn leger naar het land van Juda. Ze namen de weg door Galilea, belegerden Misalot in het gebied van Arbela, veroverden het en doodden een groot aantal mensen. In de eerste maand van het 152ste jaar sloegen ze hun kamp op in de omgeving van Jeruzalem. Vanuit daar braken ze weer op en trokken met 20.000 man voetvolk en 2.000 ruiters naar Bera. Judas lag met 3.000 strijdvaardige soldaten bij Elassa. Bij het zien van de geweldige troepenmacht werden de Judeërs zeer bang en velen deserteerden, zodat er slechts 800 man overbleven. Toen Judas, op het ogenblik dat hij de strijd niet kon ontwijken, merkte dat zijn leger uiteenviel, greep vertwijfeling hem aan, omdat de gelegenheid hem ontbrak zijn soldaten weer bijeen te brengen. In zijn verslagenheid riep hij degenen die bij hem gebleven waren toe: "Vooruit, we trekken tegen onze vijanden op. Misschien kunnen wij ze toch nog het hoofd bieden." Maar zij probeerden hem te weerhouden en zeiden: "Op dit moment kunnen we volstrekt niets anders doen dan ons leven in veiligheid brengen. Daarna komen we met onze broeders terug om de strijd met de vijand aan te binden. Nu zijn we met te weinig man." Hierop antwoordde Judas: "Dat nooit. In geen geval ga ik voor hen op de vlucht. Als onze tijd gekomen is, moeten we moedig de dood ingaan voor onze broeders en geen smet werpen op onze naam." Toen het leger het kamp uittrok, stelden de Judeërs zich er tegen op. De ruiterij was in twee afdelingen gesplitst. De slingeraars en boogschutters gingen voor het leger uit. Degenen die in de voorste linie streden, waren alle geduchte krijgers. Bacchides bevond zich in de rechtervleugel. Het zwaar bewapende voetvolk kwam tussen twee afdelingen door onder trompetgeschal oprukken. Ook de mannen van Judas bliezen op de trompetten en de aarde dreunde van het krijgsgeschreeuw van de beide legers. Men raakte slaags en de strijd woedde van de ochtend tot de avond. Toen Judas zag dat Bacchides zich met de beste troepen aan de rechterzijde bevond, ging hij er met zijn dapperste soldaten op af. Ze versloegen de rechte vleugel en achtervolgden hem tot aan het Azotusgebergte. Maar toen de soldaten van de linkervleugel zagen dat de rechtervleugel bezweken was, draaiden ze zich om en gingen Judas en de zijnen achterna. Het werd een zware strijd en aan beide zijden sneuvelden er velen. Judas viel en de rest vluchtte. Jonathan en Simon tilden hun broer Judas op en begroeven hem in het graf van zijn voorvaderen in Modiin. Heel Israël beweende hem en treurde in diepe rouw over zijn dood. Dagenlang klaagden ze: "Hoe kon de held vallen, de bevrijder van Israël?" Verdere bijzonderheden over Judas, zijn oorlogen, de heldendaden die hij verricht heeft en alles wat van zijn grootheid getuigt, zijn niet opgetekend. Het was te veel om op te noemen. Na de dood van Judas doken overal in het gebied van Israël de afvalligen weer op en begonnen de boosdoeners zich weer te roeren. En de streek waar in die tijd een zeer grote hongersnood uitbrak, koos hun zijde. Bacchides koos de goddelozen uit om hen met het bestuur van deze streek te belasten. Ze gingen op zoek naar de vrienden van Judas en brachten ze voor Bacchides, die ze bestrafte en bespotte. Israël werd heviger onderdrukt dan ooit sinds het optreden van de laatste profeet. Daarom kwamen alle vrienden van Judas bijeen en zeiden tegen Jonathan: "Sinds de dood van uw broer Judas hebben wij niemand die zoals hij te velde kan trekken tegen de vijanden, tegen Bacchides en iedereen die onze natie haat. Daarom hebben wij vandaag onze keuze op u laten vallen om in zijn plaats onze leider en aanvoerder te zijn in de strijd die wij moeten voeren." Zo volgde Jonathan zijn broer Judas op en nam hij de leiding in handen. Bacchides vernam dat en wilde hem doden. Toen Jonathan dat hoorde, vluchtte hij met zijn broer Simon en zijn aanhang naar de woestijn Tekoa en sloeg zijn kamp op bij de put van Asfar.
Op een sabbat kreeg Bacchides kennis hiervan en hij stak met heel zijn leger de Jordaan over. Jonathan stuurde zijn broer Johannes, die aan het hoofd van de troep stond, naar zijn vrienden, de Namatheërs, om ze te vragen of ze hun omvangrijke bagage bij hen in veiligheid mochten brengen. Maar de zonen van Jambri rukten op uit Medeba, overmanden Johannes, namen alles wat hij bij zich had in beslag en gingen ermee vandoor. Enige tijd later berichtte men Jonathan en zijn broer Simon dat de zonen van Jambri een grote bruiloft gingen vieren en dat ze de bruid, de dochter van een van de aanzienlijkste personen in Canaan, met groot gevolg uit Nadabat zouden afhalen. Met het bloed van hun broer Johannes in gedachten vertrokken ze en verscholen ze zich in een bergspleet. Vanuit daar namen ze op een gegeven ogenblik een rumoerige stoet waar. De bruidegom kwam met zijn vrienden en familieleden onder het slaan van pauken en het zingen van liederen rijk uitgedost hun kant op. Ze sprongen uit hun hinderlaag tevoorschijn en sloegen ze neer. Velen vielen onder hun slagen, de overigen vluchtten het gebergte in. Hun bezittingen maakten ze buit. Zo veranderde de bruiloft in rouw en hun feestliederen in weeklachten. Het bloed van hun broer was gewroken. Jonathan en zijn aanhang gingen naar het moerasgebied bij de Jordaan. Toen Bacchides dat vernam, trok hij uit en hij verscheen op de sabbat met een groot leger aan de oever van de Jordaan. Hierop zei Jonathan tegen de zijnen: "Vooruit, we moeten strijden voor het behoud van ons leven, want het ziet er nu slechter voor ons uit dan ooit. Van voren zowel als van achteren worden we aangevallen. Links en rechts van ons is het water van de Jordaan, moerassen en kreupelhout. Er is geen plaats meer om te ontsnappen. Roep de hemel aan, zodat jullie gered worden uit de macht van onze vijanden." De strijd ontbrandde. Toen Jonathan zijn hand uitstrekte om Bacchides neer te slaan, wist deze hem door een achterwaartse beweging te ontwijken. Daarop sprongen Jonathan en zijn mannen in de Jordaan en zwommen naar de overkant. Maar de vijanden staken de Jordaan niet over om ze te achtervolgen. Aan de kant van Bacchides waren er die dag ongeveer 1000 man gesneuveld. Teruggekeerd in Jeruzalem begon Bacchides een aantal steden in Judea te versterken. De vesting bij Jericho, Emmaus, Bet-Goron, Bethel, Timna, Pharaton en Tefon kregen hoge muren en poorten met grendels. Hij plaatste er garnizoenen die Israël in bedwang moesten houden. Ook de stad Bet-Sur versterkte hij, evenals Gizer en de burcht die hij van troepen en proviant voorzag. Ten slotte nam hij de zonen van de leidende personen van het land als gijzelaars en liet ze in de burcht van Jeruzalem in verzekerde bewaring houden. In de tweede maand van het jaar 153 gaf Alcimus het bevel om de muur van de binnenste voorhof van het heiligdom af te breken. Zo wilde hij het werk van de profeten vernietigen. Nadat men met de afbraak was begonnen, werd Alcimus door een ziekte getroffen. Daardoor kon hij geen werk meer verrichten en verloor hij zijn spraakvermogen. Hij was verlamd, kon geen woord meer uiten en zijn huis niet meer beheren. Onder die omstandigheden vond Alcimus aan hevige pijnen de prooi te dood. Toen Bacchides zag dat Alcimus dood was, keerde hij naar de koning terug. Het land Juda beleefde nu 2 rustige jaren. De afvalligen smeden daarom het volgende plan. Jonathan en zijn aanhang leven nu rustig en zijn op geen gevaar bedacht. Als we Bacchides laten komen, kan hij ze allemaal in 1 nacht gevangen nemen. Met dat voorstel gingen ze naar hem toe. Daarop vertrok Bacchides met een sterk leger en stuurde heimelijk brieven naar al zijn bondgenoten in Judea met het bevel om Jonathan en zijn aanhang gevangen te nemen. Daar slaagden ze echter niet in, omdat hun plan was uitgelekt. Jonathan wist zelfs ongeveer 50 van de vooraanstaande mannen van het land die het slechte plan op touw hadden gezet, gevangen te nemen en te doden. Hierop nam hij met Simon en zijn aanhang de wijk naar Bet-Passi in de woestijn. Ze bouwden het verwoeste deel van de stad weer op en versterkten haar. Toen Bacchides dat vernam, verzamelde hij zijn leger en riep hij ook zijn aanhang in Judea onder de wapens. Hij trok op en belegerde Bet-Passi. Dagenlang deed hij aanvallen op de stad, waarbij hij gebruik maakte van belegeringswerktuigen. Jonathan liet zijn broer Simon in de stad en ging zelf met een klein aantal mannen het land doorkruisen. Hij versloeg Odomira en zijn broers
en de zonen van Fasiron in hun tentenkamp. Door deze successen nam zijn leger in aantal toe. Simon van zijn kant deed met zijn aanhang een uitval vanuit de stad en stak de belegeringswerktuigen in brand. Ze bonden de strijd aan met Bacchides en versloegen hem. Deze nederlaag was een hevige kwelling voor hem, omdat met de veldtocht ook zijn politiek gestrand was. Hij was woedend op de afvalligen die hem hadden aangeraden naar deze streek te komen, liet velen van hen ter dood brengen en besloot naar zijn land terug te keren. Jonathan hoorde dat en stuurde gezanten naar hem toe om vrede met hem te sluiten en de uitlevering van de krijgsgevangenen te verkrijgen. Bacchides stemde toe en hield zich aan zijn woord. Hij gaf Jonathan onder ede de verzekering dat hij hem zijn leven lang geen kwaad meer zou doen. Ook gaf hij hem de personen terug die hij vroeger in het land van Juda gevangen had genomen. Daarna vertrok hij naar zijn land en hij is nooit meer in hun gebied teruggekomen. Het zwaard was tot rust gebracht in Israël. Jonathan vestigde zich in Mikmas. Daar begon hij het volk te besturen en hij verdeligde de goddelozen in Israël.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 89. In het jaar 160 trok Alexander Epiphanes, de zoon van Antiochus, naar Ptolemais en maakte zich meester van de stad. Hij riep zichzelf uit tot koning en men erkende hem. Toen koning Demetrius dat hoorde, bracht hij zeer veel troepen bijeen en trok hij tegen hem ten strijde. Tevens stuurde Demetrius naar Jonathan een zeer vriendelijke brief, waarin hij hem beloofde zijn bevoegdheden uit te breiden. Want, dacht hij, we moeten hem aan ons verbinden voordat hij met Alexander tegen ons samenspant. Het kwaad dat wij hem, zijn broers en zijn volk hebben berokkend, heeft hij voor ogen. Hij machtigde Jonathan om troepen te werven en wapens te vervaardigen en verklaarde hem tot zijn bondgenoot. Bovendien gaf hij het bevel om de gijzelaars die in de burcht waren aan hem terug te geven. Jonathan ging met de brief naar Jeruzalem en las die ten aanhoren van heel het volk en de belegerde burcht voor. Ze schrokken hevig toen ze hoorden dat de koning Jonathan machtigde om troepen te werven. Ze gaven hem de gijzelaars terug en hij gaf ze weer aan hun ouders. Jonathan vestigde zich in Jeruzalem en maakte niet alleen een begin met de wederopbouw van de stad, maar gaf haar tegelijk een nieuw aanzien. Hij gaf de werklieden het bevel om de stadsmuur weer op te bouwen en om de berg Sion als een vesting te omgeven met een muur van gehouwen stenen. Zo gebeurde het. De vreemdelingen die in de vestingen lagen, die Bacchides gebouwd had, namen de vlucht. Ze verlieten hun post en keerden naar hun land terug. Alleen in Betsur bevonden zich nog een aantal van degenen die de leer en zijn geboden overboord hadden gegooid. Die stad was een toevluchtsoord voor hen geworden. Koning Alexander hoorde van de belofte die Demetrius aan Jonathan had gedaan. En toen hem vertelde van de oorlogen die hij en zijn broers gevoerd hadden, van de heldendaden die ze hadden verricht en van de moeilijkheden die ze hadden doorstaan, zei hij: "Zo vind je er geen tweede. We moeten hem onmiddellijk tot onze vriend en bondgenoot zien te maken." Hij schreef hem dus een brief met de volgende inhoud: "Koning Alexander aan zijn broeder Jonathan, heil u. Naar we hebben vernomen bent u een machtig man, waard om onze vriend te zijn. Hierbij stellen we u vandaag aan tot hoge priester van uw natie en verlenen wij u de titel van vriend van de koning." Hij stuurde hem ook een purperen mantel en een gouden krans. "Behartig dus onze belangen en betoon ons trouwe vriendschap." Op het loofhuttefeest in de zevende maand van het jaar 160 bekleedde Jonathan zich met de heilige gewaden. Hij verzamelde troepen en liet veel wapens vervaardigen. Demetrius hoorde dat en was pijnlijk getroffen. Hij zei: "Hoe hebben wij het toch zo ver laten komen? Alexander is ons voor geweest en heeft, om zijn positie te versterken, de vriendschap van de Judeërs verworven. Ook ik zal een beroep op hen doen, onder toezegging van voorrechten en schenkingen, om mij van hun hulp te verzekeren." Hij schreef hun als volgt: "Koning Demetrius, aan het volk van de Joden, heil. We hebben met vreugde vernomen dat u de met ons gesloten verdragen bent nagekomen, de vriendschap met ons bent trouw gebleven en u niet hebt aangesloten bij onze vijanden. Blijf ook nu in uw trouw jegens ons volharden. We zullen alles wat u voor ons doet met weldaden vergelden, u veel vrijstellingen verlenen en u met schenkingen begunstigen. Hierbij ontsla en onthef ik u en alle Judeërs van schatting, heffing op zout en kroongelden. Van het land Juda en van de drie districten van Samaria en Galilea die met ingang van vandaag voorgoed bij Juda worden ingelijfd, zal ik vanaf nu niet meer de afdracht eisen van het derde deel van de veldoogst en van de helft van de boomvruchten die mij rechtens toekomen. Jeruzalem zal heilig zijn en onbelast, evenals haar grondgebied, tienden en tolgelden. Ook doe ik afstand van mijn gezag over de burcht in Jeruzalem en ik draag dat over aan de hoge priester, die er als bezetting de mannen kan plaatsen die hij wenst. Aan alle Judeërs die uit het land Judea naar welk deel van mijn rijk dan ook zijn weggevoerd, geef ik zonder enige losprijs de vrijheid terug en allen zullen hun belastingen, zelfs deze op hun vee, kwijtgescholden krijgen. Alle Judeërs in mijn rijk zullen op de feesten, de Sabbat, de nieuwe maan, op wettelijk vastgestelde dagen, op de drie dagen voor de feesten en op de drie dagen erna vrij zijn van tol en belasting.
Op die dagen heeft ook niemand het recht hen aan te houden of lastig te vallen met welke zaak dan ook. Ongeveer 30.000 Judeërs zullen in het leger van de koning worden ingelijfd. Zij ontvangen de soldij die vastgesteld is voor de troepen van de koning. Een deel van hen zal gelegerd worden in de grote vestingen van de koning. Anderen zullen vertrouwensposten in het Rijk krijgen toegewezen. Hun bevelhebbers en oversten zullen uit hun eigen rangen worden gekozen. Ze mogen volgens hun eigen wetten leven zoals de koning dat heeft vastgesteld voor het land Judea. De drie districten van de provincie Samaria, die bij Judea zijn ingelijfd, zullen zodanig met Judea verenigd zijn dat ze aan geen ander gezag gehoorzaamheid verschuldigd zijn dan aan dat van de hoge priester. Ptolemaïs en zijn grondgebied schenk ik aan het heiligdom van Jeruzalem ten behoeve van de zakelijke uitgaven van het heiligdom. Zelf zal ik jaarlijks 15.000 sikkels zilver geven ten laste van de inkomsten van de koning uit steden die hem toebehoren. Bovendien zullen de toelagen voor de tempeldienst die vroeger gebruikelijk waren, maar de laatste jaren niet door de ambtenaren zijn uitbetaald, vanaf nu weer worden verstrekt. Verder worden de 5.000 sikkels die jaarlijks uit de inkomsten van het heiligdom als belasting voldaan moeten worden, kwijtgescholden. Op grond van het feit dat dit geld de dienstdoende priesters toebehoort. Iedereen die vanwege schulden jegens de koning of anderszins een toevlucht gezocht heeft in het heiligdom van Jeruzalem of binnen het tempelgebied, zal onschendbaar zijn met alle haven en goed die hij in mijn rijk bezit. De kosten van verbouwing en restauratie van het heiligdom komen voor rekening van de koning. De kosten van de bouw van de muren van Jeruzalem en de verdedigingswerken komen voor rekening van de koning. Hetzelfde geldt voor de bouw van de muren van de steden in Judea. Toen Jonathan en het volk deze beloften hoorden, hechtten zij er geen geloof aan en gingen er niet op in. Ze herinnerden zich maar al te goed hoeveel kwaad Demetrius Israël berokkend had en hoe zwaar hij hen onderdrukt had. Hun voorkeur ging uit naar Alexander, omdat in hun ogen zijn aanbod de beste waarborgen bood voor een vreedzame verhouding. Gedurende zijn regering bleven ze zijn mondgenoten. Koning Alexander bracht een groot leger op de been en trok tegen Demetrius op. De twee koningen bonden de strijd aan en het leger van Demetrius sloeg op de vlucht. Alexander achtervolgde het, kreeg de overhand en zette de strijd hardnekkig voort tot zonsondergang. Diezelfde dag sneuvelde Demetrius. Daarop stuurde Alexander gezanten naar Ptolemaeus, de koning van Egypte, met het volgende verzoek. Ik ben in mijn koninkrijk teruggekeerd. Ik heb de troon van mijn voorvaderen bestegen en het bestuur in handen genomen. Ik heb Demetrius overwonnen en mijn meester gemaakt van ons land. Ik heb de strijd met hem aangebonden. Hij is met zijn leger door ons verslagen en we hebben bezit genomen van zijn koningstroon. Laten we dus vriendschap met elkaar sluiten. Geef mij uw dochter tot vrouw en laat mij uw schoonzoon zijn. Ik zal aan u zowel als aan haar geschenken geven die u waardig zijn. Hierop antwoordde koning Ptolemaeus als volgt. Gelukkig de dag waarop u naar het land van uw voorvaderen bent teruggekeerd en op hun koninklijke troon hebt plaatsgenomen. Welnu, ik ben bereid aan uw verzoek te voldoen, maar laten we eerst in Ptolemaeus een ontmoeting hebben om elkaar beter te leren kennen. Dan zal ik u overeenkomstig uw wens tot mijn schoonzoon maken. Vergezeld van zijn dochter Cleopatra vertrok Ptolemaeus uit Egypte en kwam in het jaar 162 in Ptolemaeus aan, waar de ontmoeting met koning Alexander plaatsvond. Ptolemaeus gaf hem zijn dochter Cleopatra tot vrouw en vierde in Ptolemaeus met koninklijke luister haar bruiloft. Bij die gelegenheid schreef koning Alexander Jonathan een brief met het verzoek om bij hem te komen. Met pracht en praal reisde Jonathan naar Ptolemaeus, waar hij een ontmoeting met beide koningen had. Hij bood hun en hun vrienden goud, zilver en allerlei andere geschenken aan en wist daardoor hun gunst te winnen. Wel kwamen gemene kerels uit Israël, mensen die zich om de leer niet bekommerden, een aanklacht tegen hem indienen. Maar de koning schonk hun geen gehoor. Integendeel, hij gaf het bevel dat men Jonathan van zijn gewaad zou ontdoen om hen met purper te bekleden. Toen dat gebeurd was, liet de koning hem naast zich plaatsnemen. Hij gaf zijn adjudanten het volgende bevel:
Trek met hem door de stad en maak bekend dat niemand het moet wagen enige beschuldiging tegen hem te uiten of hem lastig te vallen met welke zaak dan ook. Toen de aanklagers de heraut hoorden en zagen hoe Jonathan met purper bekleed gehuldigd werd, sloegen ze allemaal op de vlucht. De koning bewees hem grote eer door hem op te nemen onder zijn beste vrienden en hem tot veldheer en stadhouder te benoemen. Daarna keerde Jonathan in vrede en vreugde naar Jeruzalem terug. In het jaar 165 kwam Demetrius, de zoon van Demetrius, vanuit Creta naar het land van zijn voorvaderen. Razend van woede keerde koning Alexander naar Antiochië terug. Demetrius bevestigde de functie van Apollonius, de stadhouder van Syrië. Deze bracht een groot leger op de been en sloeg zijn kamp op bij Jamnia. Vanuit daar stuurde hij de hoge priester Jonathan deze boodschap. U bent de enige die zich tegen ons verzet en vanwege uw verzet word ik uitgelachen en bespot. Met welk recht maakt u in het bergland tegen ons gebruik van uw macht? Als u denkt te kunnen rekenen op uw troepen, daal dan af naar de vlakte, dan zullen we ons daar met elkaar meten. Aan mijn kant staan de troepen uit de steden. Als u navraag doet en wilt weten wie ik ben en wie mijn helpers zijn, dan zal men u zeggen dat u tegen ons onmogelijk stand kunt houden. Uw voorvaderen zijn immers tot tweemaal toe in hun eigen land verslagen. U kunt nog minder het hoofd bieden aan zo'n sterke ruiterij en aan zo'n sterk leger, in een vlakte zonder steen en kiezel en zonder schuilplaats. Gegriefd door deze woorden van Apollonius, koos Jonathan 10.000 soldaten uit en vertrok vanuit Jeruzalem. Onderweg sloot zijn broer Simon zich met hulptroepen bij hem aan. Hij trok op tegen Joppe, waar een garnizoen van Apollonius lag. Toen de burgers de stadspoort voor Jonathan sloten, deed hij een aanval op de stad. Bang geworden, openden de burgers de poort en Jonathan maakte zich meester van Joppe. Zodra Apollonius dit hoorde, trok hij met 3000 ruiters en veel voetvolk in de richting van Azotus, ogenschijnlijk om daarheen te gaan. In feite wilde hij dieper de vlakte in, omdat hij zijn vertrouwen had gesteld in zijn grote ruiterij. Jonathan ging hem achterna en haalde hem bij Azotus in, waar de legers slaags geraakten. Apollonius had heimelijk 1000 ruiters achtergelaten die Jonathans leger in de rug moesten aanvallen. Maar Jonathan kwam te weten dat de vijand zich achter hem in een hinderlaag gelegd had. Toen de ruiters zijn leger dan ook omsingelden en er hun pijlen op afschoten van de ochtend tot de avond, hield het stand, zoals Jonathan bevolen had. Toen de paarden uitgeput waren, trok Simon met zijn leger vooruit en bond de strijd aan met het voetvolk. Omdat de ruiterij uitgeschakeld was, werd het voetvolk door hem verslagen en nam het de vlucht, terwijl de ruiterij zich over de vlakte verspreidde. De soldaten vluchtten naar Azotus en zochten hun toevlucht in Bet-Dagon, de tempel van hun god. Maar Jonathan stak Azotus en de omliggende plaatsen in brand en plunderde ze. Ook de tempel van Dagon gaf hij met al degenen die hun toevlucht hadden gezocht aan de vlammen prijs. Door het zwaard en door het vuur waren ongeveer 8000 man omgekomen. Jonathan vertrok daar vandaan en sloeg zijn kamp op voor Ascalon. De burgers gingen naar hem toe en betuigden hem hun hulde. Daarna keerden Jonathan en zijn mannen met veel buit naar Jeruzalem terug. Toen koning Alexander van deze wapenfeiten hoorde, verleende hij Jonathan nog hogere eerbewijzen. Hij stuurde hem een gouden gesp waarmee anders slechts personen van koninklijke bloede werden begiftigd. Verder gaf hij hem Acharon met het ondergeschikte gebied in bezit.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland,

heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen. Vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

nog altijd de geestelijke oefeningen ter voorbereiding van het priesterschap van Johannes de 23e in 1904. Mijn goede vicerector bracht mij naar het seminarie terug, waar niemand aanwezig was, daar iedereen zich buiten de stad bevond, in Rocantica. Mijn eerste plicht was onmiddellijk een brief te zenden aan mijn bisschop, Monseigneur Guindani. Ik zei hem in weinige woorden wat ik, neergeknield, voor Monseigneur Cepetelli aan de Heer zei. Ik herhaalde hem mijn woorden. Ik beloof gehoorzaamheid en eerbied. Wat ben ik na 8 jaar gelukkig mij deze belofte nog te herinneren en te hernieuwen. Ik schreef vervolgens aan mijn ouders om hen en de hele familie deelgenoot te maken van de vreugde van mijn hart en hen te verzoeken om met mij de Heer te bedanken en hem te smeken dat hij mij trouw zal doen blijven. In de namiddag bleef ik alleen. Alleen met mijn God die mij zo verheven had. Alleen met mijn gedachten, mijn voornemens en met alle vreugde van het priesterschap. Ik ging uit, geheel opgaand in mijn Heer, alsof Rome verlaten was. Bezocht ik mijn meest geliefde kerken, de altaren van de heiligen die mij het meest vertrouwd geweest waren, de beeltenissen van de heilige maagd. Het waren korte bezoekjes. Het leek mij die avond dat ik tot allen wel iets te zeggen had en dat al deze heiligen mij ook iets te zeggen hadden. En in waarheid was dat ook zo. Ik zag dus de heilige Filippus, de heilige Ignatius, de heilige Giovanni Battista de Rossi, de heilige Aloysius, de heilige Johannes Bergmans, de heilige Catharina van Siena, de heilige Camillus van Lellis en verscheidene anderen. O gezegende heilige, die toen voor de Heer getuige werd van mijn goede verlangens, vraag hem nieuwe vergiffenis voor mijn zwakheden en help mij in mijn hart de vlam van die onvergetelijke dag steeds brandend te houden. De volgende dag was het opnieuw de geliefde vicerector die mij naar de Sint-Pieter bracht om er de eerste mis op te dragen. Wat had dat grote plein mij veel te zeggen toen ik het overstak. Heel dikwijls reeds was ik er, altijd ontroerd, overheen gelopen. Maar die morgen, en in de majestueuze tempel, te midden van de eerbiedwaardige gedenktekens van de geschiedenis van de kerk, ik daalde af in de crypte, dicht bij de graftombe van de apostel. Daar bevond zich een kring van vrienden die daar uitgenodigd waren door de vicerector. Ik herinner mij Monseigneur Giuseppe Palica, mijn professor in de moraaltheologie. Vervolgens Don Enrico Benedetti, Don Pietro Morricone, Don Giuseppe Baldi, Don Enrico Fazzi en anderen. Ik droeg de votiefmus van de heilige Petrus en de heilige Paulus op. O, welke vertroosting ging er van deze mis uit. Ik herinner mij dat te midden van de gevoelens waarvan mijn hart overliep, deze alle anderen overheerste. Het gevoel van een grote liefde voor de kerk, voor de zaak van Christus en voor de paus. Van een absolute toewijding van mijzelf aan de dienst van Jezus en aan de kerk. En een vast voornemen van een heilige eed van trouw aan de stoel van Sint-Pieter. Van onvermoeid werken voor het heil der zielen. Maar de eed die een speciale wijding kreeg door de plaats waar ik mij bevond, door de daad die ik stelde en door de omstandigheden waarvan deze vergezeld ging, leeft en brandt nog zo in mijn hart dat mijn pen niet in staat is deze te beschrijven. Ik zei tot de Heer bij het graf van de heilige Petrus, Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Als in een droomtoestand ging ik daar vandaan.
Het leek mij alsof de marmeren en bronzen beelden van de pausen langs de muren van de basiliek mij die dag vanaf hun graftombes met een nieuwe blik aankeken, als om mij moed en groot vertrouwen in te spreken. Tegen het middaguur wachtte mij een nieuwe verrassing, de audiëntie van paus Pius de Tiende. Mijn vicerector had deze voor mij verkregen. Wat ben ik hem toch dankbaar voor al hetgeen dat hij voor mij in deze gezegende dagen deed. En hij vergezelde mij daarheen. Toen de paus bij mij kwam en de vicerector mij aan hem voorstelde, glimlachte hij en boog zich over mij heen om naar mij te luisteren. Neergeknield sprak ik tot hem. Ik zei hem dat ik verheugd was om ootmoedig aan zijn voeten de gelofte te herhalen die ik 's morgens gedurende mijn eerste mis op de tombe van de heilige Petrus had uitgesproken. En ik herhaalde deze zo goed als ik kon, in het kort. De paus, die steeds over mij heen gebogen bleef staan, zei tot mij, terwijl hij zijn hand op mijn hoofd legde en mij als het ware in het oor fluisterde: goed zo, mijn zoon, zo heb ik het graag. En ik zal de Heer bidden dat hij vooral deze goede voornemens van u zegent en dat gij werkelijk een priester naar zijn hart mocht worden. Ik zegen verder al uw andere voornemens en alle mensen die zich met u in deze dagen zullen verheugen. Hij gaf mij de zegen en reikte mij zijn hand om deze te kussen. Toen liep hij verder en sprak met anderen. Ik meen met een Pool, maar onmiddellijk daarop, als het ware de loop van mijn gedachten volgend, wendde hij zich tot mij en vroeg mij wanneer ik naar huis dacht te gaan. En nadat ik hem gezegd had op de dag van Maria ten hemelopneming, hernam hij: o, wat zal dat een feest zijn daarginds in uw dorpje. Eerst had hij mij gevraagd wat voor een dorp het was. En wie weet hoe mooi de klokken van Bergamo op die dag zullen luiden. En daarna vervolgde hij glimlachend zijn weg. Op de avond van deze gelukzalige dag van de heilige Laurentius was ik in Rocantica, het buitenhuis van het seminarie. Don Giuseppe Piccirilli kwam mij van het station van Poggio Mirteto halen. Het binnenkomen in het huis dat aardig verlicht was, was voor mij zeer ontroerend. In de kapel zongen de jongeren een mooi Tu es sacerdos. De volgende dag was het een blijfeest. Alle gingen te communie. Monseigneur Bugarini, de rector, assisteerde mij. Mijn goede geestelijke leidsman, de redemptorist Pater Francesco Pitocchi, hield de preek in aansluiting op het evangelie. Al te goed was Pater Pitocchi voor mij. De liefde maakte hem een beetje blind. En het grote feest duurde de gehele dag. De 13e droeg ik de heilige mis op in de kerk van Maria Boodschap te Florence. Hiermede vervulde ik een plicht uit dankbaarheid jegens de geliefde heilige maagd, aan wie ik voor mijn militaire dienst mijn reinheid had gewijd. De 14e was ik te Milaan bij het graf van de heilige Carolus. Wat zei ik hem al niet? En hoeveel sterker werd vanaf die dag de band van verering en liefde die mij reeds aan hem bond. De 15e, de feest van Maria ten hemelopneming, was ik te Sotto il Monte. Ik beschouw deze dag als een van de heerlijkste dagen van mijn leven. Voor mezelf, voor mijn verwanten, voor mijn weldoeners, voor allen. Waarom ik aan dit alles heb willen terugdenken? Omdat ook vanuit deze bladzijde de stem van aanmoediging mogen opklinken om mij getrouw aan mijn belofte en dankbaar jegens de Heer te doen blijven voor het goede dat hij voor mij heeft gedaan. Mogen

Jezus, Maria, Jozef. 4 november 1904. Recollecties bij het begin van het studiejaar. Al hetgeen ik geschreven heb tijdens de 4 retraites ter voorbereiding van de heilige wijdingen blijft in grote trekken onveranderd. Om mijn gedrag altijd onder controle te houden en mijn geestelijke groei op een vast punt te doen steunen, maak ik de volgende voornemens die ik tot voorwerp van mijn bijzondere zorg zal maken. Ik stel ze onder de bescherming van de heilige Carolus Borromeus, wiens feestdag we vandaag vieren. 1. Ik zal mij de gehele morgen, van het ontwaken af tot enige tijd na de heilige mis, uitsluitend toeleggen op gedachten of bezigheden op geestelijk gebied. Mondgebeden, geestelijke lezing, meditatie, het breviergebed enzovoorts. 2. Ik zal mij ernstig toeleggen op het bijzonder gewetensonderzoek dat ik 12:05 zal houden. 3. Ik zal er stipt voor zorgen, met bijzondere ijver, het dagelijks bezoek aan het Allerheiligste Sacrament te brengen. Aan het Allerheiligste Sacrament en aan het Heilig Hart van Jezus ben ik alles verschuldigd. Ik zal dus iemand zijn die in liefde voor het Heilig Sacrament opgaat. 4. Ik zal mij nooit ter ruste leggen, alvorens minstens 3 nocturnes voor de volgende dag gebeden te hebben. De rest mogen gaan zoals het gaat, maar het breviergebed moet steeds een ereplaats.

plaats innemen. 5. Ik zal mij stipt betonen in het houden van de maandelijkse afzondering, die minstens vanaf zaterdagavond tot aan de middag van iedere eerste zondag van de maand moet duren. 6. Ik zal mij nauwkeurig aan alle regels van het seminarie houden, als ware ik een van de jongste leerlingen, en er steeds aan denken dat mijn invloed als prefect op de jongeren geheel afhankelijk is van het goede voorbeeld dat ik hun zal geven. 7. Ik hernieuw met grotere kracht het voornemen bij de wandeling de grootste ingetogenheid in acht te zullen nemen. Het priester zijn vrijwaart mij niet van ernstige zonden. Het nastreven van de ingetogenheid dient er ten zeerste toe mijn inkeer te bestendigen en de ijver te bewaren. 8. Een zorgvuldig gebruik van de tijd, speciaal van de studietijden. Allereerst de stof van het jaar en van de lessen en verder met mate de andere dingen. 9. In alles nederigheid, grote ijver, zachtmoedigheid en hoffelijkheid tegenover ieder, altijd opgewekt en sereen van geest en hart. Hart van Jezus, brandend van liefde voor ons, ontvlam ons hart door liefde voor u. 8 december 1904, 50ste gedenkdag van de afkondiging van het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Ik zal aan deze dag blijven denken als aan een van de plechtigste dagen van mijn gehele leven. Vandaag heb ik met heel mijn hart, dat vervuld was van de zuiverste vreugde, gejubeld tijdens het bijwonen van de plechtige triomf van Maria in de basiliek van het Vaticaan en in alle kerken van de stad. Het was een wedloop in hartelijkheid en liefde, waarmee geheel Rome nogmaals zijn genegenheid voor de Heilige Maagd wilde tonen. De grote tempel vol mensen, de pracht van de grootste ceremonie, daar, op die plaats, de eerbiedwaardigste van de wereld. Hoog boven het altaar van de apsis, fonkelend in een glorie van stralend licht, de beeltenis van de onbevlekte moeder, die scheen te glimlachen naar de paus in diens hoge priesterlijke majesteit, naar de imposante rij van kardinalen en bisschoppen die in grote getalen van alle uiteinden van de wereld bijeengekomen waren, en naar de kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, terwijl bij het voltrekken van de heilige mysteriën de muziek van Perosi door de ruime gewelven klonk als stemmen uit de hemel die opstegen om in de onmetelijke koepel een waardige echo te zoeken. Welk een schouwspel van geloof, welk een triomf voor Maria. Ik geloof niet dat men zich op aarde een eer kan voorstellen die groter en wonderbaarlijker is. Voor mij, te midden van een menigte jonge seminaristen uit alle landen en toch zo dicht bij de crypte dat ik bijna het gehele verloop van de imposante ceremonie kon gadeslaan. Tussen haakjes, hier houdt de zin op. 1905 tot 1914, secretaris van Monseigneur Gardini Tedeschi. De jaren 1905-1906. We beginnen met 1905. In 1905 hield Don Angelo Roncalli de gewone geestelijke oefeningen niet. Hij nam voor de eerste maal deel aan een bedevaart naar Lourdes, van waar hij aangename en onuitwisbare indrukken terugbracht, die hij dikwijls met genoegen weer ophaalde. Bij die gelegenheid bezocht hij andere heiligdommen in Frankrijk, waaronder de basiliek van het Heilig Hart in Paris-le-Monial en de plaatsen die geheiligd zijn door Jean-Marie Vianney te Ars. Van 19 tot 21 april van het jaar 1905 bracht Angelo Roncalli
voor hij als secretaris in dienst kwam van monseigneur Giacomo Maria Radini Tedeschi, bisschop van Bergamo, 3 dagen in retraite door bij de Camaldulense van het klooster in Frascati. Over deze oefeningen bestaat geen enkele aantekening. Toen hij zich als paus naar het ziekenhuis van de zusters van de heilige Elisabeth de Frascati begaf op 19 mei 1959 om de zieke monseigneur Paolo Pappalardo, titulair aartsbisschop van Apamea in Syrië, een bezoek te brengen, wilde hij het klooster nog eens weer bezoeken. De Camaldulense hebben ter herinnering aan dit bezoek en aan de dagen die hij er in 1905 doorbracht, een inscriptie geplaatst.

Nu het jaar 1906. Van 19 september tot 22 oktober nam hij in plaats van de geestelijke oefeningen te houden deel aan de derde nationale Italiaanse bedevaart naar het Heilig Land, onder leiding van de bisschop Monsignor Radini. Van deze reis zijn enige aantekeningen bewaard gebleven die getuigen van zuivere vroomheid en die in 1906 gepubliceerd zijn in de Eco di Bergamo van 27 september tot 25 oktober en tevens in het tijdschrift van het Comitato pro Palestina e Lourdes. Deze zullen in een later boek opnieuw worden gepubliceerd. Wij geven hiervan als proeven twee gedeeltes. Het eerste gedeelte. Ik vertrek uit Cana, maar niet zonder hier een goede wens, een hartelijke zegenwens achter te laten. Te Cana heeft Jezus zijn eerste wonder verricht en heeft hij de eerste bevestiging gegeven van zijn godheid. Maar te Cana zijn de meeste van de 1300 inwoners muzelmannen. Anderen zijn Grieks-orthodox. Heel, heel weinigen, ongeveer 50, zijn katholiek. En deze zijn, zoals min of meer alle katholieken van Palestina, geen goede en zeker geen ijverige katholieken. Mogen de Heer bewerkstelligen dat rond het nieuwe altaar dat vandaag plechtig geconsacreerd is en toegewijd aan het geheim van het begin van Jezus wonderen, al deze verstrooide zielen weer samenkomen in de vrome en gestadige beoefening van het christelijke leven. 30 september. En het tweede deel, tussen haakjes, Jeruzalem, pontificale mis van Monsignor Radini Tedeschi. Nadat Monsignor de verbijstering van de vrome vrouwen bij de afgewendelde grafsteen vergeleken had met de verbazing en smart die uit verre landen gekomen christenen hier gevoelen bij de wanorde en verwarring van mensen en dingen, van talen, riten en geloof die rond het heilige graf heerst, deed hij een krachtig beroep op de triomferende Christus dat hij mocht terugkeren in de glans van zijn glorie bij het geopende graf, niet om uiteen te drijven, maar om te bekeren. En dat men vooral hier mocht herhalen, één schaapstal en één herder. En dat het gehele Oosten dit opnieuw mocht herhalen. En dat vanuit de steppen van Rusland, ja, zelfs uit Afrika, de echo hierop mocht antwoorden. Ontroerd hingen alle met hun blik en hun gehele hart aan de lippen van de bisschop. Een van de gevoelens met zijn hart, één in gemeenschappelijke wens, dat alle andersdenkenden mochten terugkeren tot de schaapstal. En waarom zou, met de algemene instemming van de gehele christenheid, de wens van heden zich niet kunnen omzetten in de werkelijkheid van morgen? Aan ons de taak intussen om de zo prachtig geformuleerde wens te willen aannemen en te verwerkelijken. Aan God de rest, in de zekerheid dat het woord van Christus bewaarheid zal worden. En vooral hier in 4 oktober, Jeruzalem. Eén schaapstal en één herder.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand naar de stad Sint-Truiden getrokken om de mensen daar aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben hier Pieter in de studio bij ons zitten. Welkom, Pieter.
3: Dank je, Marieke. Het is fijn om hier te zijn.
2: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Zeker. Ik ben Pieter. Ik kom uit Bilze. Ik ben al een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was toen ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Zeer leuk. Dan stel ik voor, beste luisteraars, dat wij er onmiddellijk invliegen. We gaan een eerste fragmentje laten horen. Dit is het fragmentje waarbij de mensen die we gesproken hebben hun naam zeggen en waarbij we ook een paar van hun antwoorden of andere dingen hebben uitgelegd om aan jullie te laten luisteren en jullie een beeld te geven van met wie we gesproken hebben. Beste luisteraars, wij zijn hier voor het programma Quo Vadis op stap in Sint-Truiden om de mensen aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben een mevrouw gevonden die wil meedoen. Dankjewel daarvoor. Zou ik je voornaam mogen weten?
4: Marie-Claire.
2: Marie-Claire, aangenaam. Ik ben Marieke.
4: Ah.
2: En dit is Pieter.
4: Ah, ja. Allee, goed begonnen.
2: Ja, mooi begin, mooi begin. Het heidense Rome, heb je de mythen, hè, van Romulus en Remus, waar dat Romulus Remus vermoordt en dat is dan de stichting van de stad. En op dezelfde wijze heb je Paulus en Petrus, eigenlijk de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome, waar dat niet de ene de andere vermoordt, maar dat ze beide uit liefde sterven. Twee broers in het geloof die sterven, dat is een beetje de... Het is de abdij van Sint-Truiden.
4: Oh, daar zo.
2: Dat zal u beter weten dan ik waar het
4: ja,
2: precies is.
4: Als je hier naar rechts gaat, daar is de abdij, ja.
2: Oké. Okay.
4: Ja, ik zeg Onze Lieve Vrouwkerk. Is dat de goede naam?
2: Ja, ja. Ja, dat is helemaal juist. Dat, ja? dat is de naam van de kerk.
4: Ah.
2: Ja. En, onder haar portaal mogen wij schuilen van de regen. Dat is heel sympathiek.
4: Ja.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier voor het programma Quo Vadis in Sint-Truiden. En wij hebben een koppel gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden wij jullie voornaam mogen weten?
4: Ik ben Lili.
5: En ik ben Wim.
4: We hebben toch nog iets onthouden tot nu toe. Ja.
2: Dat is mooi.
4: Het is lang geleden allemaal.
6: Ja, Peter.
2: Stel. Is dat weer in de weg?
6: Een beetje. Oh ja, ja, ja.
2: Maar de naam zegt
6: maar ik ben nog volop bezig. Ik ben pas sinds een jaar terug naar de kerk aan het gaan. Ik moet even snel bijlezen. Zo, hè.
2: Ja,
6: iedereen geeft me bijbels. Hè. Wat is het allemaal? Hè?
7: Ik pak die vast.
2: Beste luisteraars, we zijn er nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben een groepje jongeren gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
8: Ik ben Naomi.
9: Mimoun.
10: Pierre.
11: Maxime.
12: Scar.
2: We zijn het grootste internationaal radionetwerk ter wereld.
4: Wow.
2: Ja. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben drie jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
13: Matthias. Ahmed.
14: Jad.
15: Maite.
16: En Jana.
2: Dan nog twee vragen over Sint-Truiden. Zijn jullie van Sint-Truiden of niet?
15: Ja, dat wel. Maar...
2: Ja. Maar niet enthousiast.
15: Nee.
2: Meestal is er enige opluchting als mensen dat horen. Dan zijn ze van, oké, dan gaan we kunnen antwoorden. Maar...
15: Nee, sorry.
2: Wij staan hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben twee jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
17: Mijn naam is Milan.
18: En mijn naam is Erdi.
4: Ja, voilà. Allee, we zijn er geraakt.
2: Dat was even denken, man.
5: Ik dacht dat dat te voor de hand liggend was.
17: Het was niet moeilijk, maar we zijn gewoon dom. Dat was echt niet moeilijk. Hè.
2: Soms kun je gewoon niet opkomen,
17: ja,
2: dat is heel oké. Zou jij je voornaam mogen weten?
19: Jana.
2: Beste luisteraars, we zijn hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben een gezin gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
7: David.
15: Kiana.
8: Hilaire.
2: Aangenaam, Hilaire. Ik ben Marieke. Okay. En dit is Pieter. Dankjewel.
8: Ik wens je nog een geweldige avond.
2: Dank. Jullie ook. Enorm bedankt.
8: Moedig, moedig.
2: Dank je. Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een beeld gekregen van met wie we allemaal gesproken hebben deze maand. En misschien ook al, als jullie goed hebben opgelet, een beetje welke vragen we gesteld hebben. Pieter, zou je aan onze luisteraars ook een beetje willen schetsen waar we precies naartoe gegaan zijn en hoe het daar was op dat moment?
3: Zeker. We waren in Sint-Truiden op het Grote Marktplein voor de Onze Lieve Vrouwenkerk, die we nog veel gaan horen in deze aflevering. Het was redelijk laat, hè? 6 uur of zo. Niet meer zo heel veel volk, maar de mensen die er waren, die stonden wel open voor een interview en een paar vragen.
2: Ja, inderdaad. Het was een vrijdagavond.
3: Ja.
2: En ja, er was zeker geen massavolk, maar genoeg mensen die passeerden, dat we genoeg volk hadden om te kunnen vragen.
3: Inderdaad, om een paar minuten kwam al iemand langs.
2: Ja, inderdaad. En in het begin heeft het even geregend. Het eerste interview hebben we gedaan in het portaal van de Onze Lieve Vrouwenkerk. Ja. Maar eigenlijk daarna is de regen gestopt ook. Dus.
3: Zeker, we hebben al bij al veel goed mee. En Onze Lieve Vrouw heeft ons droog gehouden.
2: Ja, inderdaad. Oké, dan gaan wij naar de eerste 4 vragen luisteren. De eerste 2 vragen gaan zoals altijd over Radio Maria. En de derde en 4e vraag gaan ook zoals altijd overigens over het Oude Testament. Onze eerste vraag is, kennen jullie Radio Maria?
4: Nee. Nee.
5: Ik ook niet.
2: Allebei nog nooit van gehoord?
4: Nee.
6: Nee, nee. Is dat hier een centraal?
4: Nee.
5: Nee, nee, nee.
2: Naam? Niemand?
4: Nee.
2: Van naam wel, of niet?
5: Nee.
15: Nee. Ook niet. Nee. Nee, ik ook niet.
17: Ik heb er nog nooit van gehoord, eigenlijk niet.
18: Ik ook eigenlijk niet.
15: Ik heb je gehoord.
2: Oké, okay. En weet je waar dat je ervan gehoord hebt?
15: Ja, mijn tante lost er soms.
10: Nee.
5: Nee.
2: Ook nog nooit van gehoord?
10: Nee.
11: Van gehoord wel, maar.
2: Ah ja, en enig idee van waar dan dat je ervan gehoord hebt?
5: Nee.
2: Gewoon van naam, zegt iets.
8: Nee, nooit van gehoord.
2: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in België. Maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, heeft u enig idee in hoeveel landen er Radio Maria's bestaan? We gaan u een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
4: Oh, dat is veel. 90. Ik gok op 60.
6: Dat is over heel de wereld bekend, hè?
2: Ja.
6: Ik denk toch wel 1 miljard of zo.
2: Een miljard luisteraars dan? Ja, 1 miljard landen, want dat wordt moeilijk.
6: Heel de wereld
2: dan,
6: heel de wereld bedoel ik.
2: Goeie vraag, ik weet eigenlijk niet wat het bereik is. Maar de vraag is in hoeveel landen we actief zijn. Maar we gaan die opties geven. Rond...
6: Ja, wacht. 20-tal? 20?
2: Het is meer dan dat. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
6: Ja, 60
2: landen.
12: Oké, jij eerst.
15: Ik denk rond 90.
2: Wil je wat iets anders gok?
5: Ik denk 30 of zo toch. Want anders staan we al zo populair, dan hadden we het toch wel van gehoord of zo toch.
15: Ja, dat is wel waar.
12: Ik denk 60.
18: Ja, ik denk ook 60.
5: Ik denk 30.
15: Ik denk 60 landen.
10: 90.
15: Rond 60.
10: Ik denk rond 60 landen.
15: Ja.
17: Oh. Ik denk... Waarschijnlijk 30 landen.
18: Ik haal voor de 60 landen.
10: 60?
8: 60.
15: Ik denk ook 60.
8: Ik heb er geen idee van.
2: Gewoon een gokje wagen dan.
8: 60.
2: Dan gaan we naar onze vraag over het Oude Testament. Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament werd gebouwd om de hemel te bereiken?
4: Dat weet ik niet.
2: Nee. Dus in het Oude Testament is een verhaal dat de volken hoogmoedig worden en ze willen op hun eigen krachten God bereiken door een heel hoge toren te bouwen. De toren van... Het is een plaats...
4: De toren van Babel. Babylon.
5: Van Babylon,
4: ja. De toren van Babylon, ja.
6: Dat weet ik niet meer.
2: Dus de toren...
6: Van Babel? Van Babel.
2: Of de wat? Om de hemel te bereiken.
4: Wauw.
2: Iemand enig idee?
12: Kun je nog zeggen, Sarah?
2: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament wordt gebouwd om de hemel te bereiken? Het is de toren van...
12: Is dat niet hemeltoren?
2: Dat vind ik een goede gok, maar dat is niet wat we zeggen.
5: Het
2: is een plaatsnaam. De toren van...
5: Is dat niet zo?
12: Is die van België?
5: Nee.
2: Of, van, nee.
5: Het is dat niet van Israël of zoiets zo daar rond?
2: Het is in Irak, ja. Als ik mij... Ja, Irak,
5: pyramide.
2: Denk ik.
5: Pyramide.
2: In is dat niet Egypte?
5: Oh la la.
12: Oh ja.
5: Pyramide.
12: Ja.
6: Nee, ik weet het niet.
2: Is iemand enig idee? Het begint met een B.
4: Oh.
12: Burj Khalifa.

0: spreken gaat dat makkelijk. En ze willen eigenlijk op eigen krachten de hemel bereiken en God eruit laten. En dus ze beginnen een heel hoge toren te bouwen. Mm-hmm. En God ziet dat en God ziet, zegt, kijk wat dat ze nu proberen in hoogmoed. Daar gaan we een stokje voor steken. En hij zorgt ervoor dat ze allemaal andere talen spreken. En sinds dan kan de mensheid niet meer één hoge toren bouwen, want we komen niet overeen, want we verstaan elkaar niet.
1: Maar enige taal. Mag je stulpje?
0: Enige idee hoe die toren, dus hoe die toren genoemd wordt. De toren van... Nog nooit gehoord van dit verhaal?
2: Wola, ik heb dat gehoord bij godsdienst toen ik in het zesde leerjaar zat. Maar ja, ik weet dat niet meer.
1: Ik was nog aan het luisteren, dus ja.
2: Ja, jij moet hier het niet.
3: Oh, dat weet ik niet meer. Ahmed. Daar kan ik niet op antwoorden. Geen idee.
0: Kennen jullie dit verhaal of helemaal niet?
4: Nee.
0: Oké, dan wordt het moeilijk. Het is een stad. Het begint met een B. Als jullie denken aan oude rijken die heel machtig waren. Een van de rijken heeft ook diezelfde naam eigenlijk. Hmm. Nog voor de Romeinen.
3: Mogen we weten welk land? Of is dat een landnaam of is het een steednaam?
0: Momenteel bestaat het land niet meer. Het is in het huidige Irak, als ik het goed heb.
3: Ach, maar je moet het weten. Je bent dichtst bij Irak.
4: Ik heb geen idee.
3: Geen idee.
4: Maar je ook niet.
0: Het is een stad waar dat ze die toren hebben proberen bouwen. Heb je enig idee? Zeg?
4: Nee, geen idee.
0: Dit verhaal zegt jullie helemaal niets. Nee.
5: Weet je... Wij zijn eigenlijk niet katholiek, maar ook al als we katholiek waren, zou ik het nog steeds niet kunnen beantwoorden.
6: Okay. Ja, ik heb geen idee.
0: Ja. Zegt het verhaal jullie iets of niet?
6: Nee, ik heb nog nooit gehoord van dit verhaal. Okay.
3: Ik weet niet.
0: Heb je enig idee waar ik het over heb of helemaal niet?
3: Ja, ja, wel. Maar die Oude Testament ken je zo goed.
7: Dat weet ik niet.
0: Hebben jullie enig idee waar we het over hebben of niet? Nee. Oké, okay, dus... Heel lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal en daardoor konden ze heel goed samenwerken en dan komen ze op het idee om een heel hoge toren te bereiken, te bouwen, om zo eigenlijk de hemel te bereiken zonder dat ze God nodig hebben. Ze denken, oh God, whatever, we kunnen dat zelf. En ja, God ziet dat en is daar niet heel erg blij mee. En dan zorgt hij ervoor dat ze allemaal verschillende talen beginnen spreken. En dus we zoeken de naam van die toren. Dat is de toren van... En dan een plaats.
7: Dus ook... Dat bericht niet.
0: Nee, geen flauw idee. Het is ook wel een begrip dat wel gebruikt wordt om op spraakverwarring en dat soort dingen te duiden. Nee? Het is de toren van... En dan met een B begint het.
7: Ik weet het niet.
8: Van Babel.
0: De volgende vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac, dat is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Enig idee hoe die broer heet? Geen flauw idee? Het is eigenlijk dus vanuit de jongere broer dat dan de stammen van Israël voortkomen. Hij krijgt op een gegeven moment in het Oude Testament de naam Israël, maar dat is niet zijn geboortenaam. Nee?
3: Nee. Ismaël?
0: Mooie gok, dat is de oudste zoon van Abraham.
3: Oh.
0: Dus niet wie we zoeken.
3: Ja.
7: Geen.
3: Dan gaan we er niet geraken, denk ik, deze.
0: Het is dus de jongere zoon dat de 12 stammen van Israël voortkomen. Hij heeft 12 zonen. En dat is dan het begin van de stammen van Israël. Nee?
9: Nee, dat weet ik echt niet.
0: Heb je een
9: flauw idee? Ik ken het niet, maar... Nee, ik zou het niet weten.
0: Een gokje, een naam uit het Oude Testament?
9: Hij was er al sprake van de Messias of zo, toen?
0: Er was zeker al sprake van de Messias, maar hij was er nog niet.
9: Oh, ja. Nee, ik weet het echt niet.
0: Dus uit deze man dat de 12 stammen van Israël voortkomen, hij heeft 12 zonen.
9: Isaac of... Nee, ik weet het niet.
0: Ja, dus Isaac is de zoon van Abraham.
9: Ja, ja.
0: Wij zoeken de zoon van Isaac.
9: Nee.
3: Oké, wacht, laat me denken, ja.
7: Wat was de vraag?
3: Dus wat was de...
0: Je moet een beetje opletten,
7: ja,
0: hè, mensen.
7: Wel.
0: De vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac. Isaac is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet de jongere broer? Het is uit de jongere broer dat de stammen van Israël voortkomen.
3: Mozes.
0: Mooie gok. Dat is iets later in het Oude Testament. Het is er nog voor.
8: Oké, wacht.

0: ken die zorger.
1: Ze heeft veel over te geloof.
2: Volgens mij kent die.
0: Jawel, boy, ik ben echt gelovig, man. Oh la la.
3: De naam begint met een J, als dat kan helpen.
0: Jule.
2: James.
0: Julas. Jake.
3: Ja, eigenlijk moet ik zeggen, James is eigenlijk wel de Engelstalige naam. We zoeken de Nederlandstalige naam.
4: Jams.
3: Jams. Enige idee wat James is in het Nederlands?
2: James.
3: We kunnen het misschien goed rekenen, James. Ik wil dat wel goed rekenen, maar...
0: James? Ik denk Jonathan. Ik weet dat gewoon niet. Geen idee.
3: Jonathan was geen slechte gok. Het is de juiste eerste letter alvast. We hebben hier in Vlaanderen een kinderliedje. En ze delen dezelfde naam.
0: Is maar J. Ik weet het niet.
3: Nee. Het enige idee hoe die jongere broer heet. Dus we zoeken dus...
5: Wacht.
0: Ik ben aan het denken.
3: Ja, denk maar let op.
0: Denken is moeilijk tegenwoordig. Nee, ik weet het niet. Weet jij het, Marty?
5: Nee.
3: Je hebt dus Abraham, zijn zoon Isaac. Isaac heeft twee zonen, Esau en... Begint met een J.
0: Nee, geen idee.
3: Dat is een moeilijkere vraag, hoor. Ja. Enig idee. Zeggen deze namen jullie ook maar iets, of niet?
6: Isaac en Abraham. Ja, ik weet niet.
3: Zeg, de namen Abraham en Isaac, jullie
6: ja,
3: iets of
6: ja.
3: ook niet?
6: Ja, Abraham wel.
3: Zijn naam begint met een J.
2: Nee, niet echt.
3: Hebben jullie enig idee? Er is een heiligdom in Spanje, Santiago. Dat is aan een heilige gewijd. De heilige... Dat is dezelfde naam.
1: Oh, ik heb gehoord van dat een. Nee.
3: Ik kan maar proberen, misschien kennen jullie dat.
1: Santiago, ah.
2: De heilige.
3: Ja, Santiago is de Spaanse variant ja. van de naam. Het is op zich juist, eigenlijk.
6: Ja, maar je zei dat net. Maar ik
3: heb ik Santiago zelf gezegd? Ja. Okay. Never mind.
6: Ah, is dat een naam?
3: Dat is de Spaanse naam, ja. Ah. De Spaanse versie.
0: Ik heb geen idee.
3: Dus het is de jongere broer, dus die dan 12 zonen heeft. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël. Hij krijgt ook de naam Israël van God. Maar we zoeken zijn eerste naam. Begint met een J.
0: Met een J.
3: Er zijn ook twee apostelen die dezelfde naam hadden. Met een J.
0: Jacob.
7: Kiana. Ai. Dat is dochter. Dus. Zou het nou weten?
3: Dat is al iets moeilijker.
7: Isaac.
3: Isaac is de naam van de vader.
7: Ja.
3: Dus het gaat over zijn twee zonen. Je hebt Esau en... Dat is nog vroeger. Dat zijn de zonen van Adam en Eva. Dit is al iets later. Het is dus de persoon die we zoeken. Hij krijgt 12 zonen. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël die daaruit voortkomen. Enig idee. Hij krijgt van God de naam Israël, maar dat is niet waarmee hij geboren is. Nee?
7: Hilaire.
3: Er zijn ook apostelen die zo noemen. Het begint met een J.
7: Judas.
3: Er zijn inderdaad twee...
7: Johannes.
3: Het is nog een andere naam bij J.
7: Oh.
0: Jeremia?
3: Dat is geen apostel, dat is een profeet. Uit het Oude Testament.
0: Jacob.
8: Welkom terug, beste luisteraars in het programma Quo Vadis. Wij zijn er nog altijd vandaag in de studio met Pieter om het te hebben over de gesprekken die we gehad hebben deze maand toen we naar Sint-Truiden zijn getrokken en natuurlijk om jullie de antwoorden van de mensen te laten beluisteren. Pieter, toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
9: ja.
8: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
4: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar ja, het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
8: Ja, de fragmenten die we nu geluisterd hebben, zijn niet de beste antwoorden die we gehad hebben. Er zijn vragen die echt wel goed geantwoord zijn. En ook hier, de tweede vraag uit het Oude Testament was echt gewoon een moeilijke vraag. Mm-hmm. Dat vind ik vrij logisch dat mensen dat eigenlijk niet wisten. Dat lag eerder aan de vraag dan aan de mensen, denk ik. Ja. En ook wel opvallend vond ik dat in Sint-Truiden blijkbaar de radio niet zo heel veel gekend is. Mm. Want andere steden die we al gedaan hebben, hebben we veel meer antwoord gehad van, ah ja, ik ken deze persoon die luistert. Of ik heb het al gezien in de lijst van radio's. Maar dat was hier eigenlijk echt heel weinig.
4: Nee, maar 1 of 2. Ja,
8: ja, inderdaad. Mm. Dat was wel ook een verschil. Dan gaan wij nog luisteren naar de 5e en 6e vraag. Over het Nieuwe Testament. 2 vragen over Jezus. Maar wij gaan eerst luisteren naar muziek. MUZIEK

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
1: Oh.
0: Jezus vertelt de parabel van het zaad over zaad dat op 4 verschillende soorten bodems valt.
1: Oh, ja.
0: Zouden jullie 2 van deze soorten bodems kunnen benoemen?
2: Nee.
0: Het is een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En eerst valt er wat zaad op de weg zelf, is een van de antwoorden. Enig idee wat de andere antwoorden zijn? Nee?
2: Nee.
0: Zegt het verhaal u iets of helemaal niet?
2: Nee.
0: Oké, dan ga ik het gewoon vertellen. Nu moet ik zelf even nadenken over de derde. Dat ik zeker juist ben.
2: Over het op het vruchtbare gedeelte.
3: De aarde.
1: Rots.
3: Ja. Woestijn, zand. Ja, dat hoort bij aarde misschien.
4: Water,
3: maar toch.
4: Water.
3: Ja, ik zat ook met water, maar ik dacht, dat lijkt me, daar kun je toch niet iets op zaaien. Hè?
5: Nee.
0: Heeft u
5: zand, vuur, elementen?
0: Nee, het zijn geen elementen. Heeft u al eens van deze parabel gehoord of niet?
5: Nee, nog niet.
0: Oké,
5: nee.
0: Dus het is een parabel over een zaaier die. Die vertrekt om te zaaien. En zijn zaad valt een beetje op verschillende soorten bodems. Maar het is dus gewoon. Het is niet vuur en water of dat soort dingen.
5: Nee,
0: het is gewoon een soort bodem dat je kunt tegenkomen. Enig idee?
5: Petrus? Ook niet?
0: Petrus is
5: daarop
0: de rots.
5: Heeft hij zijn kerk gebouwd, toch? Hè? Petrus, dacht
0: dat
5: ik,
0: is absoluut waar. Het is eigenlijk. Een van de juiste antwoorden is wel rotsige bodem.
5: Ah,
0: dat is een zekere
5: zin. Ja, zo had ik het ook wel begrepen. Ja, echt waar. Nee, dat is echt.
0: Maar misschien is de laatste bodem eentje dat je zou kunnen raden. Dat is eigenlijk waar dat je zou op moeten zaaien.
5: Ja, vruchtbare grond. Misschien moerast. Had gekund.
0: Ja, dat had gekund. Ja. Dat is niet, zijn parabels zijn altijd, hebben altijd te maken met de streek waar hij woont. Ik denk niet dat ze veel moeras hadden in het Midden-Oosten.
5: Ja, nee.
0: Oppervlak.
1: Woestijn. Woestijn toch.
0: Woestijn, goede gok, maar geen van de opties.
1: Savanne.
0: Had ook gekut, maar nee. We zoeken geen bodemtypes in die zin.
1: Ah, bodem.
0: Ze zei.
4: Niet.
0: Nee.
6: Kijk, daar moet ik echt goed nadenken. Ik haat denken.
0: Dus de zaaier vertrekt met zijn zaad. En het eerste wat we zoeken is eigenlijk, terwijl hij nog op weg is naar zijn veld, valt er zaad op. Waar je op wandelt.
7: Aarde.
0: Ja, dat is een van de juiste antwoorden.
1: Wauw,
7: dat is smart.
6: Je bent echt slim, man.
1: We zitten hier niet in moslim.
7: Jawel.
0: Meer specifiek, goede aarde is een van de juiste antwoorden. Maar waar wandel je op als je ergens naartoe bent?
6: Ah, de grond. Grond.
7: Beton.
0: Ja, wij op beton. Maar dit is natuurlijk veel voor het beton.
6: Grond, toch?
0: Gewoon, maar hoe heet dat gewoon?
6: Een steen.
0: Waar je op wandelt.
1: Ah.
0: Zoals een straat of een.
1: Je moet echt denken aan dit ding.
0: Ja, inderdaad. Dus een van de dingen is op het pad.
6: Ah,
0: op het pad waar je op wandelt. Is het eerste waar zaad op valt.
6: Ah.
0: En dan zoeken we nog 2 oppervlakten die niet ideaal is om op te zaaien. Om op te zaaien, ja. Waar je zaad niet goed gaat vergaan. Toch een gokje? Nee.
1: En het laatst.
0: We hebben dus al op het pad en in de goede aarde.
6: Zijn we echt zo dom, boys?
1: Ja, dat is echt dom, hè.
6: Het is echt dom.
0: Een soort slechte aarde. Wat is, maakt aarde slecht om in te zaaien?
1: Slechte mensen.
6: Ah, en daarvoor zijn we onder de grond.
1: Misschien modder, niet? Ja, modder.
0: Wat modder, ja. Te vochtig zou een optie kunnen zijn. Dat is niet wat we zoeken, nee.
6: De hel.
0: Dat is waarschijnlijk niet goed zaaien, nee. Het is dus een verhaal van een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En er zijn 4 verschillende soorten bodems waarin het zaad valt.
6: Bedoelt u zoals een natte bodem en een droge bodem? Zoiets?
0: Ja, zoiets inderdaad.
6: Ah, een natte bodem en een droge bodem, denk ik dan.
0: Dat had gekund, maar dat is niet de antwoorden die we zoeken.
6: Ik weet het gewoon
8: niet. Ik weet het ook niet.
0: Misschien een. Wat zou de goede optie zijn?
6: Ik weet het niet.
0: Waar wil je je zaad zaaien?
6: Ja, nat meestal. Of eigenlijk gewoon nat wil je toch zaaien, dat dan beter groeit.
0: Je moet in ieder geval genoeg vocht krijgen, ja, dat is helemaal waar. De goede optie is vruchtbare grond of goede grond. Ik moet zeggen, ik kan misschien je droge grond ook wel goedkeuren, want een van de juiste antwoorden is rotsige grond. Dan zoeken we nog twee opties. Het eerste zaad valt eigenlijk gewoon wanneer hij nog onderweg is. Op wat valt het dan?
6: Normale grond.
0: Als je nog onderweg bent naar je veld te wandelen, dan valt het op.
6: Ja, meestal op steen.
0: Dit is lang geleden, hè. Paden waren meestal nog niet geplaveid. Dus dat is nog het juiste antwoord. En dan nog het vierde laatste antwoord. Dat is iets waar alle personen, alle boeren mee te kampen hebben. Het is een soort onkruid dat je planten doet sterven, omdat het verstikt.
6: Oh, ik ken niks van planten.
0: Je kunt daar altijd een gokje aan.
4: Ik snap de vraag niet.
0: Ah, wel, dus,
4: sorry.
0: Nee, dat is oké, hoor. Jezus vertelt dus een verhaal.
4: Ja?
0: Van een zaaier. En hij is op stap met zijn zaad om te proberen graan of iets te zaaien. En het zaad valt op vier verschillende soorten oppervlakken. Oh, sorry. Vier verschillende soorten oppervlakken. We zoeken dus de vier, maar twee is goed, van de gronden waarop het zaad valt.
4: Ik heb oprecht geen idee. Ik ook niet.
0: Wel, een van de juiste antwoorden is wanneer hij nog onderweg is naar het veld, valt er zaad op. Wat is dat als je aan het wandelen bent naar ergens?
4: Op de grond?
0: Ja, en meer specifiek, grond is alles natuurlijk, hè?
4: Op gras.
7: Dat is twee bodems.
0: Ja.
9: Zo aarde bodems.
10: Zou dat in een stad kunnen zijn, ergens? Of?
0: Het is niet specifiek in een stad, nee.
9: Klei.
0: Ah, wel, maar aarde is eigenlijk een juiste antwoord. Een van de juiste antwoorden is goede grond, vruchtbare grond. En we zoeken nog drie andere plaatsen waar het niet zo goed is om te zaaien. Een van de juiste antwoorden... Wat zei je?
10: Rotsen. Bij de rotsen ergens.
0: Ken je het verhaal of niet?
4: Ja, ik ken het verhaal, maar dat is heel lang geleden.
0: Je kunt altijd een gokje wagen, hè? Misschien het makkelijkste antwoord is het goede, waar dat het in zou moeten vallen. Enig idee wat dat is?
4: Oh.
0: Het is een simpel antwoord, hè? Je moet het niet te ver zoeken.
4: Ik weet niet de naam in Nederlands. Ja, ik weet het niet.
0: Kan je het in Portugees zeggen? Misschien dat we het eruit kunnen oppakken.
4: Terra.
0: Is dat aarde?
4: Zo, ja.
9: Ik zou het nog weten.
0: Je mag een gokje wagen, hè. Een van de antwoorden die we zoeken is een goed iets waar dat je wil dat je zaad opvalt.
11: Op de grond.
0: Ja, en wat voor grond dan?
11: Vruchtbare grond.
0: De andere drie bodems zijn niet goed. Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
11: Zand.
12: Zeg je het maar, de rotsen.
11: De rotsen.
0: Nog eentje?
11: Woestijn.
0: Nee, dat is niet een van de antwoorden. Een van de juiste antwoorden is waar dat je wil dat het zaad geplant wordt. Wat zou dat zijn?
12: Vruchtbare bodem, hè? Ja.
13: Op een vruchtbare bodem.
0: Nog een laatste vraagje over Jezus.
13: Ja.
0: Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij werd verraden door Judas? Enig idee, hij bidt op de Olijfberg. Bidt hij tot God de Vader. En hij heeft zoveel angst dat het een fysiek verschijnsel is dat je kon zien. Enig idee wat het is?
13: Nee.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
13: Nee, ik weet het niet. Zweette hij, dacht ik.
0: Ja, en er is iets specifiek met het zweet.
9: Bloedpijn, eigenlijk niet.
0: Kan u het in de micro zeggen?
9: Er was bloed bij. En tranen.
0: Aan welk fysiek verschijnsel? Mm-hmm. Dus je kon het...
5: Bij de Heer. Bij Jezus. Ja,
0: inderdaad. Dus je kon het aan hem zien dat hij doodsangsten doorstond. Omdat
5: ik dacht juist dat hij zijn lot aanvaard heeft zonder probleem.
0: Hij heeft zijn lot aanvaard, absoluut. Maar dus juist voordat hij wordt verraden door Judas, gaat hij gaan bidden op de Olijfberg.
5: Ja.
0: Hij neemt zijn leerlingen mee. En dan gaat hij een beetje afgezonderd bidden.
5: Ja.
0: En daar bidt hij in doodsangst tot de hemelse vader. Dus hij zegt...
5: Ja.
0: Hij zegt... als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar uw wil geschieden en niet te doen. Dus hij aanvaardt zijn lot, maar hij is wel angstig. Hij doorstaat echt doodsangst. En er is een bepaald fysiek verschijnsel waaraan je dat kunt zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
5: Nee, echt niet. Ik zou het niet weten met zijn zweet, maar...
0: Ja.
5: Nee.
1: Zei je niet aan tafel zo, ja, het is mijn laatste... Oh nee, wacht, die had ik.
0: Wacht, wil je zijn micro even?
1: Ja, hij zit er aan tafel. Het is mijn laatste maaltijd met jullie. Ik deel mijn brood en mijn wijn met jullie. En de wijn is het teken van mijn bloed. En de brood is het teken van mijn huid of zoiets.
0: Van mijn lichaam, dat van mijn lichaam, gebroken wordt. Exact, dat is helemaal juist. Maar daarna gaan ze weg uit dat gebouw. En gaan ze naar de Olijfberg, waarop Jezus... gaat bidden in zijn eentje. En het is eigenlijk daar dat we het over hebben. Ja. Dus hij bidt tot zijn hemelse vader. Hij is doodsbang. En je kunt zien dat hij bang is aan zijn gezicht. Eén idee hoe?
1: Dat hij wist dat iemand had hem verraden, denk ik.
0: Ja, dat wist hij al. Ja. Daarom dat hij zo bang was. Hij wist dat hij ging sterven. En op de meest gruwelijke wijze dat hij ging sterven. En je kunt zien dat hij bang is. Als je naar hem gekeken had, je zou het fysiek kunnen zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
1: Hij had meer zweet dan normaal misschien, zoiets.
0: Maar het is nog veel uitzonderlijker dan dat.
1: Meer.
6: Gaan bidden in de Olijvenwijk.
0: Ja, exact. Hij gaat bidden op de Olijfberg. Dat is waar we het over hebben. Maar terwijl hij bidt, zegt hij aan God dat hij, als het kan, dat hij dit niet wil doorstaan, want hij weet dat hij gaat sterven. Maar dat God zijn wil moet geschieden en niet zijn eigen wil. Maar terwijl dat hij dat bidt, is hij zo bang dat je dat fysiek kon zien. Enig idee hoe je dat kon zien?
6: Ik weet niet.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
6: Met druppels van zijn zweet op de grond laten vallen, dat hij het ziet door in het water.
0: Geen idee. Het heeft met zijn zweet te maken.
6: Werd dat bloed of zo?
10: Ja, zijn handen. Zo een gat aan zijn hand.
0: Dat is nadat hij verraden wordt. Ah. Omdat hij aan het kruis genageld wordt. Dan komen er gaten in zijn handen. We zoeken voordat hij...
10: aan zijn
0: voordat
10: ogen?
0: Hij gekruist
10: aan zijn ogen misschien?
0: Ja, is geen slecht antwoord.
14: Dus
0: Jezus, hij weet dat hij gaat sterven.
14: Ja.
0: Hij weet dat hij gaat verraden worden. En hij is aan het bidden. Omdat hij mega bang is. Want hij weet dat het mega veel pijn gaat doen. En... terwijl dat hij bidt, kun je eigenlijk zien aan hem dat hij mega bang is. Hoe zou je dat kunnen zien?
14: Ja, trillingen. Dat hij trilt. Zo.
0: Ja, het is iets wat heel uitzonderlijk is. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
10: Zweet. Wacht, hoe kan... Ja, hij zweet veel.
0: Ja, en er gebeurt iets specifiek met zijn zweet.
10: Die zweet wordt bloed.
14: Wat?
10: Wat?
6: Oh, nee, ik heb geen idee.
0: Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
6: Ruilen of zo? Ruilen?
0: Wat ga je?
6: Crying. Wenen, ja.
11: Nee, weten.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
11: Zweet?
6: Bloed, zweet en tranen.
11: Ja. Dat is lang geleden.
0: Zegt u maar...
15: De kelk wil hij op de bodem leggen. Nu, hij moest op de bodem.
13: Maar fysiek.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. We hebben zo net naar de vijfde en de zesde vraag geluisterd die wij hebben gesteld in Sint-Truiden deze maand. Dat waren de vragen over Jezus, over het Nieuwe Testament. Wat vond je, Pieter, over het algemeen? Vond je dat de mensen reageerden op het onderwerp waar we het eigenlijk over hadden?
16: Ja, toch wel. Zeker bij de tweede vraag, over het lijden van Jezus, daar wisten mensen toch wel wat van. Dat leek hen wel te pakken. Veel mensen wisten dat hij ging bidden bij de Olijfberg en zo.
0: Ja, inderdaad. En denk je over het algemeen... Want we spreken zo mensen uit het niets aan om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat hun houding was er tegenover?
16: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. En het ook af en toe wel goed gedaan hebben.
17: Ja, ik vond... Ze hebben allemaal hun best gedaan.
16: Mm-hmm.
17: En veel mooie antwoorden ook gegeven, vind ik. Mm-hmm. Ja.
16: Ja, absoluut.
17: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
16: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
17: Ja, dat denk ik ook echt wel. Dat hij is op zoek gegaan in de Bijbel naar de onderwerpen waar we het over gehad hebben.
16: Mm-hmm.
17: Om eens te gaan kijken wat het eigenlijk echt is.
16: Ja.
17: Ja, en ik denk ook enkele van de jongeren die we gesproken hebben, dat die ook wel, ook heel aantal van hen waren gelovig. De meeste waren moslims, maar we hebben ook enkele christenen
16: mm-hmm.
17: gesproken. Die dan ook allemaal zeiden dat het geloof belangrijk is voor hen. Dat gaan we straks nog horen.
16: Mm-hmm.
17: Ik denk ook wel dat we hen ertoe hebben aangezet om meer naar de Bijbel te grijpen dan ze misschien nu doen.
16: Ja, absoluut. We zullen toch nog eens aan gedacht hebben die avond.
17: Dan is het nog tijd om naar fragmentjes te luisteren. We gaan luisteren naar de 7e en de 8e vraag. Die gingen over meer specifiek katholieke vragen waren. En dan ook naar de 9e en de 10e vraag. En die gingen over Sint-Truiden. Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
18: Oei, oei.
17: Waaraan is de maand juni gewijd?
18: Juni?
17: Ja.
18: Geen idee? Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
17: Exact. Was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
18: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
17: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
18: Nee. Is dat Maria maand?
19: Nee, dat is mij.
18: Nee, dat is mij. Just.
17: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
18: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
17: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
18: Och.
17: Kunnen jullie dat gezien hebben of niet? Nee. Ik dacht er maar aan,
18: nee,
17: misschien
18: we hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij komen.
17: Iets van reclame of zo? Nee.
18: Maar,
17: het heeft iets met Jezus te maken.
18: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
17: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
18: Verlos ons uit ons lijden, ja.
20: Oogst?
17: Dat zou gekund hebben.
20: Ik wist het niet.
17: Het heeft iets met Jezus te maken.
20: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
17: Maar je moet dus geen zorgen maken.
20: Oké.
17: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt... Ja, dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
20: Die daar hangt?
17: Ja, enige wat daarop afgebeeld
20: is. Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe.
17: Nee. Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
21: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus, toch?
17: Ja, het heeft te maken met Jezus.
21: Is dat niet misschien
22: LGBT,
21: de dag?
22: LGBT,
21: misschien dat je maand misschien dat hij terug op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien met zijn vader.
17: Dat had gekund, ja. Het is...
23: Hey, Pierre, je bent wel slim, hè?
21: Ik weet dat, ja.
23: Precies, is het eerste.
17: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
24: Maand juli.
17: Juni, ja.
24: Juli of juni?
17: Onze huidige maand, juni.
24: Die pas begonnen, juni.
17: Ja.
24: Ah. Ik weet het niet. Ik ook niet. De maand juli. Dat is deze maand.
17: Ja, juni, deze maand.
24: Ik weet het niet.
17: Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
23: Is het iets relevant met Jezus? Of?
17: Ja, het heeft met Jezus te maken.
23: Mm.
17: Het heeft met zijn liefde te maken.
23: Zijn... Toen hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
0: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
10: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
0: Heb ik dat gezegd dat hij een vrouw had?
10: Nee, wacht, heeft dat niet. Iets met vrouw.
14: Het heeft dat niet.
0: Heb ik gezegd
14: liefde, gewoon iets met liefde.
10: Ah, met liefde.
0: Ah, oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
14: Met zijn liefde voor de... Voor de wat?
0: Voor alle mensen. Als je, het heeft ook met een lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
10: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo, zoiets?
4: Nee.
0: Nee?
4: Geen idee.
0: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken?
4: In juni.
0: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde, als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor.
4: Hart.
2: De maand juni?
0: Ja.
2: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
0: Proficiat. Ja.
2: En dat we vandaag 25-jarige dingen getrouwd zijn vandaag.
0: Echt? Ah, mega leuk. Voilà. Proficiat.
2: Dus.
0: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
2: Ja.
0: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
2: Wat? Het hart.
4: Het hart.
15: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet. Maar dat is de hooimaand. Nee. Juno. Juno. Nee.
0: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
15: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij.
0: Nee, Pinksteren is voorbij, ja.
15: Dat is voorbij.
3: Moeilijke vragen.
0: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
15: Een roos.
0: Had je kunt?
15: Het hart, het heilig hart. Als je het heilig hart plein, hè.
0: Ah, is dat zo?
15: Ja.
0: Ja, inderdaad. In welke stad stierven de heiligen Petrus en Paulus de marteldood? Het is voor...
15: Welke stad? Jeruzalem. Nee.
0: Dat is een goede gok. Een andere heel belangrijke stad voor katholieken?
15: Rome. Daar gaat Rome toch niet meer geweest zijn, hè?
20: Rechts in de buurt van Israël, hè, denk ik.
0: Dat zou goed gekund hebben, maar we moeten het iets westelijker zoeken.
20: Westelijker? Die kan ik niet zeggen, echt niet. Ik weet het nog niet.
0: Een van de belangrijkste steden voor katholieken?
20: Ah ja, natuurlijk. Ja, in Italië. Hè? Vaticaanstad, hè.
21: En wacht, ik weet dat het is in Israël, maar wacht.
0: Het is niet Israël.
21: Oh.
0: Het is...
21: Jeruzalem.
0: Jeruzalem had gekund. We zoeken een andere, heel belangrijke stad voor katholieken.
21: Bethlehem.
0: Het is niet in het Heilig Land.
15: Nee. Wacht, laat me denken.
0: Als je denkt aan de paus, waar denk je dan aan?
8: België.
21: De paus die...
0: Denk je aan België als je aan de paus denkt?
21: Ja, ik denk aan Italië. Die van Italië, toch?
0: Ja.
8: Italië?
21: Italië.
0: We zoeken een plaats in Italië.
21: Rome.
4: Die weet ik niet.
0: Heb je het al eens gehoord van Paulus en Petrus?
4: Nee.
0: Nee?
4: Nu komen.
0: Het zijn eigenlijk de twee... nadat Jezus in de hemel is opgenomen, de twee belangrijkste figuren. En zij zijn alle twee gemarteld. Dus ze hebben hen vermoord omwille van hun geloof. In dezelfde stad. Het is een van de belangrijkste steden voor katholieken. Een gokje. Kun je een stad opnoemen die belangrijk is voor katholieken? Enig idee of niet?
4: Jeruzalem.
0: Jeruzalem is inderdaad een zeer belangrijke stad. Het is niet de stad die we zoeken. Het is iets dichter in de buurt voor ons. Het is in Europa. Weet jullie waar de paus woont?
4: Vaticaan. Ah, Italië. Vaticaan? Geen idee. Geen gokje.
0: Het is een van de belangrijkste steden voor het christendom.
4: Vaticaanstad.
10: Jeruzalem.
0: Mooie... Ja. Nee, sorry. Ah. Mooie gok, ging ik zeggen.
3: Ah, oké. Okay. Okay,
0: het is een andere, heel belangrijke stad. Voor katholieken.
14: Een stad in... Moet je dat weten?
0: Het is niet in het Midden-Oosten.
3: Oh, zot. Het is niet in het Midden-Oosten.
0: Als je aan katholieken denkt, waar denk je dan aan?
3: Aan...
10: Toch ergens in Europa dan?
0: Het is in Europa,
14: Engeland,
0: ja.
14: Engeland misschien.
10: Ik denk Spanje.
0: Nee.
10: Vaticaanstad?
14: Oh. Ja.
0: Geen idee. Nee. Het is een van de meest belangrijke steden voor katholieken.
7: Italië of zo?
0: En een stad in Italië die we zoeken is?
7: Milaan of zo. Ik weet niet.
0: Het is niet Milaan, nee. Waar de paus woont...
7: Wacht. Oh. Ik heb de naam vergeten.
2: Jeruzalem.
0: Het is niet in het Heilig Land. Een logische gok, maar het is iets dichterbij.
2: Oekraïne.
0: Ja. Nog iets dichterbij.
2: Maar ik zou het niet weten.
0: Het is een heel belangrijke stad voor katholieken.
7: Rome.
0: Rome?
7: In Rome.
0: Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
7: Oké, okay. Dat kunnen we.
0: Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders waarom de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee. Nee. Bent u van Sint-Truiden? Of niet?
13: Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
0: Enig idee wat zou kunnen zijn wat de heilige Trudo zou gesticht hebben?
13: Nee. Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Trudo weer gesticht? Een broederschap?
0: Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
13: Ja, je hebt van alles. Jesuiten, assumptionisten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan.
13: Jesuiten?
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan. Nee. We zoeken gewoon hier
13: ergens een... Ja.
0: De naam van het gebouw?
13: Het...
0: Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
13: Komt niet.
0: Het is hier blijkbaar een beetje verder.
13: Het seminarie, de... Het, nee, hier is het. De abdij.
3: Een abdij.
13: De abdij gezegd, ja.
20: Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Nee, ik kan je niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar...
0: Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch... Als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
20: Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
0: Of een...
20: Vrede, wereldvrede...
0: Graag. Maar dat is iets concreter dan dat.
20: Ah. Ja, Sint-Trudo, dat was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
0: Het is iets heel typisch christelijk, een manier van samenleven.
20: Ja, een gezin dan.
3: Ik weet dat de stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch door... Misschien omdat Sint was toch vroeger voor... hoe zeg je dat? Belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch? Sint?
0: Ja, een Sint is een heilige die uitzonderlijk geleefd heeft.
3: Misschien is dat niet misschien iemand die Sint niet Trudo noemde, maar zo een beetje zoals Trudo. Zoiets misschien.
0: Maar de heilige die waarnaar Sint-Truiden vernoemd is, is de heilige Trudo. Hè? Mm-hmm. Trudo is zijn naam. En hij was van deze streek. Mm-hmm. En hij heeft hier iets gesticht. En daar rond is Sint-Truiden ontstaan. Maar we zoeken wat hij gesticht heeft. En ik weet niet of
3: is
0: jullie...
3: misschien een... Nee, oh, sorry, de abdij misschien?
7: Nee, dat was toch net in... Dat was in mijn hoofd. De abdij.
24: Ik denk dat je een broedergebouw wat we hier hebben in Sint-Truiden.
0: Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
24: Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
5: Was dat niet de plantages en zo?
0: Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
5: Geen idee dan.
0: Je kan de toren van het gebouw daar nog zien?
5: Ja, dat deed.
23: Katholiek verspreiden.
0: Dat is helemaal juist, maar we zoeken iets specifieker.
23: De woord van Jezus verspreiden, denk ik.
0: Ja, dat is helemaal juist, maar hij heeft dus hier echt iets heel concreet begonnen. Het is een gebouw. Je kunt daar de toren zien.
23: We hebben dat toch bezocht? We hebben bezocht.
14: Ja, denk ik. Waarom ben ik de naam van die gebouw vergeten?
23: We zijn daar geweest in een 3 jaar geleden, maar...
14: B.
23: Toren van...
0: Het is iets heel specifiek voor katholieken. Ah. Mensen die... mannen die samen gaan wonen. Of vrouwen die samen gaan wonen. Om samen een gemeenschap te leven. Enige deel dat heet.
14: Oh my god, ik heb dat geleerd in geschiedenis. Ik weet dat nog, maar ik ben die naam vergeten. Ik haalde dat letterlijk vorige examens had ik dat. Ik weet dat niet meer. Ik weet het eigenlijk niet.
5: Ja,
0: het is iets heel typisch katholiek. Weet je wat ik bedoel of niet?
5: Nee, ja, maar ik weet niet. Ik ken niet de verhaal, sorry.
2: Trudeau, ik heb die film moeite gezien, zo. Maar...
0: Is daar een film van?
2: Ja, echt een film, echt film van. Dat is een, ja.
0: Nee?
2: Ja. Die ligt thuis nog, denk ik. De kerk? Kerkske?
0: Het is... Ja, het is niet een kerk dat we zoeken, maar het is iets dat er heel nauw mee te maken heeft.
2: Of een ding, een kapel ergens?
0: Het is juist nog iets waar dat je gaat wonen. Allee, als gemeenschap.
2: Ga ik niet meer weten.
0: Ik heb mij laten vertellen dat die toren er nog een deel van is.
2: Ja, dat kan, ja. Dat kan. Dat is... Hoe noemt dat overigens? Ik weet dat niet mee. Ik weet dat ze afdenken branders, maar...
0: Ja.
2: Wat? Een klooster, ja.
0: Ja, en dus een soort klooster. Je hebt daar ook een beetje een ander woord voor. Dat is het woord dat we zoeken.
2: Ja, ik weet het kan.
9: Een abdij, ja.
2: Abdij.
13: De abdij van Sint-Trudeau.
0: Onze laatste kennisvraag... In welke kerk worden de relieken van Sint-Trudeau bewaard? Dat is van de persoon waar we daarnet over spraken.
13: Hier zeker. Onze Lieve Vrouwkerk, hè? Ja, is dat niet in de Onze Lieve Vrouwkerk, de hoofdkerk van Sint-Truiden?
20: In de schatkamer hier? Of? Is het juist?
0: Ja, hoe heet deze kerk?
20: Onze Lieve Vrouw ter Hemelopneming.
21: Deze. Nee. Ja, deze.
0: Zou je die kunnen benoemen ook? Ik zie jullie... wijzen, dat is juist.
5: De kerk in de stad.
12: Op
5: de Grote Markt. Waar de fonteintjes staan.
24: Ik weet het niet.
19: Ik ook niet.
24: Ik ook niet.
0: We kunnen hem zien, de kerk.
24: Deze. Maar ik weet de naam er niet van. Ja, ik weet de naam er niet van. Ik weet het echt niet.
0: Het heeft met de moeder van Jezus te maken...
19: Maria. Mariam of Maria.
24: Wacht. Ik ben daar geweest.
0: Wil je het eens in de micro zeggen?
5: Is dat niet de Minderbroederkerk of zoiets?
0: Dat is een kerk in Sint-Truiden, maar dat is niet wat we zoeken.
5: Is dat niet deze? Ja, toch, hè? Exact. Ik weet wel niet hoe die noemt. Hoe noemt die? We hebben heel veel kerk in Sint-Truiden. Hoe noemt
0: hij? Ja, je kunt het niet echt zien, hè?
24: Nee, eigenlijk niet.
0: Eigenlijk niet wel zien. Wie is daar... wie staat daar in het midden? De beelden. Er zijn 3 beelden boven de deur. Hier.
24: Ah.
5: Maria.
14: Dat is toch maar één kerk. Deze. Ja, dat is niet maar één kerk.
0: Ik bedoel, deze kerk is het juiste antwoord. Er zijn wel degelijk meer kerken in Sint-Truiden dan deze.
14: Ah, ja, maar, dat is waar.
23: In het centrum rond. Ja.
0: Maar dit is het juiste antwoord. Weet jullie deze kerk heet?
14: Geen idee.
0: Nee?
23: Nee, niet echt.
0: Je kunt daar het beeld zien. Zie je, boven de deur zijn er 3 beelden. Ja. Enige idee wie de middelste is?
23: De moeder van... Nee.
0: Ja, ja? Zeg maar.
10: De moeder van Jezus, denk ik.
24: Ja, hier. En de liefste vrouw, denk ik.
2: Hier denk ik. Ja, van onder in het kelder daar. Ja.
0: En weet je hoe de kerk hier heet?
2: Dat weet ik nog. Sint Maarten kerk is kinder, dat weet ik. Sint Maarten, dat is hij. Dat weet je, vrouw.
0: Je kan het zien, er zijn hier drie beelden. Wie is de middelste?
2: Maria.
1: De onzinnige vrouw kerk.
17: Welkom terug, beste luisteraars. Bij ons in de studio, we hebben hier nog altijd Pieter zitten. Pieter Kovadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
14: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
17: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
14: Ja, is wel.
17: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld en mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
14: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallends doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
17: Dus. Ja, oké. Okay. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
14: Ja, toch wel.
17: Dan gaan we nog luisteren naar ons voorlaatste fragmentje. We hebben nog het fragmentje waarin mensen getuigen, waar men vragen of dat zij zelf gelovig zijn of in contact komen met gelovige mensen. En daarna is het tijd voor de statistieken. Dan gaan we te weten komen hoeveel vragen juist beantwoord zijn door hoeveel mensen. Maar eerst gaan wij nog luisteren naar muziek.

0: Enorm bedankt, mevrouw, dat u
1: wou meedoen. Graag gedaan.
0: Zou ik u nog mogen vragen, is geloof iets waar u mee bezig bent of niet echt?
1: Ja, ik kom regelmatig bijna al dagelijks de kerk binnen voor een kaarsje te branden en voor een beetje te bidden.
0: Ja.
1: En af en toe kom ik naar de misvering, maar niet elke week.
0: Oké, maar het heeft wel iets van betekenis.
1: Ja, ja, ik ben katholiek grootgetrokken, ja. Dat blijft u toch achtervolgen, hè. Ja, dat automatisch vind ik dat ik dat moet doen, ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet echt?
2: Ik ben katholiek opgevoed. Altijd naar de mis geweest met mijn ouders. Maar dan is dat wel verwaterd. Maar ik geloof wel ergens in... Dat geloof is nu op de proef gesteld, want een klein 2 jaar geleden heb ik mijn zoon, onze zoon, moeten afgeven. Dus dan is het wel even moeilijk. Wim, mijn man, stamt ook uit een heel gelovig gezin.
0: Oké.
2: Ja, dus we zijn er toch allebei mee grootgebracht.
0: Enorm bedankt dat u hier wou meedoen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ik zou u graag nog een laatste vraag stellen. U heeft een paar keer gezegd dat u eigenlijk sinds een jaar echt naar de mis komt.
3: Terug naar de mis,
0: terug naar de mis komt. Ja. Zou u daar iets over kunnen zeggen? Hoe is dat gebeurd?
3: Het geeft mij vooral ingerust. Ik voel een zekere tekortkoming in mijn leven door het ontbreken van iets transcendent. Iets transcendents. En dat heb ik dan christelijke geloof genoemd. Hè. En zo ben ik dan terug naar hier gekomen, hè.
0: Oké, en was er een specifieke aanleiding of zo? Of?
3: Nee, toch niet. Nee.
0: Meer gewoon een algemene...
3: Ja, gewoon een gevoel, zo van een buikgevoel. Hè. Je kan dit en dat weten en als evolutietheorie aanhangen en zo. Maar dat is ook ergens door een transcendent iemand in gang gezet. Hè. Ik bedoel, ja, maar ik weet wat ik aan het schrijven ben. Ik schrijf graag vanuit psychologie en filosofie het hiernamaals beschrijven. Ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Is dat belangrijk voor jullie?
4: Ja.
5: Ik ben wel niet katholiek.
4: Ja. Nou, ik ben daar echt amper mee bezig.
0: Oké.
6: Okay. Ja, ik ben katholiek.
0: Jij bent katholiek?
6: Ja.
0: Oké, okay. En is dat belangrijk voor jou of niet?
6: Ja, het is belangrijk, maar ik ben niet echt zo diep in, snap je?
0: Oké. Okay. Ja. Er is nog veel ruimte voor verdieping dan.
5: Voor mij is dat anders.
0: En jij zegt, wat ben je dan?
5: Ik ben orthodox.
0: Ah ja, oké. Okay. En dat is iets... Hoe beleef je dat dan?
5: Dat is moeilijk om te zeggen. Dat is echt moeilijk.
0: Is dat iets wat je met je familie doet? Of?
5: Nee, eigenlijk wel. Ja. Maar het is wel een heel groot verschil tussen katholiek en orthodox, eigenlijk.
0: Hangt er vanaf op elk vlak, denk ik.
5: Hmm. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Oké. Okay.
7: Ik ben moslim.
0: Jij bent moslim, oké.
8: Okay. Ja, hij ook. Ik ben ook moslim.
0: Zou ik jullie nog mogen vragen? Geloof, is dat iets waar jullie in contact mee komen ooit of niet echt?
9: Ja.
0: Ja?
9: Ik ken hem, zijn niet christelijk. We geloven in islam.
0: Oké. Okay.
9: Dus daarom kunnen jullie niet de helft van de vraag niet antwoorden.
0: En is dat belangrijk voor jullie?
9: Ja.
0: Ja?
10: Ja.
0: Oké. Okay. En jij zei ook ja. Ja. Op welke manier dan? Ben je...
10: Christelijk.
0: En is dat belangrijk voor jou?
10: Ja.
0: Je zegt dat is belangrijk voor jou. Wat betekent dat dan?
10: Ik vind dat dat veel uitmaakt persoonlijk voor mij. En ik geloof daar ook in. Maar het is ook omdat in mijn thuisland zijn ze daar ook zo heel religieus. Omdat ook het eerste christelijk land is.
0: Ben je van Armenië?
10: Ja.
0: Dankjewel alle twee om mee te willen doen.
10: Ja, alsjeblieft.
0: Een laatste vraag mogen stellen.
10: Tuurlijk.
0: Niet zo heel makkelijk om op de vragen te antwoorden.
10: Nee.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of eigenlijk niet?
10: Het afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb ik me heel veel verdiept in het geloof. Maar toen heb ik een paar stukken uit de Bijbel gelezen, waarvan ik dacht van, nu ga ik afhaken. Een beetje de laatste tijd. Ja.
0: En jij?
11: Ik gewoon niet.
0: Gewoon niet?
11: Nee.
0: Zou ik nog als laatste mogen vragen, is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen, waar jullie mee bezig zijn of niet?

0: Van de Bijbel en zo. Maar ik geloof wel in God.
1: En is dat belangrijk voor jou?
0: Ja, mijn hele familie is katholiek.
1: Enorm bedankt om mee te doen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet?
2: Nee.
1: Nee?
3: Niet echt.
1: Oké, het zegt jullie niet echt iets.
3: Ik kan wel af en toe naar de dingen gaan een kaart brannen. Hier, dat doe ik wel, maar voor de rest...
1: Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn of niet?
4: Eigenlijk wel. Ja, wel zijn we mee bezig.
1: En wat betekent dat dan voor u?
4: Ja. Het hiernamaals.
5: Met ouder worden, hè?
4: Ja.
1: Het is een vraag die zich wel opwerpt dan. Of?
4: Ja, ik denk dus persoonlijk dat er nog iets is na dit.
1: Ja, oké.
4: Ik geloof daarin.
6: Welkom terug, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden voor het laatste onderdeel van deze uitzending. Wij gaan de statistieken overlopen om te zien hoeveel juiste antwoorden wij gekregen hebben op onze vragen in de stad Sint-Truiden. En we gaan natuurlijk beginnen met onze eerste vraag. En die ging over Radio Maria. Die luidde: kent u Radio Maria? Dat is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, gewoon een antwoord dat we altijd liever horen. En daar hadden 19 mensen nee op geantwoord en 1 persoon had ja geantwoord. We hebben 10 gesprekken gehad in totaal, maar we hebben eigenlijk over alle gesprekken heen 20 mensen gesproken. Maar voor de rest van de antwoorden zitten ze altijd op 10 gerekend voor de 10 gesprekken. Dan was de tweede vraag ook over Radio Maria. Radio Maria is een katholiek radio. Wij zijn actief hier in Vlaanderen, maar maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief?
7: In ongeveer 90 landen.
6: Exact. En dat hadden 3 mensen juist, of 3 groepjes juist. Dan de vragen over het Oude Testament. Op een gegeven moment proberen de mensen een toren te bouwen om de hemel te bereiken. Hoe wordt deze toren genoemd?
7: De Toren van Babel.
6: Helemaal correct. En dat hadden 4 mensen hebben dat juist geantwoord. Hebben Babel gezegd en 1 persoon Babylon. Dus evengoed. De tweede vraag over het Oude Testament. Hoe op de Esau, de oudste zoon van Isaac, die de zoon is van Abraham, verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet deze broer?
7: Jacob.
6: Inderdaad. En dat wist eigenlijk niemand. Niemand heeft dat juist kunnen antwoorden. Maar er zijn wel 3 groepjes die na wat hints op de naam Jacob zijn kunnen komen. Of 1 keer de naam James. Dus Jacob. Maar eigenlijk heeft dus eigenlijk niemand dat juist geantwoord. Maar ook wel echt, het was ook wel de moeilijkste vraag die erin zat, dus heel begrijpelijk. Het Nieuwe Testament. Jezus vertelt de parabel over het zaad, waar een zaaier erop uittrekt om te zaaien. En zijn zaad valt op 4 verschillende soorten bodems, of ja, 4 oppervlakken. Kunnen jullie er 2 van opnoemen? Maar jij kan er 4 van opzommen, niet Pieter?
7: Ik zal mijn best doen, na de vraag 20 keer gehoord te hebben. Goede grond, het pad, rotsgrond en tussen de distels.
6: Helemaal correct. Er zijn 5 groepjes die 2 juiste antwoorden hebben kunnen geven. Het ging eigenlijk altijd over goede grond en rots. Zo goed als, we hebben wel vrij ruim gerekend qua juiste antwoorden, maar dat was vrij goed. En dan ook 4 groepjes die nog 1 juiste antwoord hebben gegeven. Dat was dan meestal aarde of vruchtbare aarde. We hebben ook trouwens Petrus als juiste antwoord gerekend, aangezien dat rots betekent.

0: betekent. En rots was een juist antwoord.
1: Absoluut.
0: En ook gewoon omwille van de schoonheid van het antwoord. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij verraden werd door Judas?
1: Jezus zweette bloed.
0: Inderdaad, en dat hadden 4 mensen juist geantwoord. Maar echt wel een aantal mensen die, over het algemeen, er is eigenlijk niemand die echt spontaan geantwoord heeft, hij zweette bloed.
1: Nee.
0: Maar wel een aantal mensen die onmiddellijk gezegd hebben bloed, zweet en tranen, dus dat was juist. En ook, ik vond dat wel opvallend, dat er echt een aantal mensen waren die, wanneer dat we zeiden, het heeft met zijn zweet te maken, die dan konden zeggen, ah ja, het is veranderd in bloed.
1: Dat is toch 2 keer gebeurd.
0: Ja, dat is 2 keer gebeurd, dat vond ik veel. Mm-hmm. Ik denk niet.
1: Nee, had ik ook niet verwacht.
0: Mm. Ja, dan moet dan, ik zou denken dat ze dan toch ergens het verhaal moeten kennen, want anders denk je daar toch niet aan.
1: Nee, het is een bizar verschijnsel eigenlijk. Hè. Moet in een achterhoofd gezeten hebben.
0: Mm. Ja, dat denk ik ook. Of het moeten, ik weet niet, medische studenten zijn of zo, want het is wel. Allez, ik heb eens gehoord, we moeten misschien niet voor waarheid aannemen, maar ik heb eens gehoord dat dat wel iets is dat vastgesteld is dat als mensen doodsbang zijn, dat ze wel degelijk bloed kunnen zweten. Dus misschien, als ze bepaalde mensen met die niche kennis, dan hadden we nog 2 meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan luidde als volgt. Waaraan is de maand juni gewijd?
1: Aan het Heilig Hart van Jezus.
0: Ook wel echt een moeilijke vraag. Als je niet katholiek bent, ga je dit nooit tegenkomen zomaar. Dus uiteindelijk niemand juist, maar wel een aantal mensen naar hints. En je kunt zien dat in de loop van de gesprekken mijn hints beter werden, want de laatste 4 hebben dat kunnen raden na een hint. De eerste 6 niet.
1: De meimaand, Maria-maand, die was wel bekend.
0: Ja, dat weten mensen echt wel.
1: Ja, dat speelt nog.
0: Ja, en dat is ook een vraag die we al eens gesteld hebben, vorige keer. Mm. En dat hadden echt wel een mooi aantal mensen mooi geantwoord. Ja. Dat weten mensen wel. De 8e vraag. In welke stad stierven de apostelen Petrus en Paulus de marteldood?
1: In de stad Rome.
0: In de stad Rome, en dat wisten 2 mensen spontaan. En dan waren er nog wel heel wat mensen die Rome of Vaticaanstad geantwoord hebben. Maar dat was dan eerder omwille van de vraag, som een belangrijke stad op voor katholieken of christenen. Maar 2 mensen wisten dat. Dan nog 2 vragen over Sint-Truiden. De heilige Trudo, naar wie de stad Sint-Truiden is genoemd, heeft niet de stad zelf gesticht, maar heeft een andere stichting gedaan en daar rond is dan de stad gegroeid. Wat heeft hij gesticht in wat nu Sint-Truiden is?
1: Hij stichtte de abdij.
0: Inderdaad, de abdij van Sint-Trudo of de abdij van Sint-Truiden. En dat hadden 4 mensen juist.
1: Ja.
0: En 2 die daarop konden komen na een beetje hints gekregen te hebben. Dus.
1: En de eerste dame toonde ons de abdij. Dat kwam zeer goed uit.
0: Inderdaad, fantastische timing. Goed dat dat zij was en niet de laatste persoon. Want dat heeft ook wel geholpen voor sommige groepjes om het dan te weten. En die stond ook echt vlakbij.
1: Ja, we hadden het moeten weten, maar.
0: Ja, want Sint-Truiden, eigenlijk de grote markt, zijn eigenlijk allemaal verschillende pleinen naast elkaar een beetje.
1: Ja.
0: Je hebt een parking.
1: Mm-hmm. Voor het gemeentehuis.
0: Ja, inderdaad, voor het gemeentehuis. En dan heb je naast de centrale kerk, de Onze Lieve Vrouwkerk, daarnaast is een plein, daarvoor is een plein, en eigenlijk aan de andere kant is er ook nog een plein, wat dan bleek het Heilig Hartplein te zijn.
1: Ja.
0: En dus, het was dus aan de andere kant van het plein, naast de Onze Lieve Vrouwkerk, daar staat er nog een toren van de abdij. We hebben trouwens ook een beetje over al deze pleinen gewandeld, maar we zijn redelijk rond de kerk gebleven altijd om mensen te vinden. Goed, en dan hadden we nog de laatste kennisvraag. En die ging over de kerk. Die luidde, in welke kerk of waar zijn de relieken van Sint-Trudo bewaard?
1: In de Onze Lieve Vrouwenkerk.
0: Inderdaad, en dat wisten heel veel mensen. 5 mensen hebben de kerk benoemd, Onze Lieve Vrouwenkerk. En 4 mensen wisten dat is deze kerk hier, maar die konden niet, of wisten de naam niet. Mm-hmm. Nou, dus eigenlijk zo goed als iedereen kon daarop antwoorden. Dan hebben we nog een laatste statistiek, Pieter. Wil jij een gokje wagen voor hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen wij hebben uitgedeeld?
1: Oh. Ik denk dat de rozenkrans populairder was. Ik hoop het stiekem. Hoeveel? 19 mensen, hè?
0: Ja, we hebben in totaal 20 mensen 20 gesproken mensen. Eigenlijk, maar we hebben 19 voorwerpen uitgedeeld.
1: Oké. Okay. Ik denk 11 rozenkransen en 8 balpennen.
0: Dat zit er helemaal niet zo ver naast. Oh. Ik snap de hoop dat er meer rozenkransen zijn uitgedeeld. Maar het is juist niet zo.
1: Oh.
0: Dus 9 rozenkransen en 10 balpennen hebben we uitgedeeld.
1: Tja, ze schrijft goed.
0: Ja, dat is mooi, hè? Ik vind het altijd heel leuk als mensen de rozenkrans kiezen. Dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze uitzending. Is er nog iets dat je graag zou willen zeggen, Pieter? Over de ervaring, hoe dat je het vond?
1: Ik vond het vooral heel mooi bij die laatste vraag dat het geloof toch wel belangrijk was voor zeer veel van de mensen die we geïnterviewd hebben.
0: Ja, dat is eigenlijk echt wel. Dat was heel opvallend deze keer.
1: Ja, vooraf vrees ik daar een beetje voor, maar de ene na de andere vond het belangrijk.
0: Ja, inderdaad. Dat is een mooie bedenking om op te eindigen. Dan gaan wij nog luisteren naar het allerlaatste fragmentje waar dat je gaat kunnen horen wat de mensen gekozen hebben, de rozenkrans of de balpen. Maar wij nemen nu al afscheid. Hartelijk bedankt voor het luisteren, iedereen. Jullie kunnen, zouden jullie willen, deze uitzending herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Als u naar programma's gaat, dan zal u daar Quo Vadis kunnen terugvinden. En daar kan u deze uitzending herbeluisteren en trouwens ook al onze voorbije uitzendingen. Nog eens hartelijk bedankt, Pieter, om mee te komen.
1: Heel graag gedaan.
0: Jullie allemaal bedankt om te luisteren en tot een volgende keer. Maar eerst nog het fragmentje met het uitdelen van de rozenkrans en de balpen. Enorm bedankt alle twee om te willen meedoen.
2: Dat is graag gedaan.
0: Ik wil jullie graag nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
3: Oh, ik geef de rozenkrans.
0: Rozenkrans, oké, okay, zeer goed.
3: Ja.
0: Alsjeblieft.
4: Ja, dan vind ik de rozenkrans wel veel mooier.
3: Ik ook.
0: Oké, okay, ja, fantastisch. Ja. Ik kan jullie alle twee eentje geven. Ik moet voor de andere even vissen wel in mijn
3: Maar zak. Als we eentje hebben, is het goed.
0: Ah, zeker?
3: Eentje is goed. Okay. Ja, ja.
5: Ah, ja, een stilo is altijd stilo? Meer gedenkteken voor mij.
0: Alsjeblieft.
5: Oké.
0: Okay. Ja, dankjewel, fijne avond toch?
5: Ja, en gisteren, hè?
0: Ja.
4: Zeker.
0: Ah, de micro hebben we wel terug nodig.
5: Dankjewel.
0: Enorm bedankt allemaal om te willen meedoen. Ik zou jullie graag een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
4: Een
0: die
4: roze,
0: zien er zo uit. Een rozenkrans.
4: Oh, okay. Ja, die.
0: Oké, zo goed. Kan jullie, zouden jullie allemaal even in de micro willen zeggen dat jullie, wat jullie gekozen hebben?
6: Een, hoe zeg je dat?
0: Rozenkrans.
6: Een rozenkrans.
0: Krans.
4: Een rozenkrans. Dat.
7: Oh, een rozenkrans.
8: Ik een pen.
9: Een pen.
0: Oké, zeer goed.
10: Kan ik nog één ding in de micro zeggen misschien? Zo voor mijn vrienden als het gaat.
0: Ja, we zullen zien of we het afspelen, maar zeg maar.
9: Allee, Avengers, hey.
10: Jij bent echt een...
4: Oh my god.
9: Oké.
0: Alsjeblieft.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
10: Of we gaan naar deze.
11: De stilo. Ik heb geen pennen thuis.
0: Oké. Okay. Wat willen jullie graag hebben?
12: De pen.
0: De pen?
12: Ja.
0: En jij?
13: Ook de pen.
14: Ik wil een roze krans.
0: Alsjeblieft.
14: Dankjewel.
0: Jij? Yeah.
15: Ik heb de pen gekozen.
16: Maar een stilo.
17: Ja, geef maar een stilo.
18: Het was al moeilijk, ja. Sommige vragen. Ja.
0: Rozenkrans?
14: Ja.
0: Oké, top.
14: Dank je.
0: Alsjeblieft.
19: Een pen.
0: Oké. Wilt u ook iets?
20: Nee, dank u.
0: Oké.
21: Voor de rozenkrans.
0: Oké, zo goed. Paternosterkrans, dank je. Alsjeblieft.
2: Dus we hebben een paternoster gekozen.
0: Zeer goed. Dank je wel.
2: Ik wens je nog een geweldige avond.
0: Jullie ook. Enorm bedankt.
2: Moedig.
0: Dank je.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed op dit hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus. We gedenken op deze dag de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beide hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen. Overeenkomstig Jezus' voorzegging is Petrus geroepen tot een alomvattende herderlijke taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64. Paulus, prediker van het evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en met de eerste gemeente van Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67. Het graf van Petrus bevindt zich op de Vaticaanse heuvel en dat van Paulus aan de weg naar Ostia. We beginnen dit getijdengebed met Psalm 24 als psalm bij de uitnodiging. De hymne voor het feest, voor het hoogfeest van Petrus en Paulus, kan u meevolgen op pagina 1331. En de psalmen zijn de psalmen van de gemeenschappelijke teksten voor apostelen. En deze kan u meevolgen vanaf pagina 1579. Pagina 1579. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden. Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer, door God zijn heil gerechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem, dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden. De passie der apostelen heeft eertijds deze dag gewijd. Zij bracht aan Petrus de triomf en kroonde Paulus voor altijd. Eén in hun werk verenigt hen, die God beleden als hun Heer. Het bloed dat van hun zegen spreekt, de trouw die beide strekt tot eer. De eerste der apostelen wordt in geloof geëvenaard door Paulus die genade vond en tot Gods werktuig werd verklaard. Het kruis staat omgekeerd gereed en Petrus wordt daaraan gehecht, terwijl hij eer geeft aan de Heer, indachtig wat hem is voorzegd. Sindsdien is Rome hooggeplaatst, met eerbiedwaardigheid bekleed. gegrondvest op zo heilig bloed, geadeld door zo groot profeet. Uit heel de wereld komt men hier, de volken gaan u tegemoet. O stad van Petrus' leraarstoel, als hoofd van heel Gods volk begroet. Verhoor, Verlosser, ons gebed en schenk ons in uw eeuwigheid, waar de apostelvorsten zijn, de plaats die gij ons hebt bereid. Als gij mij lief hebt, Simon Petrus, wijd dan mijn schapen. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht. Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt. Geen enkel geluid is te horen. Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan. Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als gij mij lief hebt, Simon Petrus, wijd dan mijn schapen. Voor mij is leven Christus en sterven winst, want op het kruis van onze Heer Jezus Christus moet ik roemen. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij nu ik voor mijn leven vrees. Bescherm mij tegen deze troep bandieten, tegen de onruststokers om mij heen. Hun tongen scherpen zij als messen, hun woorden dopen zij als pijlen in vergif. Om onverhoeds onschuldigen te treffen, hen uit een schuilhoek neer te slaan. Zij zetten met geweld hun plannen door, zij spannen met berekening hun strikken en zeggen niemand die het ziet. Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart. Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val. Dan schudden allen die hen zien het hoofd en alle mensen zijn door vrees bevangen. Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat hij hier de hand in had. De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor mij is leven Christus en sterven winst, want op het kruis van onze Heer Jezus Christus moet ik roemen. Heer, als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting. Bergen smelten als was voor de Heer, de heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie. Die beelden aanbidden worden beschaamd. Zij die op hun afgoden groot gaan, voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde. De steden van Juda jubelen luid om al wat gij, Heer, hebt verordend. Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden. De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht en redt hen uit wrede handen. Er straalt weer licht voor de vrome en blijdschap vervult de oprechte van hart. Wees blij in de Heer, gij vrome. Verheerlijk zijn heilige naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Het woord des Heren blijft in eeuwigheid. Dit is de boodschap die u is verkondigd. Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De omgang tussen Petrus en Paulus. Broeders en zusters, toen hij die mij, Paulus, vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenvolken zou verkondigen. Toen ben ik aanstonds, zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken en ik ben maar 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik u schrijf is de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ging ik naar het gebied van Syrië en Cilicië, maar ik was persoonlijk onbekend bij de christengemeente van Judea. Zij wisten alleen van horen zeggen, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien. En zij verheerlijkte God aan mij. Daarna, na verloop van 14 jaar, ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. Ik ging op grond van openbaring, en ik legde hun het evangelie voor dat ik aan de heidenvolken verkondig. Hun, dat wil zeggen, de mannen van aanzien, afzonderlijk. Ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets had gewerkt of zou werken. Maar zelfs mijn metgezel Titus, hoewel een Griek, werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Dit wegens de binnengedrongen valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij hebben in Christus Jezus, te bespieden met het doel ons tot slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk geweken, opdat de waarheid van het evangelie voor u behouden zou blijven. Maar de mannen van aanzien, hoe belangrijk zij precies waren, interesseert mij niet, voor God telt menselijk aanzien niet. Hoe dan ook, mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. Integendeel, zij zagen in dat aan mij het evangelie was toevertrouwd voor de heidenen, juist zoals aan Petrus het evangelie was toevertrouwd voor de Joden. Want hij die Petrus gesterkt had voor het apostelschap onder de Joden, had mij kracht gegeven om apostel te zijn bij de heidenvolken. Zij erkende dus de mij geschonken genade en zij, dat wil zeggen, Jacobus en Kefas en Johannes. Die steunpilaren reikte Barnabas en mij de hand als teken van gemeenschap. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de Joden. Maar We moesten wel hun armen blijven gedenken, wat ik dan ook van harte gedaan heb.

Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. Wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. Tweede lezing uit een preek van de heilige paus Leo de Grote. Dit zijn uw heilige vaders en ware herders. Al onze grote godsdienstige feesten, geliefden, zijn het gemeenschappelijk bezit van de gehele wereld. Want de beleving van één en hetzelfde geloof vereist dat overal met vreugde wordt gevierd wat voor het heil van allen is geschied. Maar het feest van deze dag, dat over heel de wereld in ere wordt gehouden, moet in onze stad met bijzondere blijdschap worden gevierd. Hier immers hebben de twee voornaamste apostelen op glorievolle wijze hun leven beëindigd. Hier moet dan ook de vreugde op de dag van hun marteldood het grootst zijn. Want dit zijn de mannen die over u, Rome, het licht van het evangelie hebben doen opgaan. Eens waart gij lerares van de dwaling. Nu zijt gij leerlingen geworden van de waarheid. Dit zijn uw heilige vaders en ware herders. Zij hebben u op een veel betere en gelukkiger wijze gesticht dan de beide grondleggers van uw muren, van wie de een, Romulus, door de moord op zijn broer Remus een schandelijke smet op u heeft geworpen. En naar hem zijt gij nog wel Rome genoemd. Maar die andere stichters hebben u bestemd om deel uit te maken van het Rijk der Hemelen. Ze hebben u tot zo hoge eer verheven dat gij een heilige natie, een uitverkoren volk, een priesterlijke en koninklijke stad en door de zetel van de heilige Petrus de hoofdstad van de wereld zijt geworden. Door uw christelijke godsdienst hebt gij de leiding over een groter gebied dan door uw politieke overheersing. Toen immers de 12 apostelen de gave der talen hadden ontvangen van de Heilige Geest en, met het oog op de algemene verkondiging van het evangelie, de verschillende landen van de wereld onder elkaar hadden verdeeld, werd de heilige Petrus als hoofd van de apostelen bestemd voor de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Zo kon het licht van de waarheid, dat tot heil van alle volken werd geopenbaard, zich gemakkelijker vanuit de hoofdstad verspreiden over heel de wereld. Naar deze stad komt gij, heilige apostel Petrus, zonder de minste vrees. Terwijl de apostel Paulus, die in uw roem deelt, de zorg voor andere kerken op zich neemt, gaat gij dat woud vol wilde dieren binnen. Standvastiger dan toen gij u eens naar de Heer begaf over het water van het meer, zet gij nu uw voeten op die woelige en diepe oceaan. Uw vertrouwen wordt nog versterkt door de gedachte aan zoveel wondertekenen en genadegaven en door de ervaring van zoveel innerlijke kracht. Want het volk dat uit de besnijdenis tot het christelijk geloof is gekomen, hebt gij al onderricht. De kerk van Antiochië, waar de gelovigen het eerst christenen zijn genoemd, hebt gij al gesticht. Pontus, Galatië, Azië en Bithynië hebt gij al in kennis gebracht met de leer van het evangelie. Zonder te twijfelen aan het welslagen van uw werk en bewust van de korte levenstijd die u nog rest, draagt gij nu het zegeteken van Christus kruis de Romeinse vesten binnen. Hier wachten u, krachtens goddelijke voorbeschikking, de eer van het gezag en de roem van het martelaarschap. Ook uw mede-apostel Paulus, uitverkoren werktuig en leraar bij uitstek van de heidenen, richt zijn schreden naar deze stad. Hij sluit zich bij u aan op het ogenblik dat onschuld, zedelijkheid en vrijheid het zwaarst te verduren hebben onder de regering van Nero.
ontvlamd door een overmaat van ondeugden, werpt deze keizer zich in een stortvloed van uitzinnigheid, die hem voert tot de wreedheid van de eerste algemene christenvervolging. Alsof hij door moord op de heiligen de genade van God kan teniet doen. Maar voor hen is dit alles van het grootste voordeel. Het prijsgeven van dit kortstondig leven wordt voor hen het ontvangen van het eeuwig geluk.

zegevierende helden en vrienden van God, Petrus en Paulus, verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Gij zijt de vorsten van Gods kerk, de overwinnaars, groot en sterk, soldaten van Gods legermacht en lampen in de wereldnacht. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.

Laat ons bidden. God, gij hebt de dag waarop wij Petrus en Paulus gedenken, geheiligd tot een feest. Wij vragen dat uw kerk in alle omstandigheden de opdracht vervult van de apostelen, van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen heeft, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

0: van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven

0: alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag, op deze maandag 29 juni, gaan we luisteren naar aangename muziek. Gaan we het hebben over de situatie in Venezuela en krijgen we uiteraard ook nieuws van Radio Maria daar. Ook gaan we stilstaan bij de programmatie van Radio Maria voor de zomermaanden. Want jawel, beste luisteraars, de zomermaanden staat voor de deur, beste luisteraars, de zomervakantie. En natuurlijk verandert onze programmatie bijna niet, maar u kan luisteren naar bijzondere uitzendingen van verschillende programma's. Nu woensdag start officieel de zomervakantie en dus ook de zomerprogrammatie van Radio Maria. Ondertussen blijven wij verder werken, beste luisteraars, om vanaf september een mooi nieuw radiojaar te starten met nieuwe programma's hier op Radio Maria. Daar gaan we het zeker nog over hebben in de komende weken en zeker eind augustus. En gaat u ook meer informatie over terugvinden in de Porta Fidei van september die u eind augustus zal toekrijgen. Maar eerst, beste luisteraars, starten we onze uitzending zoals gewoonlijk met muziek. Dit is Reijer met het lied Een Nieuwe Morgen.

En beste luisteraars, we hebben het gezegd, nu woensdag 1 juli start de zomervakantie. En misschien zijn er sommigen onder jullie die op reis gaan, maar natuurlijk zijn er ook velen die gewoon thuis blijven. En samen met Radio Maria, beste luisteraars, kan u toch nog op reis gaan. In verschillende uitzendingen die nu donderdag starten van De Rots in de Branding, gaan we op reis. Een wereldreis met Radio Maria. Gedurende de maanden juli en augustus gidsen we jullie door verschillende landen in de wereld. Afspraakpunt telkens dus in de uitzendingen van De Rots in de Branding en we overlopen de geschiedenis en christelijke geschiedenis van deze landen en alles in gebed in met aangepaste muziek en liederen. En waar gaan we zo op wereldreis doorheen de uitzendingen van De Rots in de Branding, beste luisteraars? Wel, nu donderdag starten we met een zomerreis door de Filipijnen. 3 uitzendingen lang gaat u meer te weten komen over de Filipijnen. Daarna zullen we nog reizen doorheen Congo en Burundi, Kenia en Ethiopië, Mozambique en Nigeria, Rwanda, Sri Lanka en Libanon. En zo, beste luisteraars, kan u elke donderdag om 10:30... met enkele heruitzendingen natuurlijk, kan u op zomerreis gaan vanuit uw zetel thuis samen met Radio Maria. Herhalingen, zoals u weet, elke zondag om 8:50 en woensdag om 17:30, de woensdag van de week erna, natuurlijk. En dus, beste luisteraars, ook al blijft u thuis, kan u op wereldreis gaan, heel deze zomer.

Een bijzondere versie van het lied In Christ Alone. Deze versie is van Celtic Worship met Steph McLeod. Beste luisteraars, we gaan nog stilstaan bij de situatie in Venezuela. Na het Angelusgebed gisteren op zondag 28 juni, die u live heeft kunnen volgen hier op Radio Maria, richtte paus Leo XIV een oproep in het Spaans tot het Venezolaans volk. U weet het, het noorden van het land werd op woensdag 24 juni getroffen door aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 op de schaal van Richter. En die lieten een spoor van verwoesting achter en maakten minstens 1430 dodelijk slachtoffers. En paus Leo zei het volgende. Ik wil mijn solidariteit betuigen met onze Venezolaanse zusters en broeders die getroffen zijn door de recente aardbevingen, waarbij talrijke doden en gewonden zijn gevallen en enorme materiële schade is aangericht. Op zaterdag 27 juni meldde de voorzitter van de Venezolaanse Nationale Vergadering dat er 1430 doden en 3238 gewonden waren. Deze getallen zijn ondertussen ook nog opgelopen. En dat aantal zal naar verwachting nog verder oplopen, aangezien volgens de Verenigde Naties nog altijd 50.000 mensen als vermist worden opgegeven en de kans om overlevenden onder het puin terug te vinden met de dag kleiner wordt. De internationale gemeenschap heeft natuurlijk gehoor gegeven aan de oproep tot solidariteit. Reddings- en zoekteams uit minstens 17 landen zijn momenteel actief in het land. Terwijl ik de Heer bid om de overledenen de eeuwige rust te schenken, herhaal ik mijn geestelijke nabijheid aan hun nabestaanden, de gewonden en allen die door deze tragedie zijn getroffen, vervolgde de paus. Tegelijk wil ik mijn dankbaarheid en mijn aanmoediging uitspreken aan allen die zich met grote toewijding inzetten voor de zoek- en reddingsoperaties. Reeds de dag voordien had paus Leo XIV tijdens zijn slottoespraak op het buitengewoon consistorie in het Vaticaan zijn solidariteit betuigd, evenals die van het volledige college van de kardinalen, met het Venezolaans volk. Wij verzekeren de slachtoffers, hun families en allen die de gevolgen van deze tragedie ondervinden van onze gebeden, verklaarde de paus tegenover de 178 kardinalen die in Rome aanwezig waren. Wij vertrouwen ook allen die deelnemen aan de reddingsoperatie toe aan de Heer en bidden dat de solidariteit van de internationale gemeenschap met dit geliefde land niet zal verslappen. En paus Leo XIV stuurde daags na de aardbevingen via de Apostolische Almoeziniersdienst een eerste noodhulp van 100.000 euro naar de kerkelijke verantwoordelijkheden in het land. Dat gebaar werd bijzonder gewaardeerd door de aartsbisschop van Caracas, Monseigneur Raúl Biort Castillo, die zijn dankbaarheid uitsprak in een interview met de Vaticaanse media. In zulke momenten is het belangrijk die solidariteit te voelen, zich deel te weten van een kerk die universeel is, benadrukte de aartsbisschop van Caracas. En via Kerk in Nood, beste luisteraars, weten we natuurlijk, dat hadden we kunnen zelf ook weten, dat kerken, parochiehuizen en seminaries ook behoren tot de zwaarst getroffen gebouwen. In de hoofdstad Caracas en de kustregio La Guara zijn verschillende kerken structureel beschadigd of ingestort. Tegelijkertijd fungeren veel van deze gebouwen nu als noodopvang voor families die niet meer naar huis durven of kunnen terugkeren. En aartsbisschop Raúl Biort Castillo beschrijft de situatie na zijn bezoek aan getroffen parochies. In Norali is het dak van het rechterschip ingestort. In Pajuta zijn zowel de kerk als de pastorie volledig ingestort. De pastoor heeft dit op wonderbaarlijke wijze overleefd.
In La Guara is ook het diocesaans seminarie zwaar beschadigd. Een project dat Kerk in Nood al jaren ondersteunt. En bisschop Pablo González Pérez vertelt: we hebben geen elektriciteit. In het seminarie zijn meerdere muren ingestort. We staan nu buiten op de parking van een stadion terwijl we wachten op inspecties. Twee gebouwen tegenover ons zijn volledig ingestort. En ondanks de eigen schade heeft de kerk al snel haar hulpnetwerk geactiveerd. Parochies bieden onderdak aan gezinnen en Caritas coördineert hulpverlening. In sommige gevallen speelt het geloof zelfs een directe rol in het verwerken van de ramp. Pater Ignacio Calella uit Petare maakte de aardbeving mee tijdens een volle eucharistieviering. Hij vertelt: tijdens de tweede lezing begon de aarde hevig te schudden. Iedereen rende naar buiten. Maar ik heb de mis niet onderbroken. We hebben de viering buiten voortgezet. Wat volgde was opmerkelijk. Buurtbewoners die uit hun appartementen vluchtten en patiënten uit een nabij ziekenhuis sloten zich spontaan aan. Wat begon als paniek werd een moment van eenheid en gebed, aldus de priester. En een andere priester uit La Guara beleeft de ramp zeer persoonlijk. Terwijl hij dagelijks parochianen helpt, wacht hij zelf op nieuws over vermiste familieleden. Hij vertelt: verschillende familieleden zijn nog steeds niet gevonden, waaronder mijn 3-jarig nichtje. Ik ga de straat op om anderen te troosten, maar draag zelf deze angst, dezelfde angst als zoveel families. Zijn situatie staat symbool voor duizenden gezinnen die nog steeds hopen op nieuws van geliefden onder het puin. En beste luisteraars, zo dadelijk na de muziek geven we jullie graag nog nieuws van Radio Maria Venezuela, want ook zij zijn getroffen door deze ramp.

niet langer in staat om via de radiofrequentie uit te zenden, omdat de elektrische installatie van de AM-zendpost, die de volledige regio van Caracas bestrijkt, zwaar beschadigd is. We hebben geen elektriciteit meer en hebben zo snel mogelijk generatoren nodig om opnieuw te kunnen uitzenden naar ons volk, dat nood heeft aan troost, gebed, nabijheid en geestelijke steun. Onze zendmast, die zich al in een slechte staat bevond, zal later vervangen moeten worden. Maar dat is op dit moment geen eerste prioriteit. Ons hoofdkwartier lijkt geen structurele schade te hebben opgelopen. We zijn momenteel bezig met de nodige controles. We hebben ondersteuning nodig om onze dagelijkse werking te kunnen voortzetten, want door de nationale noodsituatie kunnen de mensen die ons normaal helpen dat niet meer doen, omdat zij zelf alles verloren hebben. Meer dan ooit moeten wij opnieuw de christelijke hoop kunnen uitdragen. We moeten alles in het werk stellen om de uitzendingen en onze werking zo snel mogelijk te herstellen. Hartelijk dank voor alles wat u voor ons kunt doen. Laten we samen bidden. Bid alstublieft voor ons. Mogen de Heer samen met zijn en onze Allerheiligste Moeder ons zegenen. Een bericht getekend door Radio Maria Venezuela. Beste luisteraars, laten we samen bidden voor al diegenen die getroffen zijn door deze verschrikkelijke ramp. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Beste luisteraars, van op 26 en 27 juni was er in Rome een buitengewoon consistorie. Meer nieuws daarover gaat u zeker ook nog vernemen vanavond in de uitzending van Radio Vaticaan om 17:30 met een herhaling morgen om 14:15. Maar vanuit de nieuwe synodezaal hield paus Leo op zaterdag 27 juni een uitgebreide toespraak. Hij begon met de woorden: "Wij komen nu aan het einde van deze dagen met een diep gevoel van dankbaarheid. Ik dank u voor de vrijheid, de broederlijkheid en de kerkelijke geest waarmee u aan ons werk hebt deelgenomen. Ik neem niet alleen de inhoud van uw overwegingen met mij mee, maar ook de ervaring die deze mogelijk heeft gemaakt. Samen hebben wij gezocht naar de wil van de Heer, overtuigd dat Christus blijft handelen in zijn kerk. Hij is het die ons voorgaat, ons bijeenbrengt, door onze broeders spreekt en ons leidt in de zending. Alles komt van hem en alles keert tot hem terug," vervolgde hij. Daarom noemde hij het een bron van troost en hoop. Kardinalen uit zo'n uiteenlopende kerken, culturen en omstandigheden naar elkaar te zien luisteren en samen te zien zoeken naar wat het evangelie het best dient. En in het hart van zijn toespraak benadrukte de paus dat synodaliteit niet mag worden opgevat als een organisatorische methode of als een reeks vergaderingen, maar als een manier van kerk zijn. De echte vraag van de synodaliteit is niet wie heeft de macht om te beslissen, maar hoe bewaren wij samen de gaven die de Heer aan zijn kerk heeft toevertrouwd, verklaarde paus Leo. Volgens de paus ontstaat deze weg uit de ontmoeting. Groeit hij door wederzijds luisteren en bereikt hij zijn volle rijpheid door onderscheiding onder leiding van de Heilige Geest. Daarom vroeg hij de kardinalen de uitvoering van het synodaal proces in hun eigen streek te bevorderen en een authentiek begrip ervan te stimuleren. En meer informatie nogmaals, beste luisteraars, over deze bijzondere consistorie krijgt u zeker te horen tijdens de uitzendingen van Radio Vaticaan. Elke maandag, zoals reeds gezegd, om 17:30, dinsdag om 14:15 en ook donderdag om 17:30 en vrijdag om 14:15. In de vorige uitzending van Radio Vaticaan, dat is de uitzending van vorige donderdag, heeft u reeds al wat kunnen beluisteren over het buitengewoon consistorie. Deze uitzending kan u reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Radio Vaticaan.

0: En voordat we deze uitzending afsluiten, beste luisteraars, moeten we natuurlijk nog zeggen dat het vandaag uiteraard het hoogfeest is van de heilige Petrus en Paulus. Ja, priester Carlo, het is toch een bijzonder feest voor de kerk en misschien zelfs in het bijzonder voor de paus natuurlijk.
1: Zeer zeker. We vieren vandaag de twee pilaren, zeg maar, van de kerk. De heilige Petrus, gekozen door Jezus, om leiding te geven, leiding aan de eerste apostelen, en dan natuurlijk ook verenigd met hem de heilige Paulus. Hij was de apostel van de heidenen. Hij heeft de kerk, de boodschap van Jezus, het evangelie binnengebracht, eigenlijk in de gehele wereld. En daardoor zullen we vandaag die twee samen bidden. Zo dadelijk zullen we dan ook de lauden en het ochtendgebed bidden ter ere van de heiligen Petrus en Paulus.
0: En dus vandaag feest dan voor paus Leo de 14e, opvolger van Petrus natuurlijk.
1: Zeker, in Rome is het feest van de grote basilieken, de basiliek van de heilige Petrus, Sint-Pietersbasiliek, de heilige Paulus buiten de muren en zoveel andere, een plaats die natuurlijk betrokken wordt door paus Leo de 14e. En we kunnen vandaag zeer speciaal voor hem bidden. Het is een feest voor de kerk, het is een feest voor iedereen die met geloof Petrus en Paulus, de apostelen, volgen om zo meer op Jezus te gelijken.

En dan is het tijd geworden, beste luisteraars van Radio Maria, om de Bijbelvers voor de dag te trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken het kaartje. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 27, vers 11. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo nogmaals een goedemorgen, beste luisteraar. We bidden nu het ochtendgebed van de kerk, de Lauden. Vandaag vieren we het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. U vindt alles terug voor de Lauden, pagina 1331, met de psalmen van de zondag van de eerste week. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: De passie der apostelen heeft eertijds deze dag gewijd. Zij bracht aan Petrus de triomf en kroonde Paulus voor altijd. Eén in hun werk verenigt hen die God beleden als hun Heer. Het bloed dat van hun zegen spreekt, de trouw die beiden strekt tot eer. De eerste der apostelen wordt in geloof geëvenaard door Paulus die genade vond en tot Gods werktuig werd verklaard. Het kruis staat omgekeerd gereed en Petrus wordt daaraan gehecht. Terwijl hij eer geeft aan de Heer, indachtig wat hem is voorzegd. Sindsdien is Rome hoog geplaatst, met eerbiedwaardigheid bekleed. Gegrondvest op zo heilig bloed, geadeld door zo groot profeet. Uit heel de wereld komt men hier, de volken gaan u tegemoet. O staat van Petrus leraarstoel, als hoofd van heel Gods volk begroet. Verhoor, verlosser, ons gebed en schenk ons in uw eeuwigheid. Waar de apostelvorsten zijn, de plaats die gij ons hebt bereid.
2: Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. En ik ben ervan overtuigd dat gij, de rechtvaardige rechter, bij machte is ongerept te bewaren wat mij is toevertrouwd, tot aan de grote dag.
1: God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
2: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
1: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
2: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
1: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
2: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelen danken.
1: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
2: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik kus er mij onder uw vleugels.
1: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken.
1: En ik ben ervan overtuigd dat gij, de rechtvaardige rechter, bij machte is ongerept te bewaren wat mij is toevertrouwd tot aan de grote dag.
2: Gods genade aan mij is niet vergeefs geweest. Zijn genade blijft altijd in mij.
1: Looft de Heer alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
2: Looft de Heer hemelse sferen. Boden des Heeren prijst hem.
1: Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten prijst hem.
2: Looft de Heer zoon en man. Sterren des hemels prijst hem.
1: Looft de Heer regen en dauw. Alle stormwinden prijst hem.
2: Looft de Heer vuur en hitte. Koude en warmte prijst hem.
1: Looft hem, nevels en buien, hagel en vorst, prijst de Heer.
2: Looft de Heer, ijs en sneeuw, nachten en dagen, prijst hem.
1: Looft de Heer, licht en donker, bliksem en wolken, prijst hem.
2: Looft de Heer, heel de aarde, prijs en vergeef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer.
2: Looft de Heer, zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem.
1: Looft de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water, vogels des hemels, prijst hem.
2: Looft hem, wilde en tamme dieren, mensen, kinderen, prijst de Heer.
1: Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig.
2: Looft de Heer, priester des Heren, al zijn dienaren, prijst hem.
1: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
2: Looft hem, Ananja, Azaria, Misael, prijst en vergeeft hem eeuwig.
1: Loven wij Vader en Zoon en Geest? Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
2: Geprezen hij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Gods genade aan mij is niet vergeefs geweest.
2: Zijn genade blijft altijd in mij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volleind, het geloof bewaard.
1: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
2: Israël jage zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
1: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
2: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
1: Jubelt dus heiligen om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
2: Gaat met het lied van God in uw mond, het blijmscherpe zwaard in uw handen.
1: Trekt met uw wraak door het heidense land, bestraft de vijandige volken.
2: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
1: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
2: En aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volleind. Het geloof bewaard.
2: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Geliefden, vergeet u in de mate dat gij deel hebt aan de lijden van Christus. Dan zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijs u gelukkig, als men u rondom de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust.
1: Zij hebben hun leven gegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
2: Zij hebben hun leven gegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
1: Zij verheugden zich dat zij waardig bevonden waren smaad te lijden.
2: Voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zij hebben hun leven gegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Simon Petrus zeide: Heer, tot wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkennen dat gij de Christus zijt, de Zoon van God. Alleluia.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël. omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: En redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
2: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Simon Petrus zeide, Heer, tot wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkennen dat gij de Christus zijt, de Zoon van God. Alleluia. Laat ons nu bidden tot Christus, die zijn kerk heeft gegrondvest op de apostelen en de profeten. Heer, zegen uw kerk.
2: Hij die door Petrus hebt gebeden, opdat zijn geloof niet zou bezwijken, bevestig uw kerk in het geloof.
1: Heer, zegen uw kerk.
2: Hij die na uw verrijzenis aan Simon Petrus zijt verschijnen en u aan Paulus hebt geopenbaard, schenk ons uw licht om te belijden dat gij de levende zijt.
1: Heer, zegen uw kerk.
2: Hij die apostel Paulus heeft uitverkoren om uw naam aan de heidenvolken te verkondigen. Maak ons tot ware getuigen van uw evangelie.
1: Heer, zegen uw kerk.
2: Hij die in uw barmhartigheid Petrus verloochening hebt vergeven, schel al onze schulden kwijt.
1: Heer, zegen uw kerk. En voor al deze intenties, de intenties die wij in ons hart dragen, durven wij zeggen, Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. O God, gij hebt de dag waarop wij Petrus en Paulus gedenken geheiligd tot een feest. Wij vragen dat uw kerk in alle omstandigheden de opdracht vervult van de apostelen van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen heeft. Door onze Heer Jezus Christus die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Petrus en Paulus hebben tijdens hun leven de kerk geplant in hun bloed. Ze hebben de beker des Heren gedronken en zij zijn vrienden van God geworden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, vandaag mogen we het hoogfeest vieren van de heiligen Petrus en Paulus. De omstandigheden waarin Petrus en Paulus de Heer hebben ontmoet, hebben een verschillend stempel gedrukt op hun apostolaat. Maar zij ontmoeten elkaar in hetzelfde diepe geloof en de vurige liefde voor de Christus. Paulus' woorden, voor mij is leven Christus, zijn als de echo van Petrus' woorden. Heer, gij weet dat ik u lief heb. Voor hem hebben zij hun bloed gegeven te Rome. Petrus in 64 na Christus, Paulus in 67. Laten we op hun voorspraak nu binnentreden in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaars zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge.
1: En vrede op aarde aan de mensen die hij heeft.
0: Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.
1: Heer
0: God, Lam, Gods Zoon van de Vader.
1: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
0: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
1: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons.
0: Want gij alleen zijt de Heilige.
1: Gij
0: alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt de dag waarop wij Petrus en Paulus gedenken geheiligd tot een vreugdevol feest. Wij vragen dat uw kerk in alle omstandigheden de opdracht vervult van de apostelen van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen heeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen legde koning Herodes de hand op enkele leden van de kerk om hen te mishandelen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was, liet hij ook nog Petrus gevangen nemen. Het was juist in de dagen van het ongedecemde brood. Toen hij hem in handen had gekregen, wierp hij hem in de gevangenis en liet hem bewaken door 4 groepen soldaten, elk van 4 man. Het was zijn bedoeling Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden. In de nacht, voordat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met 2 kettingen vastgebonden, te slapen tussen 2 soldaten. Terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd gehouden. Opeens stond een engel des Heeren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: "Sta vlug op." Meteen vielen de kettingen van zijn handen. Vervolgens zei de engel: "Doe uw gordel op en bind uw sandalen onder." Petrus deed het. De engel hernam: "Sla uw mantel om en volg mij." Hij ging mee naar buiten zonder nog te beseffen dat het werkelijkheid was wat de engel deed. Hij meende een visioen te zien. Zij passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. Deze ging vanzelf voor hen open. Zij traden naar buiten, liepen een straat ver en eensklaps was de engel verdwenen. Toen kwam Petrus tot zichzelf en zei: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en aan alles wat het volk der Joden verwachtte." Tot hier deze eerste lezing.
1: Wij danken God.
0: De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
1: De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
0: De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Verheerlijk de Heer tezamen met mij en laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
1: De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
0: Verlaat u op hem, dan wordt ge gelukkig, want hij stelt u niet teleur. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer en redt hen uit hun ellende.
1: De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
0: De engel van God legt een schans om hem heen, om elk die God vreest te beschermen. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. Gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij hem.
1: De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

0: Tweede lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal belonen op de grote dag. En niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst. De Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde toe te vervullen, zodat alle volken ervan horen. En ik werd verlost uit de muil van de leeuw. De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot daar deze tweede lezing.
1: Wij danken God.
0: Alleluia.
1: Alleluia.
0: Gij zijt Petrus en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Alleluia.
1: Alleluia.
2: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd, toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensen de mensenzoon? Zij antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie.
1: Wij danken God.
2: Het is een traditie in de kerk dat heiligen een feest krijgen. Een gedachtenis, een feest of zelfs een hoogfeest. En zo zijn er verschillende heiligen die op een bepaalde dag gevierd worden. We doen dat natuurlijk ook in de liturgie. Elke dag is er wel ergens een mogelijkheid om een heilige te gedenken. Vandaag vieren we zo twee heiligen, Petrus en Paulus. En we zouden misschien wel kunnen denken, waarom die twee samen vieren? Dit ontneemt eigenlijk de eer voor de een als voor de ander. Wij vieren niet de heilige Petrus alleen, we vieren niet de heilige Paulus alleen, we vieren ze samen. Maar het zou een vergissing zijn als we denken dat het dan maar 50% feest is voor Petrus en 50% voor Paulus. Nee, want wanneer we de heiligen gedenken, wanneer we heiligen vieren, dan is dit enkel en alleen maar omwille van Jezus Christus. Zeker, de heiligen hebben wel iets bereikt. Ze hebben een zekere verdienste aan hun heiligheid. Maar de verdienste ligt hem volledig in de genade die zij hebben beantwoord. Een genade komende van Jezus Christus. En die genade vandaag die we gedenken in de heiligen Petrus en Paulus is uitermate groot. Want die genade beleven wij vandaag nog altijd. Een genade van volledige zelfgave. Een genade om zich te tonen als een gelijke van Jezus Christus. Een genade voor de kerk die vandaag nog altijd vruchten brengt. En dat is ook de zin van het evangelie

De Vader die in de hemel is, openbaart aan ons nog altijd hetzelfde geloof van Petrus, van Paulus, van de apostelen, van de heiligen. Zij hebben een geloof ontvangen, zij hebben daarmee geleefd en ze zijn uiteindelijk gekomen tot de ware ontmoeting met God. Wij ontvangen diezelfde genade. Een genade die komt door God zelf en door bemiddeling van zijn kerk. Gij zegt Petrus. Zo zegt Jezus, gij zijt Petrus. Wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. Wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De kerk fungeert werkelijk als bemiddeling. Een middel tussen aarde en hemel. Een middel die wij nodig hebben om tot bij God te komen. Het is niet voor niets dat de paus de pontifex wordt genoemd. De brug, een brug tussen hemel en aarde en tussen aarde en hemel. Zo komt God nog altijd met zijn genade naar ons. En zo kunnen wij aan die genade beantwoorden door die brug te nemen naar de hemel toe. Petrus en Paulus, we hebben het gelezen in de eerste en in de tweede lezing, hebben dit gedaan met vertrouwen. Petrus moest af en toe zelf werken, maar tegelijkertijd werd hij gestuurd. Zo lazen we in de eerste lezing dat de deuren zomaar open gingen. De kettingen vielen van zijn handen. Hij wordt volledig geleid. In vertrouwen geeft hij daar een antwoord op. Door te zeggen, ja, Heer, ik wil doen wat gij van mij vraagt. Want ik bemin u. Hetzelfde geldt voor de heilige Paulus. De heilige Paulus die zeker heeft geleden omwille van Jezus Christus, maar die uiteindelijk zal zeggen, mijn leven is Christus. Broeders en zusters, laten wij een voorbeeld nemen vandaag aan die twee grote heiligen, de pilaren van de kerk, de heiligen Petrus en Paulus. Laten wij ook met geloof en met vertrouwen vooruitgaan. Laten we vandaag diep in ons hart zeggen, Jezus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Laten we vandaag ook vragen dat de Heer onze liefde voor de kerk zou vergroten. Want de kerk, die nog altijd die brug is tussen hemel en aarde, die moeten wij ook nemen. Die brug om zo te komen tot bij Jezus Christus, om zo te komen tot de ontmoeting, een ware ontmoeting voor de eeuwigheid. Amen.

En laten we vandaag op dit hoogfeest samen ook ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot de wil van zijn naam, tot de wil van onze familie zijn.
0: Heer, mogen het gebed van de apostelen onze gaven op u aldaar begeleiden en onze toewijding vergroten bij de viering van dit offer door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want het feest van uw heilige apostelen vervult ons met vreugde. Petrus, die als eerste van allen het geloof heeft beleden, en Paulus, die het als leraar heeft verklaard. De een heeft met de heilige rest uit Israël de jonge kerk gesticht. De ander werd de leraar van de volkeren, van allen die geroepen zijn. Samen hebben zij, ieder op zijn eigen wijze, de ene gemeenschap van Christus opgebouwd. En nu zij beiden dezelfde kroon ontvangen hebben, worden zij in heel de wereld samen gevierd. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zeggen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, paus Leo. In eenheid met onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop. Verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld.
2: Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren. En van alle mensen die hier voor u staan, gij kent hun geloof, gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij eeuwige en waarachtige levende God. Zo bidden wij u met de maagd Maria die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, met Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht waar wij ook gaan, wees onze kracht.
0: Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede. Dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd, dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig, zoals gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed van u gezegend zullen zijn, vol van genade.
1: Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van de apostelen en bloedgetuigen Johannes, Stefanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat we mogen delen in hun geluk door Jezus Christus onze Heer.
0: In hem hebt gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
3: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
3: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede.
4: Vrede van Christus. Vrede van Christus.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
3: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
3: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
3: Geef ons de vrede.
0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Petrus zei tot Jezus: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam: Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen.
1: Gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer, ge hebt ons door dit sacrament gesterkt. Help ons zo in uw kerk te leven, dat wij trouw blijven in het breken van het brood en in de leer van de apostelen. Laat ons ook één zijn van hart en één van geest. Bevestig ons in uw liefde, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, aan iedereen van harte een zalig hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. We zijn vandaag ook zeer gelukkig om als concelebrant priester Karel Loots te hebben ontvangen, de pastoor van deze mooie stad Tienen. En laten we nu recht staan om Gods zegen te ontvangen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: En zegene u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Hij gaat nu allen heen in vrede.
1: Vrede aan
0: u, God. Wees gegroet, Maria.
1: Volle van de Heer.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag horen we eerwaarde heer Pierre-François in dit eerste deel over een catechese-reeks die zal handelen over de 10 geboden. We laten hem graag aan het woord.
1: Wanneer we in deze catechese over de moraliteit en de geboden willen spreken, moet ons eerst de vraag stellen van wat de zonde is. Want dat is hetgene waarvoor Jezus gekomen is in de wereld. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. En wat hij verwezenlijkt heeft, is een redding, namelijk een redding van de zonde. Wat is het evangelie? Het is eigenlijk de openbaring in Jezus Christus van de barmhartigheid van God voor de zondaars. Wanneer de engel tegen Jozef aankondigt dat hij voor een zoon zal moeten zorgen, dat Maria een zoon zal hebben, zegt de engel tegen Jozef: gij moet hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden uit hun zonde. En niet alleen maar die aankondiging van het evangelie vertelt ons over de redding, maar zelfs de eucharistie, het toppunt van het sacramenteel leven, wordt ook voorgesteld als een sacrament in verband met de verlossing. Want Jezus zegt: dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Augustinus zegt iets moois, hij zegt: God heeft ons geschapen zonder ons. Hij heeft ons niet willen redden zonder ons. Met andere woorden, om ons heil te bereiken, moeten we daar iets voor doen. En het heil bereiken eigenlijk is niet alleen maar een verovering van ons, het is ook het krijgen van een cadeau van God. Wel, dat is daar dat we de barmhartigheid van God ontvangen. En om die te kunnen ontvangen, moeten we uiteraard onze fouten bekennen. Want, en hier citeer ik uit de eerste brief van Johannes: als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als we onze zonde belijden, is hij zo getrouw en genadig dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Om het begrip barmhartigheid te begrijpen, is het dus belangrijk te zien dat er ook inzicht moet zijn in hetgene dat de barmhartigheid komt genezen. En de catechismus van de katholieke kerk geeft een heel interessante analogie. Die zegt: zoals een geneesheer een wonde onderzoekt alvorens haar te verzorgen, zo werpt God een helder licht op de zonde door zijn woord en zijn geest. Dat betekent dus dat de bekering die volgt wanneer God onze zonde vergeeft, onlosmakelijk verbonden is met het in het licht stellen van de zonde. Het is dus onmogelijk te zeggen: ik wil vergeven worden en tegelijkertijd ik heb geen zonde. De vergeving van zonde, het ontvangen van de barmhartigheid van God, betekent dat wij niet alleen maar een gave van God gaan krijgen, maar ook dat er licht komt in ons geweten. Daarom is de verlossing een dubbele gave. Ten eerste de gave van de juistheid van het geweten, eerst inzien dat wij zonden hebben gedaan, en vervolgens de gave van de zekerheid van de verlossing, want dat is het mooie van de verlossing in Christus. Dat is dat hij ons die zekerheid geeft dat onze zonden vergeven zijn. Laat ons dus een beetje inzoomen en kijken wat de zonde precies is. Want wij zijn een beetje het slachtoffer van een filosofie waarin er weinig plaats wordt gegeven aan de zonde. We zijn te idealistisch. We dromen van een perfecte wereld die niet bestaat. En in de manier waarop ons de dingen voorstellen, is er helaas geen plaats voor iets dat zonde heet. Wat is een zonde? Dat is een vergrijp tegen de reden, tegen de waarheid en het juiste geweten. Ik zeg niet tegen het geweten, maar tegen het juiste geweten. Want ons geweten kan soms juist zijn en soms ook naast de kwestie. Wat is een zonde verder? Dat is een tekort aan de echte liefde tot God en ook de liefde tot de mensen. En hoe gebeurt een zonde? Meestal omwille van een gehechtheid aan bepaalde goederen die ontaart. Thomas van Aquino sprak van aversio a Deo, zich wegkeren van God, de rug keren naar God, en conversio ad creaturas, een zich keren op een ongeordende manier aan het geschapene. De zonde is slecht. In die zin dat het de natuur van de mens kwetst en ook de menselijke solidariteit aantast. De zonde wordt beschreven als een woord, een daad of een verlangen in tegenspraak met de eeuwige wet van God. In de psalmen komen ook tot bewustzijn dat de zonde een belediging is tegen God, want psalm 51, de bekende psalm Miserere, zegt: jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan. De zonde keert zich dus tegen de liefde van God en wendt onze harten van God af. Dus de zonde is in essentie een opstand tegen God, dat we het beseffen of niet. Het is ook een ongehoorzaamheid aan zijn wet. We willen, zoals in de eerste zonde, worden als goden. Door te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, dat betekent door het goede en het kwade te willen bepalen zonder verwijzing naar God. Men heeft ook bij Augustinus een andere definitie van de zonde gevonden. Dat is eigenliefde die zo ver gaat dat men God veracht. Het is eigenlijk een hoogmoedige verheerlijking van zichzelf. En daarom is de zonde diametraal tegengesteld aan de gehoorzaamheid van Jezus. Wanneer Jezus het heil is komen voltrekken in onze wereld, heeft hij dat gedaan door een daad van gehoorzaamheid aan de Vader en nederigheid. Dat is hetgeen dat wij nodig hadden om de zonde, die in essentie ongehoorzaamheid en hoogmoed is, te vernietigen. Dat heeft Jezus gedaan in zijn lijden. En dan ziet men hoe God ons bemint, want Jezus is de tweede persoon van God die mens wordt, die de menselijke natuur aanneemt om iets te kunnen doen dat hij als God niet kon doen, namelijk lijden. En hetgeen dat hij ervaart, houdt alle vormen in van lijden die een mens zich kan inbeelden. Om verder de zonde te kunnen omschrijven, moeten we ook zeggen dat er verschillende mogelijke zonden zijn. De verscheidenheid van zonden is helaas heel groot. De Heilige Schrift heeft bijvoorbeeld verschillende lijsten. De brief aan de Galaten geeft bijvoorbeeld een lijst, wanneer de eerste christenen veel hadden aan zo'n opsomming. En Paulus is daar de getuige van, want als hij schrijft naar de Galaten, zegt hij: de uitingen van de zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u, zegt Paulus aan de Galaten, zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb, wie zich zo misdragen zullen het koninkrijk van God niet erven. Zijn zonde is dus een handeling die ons onterft van het rijk Gods. En daarmee beginnen we te beseffen dat de zonde niet in overeenstemming kan komen met ons heil, want wij zijn geroepen tot het rijk Gods. Maar als we die zonde begaan, tenzij die vergeven worden, maar als we die zonde begaan zonder vergeving, dan zullen we het koninkrijk van God niet erven. Dat betekent dat de zonde tamelijk zwaar kan zijn. En dat brengt ons tot een nieuwe klassificatie van de zonde. Het is de zonde klassificeren volgens de zwaarte van de zonde. Namelijk, de twee hoofdcategorieën zijn doodzonde en dagelijkse zonde.

onderscheid tussen doodzonde en dagelijkse zonde is reeds aangetroffen in de Heilige Schrift. Bijvoorbeeld in de eerste brief aan Johannes in hoofdstuk 5. Maar dat is tot stand gekomen in de overlevering van de kerk. En bovendien, onze menselijke ervaring bevestigt het. Dat er iets bestaat zoals doodzonde, waardoor de liefde in ons vernietigd wordt. De doodzonde vernietigt dus de liefde in het hart van de mens door een zware inbreuk op Gods wet. Ze wendt de mens van God af, aversio ad Deo, die zijn eindelijk doel en zijn zaligheid is, door aan een minder goed de voorkeur te geven boven hem. Het is altijd absurd God opzij te laten voor iets dat geschapen is en veel beperkter. Naast de doodzonde bestaat ook de dagelijkse zonde. Dat is een minder zware zonde waarin de liefde blijft bestaan, ook al wordt die liefde beledigd en gekwetst door die zonde. Nu dat er twee categorieën bestaan en dat de eerste categorie ons uitsluit van het Rijk Gods, zullen we de gezonde nieuwsgierigheid moeten hebben om te weten wat is er dan als voorwaarde gesteld om een doodzonde te begaan. Wel, drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld worden. Ten eerste, we moeten gaan over een handeling met een zwaarwegende materie die tot object heeft en die begaan wordt ten tweede met volle kennis en ten derde met weloverwogen toestemming. Zwaarwegende materie, volle kennis en weloverwogen toestemming. Dus objectief moet de handeling zelf zwaar zijn. De kennis betekent dat ons verstand moet beseffen wat er gebeurt. En toestemming betekent dat onze wil ook moet tussenkomen. Want geen enkele menselijke handeling kan tot stand komen als het verstand en de wil er niet bij betrokken zijn. Hoe kunnen we weten wat zwaarwegende materie is? Een mogelijk systeem is te gaan naar die lijsten, zoals die van Paulus aan de Galaten, die we zojuist hebben geciteerd, om te kijken, is deze zonde in de lijst van de zonden die mij uitsluiten van het Rijk Gods. De 10 geboden, eigenlijk zijn een van de beste samenvattingen, en die zeggen ons wat de dingen zijn die zwaar wegen. Er zijn uiteraard verschillen. Moord, zegt de catechismus, is bijvoorbeeld erger dan diefstal. Maar dus zullen we in de komende catechese moeten kijken wat de materie is van al die zonden die verboden zijn door de 10 geboden. En zo zullen we weten wanneer er gevaar is inderdaad om een zware zonde te begaan. Wat moeten we denken van mensen die onwetend zijn over de zwaarte van hun zonde? Wel, de onvrijwillige onwetendheid, die kan de toerekenbaarheid van een zware fout verminderen of zelfs in bepaalde gevallen wegnemen. Maar onwetendheid dat men zoekt, het is soms heel comfortabel onwetend te zijn, en dus stoppen onze oren dicht, zingen we heel luid la la la la la la, om er zeker van te zijn dat we niet horen wat ze ons moeten zeggen. Wel, in zo'n onwetendheid zal de toerekenbaarheid van de zonde alleen maar vergroten. Want men is onwetend en bovendien men is schuldig aan die onwetendheid. Er zijn bepaalde impulsen, emotionele impulsen, hartstochten, die, wanneer ze niet door ons veroorzaakt zijn, het vrijwillige en bewuste karakter van de fout kunnen verminderen. De druk van buitenaf kan soms ook een factor zijn om de toerekenbaarheid van een zonde te verkleinen, of ook pathologische stoornissen. Waarom noemt men de doodzonde een doodzonde? Omdat het leven van de geest wegneemt. Het geestelijk leven sterft. Theologisch gezien komt dat overeen met wat men noemt het verlies van de heiligmakende genade. Een beetje later in de loop van deze catechese gaan we spreken over hoe God in ons werkt door wat men noemt de genade. De genade is een gave van God die ons heiligt. En daarom noemt men dat de heiligmakende genade.
Wel, die staat van genade krijgen wij door het doopsel. En zolang dat we geen doodzonde begaan, bewaren we die staat van genade. We gaan daarop terugkomen in de loop van de komende catechese over die staat van genade. Maar dus doodzonde betekent, die staat van genade wordt weggenomen. Ik wens de luisteraars erop attent te maken dat doodzonde niets te maken heeft met het feit dat er moord is. Want we kunnen ook een doodzonde begaan zonder een moord te begaan. Ook al kunnen we oordelen dat een daad op zichzelf een zware fout is, het oordeel over personen moeten wij overlaten aan de rechtvaardigheid en barmhartigheid van God. Het is misschien heel belangrijk in deze tijd waarin men zoveel spreekt over waardigheid van de persoon en tolerantie, maar ook over vrijheid van ons geloof te mogen uit te drukken, dat het feit dat ik zeg dit of dat is een daad, een zware zonde op zich, dat geeft me nog niet het recht om te zeggen dat de persoon die dat begaat er volledig schuldig aan is. De kerk heeft altijd het verschil gemaakt tussen de zonde en de zondaars. Maar dat verschil is bijna onmogelijk te doen wanneer men een filosofie of een antropologie hanteert waarin de mens herleid wordt tot wat hij doet, tot wat hij maakt en tot zijn handelen. En dat is een catastrofe, want indien we een persoon vereenzelvigen met wat die persoon doet, dan heeft men geen andere oplossing dan te zeggen, in plaats van je hebt gelogen, gaan we zeggen je bent een leugenaar. In plaats van te zeggen je hebt deze neiging, we gaan zeggen je bent deze neiging. En dat is een zonde tegen het respect dat we moeten hebben voor ieders waardigheid. Dus dat klinkt hier heel filosofisch en heel abstract, maar dat heeft heel praktische gevolgen. Hoe het mogelijk is bijvoorbeeld dat een heilige persoon, te beginnen met God zelf, kan houden van een zondaar. Dat is omdat we het verschil maken tussen die zondaar die geroepen is om een kind van God te zijn en niet volledig slecht is, en de zonde die hij begaat. God is barmhartig omdat hij die zonde wil vergeven, maar blijft houden van de persoon in kwestie. We gaan zien een beetje later dat het duidelijk hebben van die ideeën ons helpt om ook een juiste visie te hebben van wat het begrip barmhartigheid exact is. Goed, dus de doodzonde neemt dat leven van de genade weg. Men begaat een dagelijkse zonde wanneer men in een lichte materie een voorschrift van de morele wet overtreedt, ofwel wanneer men ongehoorzaam is aan de morele wet in een zwaarwegende materie, maar zonder volle kennis of volledige instemming. De bekoring is groot om te zeggen, als de dagelijkse zonde geen doodzonde is en dus het Rijk Gods niet wegrukt van ons, oh, dan is het niet zo erg, hè? Laat ons dan tevreden zijn met enkele dagelijkse zondjes. Wel nee, want de dagelijkse zonde verzwakt de liefde. En het onderhoudt ook een ongeordende begeerte naar geschapen dingen. En hoe meer dat we zondigen in de dagelijkse zonde, hoe zwakker dat wij worden en hoe dichterbij wij komen van de doodzonde. Dus het is absoluut verkeerd de dagelijkse zonde te minimaliseren. Het is maar een dagelijkse zonde. Het is toch bijna onmogelijk om die te vermijden. Dus, laat ze maar gebeuren. Ik denk dat de schoonheid van de roeping van de mens juist een oproep tot heiligheid is. In heiligheid probeer niet de zware zonde te vermijden, maar de dagelijkse zonde aanvaarden. Heiligheid betekent, ik wil de rug keren aan elke vorm van zonde. Nu kunnen we ons de vraag stellen van wat bedoelt Jezus als hij zegt, ik lees nu uit het evangelie van Marcus, als iemand lastert tegen de Heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis. Hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde. Oei, bestaat er dus zoiets als een soort zonde die onmogelijk is te vergeven? Dat zou een ramp zijn, want als ik die zonde bega, gaat de biecht mij niet meer helpen en is het voor altijd
verknoeid. Wel, zo is het niet, want de catechismus van de katholieke kerk stelt heel duidelijk, er zijn geen grenzen aan Gods barmhartigheid. Het probleem is dat wij soms wel overwogen zouden kunnen weigeren om door het berouw de barmhartigheid van God te ontvangen, dan verwerpen we die mogelijkheid die we hebben tot vergeving van onze zonden. En dan zeggen we nee tegen het heil dat ons aangeboden wordt door de Heilige Geest. Ik ga het heel simpel stellen. Als we gaan biechten, kunnen we elke zonde laten vergeven. Maar als we niet willen gaan biechten, dan lukt het heel moeilijk. Het is iemand die weigert te gaan biechten, als hij weet dat dat nodig is, voor hem kan er geen vergeving van zonde komen. Dus de zonde van de Heilige Geest is eigenlijk weigeren berouw te hebben, weigeren te biechten te willen gaan. Dat is de lastering tegen de Heilige Geest. Weigeren dat God ons de zonde wil vergeven, want God is altijd bereid om het te doen, maar als wij niet willen, dan gaat het niet lukken.

als zij zich niet houdt aan de wet van God, gaat hij beetje bij beetje zijn denken op morele kwesties verduisteren en in overeenstemming brengen met de manier waarop hij handelt. Met andere woorden, als we niet handelen volgens wat wij denken, zullen we vroeg of laat eindigen tot het denken volgens de manier waarop wij handelen. Dus de zonde is iets dat meer zonde met zich roept en ons beetje bij beetje blind maakt, met als gevolg dat we dat ook serieus moeten nemen. Uit die situatie moeten we met veel energie en met veel hulp van de genade willen weggaan. Een klein sprankeltje hoop, hoe erg onze zonden ook zijn, nooit gaat de zonde, de morele zin, tot in de wortel uitroeien. Er blijft altijd ergens wel een lichtje branden, waardoor de zondaar kan inzien, hier ben ik verkeerd. Gelukkig dat het zo is. Er blijft altijd ergens een kans om terug te keren naar God. Hoe moeten we de zonde rangschikken? Wel, de ondeugden kunnen gerangschikt worden volgens de deugd waarmee ze strijdig zijn. Of ze kunnen verbonden worden met de hoofdzonde die de christengemeenschap heeft onderscheiden in navolging van de heilige Johannes Cassianus en de heilige Gregorius de Grote. Ze worden hoofdzonde genoemd omdat ze andere zonden, andere ondeugden voortbrengen. En dit zijn de categorieën die de mensen misschien van buiten kennen als ze een heel goede catechetisch onderricht hebben gekregen. Hoogmoed als eerste, dan gierigheid, nijd, gramschap, onkuisheid, gulzigheid en lauwheid. Dit laatste wordt soms ook, in plaats van lauwheid, traagheid genoemd. Dit zijn de hoofdzonden. Een andere categorie zonden waarover men het heeft in de Heilige Schrift en in de catechetische traditie, dat zijn de zonden die ten hemel schreien. Dat zijn het bloed van Abel, de zonden van de sodomieten, de klacht van het verdrukte volk in Egypte, de klacht, goed opletten, van de vreemdeling, iemand die als vreemdeling mishandeld wordt in een land, de klacht van de weduwe en de klacht van de wees. Het zijn mensen die bekend zijn omdat ze op gebied van rechten in een heel zwakke positie staan. En dan tenslotte het onrecht tegenover de dagloner. Iemand zijn dagloon ontzeggen is een zonde die ten hemel schreeuwt. Ik wil het zeggen, want het is ons misschien al gebeurd dat we door ontevredenheid over een bepaalde dienst iemand bedreigd hebben met hem niet te betalen. We kunnen erin komen dat mensen die beter werken meer verdienen dan mensen die slecht werken, maar iemand die gewerkt heeft zijn salaris niet geven, dat schreeuwt ten hemel. Dat is een grafische manier om te zeggen dat die zonde heel zwaar moeten wegen op ons geweten. Want wie ze begaat, veroorzaakt verontwaardiging in de hemel, bij God, bij de heilige, en zal dus zwaar daarover worden geoordeeld. Wij moeten dat beseffen. Nog iets dat ons soms ontgaat, wanneer we in de anonimiteit van een grote massa verdwijnen, soms zijn we mede verantwoordelijk voor de zonde van andere mensen. Hoe kunnen we zoiets doen? Wel door rechtstreeks en vrijwillig mee te werken met iemand die iets zondigs doet. Of door te bevelen, aan te raden, te loven of goed te keuren dat iemand een zonde begaat. Er zijn mensen die een soort fierheid scheppen in het vertellen van een zonde. En als wij daarnaar lachen en zeggen, oh ja, mooi, mooi, dan zijn we eigenlijk die zonde aan het goedkeuren. We moeten daarmee opletten, want we kunnen ons geweten daarmee beladen. Of nog iets, dat steekt hier in de catechismus van de katholieke kerk. Die catechismus werd, als mijn geheugen niet in de steek laat, rond het jaar 92, dus uitgegeven. Veel langer voordat die schandalen van doofpotoperaties aan het licht zijn gekomen. En we zien dat een van de mannen die achter de redactie hiervan staat, namelijk de latere paus Benedictus XVI, wel, hij

had reeds laten schrijven hier, door het niet bekend maken of verhinderen dat bepaalde zonden bekend worden wanneer men er toe gehouden is. Of door hen die kwaad doen te beschermen. Dus de kerk altijd, als ze trouw is aan de overlevering van Christus, een houding gehad die niet te verzoenen was met het toedekken van bepaalde slechte situaties. Ook niet om de goede naam van een instelling te beschermen. Dat mag gewoon niet en heeft nooit mogen zijn. En laat ons blij zijn dat de catechismus ons dat zo duidelijk zegt. Ik ga dit hoofdstuk over de zonde besluiten door te zeggen dat er ook structuren van de zonde bestaan. De zonde kunnen sociale toestanden veroorzaken en instellingen in het leven roepen die indruisen tegen de goddelijke goedheid. Dat is wat men noemt een structuur van de zonde. Een bepaald systeem laten draaien, waardoor bijvoorbeeld de zonde meer beloond wordt dan de deugd bestaat. Wel, in zo'n geval spreekt men van een structuur van zonde. Op zich is het niet een persoonlijke zonde, want dat is anoniem. Men weet niet precies wie dat in het leven heeft geroepen, maar het is wel het gevolg van persoonlijke zonde. En in die zin bestaat er dus iets dat heet een sociale zonde. En het ergste dat is dat de slachtoffers van die zonde op hun beurt aangezet worden om het kwade ook te doen.

0: En zo beëindigen wij deze catechese, beste luisteraars van Radio Maria, een eerste althans over de 10 geboden. In volgende afleveringen blijven we samen met eerwaarde heer Pierre-François verder stilstaan bij dit catechetische thema. Hopelijk bent u er dan opnieuw bij. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994. Dat was ook het jaar van het gezin. We zijn ondertussen aangekomen aan het eerste deel en gaan verder met de eenheid van de twee, verwijzend naar man en vrouw die binnengaan in het sacrament van het huwelijk. Enkel personen kunnen trouwbeloften doen. Zij alleen zijn in staat om in deelgenootschap te leven op grond van een wederzijdse keuze, die volledig bewust en vrij is, of althans behoort te zijn. Als het boek Genesis spreekt over een man die zijn vader en moeder verlaat om zich te hechten aan zijn vrouw, dat horen we in het tweede hoofdstuk, vers 24, wordt de nadruk gelegd op de bewuste en vrije keuze waaruit het huwelijk ontstaat en waardoor de zoon uit een gezin echtgenoot wordt en de dochter uit een gezin echtgenote. Hoe kunnen we die wederzijdse keuze goed begrijpen, tenzij we de volledige waarheid kennen omtrent de persoon die een redelijk en vrij wezen is? Als het Tweede Vaticaans Concilie over de gelijkenis met God spreekt, worden er zeer betekenisvolle woorden gebruikt. Er wordt niet alleen verwezen naar Gods beeld en gelijkenis, maar ook, en zelfs op de eerste plaats, naar een zekere gelijkheid tussen de eenheid van de goddelijke personen en de eenheid van de kinderen van God in waarheid en liefde. Deze rijke en betekenisvolle formulering bevestigt vooral wat de kern is van de identiteit van iedere man en vrouw. Deze identiteit bestaat in het vermogen te leven in waarheid en liefde. Sterker, deze identiteit bestaat in de behoefte aan waarheid en liefde als een essentiële dimensie van het leven van de persoon. De behoefte van de mens aan waarheid en liefde doet hem openstaan voor God, zowel als voor schepselen. Hij staat daardoor open voor andere mensen, voor het leven in deelgenootschap en in het bijzonder voor het huwelijk en voor het gezin. Volgens het concilie wordt het deelgenootschap van mensen in zekere zin afgeleid van het mysterie van het trinitaire wij. En daarom verwijst het deelgenootschap van het huwelijk ook naar dit mysterie. Het gezin, dat zijn oorsprong vindt in de liefde tussen man en vrouw, is uiteindelijk afgeleid van het mysterie van God. Dit is in overeenstemming met het waarachtige innerlijk van man en vrouw, met hun aangeboren en authentieke waardigheid als personen. In het huwelijk worden man en vrouw zozeer verenigd dat ze, om de woorden van het boek Genesis te gebruiken
opnieuw in het tweede hoofdstuk vers 24. Eén vlees worden. Mannelijk en vrouwelijk in hun lichamelijke constitutie delen de twee menselijke subjecten, ofschoon lichamelijk verschillend, gelijkelijk in het vermogen in waarheid en liefde te leven. En dit vermogen, dat kenmerkend is voor het menselijk wezen als persoon, heeft tegelijk een geestelijke en een lichamelijke dimensie. Het is mede dankzij het lichaam dat man en vrouw voorbeschikt zijn om in het huwelijk een deelgenootschap van personen te vormen. Wanneer ze in het huwelijksverbond zodanig verenigd worden dat ze één vlees worden, opnieuw verwijzing naar vers 24, moet hun eenwording plaatsvinden in waarheid en liefde. En zo de volwassenheid tot uitdrukking brengen die hoort bij personen die geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Het gezin dat voortkomt uit deze eenwording ontleent zijn innerlijke sterkte aan het verbond tussen de echtgenoten, dat Christus tot sacrament verheven heeft. Het gezin dankt zijn eigen kenmerken van de gemeenschap, zijn trekken van deelgenootschap, aan het fundamentele deelgenootschap tussen de echtgenoten. Dat wordt verder gezet in de kinderen. Bent u bereid, kinderen, als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden? Dat vraagt de celebrant tijdens de huwelijksplechtigheid. Het antwoord dat de echtgenoten geven weerspiegelt de diepste waarheid van de liefde die hen verenigt. Deze liefde sluit hen echter niet op in zichzelf, maar doet hen openstaan voor nieuw leven, voor een nieuwe persoon. Als ouders zullen zij in staat zijn het leven te schenken aan een wezen zoals zijzelf. Niet enkel been van hun gebeente en vlees van hun vlees, maar ook een beeld en gelijkenis van God, een persoon. Als de kerk vraagt, bent u bereid? Herinnert zij bruid en bruidegom eraan dat zij voor de scheppende macht van God staan? Ze worden geroepen ouders te worden, mee te werken met de Schepper bij het geven van leven, meewerken met God om nieuwe menselijke wezens in het bestaan te roepen, betekent bijdragen tot het overdragen van dat goddelijke beeld en die goddelijke gelijkenis die iedereen die uit een vrouw geboren is in zich draagt. De afkomst van de persoon. Door het deelgenootschap van personen in het huwelijk beginnen een man en een vrouw een gezin. Met het gezin hangt nauw samen de afkomst van ieder individu, de afkomst van de persoon. Menselijk vaderschap en moederschap zijn geworteld in de biologie, maar overstijgen deze ook. Sint Paulus, de knieën gebogen voor de vader naar wie alle vaderschap en tussen haakjes en moederschap
genoemd wordt, vraagt ons in zekere zin te kijken naar de hele wereld van levende schepselen, van de geestelijke wezens in de hemel tot de lichamelijke wezens op aarde. Iedere daad van voortplanting heeft haar eerste model in het vaderschap van God. Niettemin is in het geval van de mens deze kosmische dimensie van de gelijkenis met God niet voldoende om de verhouding van vader en moederschap afdoende te verklaren. Als uit de echtelijke eenheid van de twee een nieuwe persoon geboren wordt, brengt deze zelf een bepaald beeld van en een bepaalde gelijkenis met God met zich mee. De afkomst van de persoon staat gegrift in de biologie van de voortplanting zelf. Als we beweren dat de echtgenoten als ouders met de schepper meewerken in de ontvangenis en de geboorte van een nieuw menselijke wezen, hebben we het niet alleen over de biologische wetten. Integendeel, we willen beklemtonen dat God zelf aanwezig is in het menselijke vader- en moederschap. Op geheel andere wijze dan hij aanwezig is bij alle andere gevallen van voortplanting op aarde. God is inderdaad alleen de bron van dat beeld en die gelijkenis die eigen zijn aan het menselijke wezen en die bij de schepping werden geschonken. Voortplanting is de voortzetting van de schepping. Zo staan ouders, zowel bij de ontvangenis als bij de geboorte van een nieuw kind, oog in oog met een diep geheim. Een verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 5, vers 32. Evenals zijn ouders wordt dit nieuwe menselijke wezen geroepen om te leven als persoon. Hij wordt geroepen tot een leven in waarheid en liefde. Deze roeping geldt niet enkel voor het tijdelijke, maar geldt bij God ook voor het eeuwige. Deze dimensie van de afkomst van de persoon is definitief geopenbaard door Christus, die het licht van zijn evangelie laat schijnen over het menselijke leven en sterven, en daarmee over de bedoeling van het menselijk gezin. Het concilie heeft verklaard dat de mens op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild. Het ontstaan van de mens geschiedt niet alleen overeenkomstig de wetten van de biologie, maar ook, en wel rechtstreeks, overeenkomstig Gods scheppende wil, die rekening houdt met de afkomst van de zonen en dochters van menselijke gezinnen. God heeft de mens vanaf het eerste begin gewild. En hij wil hem in iedere conceptie en in ieder menselijke geboorte. God wil de mens als een wezen op hem gelijkend, als een persoon. Deze mens, iedere mens, wordt door God geschapen omwille van zichzelf. En dat geldt voor allemaal. Inclusief hen die met ziektes of beperkingen geboren worden. In de persoonlijke constitutie van iedere mens staat de wil van God gegrift. Die wil dat de mens in zekere zin een doel op zich is. God
levert de mens over aan zichzelf en vertrouwt hem toe aan de verantwoordelijkheid van zowel het gezin als de maatschappij. Als ouders een nieuw menselijk wezen bezien, zijn ze zich volledig bewust, of zouden dat althans moeten zijn, van het feit dat dit individu om zichzelf door God is gewild. Deze korte en bondige uitdrukking is zeer rijk aan betekenis. Vanaf het moment van de conceptie en daarna van de geboorte is het menselijk wezen bedoeld om zijn menselijkheid volledig tot uitdrukking te brengen, om zichzelf te vinden als persoon. En dit geldt voor iedereen, zonder één enkele uitzondering. Ook voor de chronisch zieken en de gehandicapten. Menselijk zijn is zijn fundamentele roeping. Menselijk zijn in overeenstemming met de primair ontvangen gave, met het ontvangen talent dat de menselijkheid zelf is, en daarna pas in overeenstemming met andere talenten. In deze zin is iedere mens om zichzelf door God gewild. In Gods plan overschrijdt echter de roeping van de menselijke persoon de grenzen van de tijd en ontmoet de wil van de Vader in het mens geworden woord. God wil de mens een royaal aandeel in zijn eigen goddelijk leven schenken. Zoals Christus zegt in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed. Is deze bevestiging van de uiteindelijke bestemming van de mens niet in strijd met de stelling dat de mens om zichzelf door God gewild is? Kan de mens, als hij geschapen is voor het goddelijk leven, werkelijk om zichzelf bestaan? En dit is een cruciale vraag, die van bijzondere betekenis is voor zowel het begin van het aardse leven als voor het einde ervan, en tevens van belang is voor de gehele levensduur. Het zou kunnen lijken dat God, door de mens te bestemmen voor goddelijk leven, aan het bestaan van de mens om zichzelf definitief een einde maakt. Wat is dan de relatie tussen het leven van de persoon en zijn delen in het leven van de Triniteit? Sint Augustinus geeft ons het antwoord in zijn beroemde uitspraak. Rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in u. Dit rusteloze hart doet ons ontdekken dat het ene einddoel niet in tegenspraak is met het andere, maar dat er eerder een verwantschap, een onderlinge aanvulling, een eenheid tussen is. Ten gevolge van zijn afkomst bestaat de persoon die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis om zichzelf en bereikt zijn vervulling juist door zijn delen in Gods leven. De inhoud van deze zelfvervulling is de volheid van leven in God door Christus verkondigd, die ons juist verlost heeft opdat we erin zouden kunnen delen.
verwijzingen naar het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, versen 37 tot 40, en naar het Heilig Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 10, vers 45. Echtparen verlangen voor zichzelf naar kinderen. In kinderen zien ze de bekroning van hun eigen liefde voor elkaar. Ze willen kinderen voor het gezin, als een gave van onschatbare waarde. En dat is heel begrijpelijk. Niettemin moeten we in de huwelijksliefde, evenals in de vader- en moederliefde, dezelfde waarheid omtrent de mens gegrift vinden, die het concilie zo helder en bondig uitdrukt in de stelling dat de mens om zichzelf door God is gewild. Daarom is het nodig dat de wil van de ouders harmonieert met de wil van God. Ze moeten het nieuwe menselijke schepsel willen op dezelfde wijze als de Schepper het wil, om hemzelf. Onze menselijke wil is steeds en onvermijdelijk onderworpen aan de wet van tijd en verandering. Anderzijds is de goddelijke wil eeuwig. In het boek van de profeet Jeremia lezen we in het eerste hoofdstuk vers 5: voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat ge geboren werd, bestemde ik u voor mij. Zo wordt de afkomst van de persoon verenigd met de eeuwigheid van God en pas daarna met menselijk vaderschap en moederschap, die in de tijd worden verwerkelijkt. Op het ogenblik van de conceptie is de mens reeds voorbestemd voor de eeuwigheid in God.

het gemeenschappelijk welzijn van huwelijk en gezin. Het ja-woord bij het huwelijk bepaalt en verstevigt het gemeenschappelijk welzijn van huwelijk en gezin. Men vermeldt de naam: ik aanvaard je als mijn vrouw, mijn man, en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je lief hebben en waarderen al de dagen van ons leven. Het huwelijk is een uniek deelgenootschap van personen en het is op grond van dit deelgenootschap dat het gezin geroepen is een gemeenschap van personen te worden. Dit is een verbintenis die bruid en bruidegom aangaan voor God en zijn kerk, zoals de celebrant hun voorhoudt voordat zij hun ja-woord geven. Zij die deelnemen aan de plechtigheid zijn getuigen van deze verbintenis. Want in zekere zin vertegenwoordigen zij de kerk en de maatschappij, de omgeving waarin het nieuwe gezin zal leven en groeien. Het ja-woord bij het huwelijk bepaalt het gemeenschappelijk welzijn van het echtpaar en van het gezin. Ten eerste, het gemeenschappelijk welzijn van de echtgenoten. Liefde, trouw, eerbied, de blijvende eenheid tot de dood, al de dagen van ons leven. Het belang van beiden, dat tegelijk het belang van ieder afzonderlijk is, moet dan het belang van de kinderen worden. Het gemeenschappelijk belang verenigt van nature individuele personen en verzekert tegelijkertijd het ware welzijn van ieder op zich. Als de kerk, en wat dat betreft ook de staat, het ja-woord van de echtgenoten ontvangt in de vorm van de reeds aangehaalde woorden, doet zij dat omdat dit ja-woord in hun hart geschreven staat. Verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 2, vers 15. Bruid en bruidegom geven elkaar het ja-woord in een plechtige belofte. Dat wil zeggen, ze bevestigen de waarheid ervan voor het aanschijn van God. Als gedoopte christenen zijn ze bedienaren van het sacrament van het huwelijk in de kerk. Sint Paulus noemt hun wederzijdse verbindenis een geheim met een diepe zin. We horen het in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 32. Het ja-woord drukt dus uit wat wezenlijk is voor het gemeenschappelijk belang van de echtgenoten en geeft aan wat het gemeenschappelijk belang van het toekomstige gezin moet zijn. Om dit duidelijk te doen uitkomen, vraagt de kerk aan de echtgenoten of ze bereid zijn de kinderen te aanvaarden die God hun schenkt en hen als christenen op te voeden. Deze vraag roept het gemeenschappelijk welzijn van de toekomstige gezinseenheid voor de geest en roept ook de afkomst van personen op die onderdeel uitmaakt van het huwelijk en het gezin zelf. De vraag omtrent kinderen en hun opvoeding hangt nauw samen met het ja-woord bij het huwelijk, met de plechtige belofte van liefde, eerbied en trouw tot aan de dood.
Het aanvaarden en opvoeden van kinderen, twee van de belangrijkste doeleinden van het gezin, zijn afhankelijk van hoe die aangegane verbintenis wordt waargemaakt. Vaderschap en moederschap brengen een verantwoordelijkheid met zich mee, die niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk is. We kunnen zelfs zeggen dat de afkomst van de persoon die zijn eeuwig begin bij God heeft en die de mens weer naar hem terug moet leiden, langs deze werkelijkheid, vaderschap en moederschap, loopt. Het jaar van het gezin, als een jaar van speciaal gebed van de kant van de gezinnen, zou in ieder gezin het besef van deze waarheden moeten vernieuwen en verdiepen. Wat een rijkdom aan bijbelse bezinning zou dat gebed kunnen voeden. Naast de woorden van de Heilige Schrift zou in zulke vrome overwegingen ook altijd plaats moeten zijn voor de persoonlijke herinnering van de echtgenoten, ouders, de kinderen en de kleinkinderen. Door de afkomst van personen wordt het deelgenootschap van het huwelijk een deelgenootschap van de generaties. De sacramentele eenheid van de beide echtgenoten, bezegeld in het verbond dat ze voor God gesloten hebben, blijft bestaan en wordt sterker naarmate de generaties voorbijgaan. Er moet een eenheid in gebed worden. Maar wil dit alles helder en duidelijk worden gedurende het jaar van het gezin, dan moet gebed een regelmatige gewoonte worden in het dagelijkse leven van ieder gezin. Gebed is danken, God prijzen, om vergeving vragen, smeken en aanroepen. In al deze vormen kan er in het gebed van het gezin veel tot God gezegd worden. Dat kan ook veel voor anderen betekenen, te beginnen in het gezin met het wederkerige deelgenootschap van personen. De psalmist vraagt: wat is dan de mens dat gij aan hem denkt? We horen het in Psalm 8, vers 4. Het gebed is de plaats waar op zeer eenvoudige wijze duidelijk wordt dat God scheppend en vaderlijk de mens indachtig is. Daar denkt de mens niet alleen aan God, maar God ook heel speciaal aan de mens. Op deze wijze kan het gebed van het gezin als gemeenschap een plaats van gemeenschappelijk en wederzijds gedenken worden. Het gezin is in feite een gemeenschap van generaties. In het gebed moet iedereen aanwezig zijn, de levenden en zij die gestorven zijn, en ook zij die nog ter wereld moeten komen. Gezinnen moeten bidden voor al hun leden, daarbij indachtig wat het gezin voor ieder individu betekent en wat ieder individu voor het gezin kan zijn. Het gebed versterkt het goede, en meer in het bijzonder het gemeenschappelijke goede in het gezin. Bovendien schept het dit goede telkens weer. In het gebed ontdekt het gezin zichzelf als de eerste wij, waarin ieder lid, ik of jij is, ieder lid is voor de anderen echtgenoot of echtgenote, vader of moeder, zoon of dochter, broer of zus, grootouder of kleinkind. Zijn alle gezinnen tot wie deze brief gericht is werkelijk zo? Vele zeker wel. Maar in onze tijd heerst de neiging de gezinseenheden tot twee generaties te beperken.
Vaak is dit het geval omdat de beschikbare behuizing te klein is, zeker in grote steden. Maar het is niet zelden het gevolg van het geloof dat het samenwonen van meerdere generaties de privacy in de weg staat en het leven te moeilijk maakt. Maar ligt daar niet juist het probleem? Gezinnen hebben tegenwoordig te weinig menselijk leven. Er zijn te weinig mensen met wie we gezamenlijk welzijn kunnen opbouwen en delen. En toch vraagt het welzijn er van nature om opgebouwd en gedeeld te worden met anderen. Bonum est diffusivum sui. Het goede deelt zichzelf mee. Hoe meer het goede gemeenschappelijk is, des te meer zal het ook van ieder persoonlijk zijn. Van mij, van jou, van ons. En dat is de logica achter goed leven. Leven in waarheid en liefde. Als de mens in staat is deze logica te aanvaarden en te volgen, wordt zijn leven werkelijk een oprechte gave. De oprechte zelfgave. Nadat het concilie verkondigd heeft dat de mens op aarde het enige schepsel is dat om zichzelf door God is gewild, volgt onmiddellijk dat hij zichzelf alleen volledig kan vinden in de oprechte gave van zichzelf. Dit kan een tegenstrijdigheid lijken, maar is het in feite niet. Integendeel, het is de schitterende paradox van het menselijk bestaan, waarin wij geroepen worden de waarheid in liefde te dienen. Liefde doet de mens vervulling vinden door de oprechte gave van zichzelf. Liefhebben betekent iets geven en iets ontvangen dat niet verkocht en evenmin gekocht kan worden, maar enkel vrijwillig en wederkerig geschonken. De gave van de persoon moet van nature durend en onherroepelijk zijn. De onontbindbaarheid van het huwelijk volgt op de eerste plaats uit het wezenlijke van die gave. De gave van onze persoon aan een andere persoon. Deze wederzijdse zelfgave maakt de echtelijke liefde duidelijk. In hun ja-woord noemen bruid en bruidegom elkaar bij de naam. Ik aanvaard je als mijn vrouw, als mijn man. En ik beloof je trouw te blijven, al de dagen van ons leven. Zulk een gave sluit een verplichting in die veel ernstiger en diepgaander is dan iets wat gekocht kan worden. Op welke wijze en voor welke prijs dan ook. Knielend voor de Vader, van wie alle vaderschap en moederschap komt, komen de toekomstige ouders tot het besef dat zij verlost zijn. Ze zijn voor een dure prijs vrijgekocht. Voor de prijs van de meeste oprechte gave die er is. Het bloed van Christus, waaraan zij deel hebben door het sacrament. De liturgische bekroning van de huwelijksplechtigheid is de Eucharistie. Het offer van dat lichaam dat gegeven is en dat bloed dat vergoten is, wat in zekere zin uitgedrukt wordt in het ja-woord van de echtgenoten. Als man en vrouw in het huwelijk zich wederzijds aan elkaar geven en elkaar ontvangen in de eenwording van één vlees,
wordt de logica van de oprechte zelfgave een deel van hun leven. Was dat niet zo, dan zou het huwelijk zinloos zijn. Terwijl een deelgenootschap van personen, gegrondvest op deze logica, een deelgenootschap van ouders wordt. Als zij het leven doorgeven aan een kind, gaat een nieuwe menselijke jij deel uitmaken van de horizon van de wij van de echtgenoten. Een persoon die ze bij een nieuwe naam zullen noemen. Onze zoon, met de naam, onze dochter, met haar naam. Door de gunst van de Heer heb ik een mannelijk kind voortgebracht. Een zin uit het boek Genesis, hoofdstuk 4, vers 1. En dat zegt Eva, de eerste vrouw in de geschiedenis. Een menselijk wezen. Eerst 9 maanden verwacht en dan geopenbaard aan ouders, broertjes en zusjes. Het proces van conceptie en groeien in de moederschoot tot aan de geboorte toe maakt het mogelijk dat er een ruimte geschapen wordt waarin het nieuwe schepsel geopenbaard kan worden als een geschenk, wat het inderdaad vanaf het eerste begin is. Zou dit kwetsbare en hulpeloze wezentje, geheel afhankelijk van de ouders en volledig aan hen toevertrouwd, anders gezien kunnen worden? Het pasgeboren kind geeft zichzelf aan zijn ouders door het simpele feit dat het tot bestaan gekomen is. Zijn bestaan is al een geschenk, het eerste geschenk van de schepper aan het schepsel. In het pasgeboren kind wordt het algemeen welzijn van het gezin verwerkelijkt. Zoals het algemeen welzijn van de echtgenoten zijn vervulling vindt in de huwelijksliefde, voortdurend bereid nieuw leven te schenken en te ontvangen, zo vindt ook het gemeenschappelijk belang van het gezin zijn vervulling door diezelfde huwelijksliefde, belichaamd in het pasgeboren kind. Een deel van de afkomst van de persoon wordt gevormd door de afkomst van het gezin, bewaard voor het nageslacht door de aantekeningen in de kerkelijke doopboeken, ofschoon deze slechts het sociale gevolg zijn van het feit dat er een mens ter wereld is gekomen. Verwijzing naar het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, vers 21. Maar is het nieuwe menselijke wezen werkelijk wel een geschenk voor de ouders? Een geschenk voor de maatschappij? Schijnbaar lijkt niets daarop te wijzen. Soms lijkt het net of de geboorte van een kind niets anders is dan een statistisch gegeven. Geregistreerd zoals zoveel andere officiële demografische gegevens. Het is waar.

in de wereld komt alleen om te nemen en niet om te geven. Dit zijn enkele van de verontrustende vragen waar mannen en vrouwen vandaag de dag maar moeilijk meer omheen kunnen. Een kind komt ruimte in beslag nemen, terwijl het lijkt alsof er steeds minder ruimte in de wereld is. Maar is het werkelijk waar dat een kind geen enkele inbreng heeft in gezin en maatschappij? Is niet ieder kind een onderdeeltje van het gemeenschappelijke welzijn? Dat onmisbaar is, willen menselijke samenlevingen niet aftakelen en het gevaar lopen uit te sterven. Kan dit ooit echt ontkend worden? Het kind wordt een geschenk voor de broertjes en zusjes, de ouders en het hele gezin. Zijn leven wordt een geschenk juist voor de mensen die de schenkers van dat leven zijn en die de aanwezigheid ervan wel moeten voelen, zoals het deelt in hun leven en bijdraagt tot hun algemeen welzijn en tot dat van de gezinsgemeenschap. Deze waarheid ligt voor de hand in haar eenvoud en diepte, ondanks de complexiteit en zelfs de mogelijke pathologie van de psychologische instelling van bepaalde mensen. Het gemeenschappelijk welzijn van de hele samenleving woont in de mens. Die is, zoals we reeds zeiden, de weg van de kerk. De mens is op de allereerste plaats de glorie van God. Gloria Dei vivens homo. In de beroemde woorden van Sint Irenaeus, die ook vertaald zouden kunnen worden als: dat de mens leeft, is de glorie van God. Men zou kunnen zeggen dat we hier de meest verheven definitie van de mens ontmoeten. De glorie van God is het gemeenschappelijk goed van al wat bestaat, het gemeenschappelijke goed van het menselijke ras. En zo is het. De mens is een gemeenschappelijk goed en dient het algemeen welzijn. Het algemeen welzijn van het gezin en van de mensheid. Van individuele groepen en van verschillende gemeenschappen. Maar er zijn, waar het dit betreft, belangrijke verschillen van graad en modaliteit. De mens dient bijvoorbeeld het algemeen belang van het volk waartoe hij behoort en van de staat waarvan hij burger is, maar op een veel concretere, unieke en onherhaalbare wijze draagt hij bij tot het algemeen welzijn van zijn gezin. Dat doet hij niet alleen als een individu dat deel vormt van de gehele mensheid, maar veel eerder als dit individu. De schepper roept hem in het bestaan om hemzelf. En als hij ter wereld komt, begint hij in het gezin aan zijn grote avontuur. Het avontuur van het menselijke leven. Deze mens heeft in ieder geval het recht op zelfvervulling op basis van zijn menselijke waardigheid. En juist deze waardigheid bepaalt de plaats van een persoon te midden van anderen, in het bijzonder in het gezin. Het gezin is, meer dan welke andere menselijke samenleving ook, de plaats waar een individu om zichzelf kan bestaan door de oprechte zelfgave. Daarom blijft het gezin een maatschappelijke instelling die niet vervangen kan of mag worden. Het is het heiligdom van het leven. Het feit dat een kind geboren wordt, dat een kindje ter wereld wordt gebracht, is een teken van het paasgebeuren.
zoals we in het evangelie

van Johannes lezen, spreekt Jezus hierover zelf tot zijn leerlingen voor zijn lijden en dood. En daarbij vergelijkt hij hun droefheid bij zijn heengaan met de barensweeën van een vrouw. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd. Dat wil zeggen, zij lijdt. Omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Het uur van Jezus dood wordt hier vergeleken met het uur van een vrouw in barensnood. De geboorte van een nieuw kind weerspiegelt volledig de overwinning van het leven op de dood die de verrijzenis van de Heer gebracht heeft. Deze vergelijking kan ons stof ter overweging geven. Zoals de verrijzenis van Jezus de manifestatie is van leven met grote L over de drempel van de dood heen, zo is ook de geboorte van een kind een manifestatie van leven dat dankzij Christus altijd bestemd is voor die volheid van leven die in God zelf is. Ik ben gekomen opdat zij leven mogen bezitten en wel in overvloed. Hier zien wij de diepste zin geopenbaard van de uitdrukking van de heilige Irenaeus, Gloria Dei Vivens Homo. De evangelische waarheid omtrent de zelfgave, die onmisbaar is, wil de mens zichzelf volledig vinden, maakt het mogelijk aan te voelen hoe diep deze oprechte gave geworteld is in de gave van God, schepper en verlosser, en in de genade van de heilige geest, die de celebrant tijdens de huwelijksplechtigheid over het bruidspaar afsmeekt. Zonder die uitstorting van de genade van de heilige geest zou het heel moeilijk zijn dit alles te begrijpen en het uit te voeren als de roeping van de mens. En toch, hoeveel mensen zijn er niet die dit intuïtief begrijpen? Veel mannen en vrouwen maken zich deze waarheid eigen en komen tot de ontdekking dat ze alleen in deze waarheid, de waarheid en het leven ontmoeten. Zonder deze waarheid zal het leven van de echtgenoten en van het gezin geen volledige menselijke zin krijgen. Daarom houdt de kerk nooit op deze waarheid voor te houden en ervan te getuigen. Hoewel ze zeker moederlijk begrip toont voor de vele ingewikkelde crisissituaties waarin gezinnen verwikkeld raken, als ook voor de morele zwakheid van ieder menselijk wezen, toch is de kerk ervan overtuigd dat ze absoluut trouw moet blijven aan de waarheid omtrent de menselijke liefde. Anders zou ze ontrouw aan zichzelf zijn. Afwijken van deze heilzame waarheid zou het sluiten van de ogen van ons hart betekenen, van ons innerlijk oog, dat juist altijd open moet zijn voor het licht dat het evangelie over al wat menselijk is doet lichten. Verwijzingen naar de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1 vers 18 en de tweede brief aan Timotheus hoofdstuk 1 vers 10. Het beseffen van die oprechte zelfgave, waarbij de mens zichzelf vindt, moet voortdurend vernieuwd en veiliggesteld worden tegenover de ernstige tegenstand die de kerk ontmoet van de kant van hen die een valse vooruitgangsbeschaving bepleiten. Het gezin beeldt altijd een nieuwe dimensie uit voor het goede voor de mensheid en schept zo een nieuwe verantwoordelijkheid.
Wij spreken over de verantwoordelijkheid voor dat bijzondere gemeenschappelijke goede, waarin het goede voor de persoon ligt besloten, voor ieder lid van de gezinsgemeenschap. Ofschoon het zeker een moeilijk goed is, bonum arduum, is het ook aantrekkelijk. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waarbij u verder mochten voorlezen uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994, het jaar van het gezin. Volgende keer gaan wij verder met het 12e punt van het eerste hoofdstuk, verantwoord vaderschap en moederschap. Dat is voor een volgende keer. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen we de laatste versen van Psalm 51, namelijk versen 15 tot en met 21. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen, dan keren zondaars tot u terug. Verlos mij uit mijn sprakeloosheid, o God, die mijn redder is. En mijn tong zal uw goedheid loven. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wenst toch immers geen slachtoffers, u vindt toch geen voldoening in brandoffers. Een berouwvolle geest is een offer voor God. Een rouwmoedig vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk, dat is toch uw diepste verlangen. Bouw Jeruzalems muren weer op, dan zullen zijn offers u zeker tevreden stellen. Ontstoken en verteerd volgens voorschrift liggen jonge stieren weer op uw altaar.

In deze laatste verzen van Psalm 51 gaat David verder met zijn gebed, een vertrouwensgebed, die vraagt om Gods barmhartigheid na een misstap, na een zonde. En we hebben reeds gezegd dat David in de eerste plaats erkent dat hij klein is en zondig. Maar hij valt daarmee niet in wanhoop, in tegendeel, hij gaat met vertrouwen tot God, waarbij hij rekent op de herschepping van zijn hart, om de teruggave van de goddelijke geest, als grootmoedige geest of zelfs heilige geest. David rekent op God om terug rein te worden, en dat is dus mogelijk, want zo zei hij in de eerste vers, God is liefde. En nu beëindigt hij zijn gebed, en hij stelt zijn gebed nu ook in functie van de gehele gemeenschap van Jeruzalem. Als hij in het begin nog berouwvol zijn eigen zonde erkende, dan gaat hij nu vragen om Gods barmhartigheid niet over hem alleen, maar over iedereen, over heel Sion, over heel Jeruzalem. Hij gaat dus zijn gebed uitbreiden door te bidden voor zichzelf naar een gebed gericht tot God, maar dan wel voor iedereen. En zo zien we dat men zelfs niet de grootste zonde moet gedaan hebben om toch te kunnen komen tot een gebed van berouw en van een vermorzeld hart. Bij David was het echt berouw voor een persoonlijke zonde. Maar als wij dit gebed van Psalm 51 dagelijks zouden bidden, of toch zeker wekelijks als we het getijdengebed bidden, dan kunnen we dat gebed zeker persoonlijk opvatten, maar ook gericht tot God voor de gehele mensheid. Want eigenlijk heeft onze persoonlijke zonde ook een weerslag op de gehele gemeenschap. Zelfs de zaken waarvan we durven denken, dat doet er niet toe. We hebben misschien geen kwaad verricht dat zo'n grote schade heeft aangericht. En voor sommige zonden klopt dat. Is er geen directe schade? Maar tegelijkertijd weten we dat het wel een impact heeft op de gehele gemeenschap van de kerk, of voor David was dat dan voor Sion en Jeruzalem. Vandaar Davids vraag, bouw Jeruzalems muren weer op. En het is voor ons als christenen in Jezus Christus dat we zullen zien dat die muren van Jeruzalem terug worden opgebouwd. Dat Jezus Christus als verlosser tot bij ons komt om ons terug de vreugde te geven, de vreugde die we misschien niet altijd verdiend hebben, maar die God zomaar aan ons geeft. Een vreugde, bovennatuurlijk, die ons in staat stelt om te genieten van Gods aanwezigheid elke dag opnieuw. En als we die goddelijke barmhartigheid ontvangen, die vreugde ondervinden, dan stelt David in zijn psalm voor om ervan te getuigen. En hij vraagt daarvoor Gods kracht. En dat waren de eerste verzen die we vandaag hebben gelezen. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen, dan keren zondaars tot u terug. Als men Gods barmhartigheid ondervindt en men getuigt ervan, dan geeft men eigenlijk ook aan anderen een mogelijkheid, een inzicht om zich te bekeren. Zondaars keren tot u terug als ik mij als zondaar tot u terugkeer. Dat is hetgeen dat David eigenlijk zegt. Mijn getuigenis van kleinheid kan helpen opdat anderen in hun kleinheid Gods grootheid zouden erkennen. David vraagt zelfs aan God, verlos mij uit mijn sprakeloosheid. Hij had misschien niet de gave van het woord op dat moment. Hij kon niet uit zijn woorden geraken. Maar hij vraagt aan God die kracht, verlos mij uit mijn sprakeloosheid, o God, die mijn redder is. De erkenning van David dat God zijn verlosser is, is van groot belang, want het toont zijn eigen kleinheid.
En dan zegt hij in vers 17 van Psalm 51: Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Mensen die elke dag het getijdengebed van de kerk zouden bidden, weten dat wij het getijdengebed altijd beginnen met deze zin uit de psalm. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Dat is eigenlijk het doel van onze schepping, namelijk God loven. Maar God loven en er zelf de vreugde van ondervinden. En als wij durven vragen aan God om ons de kracht te geven, of zelfs zijn Heilige Geest om te kunnen spreken over Gods wondere daden in ons leven, ja, dan leven wij werkelijk als christenen zoals God het heeft bedoeld, getuigen van zijn liefde voor in ieder van ons. En natuurlijk voor sommigen zal dat niet met veel woorden zijn, maar dat is niet het grootste belang hier in de psalm. Het belangrijkste is bidden met het hart en getuigen met het hart. Ook David heeft eerst gevraagd om zijn hart te zuiveren. Schep in mij een zuiver hart. Geef mij terug die Heilige Geest, opdat mijn hart verandert. Om dan te komen tot God, geef mij kracht om te getuigen, zelfs met woorden als me dat gegeven wordt, of zelfs als me dat gevraagd wordt. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Mogen dat elke dag waarheid worden. David erkent daarna ook nog dat God geen slachtoffers wenst, dat God geen voldoening heeft in brandoffers, maar wel in een vermorzeld hart. En als we zelf een vermorzeld hart hebben, een erkenning van onze kleinheid, dan zijn wij op weg om zoals David biddende mensen te worden, ondanks onze zonde, die vergeven wordt aan het kruis van Christus. En zo brengt David zijn persoonlijke gebed van vertrouwen op Gods barmhartigheid, brengt hij dat in een perspectief voor de gehele mensheid. Een rouwmoedig vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk, dat is toch uw diepste verlangen. David erkent dat God wenst dat wij gered worden, dat God wenst dat wij vreugde voelen, dat God wenst dat wij terug naar het goede gericht zijn. En dat is onze enige redding, God volgen in zijn woord dat geopenbaard werd in Jezus Christus. Laten we de uitnodiging die David vandaag in deze psalm aan ons geeft om te bidden met vertrouwen, laten we dat ook in de praktijk brengen. En lezen we daarom nog eens Psalm 51, versen 15 tot en met 21. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen, dan keren zondaars tot u terug. Verlos mij uit mijn sprakeloosheid, o God, die mijn redder is. En mijn tong zal uw goedheid loven. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wenst toch immers geen slachtoffers, u vindt toch geen voldoening in brandoffers. Een berouwvolle geest is een offer voor God. Een rouwmoedig, vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk, dat is toch uw diepste verlangen. Bouw Jeruzalems muren weer op. Dan zullen zijn offers u zeker tevreden stellen. Ontstoken en verteerd volgens voorschrift liggen jonge stieren weer op uw altaar.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars, bidden wij nu samen het middaggebed van de kerk op deze dag waar wij het hoogfeest vieren van de heiligen Petrus en Paulus apostelen. U kan de hymne dan ook vinden bij de eigen teksten voor de heiligen, bladzijde 1331. We nemen de hymne uit het ochtendgebed, bladzijde 1331. De psalmen die kan u terugvinden vanaf bladzijde 1215. Bladzijde 1215. En de korte schriftlezing vindt u onderaan bladzijde 1334. Bladzijde 1334. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De passie der apostelen heeft eertijds deze dag gewijd. Zij bracht aan Petrus de triomf en kroonde Paulus voor altijd. Eén in hun werk verenigt hen, die God beleden als hun Heer. Het bloed dat van hun zegen spreekt, de trouw die beiden strekt tot eer. De eerste der apostelen wordt in geloof geëvenaard door Paulus die genade vond en tot Gods werktuig werd verklaard. Het kruis staat omgekeerd gereed en Petrus wordt daaraan gehecht, terwijl hij eer geeft aan de Heer, indachtig wat hem is voorzegd. Sindsdien is Rome hooggeplaatst, met eerbiedwaardigheid bekleed, gegrondvest op zo heilig bloed, geadeld door zo groot profeet. Uit heel de wereld komt men hier, de volken gaan u tegemoet, o stad van Petrus leraarsstoel, als hoofd van heel Gods volk begroet. Verhoor, verlosser, ons gebed en schenk ons in uw eeuwigheid, waar de apostelvorsten zijn, de plaats die gij ons hebt bereid. Omstreeks het zesde uur ging Petrus naar het dak van het huis om daar te bidden. Tot u sla ik mijn ogen op, tot u die woont in de hemel, zoals het oog van de slaaf, gericht op de hand van zijn meester, zoals het oog van de dienstmaagd, gericht op haar meesteres. Zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot Hij zich om ons bekommert. Ontferm u toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen. Die dronkenman spot, dat verwaande geschimp, wij hebben een afschuw ervan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Was de Heer niet met ons geweest, zo mag Israël zeggen. Was de Heer niet met ons geweest toen allen zich tegen ons keerden, dan zouden wij levend verslonden zijn, verzengd door de gloed van hun woede. Dan had de vloed ons verzwolgen, de bergstroom ons meegesleurd. Dan waren wij reddeloos ondergegaan, in schuimende waterkolken. De Heer zei geloofd, hij gaf ons niet prijs. Ontrukte de prooi aan hun tanden. Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht. Ontsnapt aan het net van de jagers. Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie op de Heer vertrouwt is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid. Zoals Jeruzalem door bergen is omgeven, zo houdt de Heer zijn volk voor goed omvat. Niet langer zet de scepter van de goddeloze, het erfdeel van de vrome onder druk, opdat de vrome niet meer wordt verleid, zijn handen naar de zonde uit te strekken. Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht, maar streng voor hen die kronkelpaden volgen. Hen moge God met alle boosdoeners verjagen. Vrede, zei Israël. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Omstreeks het zesde uur ging Petrus naar het dak van het huis om daar te bidden. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Toen God die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, besloot zijn Zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenvolken zou verkondigen, toen ben ik aanstonds vertrokken naar Arabië en vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken. Zij hebben geluisterd naar Gods bevelen, naar al wat Hij hun gebood. En laat ons bidden. God, je hebt de dag waarop wij Petrus en Paulus gedenken geheiligd tot een feest. Wij vragen dat uw kerk in alle omstandigheden de opdracht vervult van de apostelen van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen heeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn verbonden nu met Radio Maria Kibeo in Rwanda, en waar we samen met hen over enkele ogenblikken de Rozenkrans van Zeven Smarten zullen bidden en overwegen. Ondertussen luisteren we naar Radio Maria Kibeo in Rwanda.

0: méditons ensemble le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire marial de Tibéro.
1: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
2: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé envie d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
3: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique, salut.
4: Beste luisteraars van Radio Maria België, we zullen samen de rozenkrans van de zeven smarten van Maria overwegen vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van smarten van Kibeo. De verschijningen van de heilige maagd Maria in Kibeo begonnen op zaterdag 28 november 1981 in de middelbare school, die bekend staat als het college van Kibeo. Alphonsine Mumureke was de eerste die de maagd Maria zag. Ze stelde zich aan haar voor met de woorden: ik ben de moeder van het woord. Enkele dagen later, op 12 januari 1982, verscheen de heilige maagd Maria aan een andere meisje, Nathalie Mukamazimpaka, en stelde zich aan haar voor als de moeder van God. Zij verduidelijkte dat deze laatste titel dezelfde betekenis heeft als de eerste. Op 2 maart van datzelfde jaar verscheen de heilige maagd Maria ook aan Marie-Claire Mukankango. Deze drie eerste zinsters werden op 29 juni 2001 door de kerk als authentiek erkend. Vandaag vieren we de 25e verjaardag van de verklaring van de plaatselijke bisschop, waarin een definitief oordeel werd uitgesproken over de verschijningen van Kibeo. In haar boodschappen in Kibeo heeft de moeder van het woord inderdaad de rozenkrans van zeven smarten opnieuw onder de aandacht gebracht bij de laatste zieners, Marie-Claire Mukankango, en haar de opdracht gegeven deze over de hele wereld te verspreiden. Volgens de getuigenis van Marie-Claire benadrukt de hemelse moeder dat wanneer deze rozenkrans met aandacht wordt gebeden en overwogen, hij christenen zal helpen de afschuw van de zonde levend te houden in hun hart, want het is de zonde die de Zoon van God opnieuw aan het kruis nagelt. Hij zal hen aansporen tot bekering om dag na dag het mysterie van het kruis van Christus, de verlosser van de mensen, dieper in zich op te nemen en deel te nemen aan het lijden van Christus en Maria. Deze rozenkrans is bovendien een zeer doeltreffend middel om de duivel te verdrijven. Op 31 mei 1982 zei de heilige maagd tegen Marie-Claire dat deze rozenkrans werd gegeven als een passend geneesmiddel tegen het kwaad van deze tijd, namelijk de onboetvaardigheid en de hardnekkigheid in de zonde. Laten wij, terwijl wij deze rozenkrans overwegen, bidden voor onze persoonlijke bekering en voor de bekering van de hele wereld. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat me spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Akte van berouw. Meneer mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u miszagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd aan dat een zwaard van pijn haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel en toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en u zelf een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden.
6: Teroverweging.
4: Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen, hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging. Daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel van haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profiteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we, onze God die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde, dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord, die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen, te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te doen lijden. Amen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
6: Sainte Marie,
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De tweede smart van Maria, de vlucht naar Egypte. Woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg, want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op en nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke wrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil, zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, omdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
8: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Mère de miséricorde.
4: Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De derde smart van Maria. De pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders het wisten. Toen ze dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisde zij een dag, voordat ze hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der

0: ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Bidden we. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voelen en het geduld dat jij had, omdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
1: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
2: Sainte Marie.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij, ween eerder om uzelf en om uw kinderen, want er komt een dag waarop ze zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen ze tot de bergen zeggen: val op ons, en naar de heuvels, bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge?
1: Voor onze meditatie.
0: Ter overweging, de maagd Maria hield heel veel van haar zoon, Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, weeklagen. Wij kunnen ons dan realiseren.

0: realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd van streek is. Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden, troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap, dat wij altijd bij u zijn. En van daaruit zullen wij u in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden, help ons. We vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vijfde smart van Maria. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis. De overweging. De maagd Maria beklom met Jezus de berg van Calvari. In haar hart het kruis dragen dat Jezus, dat haar zoon, op zijn kruis, op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis en werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden. Te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we. Moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u. Geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zesde smart van Maria. De Maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe. Dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met de welriekende kruiden in linnenzwachtels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen die haar moederhart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder de Maagd Maria leren om ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen, om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen, door alles te doen wat Amen. U van ons vraagt. Amen.
1: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zevende smart van Maria. De maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legde zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij, het was voorbij, het was gedaan met hem, wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilige lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons te vertrouwen tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ikzelf heb op deze goede vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk, in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u, bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van Barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden, die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten, of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef hun Jezus het licht van de wereld.
2: sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
3: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique, nous sommes à la fin de notre station.
0: Beste luisteraars van Radio Maria België, we zijn aan het einde gekomen van onze gebedsmeditatie van de Rozenkrans van de Zeven Smarten van Maria vanuit Kibeo. De Heilige Maagd Maria is in Kibeo verschenen van 28 november 1981 tot 28 november 1989. Vandaag vieren wij de 25e verjaardag van de verklaring van de plaatselijke bisschop, waarin een definitief oordeel werd uitgesproken over de verschijningen van Kibeo. Dat gebeurde op 29 juni 2001. In de boodschappen die zij aan de drie zinsters richtte, beklaagde zij zich over de slechte toestand van de wereld, die in opstand is tegen God. Volgens haar was de mensheid op weg naar haar eigen vernietiging en stond zij op het punt in een afgrond te storten. Als geneesmiddel voor deze situatie deed zij een dringende oproep tot een standvastig geloof, berouw, bekering en oprecht gebed, zonder huichelarij. Wij danken u dat u zich met ons hebt verenigd in dit gebed voor ons, onze eigen bekering en voor de bekering van de hele wereld. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, beste luisteraars, waren wij verbonden met Radio Maria Kibeo in Rwanda, waar we nu samen met hen de Rozenkrans van Zeven Smarten gebeden hebben en overwogen. Graag tot volgende maandag.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

En u hoorde Fernando Ortega met het lied Give Me Jesus. Heer, ik kom tot u. Dat is het volgende lied dat we gaan beluisteren. En dit lied wordt gezongen door Remco Akert.

En dat was Remco Hackert met het lied Heer, ik kom tot u. Het volgende lied, beste luisteraars, is eigenlijk een mengeling van twee liederen. Namelijk van het lied I love you, Lord, ik hou van u, Heer. En het lied Passion, over de passie. En deze liederen zijn een beetje gemengd door Hillsong Young and Free. En we luisteren vandaag naar een akoestische versie van dit mooie lied dat ons kan helpen om tot gebed te komen.

En dat was het lied I Love You Lord, Passion. Een mengeling van twee liederen dus, gezongen door Hillsong Young and Free. Het volgende lied komt van de groep Sela en draagt de titel Een weg naar u.

een weg naar u van de groep Sela. Beste luisteraars, in Wallonië, in Lavoux-Sainte-Anne, is er een gemeenschap, de Fraternité de Tibériade. En zij maken onder andere ook veel muziek. Het volgende lied komt ook van hen. De titel van dit lied dat we zo dadelijk gaan beluisteren is J'espère en silence. Ik hoop in stilte. Een prachtig lied dat ook ons kan helpen om tot gebed te komen.

J'espère en silence van de Fraternité de Tibériade. Het volgende lied wordt gezongen door een koor. Het is een beetje een traditioneel kerklied dat de titel draagt: Mijn hart zoekt u tot het rust in u.

het mooie meditatieve lied Mijn hart zoekt u. Het volgende lied is een Engelstalig lied en het komt van Aaron Schust. De titel is Carry Me Home en het is een akoestische versie waar we vandaag naar gaan luisteren.

Carry Me Home van Aaron Just. Breng me naar huis, o Jezus. Het volgend lied, beste luisteraars, wordt gezongen door Gerald Troost. En hij zingt de mooie tekst: Daarom stierf ik aan het kruis voor jou.

Daarom stierf ik aan het kruis voor jou. Beste luisteraars, als we soms niet weten hoe dat we moeten bidden, is het soms goed om gewoon de naam Jezus te zeggen of zelfs te zingen. Zoals de Emmanuel-gemeenschap hier doet in het lied dat gemakkelijk de titel draagt. Jezus. Jezus.

En u hoorde het lied Jésus van de Emmanuelgemeenschap. Beste luisteraars, het is tijd geworden om deze uitzending, muziekuitzending, voor deze week af te sluiten. En dat doen we met een lied dat u wellicht gaat kennen. Aarzel niet om mee te zingen. Het gaat over een traditioneel kerklied, Als een hert dat verlangt naar water. En deze mooie versie wordt gezongen door Remco Hackert. Beste luisteraars, tot volgende week.

Welkom. Het uur van de barmhartigheid. We weten samen het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mijn Jezus, geef mij wijsheid. Geef mij een groot verstand dat door uw licht verlicht is. En dit alleen, opdat ik u beter mag leren kennen, o Heer. Want hoe beter ik u leer kennen, des te vuriger zal ik u, het enige voorwerp van mijn liefde, liefhebben. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Ik ben een beetje te vroeg begonnen, excuseer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Welkom terug. En ik lees u nog heel graag een stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we lezen op 22 maart 1937. Ze schrijft: toen ik vandaag met een zeker iemand sprak, zag ik dat ze erg veel leed in de geest. Toch gaf ze aan de buitenkant voor dat ze erg gelukkig was en helemaal niet leed. Ik kreeg ingegeven om tegen haar te zeggen dat wat haar verontrustte een bekoring was. Toen ik haar openbaarde wat haar kwelde, barstte ze in tranen uit. Ze vertelde mij dat ze mij juist was komen opzoeken om met me te kunnen praten, omdat ze dacht dat dit haar verlichting zou brengen. Het lijden was van zodanige aard dat de ziel aan de ene kant door Gods genade aangetrokken werd en aan de andere kant door de wereld. Ze maakte een verschrikkelijke strijd mee, die haar zo ver bracht dat ze huilde als een klein kind. Maar ze ging gekalmeerd en gerustgesteld weg. Tijdens de heilige mis zag ik de Heer Jezus onder vreselijke martelingen aan het kruis genageld. Een zacht gekerm ontsnapte aan zijn hart. Na enige tijd zei hij: mij dorst. Ik dorst naar de redding van zielen. Help mij, mijn dochter, om zielen te redden. Verenig je lijden met mijn lijden en offer, dat samen aan de hemelse Vader voor de zondaren. Als ik zie dat de last mijn kracht te boven gaat, beschouw, analyseer of onderzoek ik die niet. Maar ik loop als een kind naar het hart van Jezus en zeg slechts één woord tegen hem: u kunt alle dingen doen. Dan zwijg ik, omdat ik weet dat Jezus zelf in die aangelegenheid tussen beiden zal komen. Wat mij betreft gebruik ik die tijd om hem lief te hebben, in plaats van om mezelf te kwellen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag, op deze maandag 29 juni, gaan we het hebben over de situatie in Venezuela en krijgen we uiteraard ook nieuws van Radio Maria daar. Ook gaan we stilstaan bij de programmatie van Radio Maria voor de zomermaanden. Want jawel, beste luisteraars, de zomermaanden staan voor de deur, beste luisteraars, de zomervakantie. En natuurlijk verandert onze programmatie bijna niet, maar u kan luisteren naar bijzondere uitzendingen van verschillende programma's. Nu woensdag start officieel de zomervakantie en dus ook de zomerprogrammatie van Radio Maria. Ondertussen blijven wij verder werken, beste luisteraars, om vanaf september een mooi nieuw radiojaar te starten met nieuwe programma's hier op Radio Maria. Daar gaan we het zeker nog over hebben in de komende weken en zeker eind augustus. En gaat u ook meer informatie over terugvinden in de Porta Fidei van september die u eind augustus zal toekrijgen. Maar eerst, beste luisteraars, starten we onze uitzending zoals gewoonlijk met muziek. Dit is Reijer met het lied Een Nieuwe Morgen.

En beste luisteraars, we hebben het gezegd, nu woensdag 1 juli start de zomervakantie. En misschien zijn er sommigen onder jullie die op reis gaan, maar natuurlijk zijn er ook velen die gewoon thuis blijven. En samen met Radio Maria, beste luisteraars, kan u toch nog op reis gaan. In verschillende uitzendingen die nu donderdag starten van De Rots in de Branding, gaan we op reis. Een wereldreis met Radio Maria. Gedurende de maanden juli en augustus gidsen we jullie door verschillende landen in de wereld. Afspraakpunt telkens dus in de uitzendingen van De Rots in de Branding en we overlopen de geschiedenis en christelijke geschiedenis van deze landen en alles in gebed in met aangepaste muziek en liederen. En waar gaan we zo op wereldreis doorheen de uitzendingen van De Rots in de Branding, beste luisteraars? Wel, nu donderdag starten we met een zomerreis door de Filipijnen. 3 uitzendingen lang gaat u meer te weten komen over de Filipijnen. Daarna zullen we nog reizen doorheen Congo en Burundi, Kenia en Ethiopië, Mozambique en Nigeria, Rwanda, Sri Lanka en Libanon. En zo, beste luisteraars, kan u elke donderdag om 10:30... met enkele heruitzendingen natuurlijk, kan u op zomerreis gaan vanuit uw zetel thuis samen met Radio Maria. Herhalingen, zoals u weet, elke zondag om 8:50 en woensdag om 17:30, de woensdag van de week erna, natuurlijk. En dus, beste luisteraars, ook al blijft u thuis, kan u op wereldreis gaan, heel deze zomer.

Een bijzondere versie van het lied In Christ Alone. Deze versie is van Celtic Worship met Stef MacLeod. Beste luisteraars, we gaan nog stilstaan bij de situatie in Venezuela. Na het Angelusgebed gisteren op zondag 28 juni, die u live heeft kunnen volgen hier op Radio Maria, richtte paus Leo XIV een oproep in het Spaans tot het Venezolaans volk. U weet het, het noorden van het land werd op woensdag 24 juni getroffen door aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 op de schaal van Richter. En die lieten een spoor van verwoesting achter en maakten minstens 1430 dodelijk slachtoffers. En paus Leo zei het volgende: ik wil mijn solidariteit betuigen met onze Venezolaanse zusters en broeders die getroffen zijn door de recente aardbevingen, waarbij talrijke doden en gewonden zijn gevallen en enorme materiële schade is aangericht. Op zaterdag 27 juni meldde de voorzitter van de Venezolaanse Nationale Vergadering dat er 1430 doden en 3238 gewonden waren. Deze getallen zijn ondertussen ook nog opgelopen. En dat aantal zal naar verwachting nog verder oplopen, aangezien volgens de Verenigde Naties nog altijd 50.000 mensen als vermist worden opgegeven en de kans om overlevenden onder het puin terug te vinden met de dag kleiner wordt. De internationale gemeenschap heeft natuurlijk gehoor gegeven aan de oproep tot solidariteit. Reddings- en zoekteams uit minstens 17 landen zijn momenteel actief in het land. Terwijl ik de Heer bid om de overledenen de eeuwige rust te schenken, herhaal ik mijn geestelijke nabijheid aan hun nabestaanden, de gewonden en allen die door deze tragedie zijn getroffen, vervolgde de paus. Tegelijk wil ik mijn dankbaarheid en mijn aanmoediging uitspreken aan allen die zich met grote toewijding inzetten voor de zoek- en reddingsoperaties. Reeds de dag voordien had paus Leo XIV tijdens zijn slottoespraak op het buitengewoon consistorie in het Vaticaan zijn solidariteit betuigd, evenals die van het volledige college van de kardinalen, met het Venezolaans volk. Wij verzekeren de slachtoffers, hun families en allen die de gevolgen van deze tragedie ondervinden van onze gebeden, verklaarde de paus tegenover de 178 kardinalen die in Rome aanwezig waren. Wij vertrouwen ook allen die deelnemen aan de reddingsoperatie toe aan de Heer en bidden dat de solidariteit van de internationale gemeenschap met dit geliefde land niet zal verslappen. En paus Leo XIV stuurde daags na de aardbevingen via de apostolische almoeseniersdienst een eerste noodhulp van 100.000 euro naar de kerkelijke verantwoordelijkheden in het land. Dat gebaar werd bijzonder gewaardeerd door de aartsbisschop van Caracas, Monseigneur Raúl Biort Castillo, die zijn dankbaarheid uitsprak in een interview met de Vaticaanse media. In zulke momenten is het belangrijk die solidariteit te voelen, zich deel te weten van een kerk die universeel is, benadrukte de aartsbisschop van Caracas. En via Kerk in Nood, beste luisteraars, weten we natuurlijk, dat hadden we kunnen zelf ook weten, dat kerken, parochiehuizen en seminaries ook behoren tot de zwaarst getroffen gebouwen. In de hoofdstad Caracas en de kustregio La Guara zijn verschillende kerken structureel beschadigd of ingestort. Tegelijkertijd fungeren veel van deze gebouwen nu als noodopvang voor families die niet meer naar huis durven of kunnen terugkeren. En aartsbisschop Raúl Biort Castillo beschrijft de situatie na zijn

Er zijn meerdere muren ingestort. We staan nu buiten op de parking van een stadion terwijl we wachten op inspecties. Twee gebouwen tegenover ons zijn volledig ingestort. En ondanks de eigen schade heeft de kerk al snel haar hulpnetwerk geactiveerd. Parochies bieden onderdak aan gezinnen en Caritas coördineert hulpverlening. In sommige gevallen speelt het geloof zelfs een directe rol in het verwerken van de ramp. Pater Ignacio Calleja uit Petare maakte de aardbeving mee tijdens een volle eucharistieviering. Hij vertelt: tijdens de tweede lezing begon de aarde hevig te schudden. Iedereen rende naar buiten. Maar ik heb de mis niet onderbroken. We hebben de viering buiten voortgezet. Wat volgde was opmerkelijk. Buurtbewoners die uit hun appartementen vluchtten en patiënten uit een nabij ziekenhuis sloten zich spontaan aan. Wat begon als paniek werd een moment van eenheid en gebed, aldus de priester. En een andere priester uit La Guaira beleeft de ramp zeer persoonlijk. Terwijl hij dagelijks parochianen helpt, wacht hij zelf op nieuws over vermiste familieleden. Hij vertelt: verschillende familieleden zijn nog steeds niet gevonden, waaronder mijn 3-jarig nichtje. Ik ga de straat op om anderen te troosten, maar draag zelf deze angst, dezelfde angst als zoveel families. Zijn situatie staat symbool voor duizenden gezinnen die nog steeds hopen op nieuws van geliefden onder het puin. En beste luisteraars, zo dadelijk na de muziek geven we jullie graag nog nieuws van Radio Maria Venezuela, want ook zij zijn getroffen door deze ramp.

Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Voor de muziek hadden we het over de situatie in Venezuela. De dramatische situatie en ook Radio Maria. De wereldfamilie van Radio Maria is een noodhulpactie geopend. Heeft dat geopend voor Radio Maria Venezuela. Van onze collega's daar hebben we nieuws gekregen. Ik lees hun bericht even voor. Broeders en zusters van de grote wereldfamilie van Radio Maria. Wij zijn niet langer in staat om via de radiofrequentie uit te zenden, omdat de elektrische installatie van de AM-zendpost, die de volledige regio van Caracas bestrijkt, zwaar beschadigd is. We hebben geen elektriciteit meer en hebben zo snel mogelijk generatoren nodig om opnieuw te kunnen uitzenden naar ons volk, dat nood heeft aan troost, gebed, nabijheid en geestelijke steun. Onze zendmast, die zich al in een slechte staat bevond, zal later vervangen moeten worden. Maar dat is op dit moment geen eerste prioriteit. Ons hoofdkwartier lijkt geen structurele schade te hebben opgelopen. We zijn momenteel bezig met de nodige controles. We hebben ondersteuning nodig om onze dagelijkse werking te kunnen voortzetten, want door de nationale noodsituatie kunnen de mensen die ons normaal helpen dat niet meer doen, omdat zij zelf alles verloren hebben. Meer dan ooit moeten wij opnieuw de christelijke hoop kunnen uitdragen. We moeten alles in het werk stellen om de uitzendingen en onze werking zo snel mogelijk te herstellen. Hartelijk dank voor alles wat u voor ons kunt doen. Laten we samen bidden. Bid alstublieft voor ons. Mogen de Heer samen met zijn en onze Allerheiligste Moeder ons zegenen. Een bericht getekend door Radio Maria Venezuela. Beste luisteraars, laten we samen bidden voor al degenen die getroffen zijn door deze verschrikkelijke ramp. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Beste luisteraars. Van op 26 en 27 juni was er in Rome een buitengewoon consistorie. Meer nieuws daarover gaat u zeker ook nog vernemen vanavond in de uitzending van Radio Vaticaan om 17:30 met een herhaling morgen om 14:15. Maar vanuit de nieuwe synodezaal hield paus Leo op zaterdag 27 juni een uitgebreide toespraak. Hij begon met de woorden: "Wij komen nu aan het einde van deze dagen met een diep gevoel van dankbaarheid. Ik dank u voor de vrijheid, de broederlijkheid en de kerkelijke geest waarmee u aan ons werk hebt deelgenomen. Ik neem niet alleen de inhoud van uw overwegingen met mij mee, maar ook de ervaring die deze mogelijk heeft gemaakt. Samen hebben wij gezocht naar de wil van de Heer, overtuigd dat Christus blijft handelen in zijn kerk. Hij is het die ons voorgaat, ons bijeenbrengt, door onze broeders spreekt en ons leidt in de zending. Alles komt van hem en alles keert tot hem terug," vervolgde hij. Daarom noemde hij het een bron van troost en hoop. Kardinalen uit zo'n uiteenlopende kerken, culturen en omstandigheden naar elkaar te zien luisteren en samen te zien zoeken naar wat het evangelie het best dient. En in het hart van zijn toespraak benadrukte de paus dat synodaliteit niet mag worden opgevat als een organisatorische methode of als een reeks vergaderingen, maar als een manier van kerk zijn. De echte vraag van de synodaliteit is niet wie heeft de macht om te beslissen, maar hoe bewaren wij samen de gaven die de Heer aan zijn kerk heeft toevertrouwd, verklaarde paus Leo. Volgens de paus ontstaat deze weg uit de ontmoeting. Groeit hij door wederzijds luisteren en bereikt hij zijn volle rijpheid door onderscheiding onder leiding van de Heilige Geest. Daarom vroeg hij de kardinalen de uitvoering van het synodaal proces in hun eigen streek te bevorderen en een authentiek begrip ervan te stimuleren. En meer informatie nogmaals, beste luisteraars, over deze bijzondere consistorie krijgt u zeker te horen tijdens de uitzendingen van Radio Vaticaan. Elke maandag, zoals reeds gezegd, om 17:30, dinsdag om 14:15 en ook donderdag om 17:30 en vrijdag om 14:15. In de vorige uitzending van Radio Vaticaan, dat is de uitzending van vorige donderdag, heeft u reeds al wat kunnen beluisteren over het buitengewoon consistorie. Deze uitzending kan u reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Radio Vaticaan.

0: En voordat we deze uitzending afsluiten, beste luisteraars, moeten we natuurlijk nog zeggen dat het vandaag uiteraard het hoogfeest is van de heilige Petrus en Paulus. Ja, priester Carlo, het is toch een bijzonder feest voor de kerk en misschien zelfs in het bijzonder voor de paus natuurlijk.
1: Zeer zeker. We vieren vandaag de twee pilaren, zeg maar, van de kerk. De heilige Petrus, gekozen door Jezus om leiding te geven. Leiding aan de eerste apostelen. En dan natuurlijk ook verenigd met hem, de heilige Paulus. Hij was de apostel van de heidenen. Hij heeft de kerk, de boodschap van Jezus, het evangelie binnengebracht, eigenlijk in de gehele wereld. En daardoor zullen we vandaag die twee samen bidden.
0: En dus vandaag feest dan voor paus Leo de 14e, opvolger van Petrus natuurlijk?
1: Zeker, in Rome is het feest van de grote basilieken, de basiliek van de heilige Petrus, Sint-Pietersbasiliek, de heilige Paulus buiten de muren en zoveel andere, een plaats die natuurlijk betrokken wordt door paus Leo de 14e. En we kunnen vandaag zeer speciaal voor hem bidden. Het is een feest voor de kerk, het is een feest voor iedereen die met geloof Petrus en Paulus, de apostelen, volgen om zo meer op Jezus te gelijken.

0: En dan is het tijd geworden, beste luisteraars van Radio Maria, om de Bijbelvers voor de dag te trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken het kaartje. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 27, vers 11. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Wij zijn hiervoor verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark. En vandaag vieren wij het feest van de heilige Petrus en Paulus. De hymne kan u vinden op pagina 1335. De psalmen vindt u vanaf pagina 1587. En de korte schriftlezing op pagina 1336, dus na de hymne.

In de eerste plaats heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen. Namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij is opgestaan op de derde dag volgens de schriften, en dat hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. En het laatst van allen is hij ook verschenen aan mij, de misgeboorte.

0: Laat ons bidden tot Christus, die zijn kerk heeft gegrondvest op de apostelen en de profeten.
1: Heer, kom u van te help.
2: Gij die de visser Simon hebt geroepen om mensenvisser te worden, kies ook nu uw helpers uit, opdat alle volkeren worden gered.
1: Heer, kom u volk te help.
2: Gij die de storm op zee hebt bedwongen, zodat de boot met de leerlingen niet kon zinken, bescherm uw kerk tegen alle onrust en geef kracht aan de opvolger van Petrus.
1: Heer, kom u volk te help.
2: Gij die na uw verrijzenis de verstrooide kudde rond Petrus hebt bijeengebracht, leid als een goede herder alle naar het ene vaderhuis.
1: Heer, kom u volk te help.
2: Gij die Paulus hebt gekozen tot apostel om uw naam aan de volken bekend te maken, geef dat uw reddend woord aan heel de schepping verkondigd wordt.
1: Heer, kom u volk te help.
2: Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezuster, zuster Ambrosia, gestorven in 1892. Gij die de sleutels van het hemelrijk aan uw kerk hebt toevertrouwd, open de poorten van de hemel voor allen die in dit leven hun hoop hebben gesteld op uw barmhartigheid.
1: Heer, kom uw volk te help.
2: Vragen wij vandaag in het bijzonder Gods zegen voor zuster Marie-Pierre, dat de viering van het naamfeest van een medezuster ons aanzet om steeds meer naar elkaar toe te groeien in warme zusterlijke liefde.

God, gij hebt de dag waarop wij Petrus en Paulus gedenken geheiligd tot een feest. Wij vragen dat uw kerk in alle omstandigheden de opdracht vervult van de apostelen, van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen heeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der

0: Hebron.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium. 30 juni, de 15e dag na de nieuwe maan. De heilige eerste martelaren van de heilige kerk van Rome, die op bevel van keizer Nero wegens beschuldiging van brandstichting werden gedood op verschillende en zeer vrede wijzen. Sommigen immers werden in dierenhuiden genaaid, blootgesteld aan de verscheurende honden. Anderen werden aan het kruis geslagen en weer anderen aan het vuur prijsgegeven om als nachtelijke verlichting te fungeren toen de dag ten einde was. Allen waren leerlingen van de apostelen en de eersten van de martelaren die de kerk van Rome overdroeg aan de Heer. De Alexandrië in Egypte, de heilige Basilides, die het loon voor zijn vroom werk ontving toen hij onder keizer Septimius Severus de heilige maagd Potamiona had beschermd tegen de brutaliteit van onbeschaamde mannen tijdens haar tocht naar de plaats van de terechtstelling. Want hij werd door haar gebed tot Christus bekeerd en werd zelf een roemrijk martelaar onder het strijden van een korte strijd. Te Limoges in het toenmalige Aquitanië in Frankrijk, de heilige Marcialis, bisschop. Te Salamanca in het gebied van Vicenza in Italië, de heilige Theobaldus, priester en kluizenaar. Die stamde uit het geslacht van de graven van het Franse Champagne en die samen met zijn vriend Walter het pelgrimeren voor Christus, armoede en eenzaamheid stelde boven eer en rijkdom. Te Nitra aan de rivier de Vach in de Karpaten het overlijden van de heilige Ladislaus, die als koning van Hongarije in zijn rijk de door de heilige Stefanus uitgevaardigde christelijke wetten herstelde, de zeden verbeterde en zelf het voorbeeld gaf van een deugdzaam leven. In Kroatië, dat met het Onhaarse Rijk was verbonden, zette hij zich krachtig in voor de verspreiding van het christelijk geloof en in Zagreb vestigde hij een bisschopszetel. Hij overleed toen hij een oorlog tegen Bohemen begon en later werd zijn lichaam bijgezet te Oradea in Transsylvanië. Te Bamberg in het toenmalige Franken de heilige Otto, bisschop, die in Pommeren met de grootste ijver het evangelie verkondigde. In de stad Hai Duong in Vietnam de heilige Vincentius Do Yen, priester uit de orde van de predikeren en martelaar, die onder keizer Michmang werd onthoofd uit haat tegen het christelijk geloof. In het dorp Shandun bij Yiahui in de provincie Hebei in China, de heilige Raimundus Li Quanshen en Petrus Li Quanghui, martelaar, die als broers tijdens de vervolging door aanhangers van de Jehutuan-secte, ofwel van de boksers, een schitterend getuigenis voor Christus aflegden. De eerste werd naar een tempel van de heidenen gebracht, maar weigerde de leugenachtige goden te vereren en stierf door geeseling. Terwijl de anderen op niet minder vrede wijze werd gedood.

0: Uit de handelingen van de apostelen. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, werd door de kerk vuren voor hem tot God gebeden. In de nacht, voordat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met twee kettingen vastgebonden te slapen tussen twee soldaten, terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd gehouden. Opeens stond een engel des Heeren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: "Sta vlug op." Met één vielen de kettingen van zijn handen. Woord van de Heer.
1: Laat Heer, zo vragen wij uw barmhartigheid komen over hen die er hoopvol om smeken. Schenken door de gebeden van de heiligen de hemelse gaven, waardoor ze op de juiste wijze leren vragen wat ze moeten vragen en verkrijgen waarom ze smeken. Door Christus onze Heer.
2: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En we doen dat op de laatste dagen van de maand juni, begin van de maand juli. Betekent ook dat de Heilige Vader langzamerhand naar de maand zal gaan waar hij ook vakantie zal nemen. Een periode waar hij normaal gezien in Castel Gandolfo zal doorbrengen, in het buitenverblijf van de pausen, waar hij trouwens iedere dinsdag reeds naartoe ging. Tijdens het eerste jaar van zijn pontificaat is dat een gewoonte geworden om één dag in de week, ja, als het ware er even tussenuit te gaan. Zoals wij allemaal rust nodig hebben, heeft de paus dat ook nodig, zei hij. En dan is dat de mogelijkheid om aan een beetje sport te kunnen doen, een beetje te kunnen lezen en dergelijke meer. Dat gebeurt dus in Castel Gandolfo. We verwachten ook dat hij in de eerste dagen van de maand juli daar naartoe zal gaan. Als we kijken naar zijn kalender, dan zien we dat het Angelus wel zal blijven doorgaan, ook in de maand juli, maar dat er geen generale audienties zullen gehouden worden. Geen catecheses dus in de maand juli. De eerste staat gepland voor de eerste woensdag van de augustusmaand. Nu, wij volgen het voor u op de voet en zeer recent is er toch wel een bijzonder gebeuren geweest in het Vaticaan waar we vandaag uitgebreid willen blijven bij stilstaan. Namelijk het buitengewoon consistorie. Wat is een consistorie? Het is eigenlijk de paus die de kardinalen samenroept. Bij een gewoon consistorie, dan kan het bijvoorbeeld gaan over de aankondiging van een kardinaalscreatie of kardinaalscreaties. Het kan gaan over een heiligverklaring bijvoorbeeld die wordt afgeroepen en besproken wordt met de kardinalen. Maar in een buitengewoon consistorie zijn de thema's die besproken worden in de ogen van de Heilige Vader zo dringend dat ze dus zulk een uitzonderlijke vorm van consistorie waardig zijn. En op deze wijze moeten beantwoord worden en het hoofd worden geboden. Wel, dat buitengewoon consistorie roept dan ook niet enkel de stemgerechtigde kardinalen naar Rome, maar ook de niet-stemgerechtigde kardinalen, zij die dus de leeftijd van 80 jaar hebben overschreden. Zij zijn allen samengekomen in de Paulus de Zesde Hal. U weet, dat is de hal waar ook de generale audiëntie onder andere doorgaat. Wanneer het minder weer is of kouder, dan gaat deze binnendoor in die grote zaal. Maar het is ook de zaal waar toen de bisschoppensynode rond de synodaliteit is gehouden door paus Franciscus. Misschien heeft u daar beelden van gezien, dan weet u ook onmiddellijk waar die Paulus de Zesde Hal, hoe dat eruit ziet en hoe je dat moet situeren. Dit buitengewoon consistorie heeft plaatsgevonden van vrijdag 26 tot en met zaterdag 27 juni en eindigde eigenlijk met de vooravond van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Om 7:30 op vrijdag celebreerde de Heilige Vader de Heilige Mis om het buitengewoon consistorie te openen. Dat gebeurde in de Sint-Pietersbasiliek. En dit was echt een privaat gebeuren. De paus verzamelde zich met zijn kardinalen. Het Vaticaan heeft wel de tekst van de homilie gepubliceerd en die kunnen we ook met u delen. De paus zei het volgende. Dierbare broeders, we zijn bijeengekomen rond het altaar van de Heer, bij het graf van de heilige Petrus, om het consistorie te openen. We zijn vanuit alle hoeken van de wereld hierheen gekomen om deze Eucharistie bij te wonen. Samen met ons leven offeren wij God dan ook de gemeenschappen en volkeren die wij in ons hart dragen, evenals de pastorale projecten en ervaringen, zowel de vreugdevolle als de zware. Deze verscheidenheid aan gevoelens en gedachten komen nu samen. Ze vindt namelijk dat stralende middelpunt dat Christus is. Hij zelf spreekt ons persoonlijk toe en zegt: ik ben de ware wijnstok. Door Jezus stromen genade en waarheid in ons leven en vernieuwen ons van binnenuit. Deze goddelijke gaven zijn ook de vruchtbare levensader van het consistorie dat wij vandaag beginnen. Het is het evangelie zelf dat de voorwaarden schept opdat het vruchtbaar mogen zijn. Blijf in mij en ik in jullie. Enerzijds waarschuwt de Meester ons zo dat zonder mij kunt gij niets doen. Anderzijds wil hij dat zijn discipelen veel vrucht dragen. Ja, veel. De genade van God brengt bij wie haar aanneemt geen schrale groei voort, maar een weelderige ontwikkeling. Het eeuwige woord is immers mens geworden, opdat allen het leven mogen hebben en wel in overvloed. Dit leven, dat in het geloof is begonnen, wordt zelfs versterkt door de beproeving van het snoeien, omdat het wordt verzorgd door de zorg van de Vader. Terwijl wij God dus vragen ons kracht en wijsheid te schenken, is het veelzeggend dat ons consistorie plaatsvindt aan de vooravond van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Laten wij samen stilstaan bij deze herdenking, die herinnert aan de steunpilaren van de katholieke, van de Rooms-Katholieke Kerk, de twee martelaren en missionarissen wier prediking zo verweven was met hun leven dat deze onderdeel is geworden van de Heilige Schrift. Als we vandaag luisteren naar de woorden van de heilige Paulus aan de Korintiërs, kunnen we de mooie overeenstemming met die van het evangelie opmerken. De verschillende charisma's, de ambten en de kerkelijke activiteiten zijn immers als de ranken van de ene wijnstok. Dat wil zeggen, van de enige Heer die de Heilige Geest in zijn kerk uitstort. Aan deze organische eenheid beantwoordt het criterium dat al die kerkelijke diensten goed en waardevol maakt. Het criterium van het algemeen welzijn. Dierbaren, uit het woord van God dat wij hebben gehoord, wil ik enkele aanwijzingen putten voor ons onderscheidingsproces van deze dagen. In de eerste plaats moedigt het voorbeeld van de heiligen Petrus en Paulus ons aan om in het geloof de ware vrijheid te delen. Het is namelijk juist de relatie met de Heer Jezus die ons bevrijdt van zonde en angst. Terwijl Hij ons roept om Hem te volgen, zendt Hij onszelf de wereld in als opvolgers van de apostelen. Het verkondigen van het evangelie, het vieren van de sacramenten en het ons toewijden aan de kudde van de Heer worden verwezenlijkt en dragen vrucht in de mate waarin wij in Hem, de goede herder, geloven. Het geloof is die deugd die nooit vanzelfsprekend is, die de kerk tot leven brengt, omdat zij overeenkomt met de genade die de ranken van de ene wijnstok voedt. De levende kerk is de kerk die gelooft, door de gave van de Heilige Geest die in onze harten is uitgestort. Deze kerk draagt veel vrucht. zoals de goddelijke genade dus voorafgaat aan de menselijke vrijheid, zo gaat het geloof van de kerk vooraf aan het onze en vraagt het erom met vurigheid te worden getuigd. Deze zending heeft Christus als begin en einde, met de woorden van de psalmist: verkondig dag na dag zijn heil, vertel onder de volken van zijn glorie. Ten tweede, vragen wij om de gave van vrede in eenheid, terwijl wij alle volkeren uitnodigen tot het geloof waarin wij werkelijk vrij zijn. Brengen internationale spanningen en conflicten de menselijke familie ernstige schade toe? Toch ontbreken er in de kerk en in de wereld geen initiatieven en ervaringen die oproepen tot eerbied voor de menselijke waardigheid, voor gerechtigheid, voor het recht, kortom, voor het menselijke. Integendeel, ze nemen toe. En dit is een bron van hoop, want het getuigt van de schoonheid van het werk van God, die ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, als teken van zijn glorie in de wereld. Wanneer dit teken wordt gekwetst, worden wij allen gekwetst. Wanneer het wordt gecorrumpeerd, lijden wij er allemaal onder. Wanneer het wordt gedood, voelen wij ons allemaal verscheurd. En daarom is oorlog nooit de mens waardig en wordt hij nooit door God gezegend. Want de Schepper heeft ons begiftigd met verstand en wil om conflicten op te lossen als mensen en niet als beesten, ook al zijn we misschien uitgerust met hypertechnologische wapens. De eenheid van de menselijke familie gaat vooraf aan de afzonderlijke volkeren en staten. Dit is niet alleen een biologisch gegeven. Het is een ethisch principe. Vrede is een plicht van gerechtigheid, omdat wij één menselijke familie zijn. Een prachtige humanitas, die in Christus haar hoofd en verlosser vindt. Als we nadenken over de encycliek die ik op 15 mei jongstleden heb afgekondigd, moeten we daarom de weg verder zetten die door de heilige paus Paulus VI is uitgestippeld, toen hij de uitdrukking beschaving van de liefde introduceerde, werd de wereld gekenmerkt door de Koude Oorlog, de wapenwedloop en grote economische onevenwichtigheden. In die context wees de kerk een alternatieve weg aan voor de ideologische tegenstelling tussen systemen, door een sociale orde voor te stellen waarin gerechtigheid en naastenliefde met elkaar verweven zijn. Zo wordt het christelijk getuigenis inderdaad een profetie van een nieuwe wereld, evangelisatie en dienstbaarheid, een cultureel en sociaal project dat de menselijke ontwikkeling in haar geheel bevordert. Terwijl zij het evangelie verkondigt, te midden van vreugde en vervolging, kiest de kerk nooit partij. Zij is er voor iedereen. En tot ieder richt zij hetzelfde woord van bekering en verlossing. Ten derde, genieten we vandaag en altijd van de eendracht in gehoorzaamheid, dat we zeggen in het luisteren dat de gave van het woord erkent, dat voor ons vlees is geworden. Door deze oefening leidt de Heilige Geest ons, waarbij hij zelf pastorale problemen en kansen aangeeft, onze intentie zuivert en datgene corrigeert wat van de gemeenschappelijke weg afwijkt. De uitvoering van de synode, waarvoor wij ons inzetten, nodigt iedereen uit om verder te gaan in de eenheid van het geloof, in het bevorderen van de vrede, in gehoorzaamheid aan het levende woord dat Jezus is. In dit licht vereisen de enorme en snelle culturele veranderingen dat wij voortdurend aandacht schenken aan het zoeken naar manieren om de eeuwige waarheden uit te drukken in een taal die het mogelijk maakt de blijvende nieuwheid ervan te erkennen. het enige woord dat mens is geworden, drukt zich inderdaad in alle talen uit. De gestorven en verrezen Christus is de ware wijnstok die vrucht draagt door alle culturen die de christenen van binnenuit transformeren. Zo laat de Heilige Geest, terwijl de ideologieën van de wereld verwelken, in de kerk de broederlijke verbondenheid, de naastenliefde en de missionaire ijver tot bloei komen. Door samen te werken belichaamt onze collegialiteit de synodaliteit waaraan alle gedoopten deelnemen in de eenheid van het volk van God. Synodaliteit en collegialiteit zijn immers vormen van christelijke broederschap die ons als gedoopten en als bisschoppen met elkaar verbindt. Daarom vindt de hulp die u mij kunt bieden bij de uitoefening van het Petrusambt in mij iemand die vraagt, niet iemand die beveelt. Het gezag van het primaat is immers eigen aan degene die luistert en alleen daarom leidt, aan degene die leert en alleen daarom onderwijst, altijd in navolging van de enige meester. Mogen de voorspraak van de heilige apostelen Petrus en Paulus ons begeleiden op deze boeiende weg. De woorden van paus Leo XIV in de homilie tijdens de heilige mis die diende als de opening van het buitengewoon consistorie. Daarna volgde het eerste deel, zeg maar, van 9:30 tot 12:45 in de Paulus de Zesde Hal. De introductie werd gevolgd om 9:30 door het Veni Creator Spiritus, dat gezongen werd door het koor van de Sixtijnse kapel. Daarna volgde een hartelijke begroeting door kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen, die ondanks zijn zeer gezegende leeftijd van meer dan 90 jaar nog heel, ja, vief is, zoals men dat zegt. En dat uitte zich ook in een grappig gebeuren waarbij de kardinaal zich eigenlijk eerst vergiste van microfoon. En met een grapje zei de paus, nee, eminentie, het is daar te doen, de andere microfoon. En plots zagen we kardinaal Rey als het ware bijna rennen door de Paulus de Zesde Hal richting de juiste microfoon, waarop de paus een opmerking maakte over de vitaliteit van een van de oudste kardinalen van het kardinaalscollege. En daar zagen we ook opnieuw, ook in de begroeting en ook in zijn openingswoord, de innige band die er is tussen deze éminence gris, zoals men dat zegt, van het kardinaalscollege, de deken van het college en de Heilige Vader. Daarna volgde een interventie door de Heilige Vader gegeven, bij wijze ook van officiële opening, zeg maar, van het werk dat die dag zou moeten verricht worden. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV bij de opening van de eerste sessie van het buitengewoon consistorie.
3: Cari fratelli cardinali, vi do il benvenuto e vi ringrazio di cuore per aver accolto ancora una volta il mio invito.
2: Dierbare broeders, kardinalen, ik heet u van harte welkom en dank u oprecht dat u opnieuw op mijn uitnodiging bent ingegaan. Uw aanwezigheid getuigt van de zorg voor de gehele kerk die wij delen in de dienst aan het volk van God en aan de missie die de Heer ons heeft toevertrouwd. Tijdens het consistorie van afgelopen januari had ik een eenvoudige wens uitgesproken, dat deze bijeenkomsten ons zouden helpen om steeds meer te leren samen te werken in dienst van de kerk en om een dialoog verder te zetten die mij helpt bij de dienst aan de missie van de gehele kerk. En dat waren niet enkel inleidende woorden. Ik blijf van mening dat dit een van de belangrijkste verantwoordelijkheden is die aan het college der kardinalen is toevertrouwd. Ook wij, net als de hele kerk, leren aldoende. Gemeenschap is nooit een resultaat dat voor eens en altijd verworven is. Het blijft een dagelijkse bekering die vorm krijgt in het gebed en door concrete houdingen, vertrouwensrelaties en de bereidheid om naar elkaar te luisteren. In de afgelopen maanden heb ik er herhaaldelijk op gewezen dat wij geroepen zijn om bouwers te zijn van de communio van Christus, een gemeenschap die gestalte krijgt in een synodale kerk, waarin iedereen meewerkt aan dezelfde zending, ieder volgens zijn eigen charisma en ambt. Zoals ik het aan de Romeinse curie zei, wordt deze gemeenschap niet zozeer door woorden en documenten uitgebouwd, maar door concrete gebaren en houdingen die tot de uiting moeten komen in ons dagelijks leven, ook op het werk. Wij zijn geen hoeders van particuliere belangen, maar leerlingen en getuigen van het Rijk Gods, geroepen om in Christus het zuurdeesem van de universele broederschap te zijn. Om deze reden heb ik gewild dat ons werk zich zou concentreren op vier thema's die onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Allereerst worden wij uitgenodigd om stil te staan bij de wereld waarin de kerk geroepen is het evangelie te verkondigen. Voordat wij ons afvragen wat we moeten doen, moeten we even stilstaan bij de werkelijkheid. Ernaar kijken met de ogen van het geloof en ons laten ondervragen door te luisteren naar onze broeders en zusters. Zoals ik enkele weken geleden heb gezegd, Jezus wandelt door de straten, doorkruist de pleinen, bezoekt onze wijken, is aanwezig op de plaatsen van ons dagelijks leven als de nabije God die met zijn volk meegaat, als de Heer van de geschiedenis. En ook vandaag gaat de Heer ons voor in de geschiedenis. En de kerk is in de eerste plaats geroepen om zijn aanwezigheid te herkennen. Vervolgens zullen we samen nadenken over de cultuur van de macht en de beschaving van de liefde. Velen van jullie komen uit gebieden die getekend zijn door oorlog, geweld, sociale of religieuze polarisatie. Maar niemand van ons is vreemd aan de vele vormen van conflict, onderdrukking en verdeeldheid die onze samenlevingen vandaag de dag doorkruisen. Daarom betreft het onderscheidingsvermogen dat wij moeten aan de dag leggen ons allemaal en daagt het de missie van de kerk in elke context uit. De encycliek Magnifica Humanitas biedt ons enkele waardevolle sleutels om deze tijd te begrijpen. Het interesseert mij vooral om te horen hoe deze pagina's weerklank vinden in jullie kerken, welke vragen ze oproepen, welke perspectieven zij openen en welke stappen zij suggereren. Een encycliek zet immers haar weg verder wanneer ze wordt aanvaard, geïnterpreteerd en belichaamd in het concrete leven van de kerken. Tijdens de derde sessie zal dieper worden ingegaan op de encycliek Magnifica Humanitas, waarbij wordt nagedacht over de bijdrage die de kerk kan leveren aan de opbouw van het algemeen welzijn. We leven in een tijd waarin de verleiding tot versnippering toeneemt en particuliere belangen gemakkelijk de overhand krijgen. De sociale leer van de kerk herinnert ons eraan dat het algemeen welzijn niet vanzelf ontstaat, maar gedeelde verantwoordelijkheid vereist. Voor de kerk krijgt dit een heel concrete vorm. Een synodale stijl ten dienste van de missie van het koninkrijk. De encycliek Magnifica Humanitas herinnert hieraan in nummer 86 en voegt eraan toe dat dit aandacht vereist voor de manier waarop beslissingen worden genomen en verantwoordelijkheden worden uitgeoefend in transparantie, evaluatie en medeverantwoordelijkheid. En tot slot zullen we een sessie wijden aan het implementatietraject van de synode. Deze laatste sessie introduceert geen nieuw thema, maar brengt samen en legt verbanden tussen wat we in de voorgaande sessies hebben gedeeld. Geconfronteerd met de wonden van de wereld, de opbouw van het algemeen welzijn en de missie van de kerk wijst synodaliteit een manier van handelen aan. Luisteren, onderscheiden en samen de verantwoordelijkheid op ons nemen voor de keuzes die de Heer ons heeft toevertrouwd. Synodaliteit is niet in de eerste plaats een reeks procedures. Zoals ik al meerdere malen heb gezegd, is synodaliteit een houding, een openheid, een bereidheid om te begrijpen. Soms is het geïnterpreteerd als een vermindering van het gezag. In werkelijkheid helpt het ons om de betekenis van het gezag zelf dieper te begrijpen. Dat bestaat om de gemeenschap te bewaren, de deelname van iedereen te bevorderen en de gezamenlijke weg van de kerk te sturen.
3: E orientare il cammino comune della Chiesa.
2: Deze vier zittingen vinden hun samenhang in het missionaire perspectief dat we tijdens het laatste consistorie hebben gedeeld en waarnaar ik in de brief van afgelopen april heb verwezen. We zijn hier niet in de eerste plaats om na te denken over het interne leven van de kerk. Alle thema's die wij zullen behandelen, de blik op de wereld, vrede, het algemeen welzijn, synodaliteit, komen samen in één vraag. Hoe kunnen wij onze kerken vandaag helpen om het evangelie met meer trouw, vrijheid en geloofwaardigheid te verkondigen? De zending is niet zomaar een van de vele taken van de kerk. Het is haar bestaansreden. En juist daarom wordt het ook het criterium dat ons onderscheidingsvermogen stuurt. Wanneer we leren naar elkaar te luisteren, samen verantwoordelijkheid te dragen en het werk van de Heilige Geest in de verschillende kerken te herkennen, verbeteren we niet enkel onze manier van werken, we worden een kerk die beter in staat is om de mannen en vrouwen van onze tijd tegemoet te treden en hun de vreugde van het evangelie te getuigen. En zo gaan wij zometeen verder luisteren naar deze openingstoespraak van Paus Leo XIV voor het buitengewoon consistorie dat plaatsvond op vrijdag en zaterdag. Eerst willen we samen met hem het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze toespraak. Bidden wij samen.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae.
4: Et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: ora pro nobis sancta Dei Genetrix,
6: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
5: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
6: Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
5: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
6: Et lux perpetua luceat eis.
5: Requiescant in pace.
6: Amen.
5: Dominus vobiscum.
6: Et cum spiritu tuo.
5: Sit nomen Domini benedictum.
6: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
5: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
6: Qui fecit caelum et terram.
5: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
6: Amen.
7: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog verder met de toespraak, het tweede deel, dat de Heilige Vader heeft gegeven, gericht aan de kardinalen die deelnamen aan het buitengewoon consistorie van 26 en 27 juni. En in dit tweede deel richtte hij zich tot de kardinalen met een vraag om bijzondere hulp. We luisteren naar Paus Leo XIV.
8: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare.
2: Daarom wil ik u om een bijzondere hulp vragen. De bediening die de Heer mij heeft toevertrouwd, kan niet in mijn eentje worden vervuld. Zij heeft uw ervaring nodig, uw pastorale wijsheid, uw kennis van de kerken en de volkeren die u zijn toevertrouwd. Ik reken op u om mij te helpen onderscheiden wat de Heilige Geest vandaag aan de kerk zegt. Ik heb uw steun nodig, krachtig, uitgesproken en openbaar. Ik heb behoefte om mij door u gesteund te voelen, als door broeders. Ik vraag u dan ook om mij niet alleen tijdens deze werkdagen te begeleiden, maar ook in de dagelijkse dienst aan de gemeenschap van de Universele Kerk. Help mij te luisteren naar wat er in de kerken naar voren komt, de tekenen van hoop te herkennen die vaak in de stilte groeien, maar ook de inspanningen, de misverstanden en de weerstanden niet te negeren die de weg kunnen vertragen. Ik heb uw vrijheid, uw openhartigheid en uw loyaliteit nodig. Oprecht advies is altijd een daad van gemeenschap. Ik vraag u bovendien om ieder in zijn eigen kerk en in zijn eigen ambt deze stijl van kerkelijk onderscheidingsvermogen te ondersteunen. Ik weet dat dit geduld vereist en soms vragen oproept. Toch ben ik ervan overtuigd dat de Heer ons een meer evangelische manier leert om samen de verantwoordelijkheid te dragen die Hij ons heeft toevertrouwd. Ook hiervan hangt de geloofwaardigheid van ons getuigenis en de vruchtbaarheid van onze zending af. Ik wil u daarom aanmoedigen om het werk in de groepen met overtuiging te beleven. Ik weet heel goed dat dit voor velen van ons niet de gebruikelijke manier is om een consistorie te houden. Toch maakt ook dit deel uit van de weg waarlangs de Heer ons leidt. Uiteraard blijft er ook ruimte voor persoonlijke bijdragen en zoals altijd kan iedereen mij vrijelijk vertrouwelijke opmerkingen of overwegingen doen toekomen. Maar ik vraag u om vol vertrouwen aan deze kerkelijke oefening deel te nemen.

0: ontvankelijk maakt voor zijn stem en ons de genade schenkt om samen te zoeken naar wat het evangelie en het welzijn van het volk van God het beste dient. Ik dank u.
1: Grazie.
0: En zo kon de eerste sessie van start gaan. Zoals u kon horen was ook de Vaticaanse media daar helemaal bij. Werd ook live uitgezonden en becommentarieerd. Daarbij werd dus het werkschema voorgesteld. De eerste sessie ging van start. In welke wereld zijn wij geroepen om het evangelie te verkondigen? Om 10:00 was er een bijbelmeditatie die gegeven werd door kardinaal Grzegorz Rysz, de aartsbisschop van Krakau in Polen, gevolgd door een moment van stilte en persoonlijk gebed. Om 10:30 uitwisseling in de 20 groepen die waren gemaakt aan de hand van 2 vragen. Welk lijden, spanningen en vragen raken vandaag de dag de volkeren en kerkgemeenschappen die aan uw zorg zijn toevertrouwd het sterkst? En ten tweede, welke tekenen van hoop, van trouw aan het evangelie en van mogelijke verzoening is het belangrijk om gezamenlijk te bespreken. Gevolgd door een pauze. En dan om 12:00 was er een soort van verslaggeving in de plenaire vergadering, dus verzamelden alle kardinalen opnieuw samen. En alle groepen konden dan ook hun bijdragen per e-mail doorsturen. Om 12:45 werd het Angelus gebeden. De tweede sessie, die vond eveneens plaats in de Paulus de zesde zaal en begon met gebeden voor de pijnlijke situatie in Venezuela en voor de vele slachtoffers van de recente aardbeving. Daarna werden de sessies verder gezet. De cultuur van de macht en de beschaving van de liefde. Dat stond in het teken van een bezinning op hoofdstuk 5 van de encycliek Magnifica Humanitas. Het was kardinaal Pablo Virgilio Sionco David die de zitting begon en vervolgens kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, die de inleidende toespraak mocht houden. De paus woonde de opening van de zitting bij en keerde dan later terug voor de plenaire vergadering.

dan was er terug ruimte voor groepswerk. Om 4:20 dus, aan de hand van opnieuw twee vragen. Op welke manier beïnvloeden de spanningen, verdeeldheid en conflicten in de wereld vandaag het leven van onze kerken en onze volkeren? En ten tweede, welke taal, houdingen en praktijken kunnen helpen bij het tot stand brengen van verzoening, samenleven en vrede? En vervolgens gingen de discussies van start. 11 groepen brachten verslag uit aan de vergadering, 8 uit de eerste reeks en 3 uit de tweede. En alle groepen gingen zo in op de uitdagingen van deze tijd en benadrukten de ontmenselijkende kracht van de machtscultuur, haar universele rijkwijde, de verleiding om zich aan te passen aan de logica van de machtigen en de normalisering van oorlog en polarisatie, die de tolerantie van de samenleving voor geweld vergroten en gevaarlijk simplistische benaderingen voor het oplossen van conflicten aanmoedigen. Tegen deze achtergrond benadrukten de deelnemers de verantwoordelijkheid om vrede en een beschaving van liefde op te bouwen. Ze benadrukten ook het belang van het geven van een geloofwaardig getuigenis, te beginnen binnen de kerk zelf, door middel van een taal waarin de mens centraal staat. Een taal van luisteren, vergeving, verzoening, herstelrecht en concrete gebaren. Een dergelijke taal is in staat de harten te raken van degenen die in een conflict verwikkeld zijn. De door oorlog veroorzaakte wonden te erkennen en het streven naar eenheid binnen de kerk te bevorderen. Tijdens de discussie werd ook benadrukt dat eenheid binnen de kerk essentieel is voor haar geloofwaardigheid, evenals de dialoog met andere geloofsovertuigingen en religies, met name de islam. In een tijd waarin de globalisering van de onverschilligheid mensen steeds ongevoeliger maakt voor het lijden van anderen, wordt ieder individu opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor de opbouw van de vrede. En in deze context bevestigden alle groepen opnieuw de centrale rol van het geloof in Christus en van het evangelie, dat de kracht heeft om de wereld te veranderen wanneer het wordt beleefd in plaats van als louter theorie te worden behandeld. Zij benadrukten ook de oorspronkelijke roeping van de kerk en merkten op dat sommige situaties alleen door Gods tussenkomst kunnen worden aangepakt. Verschillende groepen noemden het werk van de kerk in het Heilige Land en Oost-Europa als voorbeelden. De zitting werd besloten met verschillende persoonlijke bijdragen over de behandelende thema's. Grote dankbaarheid ook voor de encycliek die de paus heeft gepubliceerd in de maand mei. En de bevestiging van het belang van de samenwerking met leiders van andere religies om een beschaving van liefde te bevorderen. Om 6:00 was er dan een pauze en om 6:30 volgde opnieuw de plenaire vergadering met om 19:30 afsluitend gebed. In een volgende aflevering, dierbare luisteraars, zullen wij stilstaan bij de tweede dag van het buitengewoon consistorie en hoort u ook de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven op het hoogfeest van de heiligen Petrus en Paulus. Dat is voor een volgende aflevering. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest, wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel, te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we de laatste verzen van Psalm 51, namelijk verzen 15 tot en met 21. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen, dan keren zondaars tot u terug. Verlos mij uit mijn sprakeloosheid, o God, die mijn redder is. En mijn tong zal uw goedheid loven. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wenst toch immers geen slachtoffers, u vindt toch geen voldoening in brandoffers. Een berouwvolle geest is een offer voor God. Een rouwmoedig vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk, dat is toch uw diepste verlangen. Bouw Jeruzalems muren weer op, dan zullen zijn offers u zeker tevreden stellen. Ontstoken en verteerd volgens voorschrift liggen jonge stieren weer op uw altaar.

In deze laatste verse van Psalm 51 gaat David verder met zijn gebed, een vertrouwensgebed, die vraagt om Gods barmhartigheid na een misstap, na een zonde. En we hebben reeds gezegd dat David in de eerste plaats erkent dat hij klein is en zondig. Maar hij valt daarmee niet in wanhoop, in tegendeel, hij gaat met vertrouwen tot God, waarbij hij rekent op de herschepping van zijn hart, om de teruggave van de goddelijke geest, als grootmoedige geest of zelfs heilige geest. David rekent op God om terug rein te worden, en dat is dus mogelijk. Want, zo zei hij in de eerste vers, God is liefde. En nu beëindigt hij zijn gebed. En hij stelt zijn gebed nu ook in functie van de gehele gemeenschap van Jeruzalem. Als hij in het begin nog berouwvol zijn eigen zonde erkende, dan gaat hij nu vragen om Gods barmhartigheid niet over hem alleen, maar over iedereen, over heel Sion, over heel Jeruzalem. Hij gaat dus zijn gebed uitbreiden door te bidden voor zichzelf naar een gebed gericht tot God, maar dan wel voor iedereen. En zo zien we dat men zelfs niet de grootste zonde moet gedaan hebben om toch te kunnen komen tot een gebed van berouw en van een vermorzeld hart. Bij David was het echt berouw voor een persoonlijke zonde. Maar als wij dit gebed van Psalm 51 dagelijks zouden bidden, of toch zeker wekelijks als we het getijdengebed bidden, dan kunnen we dat gebed zeker persoonlijk opvatten, maar ook gericht tot God voor de gehele mensheid. Want eigenlijk heeft onze persoonlijke zonde ook een weerslag op de gehele gemeenschap. Zelfs de zaken waarvan we durven denken, dat doet er niet toe. We hebben misschien geen kwaad verricht dat zo'n grote schade heeft aangericht. En voor sommige zonden klopt dat. Is er geen directe schade? Maar tegelijkertijd weten we dat het wel een impact heeft op de gehele gemeenschap van de kerk. Of voor David was dat dan voor Sion en Jeruzalem. Vandaar Davids vraag, bouw Jeruzalems muren weer op. En het is voor ons als christenen in Jezus Christus dat we zullen zien dat die muren van Jeruzalem terug worden opgebouwd. Dat Jezus Christus als verlosser tot bij ons komt om ons terug de vreugde te geven, de vreugde die we misschien niet altijd verdiend hebben, maar die God zomaar aan ons geeft. Een vreugde, bovennatuurlijk, die ons in staat stelt om te genieten van Gods aanwezigheid elke dag opnieuw. En als we die goddelijke barmhartigheid ontvangen, die vreugde ondervinden, dan stelt David in zijn psalm voor om ervan te getuigen. En hij vraagt daarvoor Gods kracht. En dat waren de eerste verzen die we vandaag hebben gelezen. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen, dan keren zondaars tot u terug. Als men Gods barmhartigheid ondervindt en men getuigt ervan, dan geeft men eigenlijk ook aan anderen een mogelijkheid, een inzicht om zich te bekeren. Zondaars keren tot u terug als ik mij als zondaar tot u terugkeer. Dat is hetgeen dat David eigenlijk zegt. Mijn getuigenis van kleinheid kan helpen opdat anderen in hun kleinheid Gods grootheid zouden erkennen. David vraagt zelfs aan God, verlos mij uit mijn sprakeloosheid. Hij had misschien niet de gave van het woord op dat moment. Hij kon niet uit zijn woorden geraken. Maar hij vraagt aan God die kracht, verlos mij uit mijn sprakeloosheid, o God, die mijn redder is. De erkenning van David dat God zijn verlosser is, is van groot belang, want het toont zijn eigen kleinheid.
En dan zegt hij in vers 17 van Psalm 51... Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Mensen die elke dag het getijdengebed van de kerk zouden bidden, weten dat wij het getijdengebed altijd beginnen met deze zin uit de psalm. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Dat is eigenlijk het doel van onze schepping, namelijk God loven. Maar God loven en er zelf de vreugde van ondervinden. En als wij durven vragen aan God om ons de kracht te geven, of zelfs zijn Heilige Geest om te kunnen spreken over Gods wondere daden in ons leven, ja, dan leven wij werkelijk als christenen zoals God het heeft bedoeld, getuigen van zijn liefde voor in ieder van ons. En natuurlijk voor sommigen zal dat niet met veel woorden zijn, maar dat is niet het grootste belang hier in de psalm. Het belangrijkste is bidden met het hart en getuigen met het hart. Ook David heeft eerst gevraagd om zijn hart te zuiveren. Schep in mij een zuiver hart. Geef mij terug die Heilige Geest, opdat mijn hart verandert. Om dan te komen tot God, geef mij kracht om te getuigen, zelfs met woorden als me dat gegeven wordt, of zelfs als me dat gevraagd wordt. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Mogen dat elke dag waarheid worden. David erkent daarna ook nog dat God geen slachtoffers wenst, dat God geen voldoening heeft in brandoffers, maar wel in een vermorzeld hart. En als we zelf een vermorzeld hart hebben, een erkenning van onze kleinheid, dan zijn wij op weg om zoals David biddende mensen te worden. Ondanks onze zonde, die vergeven wordt aan het kruis van Christus. En zo brengt David zijn persoonlijke gebed van vertrouwen op Gods barmhartigheid, brengt hij dat in een perspectief voor de gehele mensheid. Een rouwmoedig vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk, dat is toch uw diepste verlangen. David erkent dat God wenst dat wij gered worden, dat God wenst dat wij vreugde voelen, dat God wenst dat wij terug naar het goede gericht zijn. En dat is onze enige redding, God volgen in zijn woord dat geopenbaard werd in Jezus Christus. Laten we de uitnodiging die David vandaag in deze psalm aan ons geeft om te bidden met vertrouwen, laten we dat ook in de praktijk brengen. En lezen we daarom nog eens Psalm 51, versen 15 tot en met 21. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen, dan keren zondaars tot u terug. Verlos mij uit mijn sprakeloosheid, o God, die mijn redder is. En mijn tong zal uw goedheid loven. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wenst toch immers geen slachtoffers, u vindt toch geen voldoening in brandoffers. Een berouwvolle geest is een offer voor God. Een rouwmoedig, vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk, dat is toch uw diepste verlangen. Bouw Jeruzalems muren weer op. Dan zullen zijn offers u zeker tevreden stellen. Ontstoken en verteerd volgens voorschrift liggen jonge stieren weer op uw altaar.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het evangelie volgens Matteüs, het 16e hoofdstuk. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Zij antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Bariona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Woord van de Heer.

Dierbare broers en zussen, op dit feest van de twee grote apostelen van Jezus, Petrus en Paulus, gaan onze gedachten uit naar de kerk van Rome en naar onze moedergemeenschap in Rome. Want Petrus en Paulus zijn de patroonheiligen van deze stad. En Petrus en Paulus, twee grote leerlingen van Jezus, zijn zowat het meest verscheiden dat mensen kunnen zijn. En toch worden ze samen herdacht en gevierd. En dat is iets dat ons moet doen nadenken. Petrus wordt ons vandaag gebracht in de lezing als diegene die als eerste de moed heeft of het inzicht dat Jezus de Zoon van God is en de Redder van de wereld. Petrus was nochtans een eenvoudige visser, geen geleerd man. Petrus wordt de rots van de kerk genoemd door Jezus, de eerste van alle leerlingen, omdat hij een diep inzicht en begrip van God blijkt te hebben, dat hem dingen doet begrijpen en inzien die een mens hem niet hebben geopenbaard. Ja, inderdaad, het gebeurt dat de Geest van God grote dingen doet in het hart en het verstand van eenvoudige of ongeleerde mensen. Dit wordt door Jezus zelf als het fundament van zijn kerk gezien. Dit zegt hoe belangrijk het is om, zoals Petrus, tot nieuwe inzichten te komen, niet gevormd door het conformisme of door het meerderheidsdenken, maar wel ruimte te laten in ons hart en ons verstand voor wat de Geest en God ook in ons leven wil zeggen. Petrus blijkt tot een grote kennis van God in staat. En dat maakt hem groot. En op een heel andere wijze is die andere grote apostel, de grote missionaris Paulus, in staat gebleken om een diep inzicht in Jezus van Nazareth te verwerven, hoewel hij hem vervolgde. Het visioen waarmee Paulus van zijn paard valt zegt iets over de kracht van het ingrijpen van de Geest van God in het leven van een geleerd man die Paulus was. Ook bij hem is het niet zozeer een mens van vlees en bloed die hem tot nieuwe inzichten brengt, maar wel Gods krachtige geest, die hem dingen doet begrijpen die hij ook volgens zijn eigen wijsheid tot dan toe nooit had begrepen. We zien hier dus bij het leven van deze twee heiligen, Petrus en Paulus, zeer verschillende mensen. Maar bij beiden is de geest van God sterk aanwezig en actief. Of beter gezegd, beide laten het toe dat de Geest van God hun leven grondig verandert, hen van richting doet veranderen, hen een nieuw leven doet leiden. Het is voor ons leerlingen van Jezus belangrijk om deze voorbeelden te krijgen in onze traditie. Want het leert ons dat elke mens een leerling van Jezus kan worden.
Zowel iemand met de eenvoud, maar de vastberadenheid van Petrus, als iemand met de wijsheid en de cultuur en de gedrevenheid van Paulus. Elke mens kan in zijn hart en zijn leven de werking van het woord van God toelaten. Wanneer hij in staat is om tot nieuwe inzichten te komen en om een nieuwe weg in te slaan. En het feit dat de kerk deze twee tezamen viert, helpt ons om te begrijpen dat de kerk, Ecclesia, altijd gemeenschap is. Niet één groot individu, maar wel de communio. Het samen zijn, het samen bidden, het samen werken. Dat maakt de kracht van de kerk uit, ook vandaag en in alle eeuwen. Bidden wij de Heer op dit feest van Petrus en Paulus, voor onze gemeenschap in Rome, onze gemeenschappen wereldwijd, dat wij aantrekkelijk zouden zijn door de werking van de Geest van God in ons leven te laten zien, horen en voelen aan al wie het wil horen rondom ons vandaag. Dat het de Geest van God zou zijn die ons samenbrengt en ons samenhoudt, ons samen doet spreken, ons samen de mensen van onze tijd doet liefhebben.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Op dit feest van de heilige Petrus en Paulus bidden wij u, Heer. Open ons hart voor uw woord. Bevrijd het van de routine, van de dwaasheid van wie denkt alles te weten, van de aanmatigende herhaling van onszelf. Geef dat wij ons bekleden met die liefde die ons overwint, ons vergeeft, ons omhelst en die van ons dienaars van de armen maakt, van onze broers en zussen en vrienden van allen, ook van hen die niet van ons houden. Vernieuw het liefdesverbond met deze broers en zussen in het licht van uw aanwezigheid. Vervul ons hart met uw geest. Behoed ons voor het kwaad. Maak ons tot werktuigen van vrede, hier en overal, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag is onze gast Rob van Duren, voormalig inspecteur voor het godsdienstonderwijs. Maar vandaag komt hij al spreken over Christina Mirabilis, Christina de Wonderbare, of ook wel gekend in het buitenland als Christina the Astonishing. Een bijzondere vrouw uit onze contreien, maar niet echt zo bekend, denk ik, bij ons hier in Vlaanderen. Ik heb deze ochtend als voorbereiding van ons gesprek eens gepolst bij mijn collega's van de redactie of ze al van haar hadden gehoord. En eigenlijk had nog niemand van haar gehoord. Er is dan wel dat nummer van Nick Cave, die bekende Australische muzikant. Hij heeft over haar een lied geschreven, maar hier in België zelf is ze niet zo bekend.
1: Nee, echt niet, Nele. En dus we zijn volop bezig met daar iets aan te gaan doen en dat te gaan veranderen. Ja. En dus we denken dat het een fascinerende figuur is, die het echt wel verdient om terug in de aandacht gezet te worden. Ja. Ja, en we denken ook dat haar verhaal, haar wonderlijk verhaal, dat heel veel betekenis kan hebben voor mensen van vandaag.
0: Aangezien ze niet zo bekend is, zullen we het eerst over haar persoon hebben. Ja, ik ga u zeker heel haar leven laten vertellen, maar ze is ook echt een heilige van uw streek. Wat is uw persoonlijke band met haar? U bent uit Borgloon.
1: Ik ben uit Borgloon, ja. Christina is afkomstig is geboren in Brustem. Brustem is een dorpje op dit moment in de buurt van Sint-Truiden. En dat ligt tussen Sint-Truiden en Borgloon. Ja, zij is afkomstig van daar en zij heeft eigenlijk deze streek, ja, Haspengouw, heeft zij bewoond en rondgezworven heel haar leven lang. Ze heeft heel veel verbleven in Sint-Truiden, maar ze heeft ook 9 jaar verbleven in Borgloon. Ja, dus ze is echt iemand die verbonden is aan die mooie streek.
0: En u zegt echt rondgezworven, is dat een rode draad in haar leven, dat ze nooit op dezelfde plaats is gebleven?
1: Zeker weten. Ja. Ja, zeker weten. Dus vanaf een bepaald ogenblik tot aan haar dood eigenlijk heeft zij zich nooit ergens blijvend gevestigd. Ja. Nee, ze is, heel haar leven lijkt wel getekend geweest zijn door een zekere onrust. Ja, en het verlangen om te zwerven en met name ook de natuur, telkens opnieuw de natuur op te zoeken.
0: We weten wel het een en het ander over haar. Er is een vita over haar leven.
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Hè? Al zeer snel. Ik zei dat zij in 1224 is gestorven, maar reeds in 1232, dat is dus 8 jaar na haar dood, is de eerste versie van haar vita geschreven. Door een befaamde Dominicaner geleerde, Thomas van Quentin-Pré, die ook heel wat andere publicaties trouwens op zijn naam heeft. En hij schrijft in de inleiding van zijn vita dat hij, om Christina te leren kennen, speciaal naar Haspengouw is gekomen. Naar dit stukje, zegt hij, van Luik. Ons gebied behoorde toen tot het prinsbisdom Luik, tot Luiks gebied. En hij is gekomen en hij zegt dat hij een aantal mensen heeft bevraagd, getuigenissen heeft ingezameld. Met name ook is hij een kluizenares die Christina zeer goed gekend heeft, een kluizenares Jutta, die in Borgloon woonde, die noemt hij als een van zijn belangrijkste getuigen. Naast ook de abt van de abdij van Sint-Truiden. Ja, maar hij heeft dus wel degelijk getuigenissen ingezameld.
0: Ja. Ja, mensen die haar echt gekend hebben.
1: Ja.
0: Zullen we meteen beginnen met een chronologie van haar leven?
1: Ja, dat is heel goed. De chronologie zoals Thomas het heeft neergeschreven. En de redactie eigenlijk van Thomas, moet je weten. Hè? En dus hij vermeldt haar opgroeien, haar geboorte in Brustem. Ja? En hij vermeldt nadrukkelijk dat zij op jonge leeftijd wees wordt. Wij weten uit de geschiedenis ook dat de streek rond die tijd erg geteisterd werd door oorlog en geweld. Ja? Zo hebben we het gisteren na wat de reden is van het overlijden van haar ouders. Is er een verband met die oorlogstoestanden? Heeft zij zelf ook als kind traumatische ervaringen meegemaakt? Daar hebben we het raden naar. Ja, maar in elk geval, als jonge wees blijft zij over met 2 zussen. twee oudere zussen. Haar wordt de zorg voor.

Ja, waar ze blijft zitten tot aan het einde van de uitvaartmis, tot aan het Agnus Dei. En zij komt terug naar beneden op bevel van de priester. Dan is er een lange passage waar zij vertelt wat zij ondertussen tijdens haar vermeende dood heeft meegemaakt. Zij vertelt dat zij de hemel en de hel heeft gezien. En ook het vage vuur. Dat zij de zielen heeft gezien. En dat zij tijdens haar periode van dood voor de keuze is gesteld: je kan hier blijven of je kan terugkeren naar de aarde. Maar dan ga je terug met een roeping, met een zending, om je lijden op te dragen als boete voor de zielen. En zij kiest, zo gaat het verhaal, zij kiest voor het tweede. En dus zij is op die manier teruggekeerd. Dat is het verhaal, de monoloog die Cantemperé in haar mond legt. Hoe het ook zij, vanaf dat moment, vanaf die ingrijpende gebeurtenis, die dood, misschien zouden we vandaag zelfs zeggen een soort schijndood, vanaf die dood is haar leven grondig veranderd. Zij begint dan eigenlijk aan een zeer getormenteerd leven. In de zin dat zij wegvlucht, dat ze als het ware de aanwezigheid van andere mensen niet meer kan verdragen. Zij vlucht weg, ze zoekt de eenzaamheid op en met name ook de hoogte. Er wordt van haar verteld dat zij wegtrekt naar de hoogte. Vandaar ook dat ze vaak als een vogel wordt afgebeeld met vleugels. Zij verblijft in torens, zij verblijft dagenlang in de bomen. Ja, als een vogel, inderdaad. Maar ook pijnigt zij zich. Zij moet getormenteerd geweest zijn. Zouden we nu denken, zij zoekt ook de pijn op zelfs. Zij werpt zich in de oven. Zij werpt zich in ijskoud water. Zij gaat op het molenrad staan. Ja, een aantal gruwelijke ervaringen die zij zelf opzoekt. Ja, wat drijft haar daartoe? Wie zal het zeggen? Ook haar omgeving merkt dat op en krijgt angst van haar. Ze wordt gezien als een demonische vrouw. Ze wordt als het ware gedemoniseerd. Tot twee keer toe wordt ze door haar eigen familie ook aan kettingen gelegd of vastgebonden aan een juk, tot bloedens toe. Als je daar nu bij stilstaat, dan kan je denken, wat heeft die vrouw aan pijn meegemaakt? Het moet heel erg geweest zijn. Start vanuit Sint-Truiden ook een soort gemeenschapsgebed voor haar. Ja, opdat haar lot, haar lijden zou verlichten. Omdat men ook schrik heeft eigenlijk dat heel haar gedrag en haar reputatie, dat een ongezonde belangstelling van wereldwijd zou op gang brengen. En daar vooral had men schrik voor, schrijft Cantemperé. Dus maar telkens opnieuw ontsnapt zij. Ook aan haar verwondingen lijkt zij telkens opnieuw te genezen. Zij overleeft. Ze wordt gedreven door een heel sterke overlevingsdrang. Of zij ontvangt de genade, misschien liever, om door al die omstandigheden heen te overleven. En ze gooit zich in de doornen. Ze laat zich op een bepaald moment achtervolgen door een meute honden. Het zijn gruwelijke verhalen, hoor. Maar zij overleeft. En hier vertelt Cantemperé ook twee wonderlijke gebeurtenissen. Dus dat zij, als zij in de eenzaamheid honger lijdt, dus geen voedsel heeft, dat zij op een bepaald moment gevoed wordt met de melk uit haar eigen borsten. Een metafoor die we ook wel in andere

0: heilige verhalen tegenkomen. En haar wonden, op een bepaald moment, worden gevoed ook met olie die uit haar borsten komt. Ja? Dus twee tekens, denk ik, waardoor heel duidelijk zo de overlevingswil of de genade om te overleven worden verduidelijkt. Er doet zich een kentering voor in het verhaal. Thomas verbindt dat moment van kentering, van verandering in haar leven, van matiging, zeg maar, verbindt hij aan het moment dat zij op een bepaald moment uitgeput, radeloos, terechtkomt bij de kerk in het nabijgelegen Wellen. Dat is een klein dorpje in de buurt. Zij loopt die kerk binnen en zij ziet daar de doopvont openstaan en zij werpt zich in die doopvont. Na die periode, na deze gebeurtenissen, matigt inderdaad haar leven. Het is niet zo dat haar rusteloosheid, haar pijn dan voorbij zijn. Dat is zeker niet zo. Die pijn en die onrust zal ze haar leven lang meedragen. Maar vanaf deze periode wordt zij wel in staat terug om zich in de mensengemeenschap te begeven. Ze kan zich opnieuw verbinden, zeg maar. En zij doet dit ook, heel actief. Ze zoekt met name de aandacht op, of ze wil nabij zijn liever, met name bij mensen ook die kwaad doen, hè, die verdorven zijn in hun gedrag. Dat trekt zij zich aan. Ze gaat die mensen ook wijzen op hun gedrag. En dan heel bijzonder ook gaat zij stervende nabij zijn. Zij wijst ook stervende op het perspectief dat ze hebben na hun dood. Ja? Zij kan blij zijn, schrijft Quentin Pré, met mensen van wie zij ziet dat zij na de dood de zaligheid zullen ervaren. En ze kan huilen als ze weet dat mensen sterven die een flinke kerfstok hebben. Hè? Maar zij zal ook, dat is heel bijzonder, zij zal ook haar lijden vanaf die periode ook opdragen aan andere mensen. Je hebt hier het thema, het bekende thema van het plaatsvervangend lijden. Daar gaat zij eigenlijk haar leven aan besteden. En ze gaat haar leven opdragen, zeg maar, voor anderen.
1: U spreekt dus over een kentering, waarna zij terug meer in verbinding komt met de mensen. Ze zoekt de zieken op, de stervende, de mensen, ja, ook die criminele feiten plegen. Heeft ze een bijzonder groot hart voor op een manier.
0: Ja.
1: Heeft zij ook verbinding met, ja, hoe zou ik het zeggen, de gewone mensen die initieel schrik voor haar hadden?
0: Bij die mensen wordt zij vanaf die periode stilaan een raadgever. Ja, mensen gaan haar raadplegen, gaan bij haar terechtkomen voor omwille van haar wijsheid, omwille van haar inzicht. Ja, en meer wordt zij ook door de brede gemeenschap erkend als een levende heilige. Hm. Ja? Benadrukken, iemand waarvan de mensen zagen van in deze vrouw is iets van God aanwezig. Ja? Die is een levende heilige. Hm. Haar bijzondere aandacht voor stervende en ook voor kwaad doende mensen, hè, voor criminelen, zeg maar, blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat zij op een bepaald moment gaat vertoeven in de buurt van de galg, ja, waar de gehangenen zijn. Zij trekt zich ook het lot aan, ook het lot van andersgelovigen. Het is een heel merkwaardig gegeven eigenlijk in die tijd. Hè? Er waren Joodse gemeenschappen, ook in Sint-Truiden was een Joodse gemeenschap. En de zorg voor stervende Joden neemt zij zich evenzeer ter harte. En dus in die zin, je moet weten, ja, we zitten nog in de periode van de kruistocht. Er gebeurde in die tijd pogroms tegen de Joden. Ja? Zij trekt zich daar niks van aan. Zij gaat wel degelijk de stap zetten. Ook naar Joodse gemeenschappen. In die zin, in die mate zelfs, dat haar naam en haar verhaal genoemd wordt in een van de Joodse bronnen uit die tijd. Ja?
1: Dus wat we over haar weten is niet beperkt tot de Vita?
0: Hoofdzakelijk wel. Mm-hmm. Ja? Maar er is ook een Joodse bron, de Sefer, van een bundeling van rabbijnse geschriften waarin haar naam genoemd wordt. En heel grappig, dus zij vermelden haar. En als een heiden in hun ogen. Mm-hmm. Ja? En ze vertellen van haar dus dat zij in de hel bisschoppen heeft gezien. Ja? En dat zij in de hemel Joden heeft gezien. Ja? Mm. Dat wel grappig. Dus het getuigt er ook van, het getuigt ook van de kritische ingesteldheid die Christina had. Er wordt herhaaldelijk ook vermeld dat zij zeer kritisch was ten aanzien van de verdorven levensstandaard van veel clerici in haar tijd. Ja.
1: En dat ze eigenlijk ook teruggekomen is met een opdracht. Dat ze dat zo ook wellicht beleefd heeft.
0: Ja, precies. Ja. En dus of dat in de bron van die Sefer staat, bedoel je? Of wat?
1: Nee, ik bedoel dat zij ook het zo beleefd heeft. Ze is teruggekomen met een opdracht.
0: Ja.
1: Dus dat ze zich ook, dat ze die opdracht trouw wilde blijven.
0: Ja, maar dat was vooral dus die opdracht om boete te doen. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dat is, daar wordt niet in vermeld dat zij ook die kritische rol zou moeten vervullen naar de kerk toe.
1: Mm-hmm.
0: Dat niet zo. Dat wordt daarin niet expliciet vermeld. Maar op meerdere plekken in haar vita komt dat wel ter sprake. En Thomas sluit zich daar trouwens bij aan. Hè? Mm. Thomas, die een Dominicaan was, hè, die al overgestapt was, zeg maar, van een reguliere kanunnike orde naar de toen nieuwe, vrij nieuwe nog, Dominicaner orde. Hè, de armoedebewegingen, die ook een kritische tegenbeweging waren in de kerk van die tijd. Ja. In die periode komt zij in contact met andere vrouwen. Hè, dus ze gaat vanaf die periode heel veel te gast zijn in het Katharina-klooster. Een vrij jonge gemeenschap in Sint-Truiden. Later Cisterciënzer-klooster. Pardon, later Benedictijner-klooster. Ik vergis mij hier. Maar ook 9 jaar gaat zij verblijven bij een kluizenares, een recluse, die zich eigenlijk in een kluis had laten inmetsen tegen de kerk van Borgloon. Uit die periode weten we vrij veel van haar. Ja, Jutta is een van de bronnen geweest voor Thomas van Quentin-Pré, bij wie hij veel van te weten gekomen is over Christina. Zij verblijft daar 9 jaar. Hij vermeldt uit die periode dat Christina 's nachts deelneemt aan het gebed van de kanunniken in de kerk. En dat zij 's nachts als laatste, na het middengebed, het gebed na het ochtendgebed, dat zij de deuren sluit. En dat zij dan op haar eentje door de kerk begint te wandelen, te dansen, zeg maar, en te zingen. Ja? En hij vermeldt erbij dat zij zingt. Het zijn Latijnse gezangen die zij zingt, alhoewel zij ongeletterd was. Maar dat zij zingt op melodiewijze. Op tonen die eigenlijk voor de mensen van die tijd nieuw waren, onbekend waren. Ja? Het is niet uitgesloten dat zij kennis heeft kunnen maken op een bepaald moment met de muziek die Hildegard van Bingen heeft gemaakt. Hildegard heeft Hildegard een codex van liederen bezorgd aan de abdij van Villers. een codex die bewaard is, wordt op dit moment in de bibliotheek in Leuven, denk ik. En die Villers hadden een hoeve in de buurt van Borgloon. Dus daar zaten monniken van Villers. Het is niet uitgesloten dat zij vertrouwd was met die nieuwe muziek. Maar nogmaals, ik zeg dat is een hypothese, ik kan dit niet hard maken. Ja, maar het is niet uitgesloten. Dus in die periode ontwikkelt zij zich ook echt wel meer en meer als een mystieke vrouw. Ja, zij ervaart heel sterk de vereniging met Christus, met Gods liefde. Zoals typisch ook voor die vrouwen van die tijd, ervaart zij dat, beleven zij die mystieke vereniging ook op een heel lichamelijke wijze. Ja, bij Christina, dus door haar dansen. Maar ook door een bepaald moment heeft ze ook intense mystieke ervaringen, waarbij ze ook in stemmen gaat zingen. Dat is nog een tweede passage. In Sint-Truiden doet zich dat voor, op een bepaald moment. En wordt ze gezien dat ze gaat zingen in stemmen. Maar ook door het feit dat zij telkens opnieuw de eenzaamheid blijft opzoeken. Ze gaat de natuur in, zij wil opnieuw op de hoogtes vertoeven. Contemporain vermeldt zelfs op een bepaald moment dat zij, als zij wil bidden, dat ze op de paaltjes van de omheiningen gaat staan. Ja, om niet op de grond te staan. Ze wil dichter bij God zijn. Zij wordt ook erkend als een zienster. Dus als iemand die ook dieper in de tijd kan kijken, die ook gebeurtenissen kan zien, interpreteren en mensen waarschuwen. En in die periode van 9 jaren in Borgloon, als ja, meisje van zeer schamelijk komaf, als ongeletterde van de laagste stand in de middeleeuwen. Als ja, voormalig demonische vrouw, zeg maar, trekt zij de aandacht van de toenmalige graaf van Loon. Het graafschap Loon had als zetel, als hoofdstad in die tijd, Borgloon. En dat graafschap stelde wel wat voor in het toenmalige Duitse keizerrijk. En dat had op zijn hoogtepunt, waar we het nu over hebben, had dat de contouren van de huidige provincie Limburg. Dus die graaf van Loon behoorde zeg maar tot de hoogste adel. En zijn vrouw was trouwens de gravin van Holland. Ja, graaf Lodewijk II, die krijgt echt wel heel veel respect voor Christina. Heeft een boontje voor haar, zeg maar. Alhoewel zij degene is die hem onbevangen zijn levieten leest. Zij zal hem voortdurend wijzen op zijn tekortkomingen. Hem de mantel uitvegen. Ja, maar zeer kritisch, maar ze benadert hem ook alsof ze alsof ze zijn gelijke is. Maar als Lodewijk sterft, dan wil hij aan zijn sterfbed niemand anders dan Christina. Een heel bijzonder gegeven, hè? Hoe iemand echt wel het volle vertrouwen heeft gewonnen in Christina. En zij belooft hem dan ook om verder in haar leven na zijn dood in zijn plaats ook, of haar lijden voor hem op te dragen. En zij zegt dat zij de helft van zijn boete zelf zal uitvoeren. Ja. Het is een heel mooie passage, vind ik, hè? Hoe Christina, als je haar geschiedenis een beetje kent, hoe zij op een bepaald moment in hoog aanzien komt te staan. Ja. Haar leven ontwikkelt zich verder. Ze wordt raadgeefster. Maar ze blijft ook altijd zwerven. Ze zal zich nooit ergens vestigen. Ze is heel veel te gast in het Catharina-klooster. In datzelfde Catharina-klooster is een hele periode, of een korte periode, Lutgard van Tongeren priorin geweest. Dus Christina en Lutgard hebben elkaar zeer goed gekend. En het is ook mee op advies eigenlijk van Christina dat Lutgard op een bepaald moment het Catharina-klooster in Sint-Truiden verlaat en kiest voor de nieuwe Cisterciënzerbeweging. Ze gaat dan naar een klooster, een Waalsprekend, een Franssprekend klooster. Eerst bij Luik, het Avier, en dan naar Waals-Brabant, waar die nieuwe gemeenschap een groter klooster krijgt. In het huidige Evière, waar je nog resten ziet van die abdij. Dus Lutgard gaat naar daar en zal daar de rest van haar leven in stilte doorbrengen. Maar beide vrouwen, Lutgard en Christina, hebben elkaar zeer goed gekend. Zij behoren trouwens beide tot een merkwaardig verschijnsel. Van een verschijnsel dat gekend is in de mystiek. In de mystiek en in de medievistiek als de mulieres religiosae. Dus een merkwaardige verzameling van onafhankelijke, vrije vrouwen die zich in het grote bisdom Luik, die daar allemaal leven, die daar aanwezig zijn, allemaal tijdgenoten van elkaar, die allemaal op hun eigen manier een gelovige ontwikkeling doormaken, in mystieke zin. Denk aan Ida van Leeuwen, denk aan Juliana van Cornillon. Ik kan zo'n heel rijtje opnoemen. En die allemaal vallen onder die noemer van de mulieres religiosae, die vaak een studie op zich uitmaken. Dat is een heel merkwaardig verschijnsel. Men noemt ze soms ook de Luikse vrouwen. Ja. Dus ook Christina en Lutgard kan je mee opnemen in dat rijtje. Het is kardinaal Jacques de Vitry die de pleitbezorger is geweest voor deze vrouwen bij de paus. In het Concilie van Lateranen wilde eigenlijk een paal en perk stellen aan de wildgroei van nieuwe bewegingen. En Dmitri kon niet aanwezig zijn op dat concilie, maar is daarna bij de paus Innocentius gaan bepleiten om toch een kans te geven aan die Luikse vrouw, aan die mulieres religiosae. Een term die trouwens van hem komt. Ja. En heel kort nadien eigenlijk zijn dan de Begijnhoven ontstaan. Ja.
1: Zou je stellen dat in het verlengde ligt van die...
0: Ja.
1: Van dat zij in beweging hebben.
0: En dus dat is een nieuw statuut. Hè? Ja. Dat ligt, hè? Dus Begijnhoven waren plekken ook waar dit soort vrouwen op een zelfstandige wijze konden wonen en leven. Ja? Heel veel van de abdijen waren eigenlijk niet toegankelijk voor gewone vrouwen. Je moest al van een zekere stand zijn vaak. Ja? En dat, terwijl in de Begijnhoven konden vrouwen terecht en konden ze hun eigen leven leiden en hun eigen spiritualiteit ontwikkelen. En zo zijn de Begijnhoven ontstaan. Vanuit onze streek eigenlijk, hè? Ja.
1: Want het feit dat Christina zich nooit tot een orde heeft bekend, heeft dat meer te maken met haar afkomst dan met haar eigenheid? Want ze heeft ook iets heel moeilijk, iets onvatbaar.
0: Ja. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Mm-hmm. Dat is heel moeilijk te zeggen of haar afkomst een rol gespeeld heeft of dat het eerder haar rusteloosheid was. Haar onvermogen eigenlijk om zich te vestigen. Ik ben geneigd eerder voor het tweede te gaan. Thomas van Cantempré vermeldt naar het einde toe van haar leven dat zij vanaf die tijd meer en meer ook een mystica wordt. Hij schrijft op een bepaald moment dat mensen haar als het ware over de aarde zien zweven. Ja? En zo, dus zij, haar aureool, haar uitstraling moet op dat moment heel sterk geweest zijn. Ik zei meer en meer wordt zij een mystica. Ja, en wordt ze ook zo erkend en gezien. Mensen deinzen als het ware terug als ze haar zien, omwille van de uitstraling die ze heeft. Zij is te gast telkens opnieuw in het Catharina-klooster. Maar Thomas van Cantempré vermeldt dat zij daar langskomt, dat zij mee eet, maar dat zij niet meer zoals vroeger zich in het gezelschap van de zusters onderhoudt, dat ze niet meer in gesprek gaat, maar dat zij onmiddellijk na het avondeten terug de wildernis ingaat. Terug de bossen in, zeg maar. De eenzaamheid opzoekt. En dan is ze al op een serieuze leeftijd. Dus zij zoekt, blijft dat opzoeken. Die eenzaamheid. Ja, en ja.
1: Er is geweten dat ze overleden is in 1224. Is er ook iets geweten over de omstandigheden waarin zij...
0: Dat, voor zover de Vita dat vermeldt. Ja. Dus er wordt vermeld dat zij eigenlijk een rustige dood heeft gekend in het Catharina-klooster zelf. Er is nog een kleine passage, ja, waarbij zij eigenlijk om nog een zuster die bij haar aanwezig was, om die te helpen, dat zij uit de dood nog even een tweede keer terugkomt. Voorleer zij definitief inslaapt, zeg maar, en sterft. In die zin dat men soms spreekt van Christine alsof ze drie keer gestorven zou zijn. Maar dat die laatste dood is maar een kleine passage eigenlijk. Maar eigenlijk is ze dus gestorven in het gezelschap van de Benedictinessen in het Catharina-klooster. Die dan ook meteen haar zich ontfermd hebben over haar stoffelijk overschot. Dus ook vrij snel is de aandacht en de verering voor Christina en voor dus ook voor de plek waar ze opgebaard lag, op gang gekomen. En een tijdje later is die gemeenschap, die abdijgemeenschap van Catharina, is verhuisd naar een abdij verder buiten Sint-Truiden, naar Nonnenmiele. Naar Miele. Hè. Miele wordt daarom Nonnenmielen genoemd. En daar is de eeuwen door, is daar de abdij geweest. Waar ook de relieken, het stoffelijk overschot van Christina werd vereerd en bewaard. En waar volgens de bronnen, zeker ook op 24 juli, zeg maar, men in grote getale naartoe kwam. Ja. Ook Dionysius de Kartuizer, ja, die een Kartuizermonnik, die afkomstig was van Rijkel. Rijkel is, die ligt op zeg maar 4 kilometer van Brustum. Ja. Hij was Kartuizermonnik in Roermond, een van de laatste grote geleerde theologen van de middeleeuwen. Hij heeft een bibliotheek bijeengeschreven en hij vermeldt op meerdere plekken dat als hij nog eens thuis komt, Dionysius, dat hij op bezoek ging in Nonnenmielen. Dus in zijn tijd, en dat hij over haar nog hoorde spreken. Dus hij geeft aan dat in zijn tijd die traditie rond Christina nog zeer levendig was. En hij had ook heel veel bewondering voor Christina. Hij was zelf ook een mysticus, Dionysius.
1: We gaan er nu tussenuit met een stuk muziek. Een lied geschreven door Hildegard van Bingen, O Magne Pater, gezongen door de eigentijdse groep Harpa Dei.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de kerk. Leeft waar we vandaag in gesprek zijn met Rob van Duren, die ons spreekt over de heilige Christina Mirabilis, een heilige uit onze contrijen, uit de Fruitstreek, uit Haspengouw. Zij leefde meer dan 800 jaar geleden. Er is een vita enkele jaren na haar leven geschreven. Het feit dat deze vita er al zo snel kwam, wijst er misschien op dat er al heel snel ook een verering was voor deze vrouw.
1: Zeker. En dat die verering zelfs ook los heeft gestaan van de vita zelfs.
0: Ja.
1: Vind ik ook goed om op te merken. Ja. Misschien terug naar de vita. Het is een afschrikwekkend verhaal als je het leest. Heel bizar. Eigenlijk, ik begrijp dat, dat veel van onze tijdgenoten erg veel moeite hebben met dit verhaal. Ja.
0: Omwille van het vele lijden dat erin naar voren komt.
1: Ja, en de wonderen, ook de wonderen die erin verteld worden. Hè. Ja, je verwacht niet dat mensen kunnen als een vogel naar de hoogte inschieten. Hè. Of dat ze gevoed worden met melk uit eigen borsten. En dat zijn dingen die waar veel van onze tijdgenoten natuurlijk wel voor terugschrikken. En ik begrijp dat ook. Maar het belangrijke is, denk ik, dat we zo'n verhaal ook weten te lezen en te interpreteren. Misschien mag ik drie lagen aangeven. We zeiden al, denk ik, dat je het verhaal, dat Thomas zelf aangeeft, dat hij om zijn verhaal te schrijven wel degelijk ook getuigenissen heeft ingezameld. Hij heeft verhalen ingezameld. Dus we mogen ervan uitgaan, denk ik, dat hoe dan ook herinneringen aan de levende Christina verwerkt zijn in het verhaal. Dus dat het niet allemaal verzonnen en uit de duim gezogen is. Het is moeilijk om een hard zicht te krijgen op wie zij nu echt geweest is. Dat is heel moeilijk. Ja, maar dat er herinneringen aanwezig zijn. Trouwens, Thomas geeft aan dat hij sommige dingen moet vertellen, omdat hij ze gehoord heeft. Hij geeft aan dat hij er zelf te zeer verbaasd van is. Ja, maar hij verontschuldigt zich als het ware. Hij moet het zeggen omdat hij het gehoord heeft.
0: Ja, dat werd ook mij ook maar gezegd, ja.
1: Zo,
0: ja.
1: Hè? Dat is wel leuk, ja. Een tweede gegeven dat we moeten zien als we de vita lezen, is misschien de eigen agenda van Thomas zelf. Ja? Hij ziet in Christina en heel haar leven, ziet hij de perfecte illustratie van een vage vuurheilige. Ja? Christina is een vrouw die lijdt, plaatsvervangend lijdt, die boete doet voor de zielen, voor de gestorven zielen, die van het vage vuur. Nu, dat thema van het vage vuur is in de periode dat Thomas zijn verhaal schrijft nog heel nieuw. Het is zelfs nog niet geformuleerd. Ja? Dat thema van het vage vuur, ja, het is Georges Duby, de grote Franse historicus, die geschiedenis heeft geschreven over de ontwikkeling van het dogma van het vage vuur. En dat dogma zal pas geformuleerd worden op het einde van de 13e eeuw. Dus eigenlijk, terwijl Thomas schrijft, is heel dat denken rond vage vuur nog in de maak. Maar hij is wel een grote fan. Hij is een grote fan van dit denken. Ja, en waarom vage vuur? Ja, eigenlijk ontstaat het vage vuur vanuit een dieper inzicht, denk ik, in de liefde van God. Ja? De keuze tussen hel en hemel wordt in dat licht als te streng, te zwart-wit ervaren. Ja? Men wil openheid, ja, om een liefde te kunnen denken die ruimte laat, ja, tot boete, tot uitboeting, ook voor mensen die dat zware kwaad op hun kerfstok hebben. Ja? Het vage vuur ontstaat eigenlijk vanuit een dieper inzicht in de barmhartigheid. Ja? En daarom dat Thomas daar zo fan van is. En hij herhaalt dus heel zijn verhaal. Als je in dat licht de Vita gaat lezen, dan zie je hoe hij overal zijn accenten legt. Ja? Hoe hij benadrukt bijvoorbeeld dat Christina inderdaad een soort tussenwezen is. Ja? Iets tussen mens en engel. Een soort ziel. Niet echt een mens van vlees en bloed. Dat gaat hij beklemtonen. Hè? Christine heeft als het ware het karakter van het doorzichtige, het transparante van een ziel. Hè? En het licht ook. Ja, hij gaat dat beklemtonen ook dat zij wegvliegt. En dat zij, ja, zij lijkt niet aards te zijn. Ze is teruggekeerd als een ziel.
0: Een soort middelares ook?
1: Een middelares, ja. Absoluut. Ja? Ja, maar in de gestalte van een teruggekeerde ziel. Dat wil hij beklemtonen. Ja? En dan ook het thema voortdurend van die boete die Christina doet. Hè? Hij beklemtoont dat. Dat is dus duidelijk, denk ik, de redactie van Thomas die we hier mogen ontdekken in zijn verhaal. Wat niet wegneemt dat dit, vind ik ook, zelfs voor mensen van vandaag, een heel mooi thema is. Ja? Welke mate kunnen we ook solidair zijn in het lijden en solidair zijn in het kwaad ook dat we doen. Ja? Welke mate kunnen we daar ook vandaag ook verbinding rond maken? Blijf dat een mooi thema vinden ook. En dan de derde benadering. Wat we binnen onze werkgroep hebben willen doen. We zijn aan de slag gegaan eigenlijk met een vrij grote onderzoeksgroep bij het begin van het project. En dan zijn we gaan inpikken ook op het idee dat wordt aangereikt door velen. Ja, dat mensen in de Vita, of in het hele profiel, het levensverhaal van Christina, parallellen zien, gelijkenissen zien met een getraumatiseerde persoon. Of minstens toch een persoon met heel veel psychisch lijden en mentale kwetsbaarheid. We hebben de vrijheid genomen, zeg maar, ja, om ook het verhaal van Christina in die zin te gaan recontextualiseren. Hoewel we weten dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Ja? Maar we meenden dat te mogen doen. Dat er voldoende aanwijzingen zijn en gronden zijn ook om die oefening te doen.
0: Want zij wordt ook wel aangeroepen als beschermheilige voor die mentale kwetsbaarheid, denk ik, hè?
1: Klopt, ja. Klopt. Dus kerkelijk wordt dat ook aangegeven, ja, dat zij mag aanroepen worden door mensen met psychisch lijden en mentale kwetsbaarheid en voor mensen die ook de zorg dragen, voor mensen met die zorg dragen voor psychisch lijdende en voor mantelzorgers.
0: Ja. Zeg je niet duidelijk al verering van tijdens haar leven, hè? Maar wat is haar statuut binnen de kerk? Want ze wordt zowel zalige als heilige genoemd. Ik heb haar niet teruggevonden in het Romeins Martyrologium. Maar wat is haar plaats eigenlijk? Wat is haar statuut? Soms
1: ja, er is nooit een officiële heiligverklaring geweest. En dus in die zin vind je haar inderdaad niet terug in de Romeinse heilige kalender. Zij is wel opgenomen in secundaire kalenders. En ook de laatste eeuwen nog is haar verering. Is haar verering goedgekeurd door de lokale bisschop, door de bisschop van Luik. Ja. Zodat er door de voorbije eeuwen, zowel in Sint-Truiden als in Borgloon, werden er ook kleine cultusplaatsen voor haar opgericht en waren er ook jaarlijkse novenen, gemeenschappelijke novenen die gehouden werden voor haar, ja. Ja.
0: U zei dat de relieken bewaard zijn gebleven in de abdij van Nonmil.
1: Ja.
0: Zijn zij er nog, de relieken? Zijn zij nog bewaard of zijn ze verloren geraakt?
1: Ja, zoals alle abdijen is de abdij gesloten, ja, bij de Franse Revolutie. Ja, dus en dan zijn de relieken eigenlijk overgedragen uiteindelijk aan de Redemptoristen. De Redemptoristen hebben dan in Sint-Truiden ook een klein nieuw heiligdom voor haar geopend. Hebben de aandacht voor Christine in de verf gezet. En er zijn toen grote feesten geweest, ook Christina-feesten. Nog in 1950 bijvoorbeeld met massaspelen rond Christina. Ja, dat is allemaal gebeurd. En bij het verdwijnen van de Redemptoristen uit Sint-Truiden, ook nu, zijn dan de relieken overgedragen aan de Onze Lieve Vrouwkerk. En dus de centrumkerk in Sint-Truiden, waar ze nu bewaard worden in de schatkamer.
0: Ja. Hoe vindt u er toe gekomen om zich daar zo voor in te zetten? Was Christina voor u altijd een bekende? Of heeft u haar leren kennen?
1: Van naam was ze mij bekend. Hè? En ook, ik heb van kindsbeen af heb ik ook haar beeldenis zien staan in de kerk. Op meerdere plaatsen trouwens. Hè? En in de glasramen. Bij ons. Maar dat was voor mij een naam. Ja? En het was een beetje een vrome gestalte waar ik verder geen band mee had. En het is tijdens een vakantie dat we dus het nieuws ontvingen. Het bericht dat ons bereikte. Dat er een song was van Nick Cave, een rockzanger. Niet de eerste, de beste. Nog eentje met erg wilde haren. Die over Christina een song heeft geschreven. Christina de Astonishing. Dat, zoals vele mensen werd ik getriggerd door die gedachte, door dat gegeven. Ik ben dan op zoek gegaan. Vooral ook omdat ik zeg, van hoe komt dat nu? Dat is iemand van onze streek en ik weet daar niet meer over. Ik ben dan gaan zoeken. En dan, tot mijn verwondering kwam ik erop uit dat er eigenlijk enorm veel aandacht ging wereldwijd naar Christina. Naar Christina Mirabilis, of in het Engels Christina the Astonishing, of in het Frans Christine l'Admirable. Je moet dat maar eens googlen. Het is ongelooflijk wat een lijst dat je tegenkomt. Zowel van publicaties rond haar, door heel veel middeleeuwenkenners, medievisten, of door theologen, of met name ook heel breed en ruim tot op de dag van vandaag in artistieke kringen. Ja. Vorig jaar bijvoorbeeld heeft nog een Franse auteur een roman over haar geschreven. Hè. De Cortance. Hè. Er is een dichtbundel over haar verschenen door twee Engelse dichteressen. Ja, waarvan we nu... Hè, onze koordirigent heeft nu onlangs op een van die gedichten een muziek gezet, een lied van gemaakt. Dus ik kwam meteen op het spoor van de fascinatie blijkbaar, die heel veel mensen voor Christina ontwikkelen. Het lijkt alsof zij dat vermogen heeft. Wie met haar in aanraking, met haar levensverhaal in aanraking komt, wordt er door aangegrepen. Ja, wordt er door geboeid, wordt er door gepakt, zeg maar. Hè? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Hè? Het was mij ook al duidelijk, dat komt niet, hoewel ik van die streek ben, omdat ze van onze streek is. Hè? Duidelijk niet. Ja, dat komt omdat mensen in dat verhaal van Christina, denk ik, iets op het spoor komen dat hen anders doet kijken. Dat een andere blik werpt op het leven en op de werkelijkheid en op de wereld waarin wij leven. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Je krijgt een beeld op wat kwetsbaarheid is. Je krijgt een beeld op wat... ja, op wat lijden is. Het verhaal opent een andere kijk op de diepte van het leven, op de diepte van de werkelijkheid, op de mystiek. Het opent een spiritualiteit. Al die zaken, daar gaat dit verhaal over. En zoveel dingen, denk ik, die betekenisvol en belangrijk zijn voor onze tijdgenoten. Ja, ook naar armoede toe. De rijkdom bijvoorbeeld lijkt in haar leven geen rol te spelen. Ook macht niet. Het is echt, heel het verhaal is een oefening in anders kijken naar het leven en naar de wereld.
0: Ja, wat net ook persoonlijk in aanspreekt, zo lijden in licht van de eeuwigheid. Hè?
1: Dat, ja, precies. Ja. Precies, het licht, het heden zien in het licht van de eeuwigheid. Ja? Een gegeven dat we zo verloren zijn in deze seculiere tijd. Ja? Om het heden te zien in een groter perspectief. Om de eeuwigheid te zien. Ja? Niet de eeuwigheid als iets dat zich afspeelde in de tijd, maar de eeuwigheid die doorbreekt in het hier en nu. Ja.
0: En dus u bent dan ook gefascineerd geraakt? Door
1: ben dan gefascineerd geraakt en gebleven. Telkens nog steeds en meer en meer. Ja, en ik ben daar gaan studeren daar rond. Ik heb een nota gemaakt. Ja, en ben die gaan delen.
0: Ik wil u heel hartelijk danken voor dit mooie en ook wel aangrijpende gesprek. Want ik vind het persoonlijk ook wel heel ontroerend, haar leven. Wat draagt u zelf mee van Christina, waar u intussen toch wel een band mee gekregen hebt, vermoed ik? Hè?
1: Mag ik even persoonlijk zijn?
0: Graag. Hè?
1: Ja, ik heb een heel mooi leven, een heel mooie beroepscarrière. Ja, maar mijn leven is ook altijd een beetje getekend geweest door kwetsbaarheid. Ja, ik heb mijn deel daar wel wat van gehad ook. En, van mentale pijn. En dat schept een band, moet ik zeggen. Ik ervaar zelf heel veel inspiratie en troost en nabijheid ook in het verhaal van Christina. Ja, ik ervaar daar hier zelf ook steun in. Hè? Ik wandel ook graag, zeg maar, in haar voetsporen. Zowel figuurlijk als ook heel letterlijk. Ja.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorstin, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug u, wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw

1935 tot 1944. Apostolisch delegaat in Turkije en Griekenland. 1935. Geestelijke oefeningen te Istanbul met mijn priesters. Van 15 tot 22 december 1935. Oefeningen, maar dan toch in een aparte betekenis. Ik heb ze hier in de apostolische delegatie gehouden, tezamen met mijn geliefde priesters van de kathedraal. Pater Paolo Spigri, overste van de Jezuïeten, heeft ze, als naar gewoonte, goed gepreekt. We hebben gedaan wat we konden doen, maar op deze wijze zijn de oefeningen voor mij helemaal niet naar mijn zin verlopen. Men moet uit zijn omgeving en van zijn bezigheden weggaan. De zaken behartigen terwijl men thuis blijft en tegelijkertijd acht geven op de eigen ziel is niet mogelijk. Dat zal voor een ander jaar een goede leer zijn. Daarom kan ik niets anders dan mijn voornemen van de voorafgaande jaren vernieuwen. Hoeveel onvoorziene veranderingen zijn er niet om mij heen geweest vanaf het einde van augustus 1934 tot nu. Ik ben in Turkije. Wat ontbreekt mij hier aan gelegenheid en genade om een heilige te worden? De Heilige Vader heeft, door mij hierheen te zenden, tegenover kardinaal Sincero, de indruk willen onderstrepen die hij gekregen had uit mijn 10-jarig stilzwijgen over mijn verblijf in Bulgarije, zonder mij ooit te beklagen of de wens tot iets anders te uiten. Dat beantwoordde aan een voornemen en ik ben blij hieraan trouw gebleven te zijn. Hoeveel werk is er hier? Ik zegen God die mij overstelpt met de vertroostingen van het heilig ambt. Ik moet mij daarom dwingen tot nog grotere kalmte en orde in al mijn zaken. Ook de beproeving van de burgerkleding werd door mijn gehele klerus goed doorstaan. Ik moet echter altijd het goede voorbeeld geven, doordat mijn houding van ernst en vroomheid blijk geeft. Mogen het hart van Jezus mij in gloed zetten, mij stand doen houden en zijn geest in mij doen toenemen.

1936. Ranica, Bergamo, buitenverblijf van de dochters van het Heilig Hart, van 13 tot 16 oktober. Korte retraiten vol vrede en stilte in het prachtige buitenverblijf dat dient tot noviciaatshuis van het geliefde instituut van Monseigneur Benaglio en van de eerwaarde zuster Vertseri. Met de genade van God heb ik mij rekenschap kunnen geven van mijn geestesgesteldheid. Wat ben ik nog ver verwijderd van de volmaaktheid die overeenstemt met mijn verplichtingen en de genade die de Heer mij voortdurend geeft. Maar mijn verlangen hiertoe is nog steeds levendig en vurig. In deze dagen laat ik mij bij de meditatie leiden door het boek van Pater Beletius, Triduum Sacrum. Ik erken dat ik mij nu tenslotte gewend heb aan de voortdurende verbondenheid met God, in gedachte, woord en daad. En dat ik nu voortdurend de tweevoudige beden, uw rijk komen, uw wil geschieden, voor ogen heb. En dat ik alles in direct verband met deze twee idealen zie. Maar hoeveel ontbreekt er nog aan mijn dagelijkse daden en aan mijn geestelijk leven? Welnu, ik wil met alles opnieuw beginnen. Ik ben tevreden over mijn nieuwe ambt in Turkije, al zijn er ook veel moeilijkheden. Ik moet mijn dagen en ook mijn nachten beter leren indelen. Het is niet goed nooit eerder dan middernacht naar bed te gaan. Speciaal de tijd na het avondmaal vraagt erom anders gebruikt te worden. De radio doet mij te veel tijd verliezen en ontwricht alles. Vaste tijdsindeling. Om 7:00 rozenkransgebed voor allen in de kapel. Daarna het avondmaal en ontspanning. 3 kwartier zijn voor deze twee dingen genoeg. Dan komt het bidden van de mette, vervolgens de nieuwsberichten en het luisteren naar de een of andere uitzending van goede muziek, als die er tenminste is. Daarna trekt iedereen zich terug, de secretaris naar zijn kamer en ik ga nog een beetje werken. Om 11:00 moet ik naar bed. Iedere dag moet een bepaalde gedachte de leiding en het programma geven voor de gehele dag. De meditatie mag ik nooit overslaan. Deze mag kort zijn, als er niet meer tijd voor beschikbaar is. Maar zij moet levendig zijn en rustig en bedaard verlopen. Vervolgens moet ik lange audienties vermijden. Ik moet een grote vriendelijkheid tegenover één ieder in acht nemen, alsof ik mij slechts met één enkele persoon te bemoeien had. Maar mijn woord moet kort en bondig zijn. Mijn gezondheid schrijft mij een dieet voor. Ook om 12:00 zal ik minder eten, evenals ik dit 's avonds reeds doe. Het zal goed zijn als ik iedere dag een wandeling maak. O Heer, dat bezwaart mij en lijkt mij verloren tijd. Maar als zij er allemaal zo op aandringen, zal het wel nodig zijn dat ik dit doe. Ik zal het ook wel doen, terwijl ik aan de Heer het offer opdraag wat dit voor mij betekent. Het lijkt mij toe dat ik van alles, van iedere gedachte aan promotie of iets anders, heb losgemaakt. Ik verdien niets en ik heb geen last van enig ongeduld. Het constateren echter van het verschil tussen mijn zienswijze van de situaties ter plaatse en bepaalde vormen van waardering van dezelfde dingen te Rome doet mij veel leed. Dit is mijn enig waar kruis. Ik wil het met nederigheid dragen en met grote bereidheid om mijn superieuren te behagen, want dit en niets anders begeer ik. Ik zal altijd de waarheid zeggen, maar met mildheid en datgene verzwijgen wat mij niet juist lijkt of een belediging mij aangedaan, bereid mijzelf op te offeren of
opgeofferd te worden. De Heer ziet alles en zal mij gerechtigheid doen geschieden. Bovenal wil ik voortgaan, nooit kwaad met kwaad te vergelden en mij te dwingen in alles het evangelie te verkiezen, boven het gekunstelde van de menselijke politiek. Ik wil mij met grotere zorg en volharding op de studie van de Turkse taal toeleggen. Ik voel dat het Turkse volk, waar de Heer mij naartoe gezonden heeft, genegen ben. Het is mijn plicht. Ik weet dat de weg die ik in mijn verhouding tot de Turken ben ingeslagen, de goede is. Bovendien is deze weg katholiek en apostolisch. Ik moet hierop met geloof, wijsheid, oprechte ijver en ten koste van elk offer voortgaan. Jezus, zegen de Heilige Kerk, de zielen, ook de zielen der Turken, evenzeer als die van de arme orthodoxe broeders. Schenk behoud aan uw volk, o Heer, en zegen uw erfdeel.

1937. Geestelijke oefeningen met mijn wereldlijke klerus te Istanbul, in het gebouw van de delegatie, van 12 tot 18 december 1937. 1. Het is aangenaam om zo onder elkaar te spreken over aangelegenheden van ernstige en heilige aard. Ik wil echter de aandacht vestigen op hetgeen ik schreef aan het einde van het jaar 1935. Dit blijven in dezelfde gewone omgeving van elke dag en het komen en gaan van de priesters doet veel afbreuk aan de uitwerking van de retraite. Men kon er evenwel niets beters op vinden. Het huis van de Jezuïeten wordt deze dagen bijzonder in het oog gehouden. Het is gevaarlijk daar als gasten te verblijven. Geduld. 2. Bij de revisie van mijn geestelijke organisme, welke in deze dagen moet gebeuren, bemerk ik dat alles, dankzij de Heer, nog goed functioneert. Maar wat een stof overal, wat een slijtage aan de onderdelen. Hier en daar zie ik roestplekjes, elders doen de schroeven en veren het niet, of ze doen het slecht. Ik moet dus vernieuwen, schoonmaken en weer op gang brengen. De biecht over het afgelopen jaar die ik bij pater Spiekree, die deze retraite leidt, heb gesproken, geeft mij rust. Maar is de Heer ook tevreden over mijn daden? Ik sidder als ik hieraan denk. Alleen mijn vertrouwen, mijn overgave in Hem geven mij moed. 3. Vorig jaar, december in Athene, kreeg ik een ernstige waarschuwing wat mijn gezondheid betreft. Ik heb genezing gezocht. Na een jaar voel ik mij heel goed, niettegenstaande het feit dat mijn haar grijs begint te worden. Een teken van ouderdom. Ik moet de gedachte aan de dood steeds voor ogen blijven houden. Niet om erover te treuren, maar als een lichtbaken en als een blijde en rustgevende vertroosting tijdens het leven dat mij hier nog rest. Datgene wat in mijn jeugd de grootste indruk op mij maakte, was de dood van mijn bisschop, Monsignor Radini, op 57-jarige leeftijd, juist zo oud als ik nu ben. Ik heb altijd gedacht dat ik deze leeftijd nooit bereiken zou. Ik heb hem nu bereikt en ik dank God ervoor. Dit betekent voor mij de plicht mij werkelijk te heiligen. 4. Ik voel mij rustig en tevreden met mijn toestand. Ik ben er alleen maar ontevreden over dat ik niet heilig ben en geen voorbeeld in alles zoals ik zou moeten zijn en ook willen zijn. De eerbewijzen en de promoties hier op aarde raken mij niet erg en ik heb de indruk erboven te staan. Heer, help mij, want de verleiding kan gemakkelijk opkomen en ik ben een armzalig mens. De kerk heeft reeds te veel voor mij gedaan en ik ben de minste van allen. 5. Een eucharistisch mens, dat wil ik werkelijk zijn. Op dit punt moet ik mij weer iets voor de geest roepen waartoe ik reeds besloten had. Ik zal de mette in plaats van 's morgens altijd de avond tevoren bidden. Dat geeft de zekerheid dat ik de meditatie altijd 's morgens kan houden na de mis en de kleine uurtjes. Vervolgens zal ik, behalve het gewone, dagelijkse, kortere of langere, maar diep doorleefde en bezielde bezoek, trouw zijn aan het uur van de aanbidding, op donderdag van 22 tot 23 uur, zoals ik dat reeds begonnen was, ten behoeve van mijzelf en van de Heilige Kerk. 6. De omstandigheden van mijn dagelijks leven hier in Istanbul veroorloven mij slechts 2 uur rustig werken en dat zijn de uren 's avonds van 10 tot 12. Daar moet ik mij maar aan wennen. Maar om 12 uur, na het laatste nieuws,
moet ik mij beslist terugtrekken voor een kort gebed, om daarna te gaan slapen. Ik merk dat de gewone nachtrust van 6 uur voldoende voor mij is. Naderhand kan ik wel zien of het ook anders kan. Het komt erop aan dat alles goed geregeld is en rustig verloopt, in een vlot tempo en zonder gejaagdheid. 7. Bij het avondmaal in de eetzaal lazen wij, Don Giacomo Testa en ik, een paar bladzijden van Faber over de goedheid. Dit onderwerp is mij dierbaar, omdat ik zie dat daar alles in samengevat is. Ik zal volharden in mijn rustig pogen bovenal goed en welwillend te zijn, zonder zwakheid, maar standvastig en geduldig tegenover iedereen. De uitoefening van de herderlijke en vaderlijke goedheid, herder en vader, moet het gehele ideaal van mijn bisschoppelijk leven samenvatten. Goedheid, naastenliefde, welk een grote genade. Alle gaven zijn mij tegelijk met haar ten deel gevallen.

1939. Geestelijke oefeningen van 12 tot 18 november 1939. Istanbul, bij de Jezuïten van Ayas Pasa. Gedachten en voornemens. 1. Eindelijk eens oefeningen zoals ik die wenste. Besloten, zonder contact met de buitenwereld. En volgens systeem gehouden. Ik heb mijn medebroeders, bisschoppen en seculiere geestelijken uitgenodigd met mij mee te gaan. Ze zijn er allemaal. Iedere ritus is vertegenwoordigd. Velen echter keren 's avonds huiswaarts voor de mis van de volgende dag. Dit is minder wenselijk, maar het is nodig. Ik geniet ervan de gehele week alleen te blijven. En ik zegen de Heer. 2. Pater Elia Gaat, overste van de Jezuïten, geeft ons de punten volgens de methode van de heilige Ignatius. En hij doet het goed. Maar ook hij geeft weer meer dan de punten alleen. In plaats van een kwartier heeft hij een half uur nodig. En dan zou men de meditatie in zijn kamer moeten voortzetten. Ik zoek wat steun in het lezen van de tekst van Ignatius in de Latijnse vertaling, met aantekeningen van pater Roodhaan. Ik stel echter vast dat het ook voor mijn bisschoppen en priesters niet doelmatig is wanneer de stof, alleen maar om de methode trouw te blijven, bij stukjes en beetjes wordt aangeboden en de rest aan ieders eigen inzicht wordt overgelaten. Wij zijn alle min of meer kinderen die nog geleid moeten worden door de stem van degene die ons de leer kant en klaar voorlegt. Dus wel de methode van de heilige Ignatius, maar aangepast aan de moderne levensvormen. O, die bekwame priesters van ons uit Bergamo, die onze oefeningen in het seminarie preekten. En ze waren heel trouw aan de geest en naar gelang de omstandigheden, ook aan de methode van de heilige Ignatius. 3. Over een paar dagen, de 25e van deze maand, word ik 58 jaar. Ik was aanwezig bij de dood van Monsignor Radini. Die stierf toen hij 57 was. En het lijkt me dat alle jaren die mij meer geschonken worden, mij als een gift worden toebedeeld. Heer, ik dank u. Ik voel mij nog jong, wat gezondheid en energie betreft, maar ik maak nergens aanspraak op. Als u mij wilt, ben ik bereid. Ook bij het sterven, en vooral bij het sterven, geschiede uw wil. Ook om mij heen ontbreekt het gefluister. Hogerop, hogerop, niet. Ook om mij heen ontbreekt het gefluister niet. Hogerop, hogerop. Ik heb niet zoveel verbeelding dat ik wil ingaan op de vleierijen die ook voor mij een lokroep zijn. En ik span mij heftig in om deze stemmen, waarin misleiding en laaghartigheid weer klinken, te negeren. Ik houd ze voor een grap. Ik glimlach en ga verder op mijn weg. Voor dat beetje, voor dat niets dat ik in de heilige kerk beteken, draag ik reeds het purper. En dit is tevens het symbool van mijn schaamte die ik gevoel, omdat ik mij op deze eervolle en verantwoordelijke plaats bevind, terwijl ik zo weinig presteer. O, welk een troost mij zo onafhankelijk te voelen van iedere aspiratie, om van hier weggeroepen te worden en promotie te maken. Ik houd dit voor een grote genade van de Heer. Mogen de Heer mij deze steeds laten behouden.

4. Dit jaar heeft de Heer mij beproefd door het verlies van dierbare personen. Mijn zo vereerde en beminde moeder. Mijn allereerste weldoener, Monseigneur Mollani. Don Pietro Forno, mijn naaste medewerker bij de acta van de apostolische visitatie van de heilige Carolus. Don Ignazio Valsecchi, die pastoor was te Sotto il Monte tijdens mijn seminariejaren van 1895 tot 1900, voordat ik naar Rome vertrok. Alle zijn mij komen te ontvallen. Ik spreek niet eens over andere bekende en zeer geliefde personen. Op de eerste plaats mijn rector, Monsignor Spolverini. De wereld wordt anders voor mij. De gestalte van deze wereld gaat voorbij. De herinnering aan deze voornemens moet mijn vertrouwdheid met het hiernamaals versterken bij de gedachte dat ik daar misschien ook spoedig zal zijn. Geliefde doden, ik denk altijd aan u en ik bemin u altijd. Bid voor mij. 5. Ik heb mijn biecht over het afgelopen jaar gesproken bij Pater Gaat en ik ben tevreden. Om mij goed voor te bereiden heb ik de heilige mis gecelebreerd, daarna nog een tweede mis bijgewoond en toen ben ik berouwvol en beschaamd neergeknield. Ik huiver vanwege mijn overtredingen en ik schaam mij voor u te verschijnen, wil mij niet veroordelen. De biechtvader zegt mij dat de Heer tevreden is over mijn dienst. Werkelijk tevreden? Oh, als dat eens waar was. Ik ben er slechts gedeeltelijk tevreden over. De keuze van de levensstaat heeft al lang geleden plaats gehad, ook wat betreft de bijzonderheden van mijn leven en activiteiten is alles zeer helder en vast omlijnd vanaf het offers brengen en de algehele zelfopoffering voor de zielen. Ik slaap wel niet in over mijn bisschoppelijke plichten, maar hoeveel ontbreekt er niet aan het vervullen hiervan? Bovendien kwelt mij de wanverhouding tussen hetgeen ik doe en wat mij nog rest te doen en dat ik graag zou willen doen, maar waar ik niet aan toe kom. De schuld moet gedeeltelijk bij mij liggen. In mijn brieven ben ik te uitvoerig, uit vrees kortaf en weinig hartelijk te lijken als ik minder zeg en in het verlangen beter de belangen van de naastenliefde en de heilige kerk te behartigen door uitvoeriger te spreken. Ik zal de tussenweg moeten zoeken. En als het voor mij nog moeilijk blijft, dan moet ik dit maar in vrede dragen. 6. Op Allerheilige heeft mijn beste secretaris, Monseigneur Giacomo Testa, mij definitief verlaten om zijn weg verder te gaan. Het was een beste man die 2 jaar bij mij was en die ik in de Heer beminde. Het zij zo. Op zijn plaats bevindt zich nu weer een ander, Monsignore Vittore Ugo Righi. Hij is nog jong. De superieuren hebben hem gezonden omdat ik hem zou helpen bij zijn vorming in de dienst van de Heilige Stoel. Hij lijkt mij meegaand en goed. Ik zal mijn best doen. Tegelijkertijd zou ik de last van mijn officiële correspondentie willen verlichten door deze gedeeltelijk aan zijn zorg toe te vertrouwen. Dit is het middel om de verhouding te vinden tussen dat wat ik moet doen en dat wat reeds gedaan is. Zo moge God mij helpen.

en dat ik goed ken. Ik zie dat deze bladzijden grote en verheffende indruk maken. Men treft in het bijzonder, mij treft in het bijzonder, dat deze dynamische prelaat telkens meer wijst op de oefeningen van vroomheid en innerlijk leven, mis, brevier, meditatie, devotie tot het sacrament en tot de Heilige Maagd, die hij de hulp der christenen, de hulp der bisschoppen noemt. Dat ik hier gelijkgezinde als huisgenoot heb, is een troost en tevens een aanmoediging voor mij. Ik houd vooral vast aan het 's avonds bidden van de mette. Monseigneur Righi houdt ervan samen te bidden en dat is nu juist wat ik ook wil en waarmee ik reeds begonnen ben. Wanneer men de mette 's avonds bidt, wint men kostbare tijd die gebruikt kan worden voor de meditatie van de volgende dag en voor een soepeler gang van zaken voor de rest. Eveneens zal ik vasthouden aan het gezamenlijk bidden van de rozenkrans waarmee ik begonnen ben. Ook ten tijde van Monseigneur Radini en zelfs met kardinaal Ferrari te Milaan. Te Milaan deden wij dit zo. 8. Ik heb het speciale voornemen om ter beoefening van de versterving de Turkse taal te bestuderen. Ik schaam mij er nog zo weinig van af te weten na een verblijf van 5 jaar te Istanbul. En het zou weinig begrip tonen voor het belang van mijn zending wanneer er geen redenen geweest waren om dit te verontschuldigen en te rechtvaardigen. Nu zal ik met nieuwe moed opnieuw beginnen. De versterving zal voor mij een reden zijn tot bereidvaardigheid. Ik houd van de Turken. Ik waardeer de natuurlijke verdiensten van dit volk dat toch zijn eigen voorbestemde plaats inneemt bij de voortgang van de beschaving. Zal ik slechts weinig tot stand brengen? Dat telt helemaal niet. Wat wel telt, is mijn plicht, de eer van de Heilige Stoel, het voorbeeld dat ik moet geven. En dat is alles. Als ik er slechts in zou slagen alleen aan dit voornemen trouw te blijven, dan zou ik dit beschouwen als een grote en gezegende vrucht van mijn oefeningen. 9. Andere bijzondere voornemens? Ik zou het niet weten, want ik voel me helemaal gekluisterd aan mijn leven van vicaris en apostolisch delegaat. Ik moet mijn vrede weten te bewaren en in die vrede een grote ijver. Ik moet in het geheel niet afwijken van het systeem dat mij in alles nederigheid en zachtmoedigheid aanraadt, welke drang of verleiding ik ook in tegengestelde richting voel. Zachtmoedigheid, die in geen enkel opzicht lafheid is. Weinig spreken, weinig politiek en de gedachte aan de dood steeds voor ogen houden.

10. Vanuit het raam van mijn kamer hier bij de Jezuïten zie ik iedere avond hoe de boten op de Bosporus bijeenkomen. Zij komen bij tientallen, bij honderdtallen opdagen van de Gouden Horen. Zij komen samen op een afgesproken plaats en dan ontsteken zij lichtjes, sommigen veel, anderen minder, terwijl zij een indrukwekkend toverspel van kleuren en licht vormen. Ik dacht dat het een feest was op zee, ter gelegenheid van Bayram, dat in deze dagen valt. Maar het is een georganiseerde visvangst op een soort tonijn, waarvan men zegt dat deze van ver afgelegen plaatsen van de Zwarte Zee komt. Deze lichtjes schijnen de gehele nacht door en men hoort de vrolijke stemmen van de vissers. Het schouwspel ontroert mij. Gisternacht stortregende het tegen 1 uur, maar de vissers waren aanwezig, onverschrokken bij hun zware arbeid. Wat een beschamend voorbeeld voor mij, voor ons priesters, mensenvissers. Wanneer men deze

vergelijking doortrekt, krijgt men een prachtige visie op ons werk, onze ijver en de apostolische taak die ons is gesteld. Van het Rijk van Jezus is hier maar heel weinig overgebleven. Wat resten en wat zaad. Maar hoeveel zielen zijn er niet die nog voor Christus veroverd moeten worden en die hier rond waren in de zee van de islam, het jodendom en de orthodoxie. De vissers van de Bosporus navolgen, dag en nacht met ontstoken fakkels, ieder in zijn eigen klein bootje, gereed tot de orders van de geestelijke leiders. Dat is onze dure en heilige plicht. 11. Mijn werk in Turkije is niet gemakkelijk, maar het lukt mij goed en het is een reden tot grote troost. Ik zie dat hier de barmhartigheid van de Heer en de verbondenheid van de geestelijke onderling en met hun armzalige herder aanwezig is. De politieke situatie staat niet toe veel te doen, maar het lijkt mij al heel wat deze door mijn schuld niet erger te maken. Hoe moeilijk is het daarentegen mijn opdracht in Griekenland? Daarom juist trekt zij mij nog meer aan en ben ik van plan deze met ijver voor te zetten, terwijl ik er mij toe dwing al mijn tegenzin te overwinnen. Voor mij is het een opdracht en dat betekent dus gehoorzaamheid. Ik moet bekennen dat ik het niet erg zou vinden als deze aan een ander toevertrouwd werd. Maar nu ik eenmaal die opdracht heb, wil ik deze tot iedere prijs eer bewijzen. Wie in tranen zaait, zal in vreugde oogsten. Dat een ander zal oogsten, is van geen belang. 12. Dit jaar had ik slechts een paar dagen vakantie, die bovendien nog verstoord werden door de gedachte dat ik weer spoedig terug moest keren. Veel werd goed gemaakt door het feit dat ik in Rome buitengewoon welwillend en bemoedigend werd ontvangen door de Heilige Vader, door het pauselijk secretariaat en door de congregatie van de Oosterse Ritus. Ik ben de Heer dankbaar. Dit gaat mijn verdiensten te boven. Toch werk ik niet voor de lof van de mensen. De Heer heeft het gegeven. Als hierop zou volgen, de Heer heeft genomen, wat toch gemakkelijk kan, dan zou ik toch voortgaan met de Heer te prijzen. 13. Als voortdurende oproep tot grotere eucharistische ijver en tot herinnering aan deze oefeningen, neem ik mij voor, van nu af aan, steeds voordat ik de mis opdraag, de gebeden te zeggen die in de kanon staan. De misdienaar moet dan maar even wachten, want deze gebeden moeten gezegd worden. Ik mag mij hiervan alleen met goede reden ontslagen achten, wanneer er veel gelovigen zouden moeten wachten en daardoor ongeduldig zouden worden. De heilige Franciscus van Sales zal mij wel helpen om met liefde hier de juiste weg te vinden.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 302 en we lezen samen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 5, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 50 en 51 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 17 tot en met 20. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En alle voorbije uitzendingen van dit programma kan u ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, ondertussen zijn wij al goed voorbij de helft van deze tijdsperiode Maccabeese opstand. Nog 10 dagen lezen wij samen in het tweede boek Maccabeën en dan vanaf morgen in het boek Wijsheid, want vandaag lezen wij de laatste 2 hoofdstukken uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Nog over Simon de hoge priester, als laatste in het rijtje van de vaderen van Israël. En dan lezen wij ook nog als laatste hoofdstuk een lofpsalm en een aanmoediging om je toe te leggen op de wijsheid. Laten wij zoals altijd eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek, Maccabeën, hoofdstuk 5. Jason overvalt Jeruzalem. In de tijd dat Antiochus zijn tweede veldtocht tegen Egypte ondernam, gebeurde het dat men ongeveer 40 dagen lang overal in de stad verschijningen zag van ruiters die in goud doorstikte gewaden en met lansen gewapend, korpsgewijs door de lucht trokken. Men zag escadrons in slagorde opgesteld, op elkaar afstormen en charges uitvoeren, met zwaaiende schilden en massa's speren. Zwaarden werden getrokken en pijlen werden afgeschoten. En bij dat alles fonkelden de gouden versierselen van de ruiters, die in allerlei harnassen waren gestoken. Iedereen bad dat de verschijning iets goeds zou voorspellen. Naar aanleiding van het valse gerucht dat Antiochus gestorven zou zijn, verzamelde Jason niet minder dan 1000 man en deed hij onverhoeds een aanval op de stad. Men raakte slaags op de muren, maar tenslotte werd de stad ingenomen en Menelaus moest de burcht invluchten. Jason richtte een meedogenloze slachting aan onder zijn eigen medeburgers, zonder te bedenken dat een overwinning die op volksgenoten wordt behaald, de zwaarste nederlaag is. Hij behandelde zijn eigen volk alsof hij een blijvende zege moest behalen op zijn vijand. Toch slaagde hij er niet in de macht in handen te krijgen. Zijn plan mislukte schandelijk. En hij moest opnieuw de vlucht nemen naar Ammon. Daardoor kreeg zijn misdadig leven een wending. Door Aretas, de vorst van de Arabieren, werd hij in verzekerde bewaring gehouden. Hij wist te ontsnappen en vluchtte van stad naar stad. Door iedereen vervolgd, gehaat als een afvallige van de leer en veracht als de beul van zijn volk en vaderland, werd hij voortgejaagd naar Egypte. Ten slotte vluchtte hij naar de Lacedemoniërs, waar hij op grond van zijn verwantschap bescherming hoopte te vinden. Zo stierf de man die zoveel uit hun land had verbannen, zelf in den vreemde. Hij die zoveel lijken onbegraven liet weggooien, had niemand die over hem treurde en hem de laatste eer bewees. Hij kreeg geen plaats in het graf van zijn voorvaderen. Antiochus straft Jeruzalem. Toen de koning hoorde wat er in Jeruzalem gebeurd was, dacht hij dat Judea in opstand was gekomen. Woedend als een wild dier trok hij op vanuit Egypte en nam hij Jeruzalem gewapenderhand in. Aan zijn soldaten gaf hij het bevel om iedereen te doden, zowel degenen die ze tegenkwamen als degenen die zich in de bovenkamer van hun huis hadden teruggetrokken. Jong en oud, jongeren, vrouwen en kinderen werden vermoord. Meisjes en zuigelingen werden omgebracht. In 3 dagen tijd maakte men 80.000 slachtoffers. 40.000 vielen ten prooi aan het zwaard. En een even groot aantal werd als slaaf verkocht. Daarmee nog niet tevreden, waagde de koning het om de heiligste tempel van de hele wereld binnen te dringen, onder geleide van Menelaus, de verrader van de leer en van zijn vaderland. Met vuile handen nam hij het heilig vaatwerk mee, en met zijn ongewijde handen sleepte hij de offergaven weg, waarmee andere koningen de luister en glorie van de heilige plaats verhoogd hadden. Voor dergelijke daden van overmoed schrok Antiochus niet terug, omdat hij niet wist dat de Heer vanwege de zonden van de bewoners van de stad voor korte tijd in woede was ontbrand, en dat hij daarom de heilige plaats aan haar lot had overgelaten. Waren ze niet in zoveel zonden verstrikt geweest, dan zou ook hij op het ogenblik dat hij de tempel binnendrong,
door middel van geestelslagen van zijn onberaden voornemen zijn afgebracht. Net als Heliodorus, die door koning Seleucus was gezonden om een onderzoek naar de tempelschat in te stellen. Maar de Heer heeft de natie niet uitgekozen vanwege de heilige plaats, maar de heilige plaats vanwege de natie. Daarom moest ook de tempel delen in de rampen die het volk troffen, zoals hij later deelgenoot zou zijn van de zegeningen. Nu liet de Almachtige hem in zijn kwaadheid in de steek, maar eenmaal verzoend zou de grote heerser hem in al zijn glorie herstellen. Eerder dan men verwacht had, vertrok Antiochus met 1800 talenten die hij uit de tempel had geroofd naar Antiochië. In zijn trots en overmoed verbeeldde hij zich dat hij het land bevaarbaar kon maken en dat hij de zee begaanbaar kon maken. Voor zijn vertrek stelde hij gouverneurs aan om het volk te kwellen. In Jeruzalem was het Philippus, van afkomst een Frigier, van aard een nog groter barbaar dan de man die hem had aangesteld. In Gerizim Andronicus, en als ergste van allen heerste Menelaus over zijn medeburgers. Gedreven door een vijandige gezindheid tegenover de Joden, stuurde Antiochus Apollonius, de aanvoerder van de huurtroepen uit Mysië, met een leger van 22.000 man naar Jeruzalem en gaf hem het bevel om alle volwassen mannen te doden en de vrouwen en kinderen te verkopen. Bij zijn aankomst speelde Apollonius de vredelievende. Hij wachtte tot de heilige Sabbatdag, waarop de Joden rust hielden, en riep toen zijn manschappen op voor een gewapende verzameling van de troepen. De Joden die de stad uitgekomen waren om dit schouwspel te zien, liet hij neerslaan. Daarna drong hij met de wapens in de hand de stad binnen en doodde een grote massa mensen. Intussen was Judas de Maccabeer met nog 9 anderen de woestijn ingetrokken. En als wilde dieren leefde hij met zijn mannen in de bergen. Om geen onreinheid op te lopen, voeden ze zich uitsluitend met kruiden. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 50. Simon de hoge priester. Simon, de zoon van Onias, de hoge priester. In zijn tijd werd het godshuis hersteld en in zijn dagen werd de tempel versterkt. In zijn dagen werd de muur herbouwd en de torens van het heiligdom bij het koninklijk paleis. In zijn tijd werd een waterbekken uitgehouwen, een reservoir met een omtrek als die van de zee. Hij behoedde zijn volk voor de ondergang en versterkte de stad tegen belegeraars. Hoe stralend was hij wanneer hij uit de tent keek en van achter het voorhangsel naar buiten liep. Dan was hij als een ster tussen de wolken, als de volle maan tijdens het hoogfeest, als de zon die schittert op een koningspaleis, als de regenboog die glanst in prachtige wolken, als een roos in het nieuwe seizoen, als lelies bij een waterbron, als een jonge twijg op de Libanon in de zomer, als brandende wierook op de wierookschaal, als een vaas van massief gehamerd goud, versierd met allerlei kostbaar gesteente, als een olijfboom vol vruchten, als een cipres die oprijst tot aan de wolken. Wanneer hij gekleed ging in zijn prachtige gewaad, zich met volmaakte praal bekleedde en opging naar het heilig altaar, vervulde hij de voorhof van het heiligdom met heerlijkheid. Wanneer hij uit de handen van de priesters de offerstukken aannam, staande bij de vuurhaard van het altaar, omringd door een krans van broeders, die als loten waren van ceders op de Libanon,
Als stammen van palmen stonden dan alle zonen van Aaron in volle pracht om hem heen, met een offer voor de Heer in hun handen, tegenover de hele gemeenschap van Israël. En als hij dan het altaar geheel gereed had gemaakt, en de gaven voor de Allerhoogste, de Almachtige, had neergelegd, strekte hij zijn hand uit naar de plengschaal, en plengde het bloed van de druif. Hij goot het uit aan de voet van het altaar, een welriekende geur voor de Allerhoogste, de Koning over alles. Dan verhieven de zonen van Aaron hun stem en bliezen op metalen trompetten. Zij lieten een machtig geluid horen, als een herinnering voor het aangezicht van de Allerhoogste. Dan haastte zich heel het volk als één man en vielen zij met hun aangezicht op de aarde om hun Heer te aanbidden, de Almachtige God, de Allerhoogste. En de zangers prezen hem met hun liederen, en luid klonk hun mooie gezang. En het volk smeekte de Heer, de Allerhoogste, biddend voor het aangezicht van de Barmhartige, totdat de dienst voor de Heer was afgelopen en zij hun plicht tegenover hem hadden vervuld. Dan daalde hij af en strekte zijn handen hoog uit over de hele gemeenschap van de zonen van Israël, om de zegen van de Heer uit te spreken en zich te tooien met zijn naam. Dan vielen zij een tweede maal ter aarde, om de zegen van de Allerhoogste te ontvangen. Prijs nu de Heer van het heelal, die overal grote dingen doet, die vanaf de moederschoot de mens groot maakt en met hem handelt naar zijn barmhartigheid. Hij geeft ons blijdschap van hart en vrede in onze dagen in Israël, zoals in de dagen van weleer. Mogen zijn barmhartigheid altijd bij ons zijn en mogen hij ons verlossen in onze dagen. Twee volken verfoei ik en het derde is geen volk. De bewoners van Seir, de Filistijnen, en het dwaze volk dat in Sichem woont. Colofon. Lessen in wijsheid en kennis zijn neergelegd in dit boek, door Jezus, de zoon van Sirach Elazar uit Jeruzalem, die wijsheid liet stromen uit zijn hart. Gelukkig is degene die zich ermee bezighoudt. Als hij ze ter harte neemt, wordt hij wijs. Want wie daarnaar handelt, zal alles kunnen doen. De vrees voor de Heer is leven. Hoofdstuk 51. Lofpsalm. Ik wil u loven, Heer, Koning, en u prijzen als mijn God en Redder. Ik wil uw naam loven, omdat u mijn beschermer en helper bent geweest en mij hebt gered van de dood, van de strikken, door lastertongen gelegd, van de lippen die leugentaal uitslaan. Tegenover degenen die mij aanvielen, bent u mijn helper geworden. En zo groot als uw medelijden en uw naam zijn, hebt u mij verlost uit de strikken van degenen die op buit loerden, uit de hand van degenen die mij naar het leven stonden, uit de vele noden die mij overkwamen, uit het verstikkende vuur waarmee de brandstapel mij omgaf, midden uit de vlammen die ik niet had aangestoken, uit de diepe schoot van de onderwereld, verlost van de vurige tong en het lasterlijke gepraat, van de scherpe pijlen van de onrechtvaardige tong. Ik was vlak bij de dood gekomen. Ik stond aan de rand van het dodenrijk, zo diep. Aan alle kanten omsingelden ze mij,
en er was niemand die mij hielp. Ik keek uit naar steun van mensen, maar die was er niet. Toen dacht ik, Heer, aan uw barmhartigheid en aan uw weldaden van oudsher bewezen. U helpt degenen die op u hopen en redt hen uit de hand van hun vijanden. Ik liet mijn noodkreet uit de diepte klinken en smeekte om van de dood verlost te worden. Ik riep de Heer aan, u bent mijn vader. Verlaat mij niet op de dag van de nood, op de dag van de rampspoed en de verlatenheid. Ik wil uw naam voortdurend prijzen en hem bezingen in mijn loflied. Mijn gebed is verhoord, want u hebt mij van de ondergang gered en mij op de dag van het ongeluk geholpen. Daarom zal ik u loven en prijzen en de naam van de Heer zegenen. Leg je toe op de wijsheid. Toen ik nog jong was, voordat ik mijn reizen begon, probeerde ik openlijk door mijn gebed wijsheid te verkrijgen. Staande voor de tempel bad ik erom, en tot het laatst toe zal ik haar zoeken. Wanneer zij gedijde, als een rijpende druif, verheugde mijn hart zich over haar. Mijn voet is de rechte weg opgegaan. Vanaf mijn jeugd heb ik haar spoor gevolgd. Als ik maar even luisterde, leerde ik van haar en verwierf ik veel kennis. Zij heeft mij veel voordeel gebracht. Degene die mij wijsheid geeft, zal ik eren. Ik legde mij erop toe haar te beoefenen. Ik heb het goede nagestreefd. En ik zal niet teleurgesteld worden. Ik heb om haar gevochten en de wet nauwlettend onderhouden. Ik heb mijn handen naar de hemel geheven en mijn onwetendheid over haar betreurd. Ik heb mijn zinnen op haar gezet en ik heb haar door loutering gevonden. Met haar heb ik inzicht verworven vanaf het begin. Daarom zal ik haar nooit verlaten. Mijn binnenste vond geen rust, ik moest haar zoeken. Daarom heb ik een kostbaar goed verworven. De Heer gaf mij als loon een vaardige tong, en daarmee zal ik hem prijzen. Kom naar mij toe, jullie onwetenden, en neem jullie intrek in het leerhuis. Waarom komen jullie tekort en laten jullie je zielen versmachten? Ik open mijn mond en ik spreek. Verwerf toch wijsheid kosteloos. Buig je hals onder haar juk en laat je hart het onderwijs opnemen. Het is niet ver te zoeken. Jullie kunnen met jullie eigen ogen zien dat ik mij maar matig hoefde in te spannen en voor mezelf veel rust heb gevonden. Neem deel aan het onderwijs. En jullie zullen daardoor veel zilver en goud verwerven. Verheug jullie in de barmhartigheid van de Heer en schaam je niet om hem te loven. Doe jullie werk voor de beslissende tijd en de Heer zal jullie op de juiste tijd je loon geven. Spreuken hoofdstuk 24, versen 17 tot en met 20. Verheug je niet als je vijand valt, en laat je hart niet juichen als hij struikelt. De Heer zou dat zien en het misprijzen, en zijn woede van hem afwenden. Wees niet jaloers op de kwaadaardigen, en benijd de zondaars niet. Want voor de slechte mens is er geen toekomst, en de lamp van de zondaars gaat uit.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 302 en we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 5, wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 50 en 51 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 17 tot en met 20. En dan als laatste voor deze leesdag nog een citaat van de heilige Bernardinus van Siena. Men steekt een vuur aan om akkers schoon te maken, om droge en nutteloze struiken te verbranden. Bij het stralen van de opgaande zon verdwijnt de duisternis. Dieven, zwervers en inbrekers zoeken hun schuilplaats op. Zo was ook de taal van Paulus als hij predikte voor het volk. Een ratelende donderslag, een hevig laaiend vuur, een schitterende zonsopgang. Ongeloof verdween, dwaling ging teniet en de waarheid lichtte op, zoals bijenwas wegsmelt in een hevig vuur. Want Paulus droeg de naam van Jezus rond in woord en geschrift, met wonderen en door zijn voorbeeld. Hij prees de naam des Heren zonder ophouden en bezong hem in zijn loflied. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 51, vers 11. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze leesdag. Morgen gaan wij natuurlijk verder, dan zijn wij dag 303... en lezen wij samen het tweede boek Maccabeeën, hoofdstuk 6, Wijsheid, hoofdstukken 1 en 2, en Spreuken, hoofdstuk 24, versen 21 tot en met 26. Tot morgen!
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. U, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen. Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het eerste boek Maccabeeën, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 74. De koning van Egypte bracht een leger op de been dat zo talrijk was als de zandkorrels op het strand van de zee en rustte een grote vloot uit. Hij was van plan om zich op listige wijze meester te maken van het rijk van Alexander en het in te lijven bij zijn rijk. Vreedzame bedoelingen voorwendend trok hij Syrië binnen. De bewoners van de steden openden voor hem de poorten en verwelkomden hem, omdat koning Alexander bevolen had dat voor zijn schoonvader te doen. Maar telkens, als Ptolemeus een stad binnentrok, legde hij er troepen in garnizoen. Toen hij bij Azotus kwam, maakte men hem opmerkzaam op de platgebrande tempel van Dagon, op de verwoesting van Asdod en omgeving, op de lijken die rondom verspreid lagen en op de verkoolde resten van degenen die in de oorlog verbrand waren en die nu langs de route die de koning volgde lagen opgestapeld. Met het doel Jonathan verdacht te maken, vertelde men de koning wat hij gedaan had, maar de koning zweeg. Jonathan ging naar Joppe om de koning luisterrijk te verwelkomen. Ze begroetten elkaar en brachten daar de nacht door. Daarna vergezelde Jonathan de koning tot aan de rivier Eleutherus en keerde naar Jeruzalem terug. Maar koning Ptolemeus voerde boze plannen tegen Alexander in het schild en maakte zich meester van de kuststeden tot aan Seleukje aan zee. Daarvandaan stuurde hij gezanten naar koning Demetrius met het voorstel: laten we met elkaar een verbond sluiten, dan zal ik u mijn dochter geven die met Alexander is getrouwd. En u zult koning worden over het rijk van uw vader. Want het spijt me dat ik hem mijn dochter heb gegeven, omdat hij geprobeerd heeft mij te doden. Omdat hij zijn rijk wilde hebben, schrok hij er niet voor terug om Alexander verdacht te maken. Hij ontnam hem zijn dochter en gaf haar aan Demetrius. Zo brak hij met Alexander en werden ze openlijk vijanden. Ptolemeus trok Antiochië binnen en zette de diadeem van Azië op zijn hoofd. Twee diademen sierden nu zijn hoofd, namelijk die van Egypte en die van Azië. Op dat ogenblik bevond koning Alexander zich in Cilicië, omdat de bewoners van die streken in opstand waren gekomen. Maar toen hij hoorde wat er gebeurd was, trok hij tegen Ptolemeus ten strijde. Ook Ptolemeus rukte uit, ging hem met een sterk leger tegemoet en verjoeg hem. Alexander vluchtte naar Arabië om er bescherming te zoeken, en zo werd koning Ptolemeus heer en meester. De Arabier Zabdiel sloeg Alexander het hoofd af en stuurde het naar Ptolemeus. Maar drie dagen later stierf koning Ptolemeus zelf en de soldaten die hij in de versterkte steden gelegerd had, werden door de inwoners gedood. Zo werd Demetrius in het jaar 167 koning. In die tijd had Jonathan zijn strijdkrachten uit Judea opgeroepen om de burcht in Jeruzalem te veroveren. Ze hadden reeds veel belegeringswerktuigen opgesteld toen enkele lieden die hun eigen natie haatten en zich niet om de wet bekommerden, naar de koning gingen om hem mee te delen dat Jonathan de burcht belegerde. Door dat bericht ontstak de koning in woede en hij vertrok onmiddellijk naar Ptolemais. Vanuit daar schreef hij Jonathan de belegering te staken en zo spoedig mogelijk naar Ptolemais te komen voor een onderhoud met hem. Jonathan legde dit bevel naast zich neer en liet de belegering voortzetten. Hij koos enkele oudsten van Israël en enkele priesters uit om hem te vergezellen en besloot zijn leven in de waagschaal te stellen. Met zilver, goud, gewaden en allerlei andere geschenken ging Jonathan naar de koning in Ptolemais en wist hij zijn gunst te winnen. Wel uitten enkele afvalligen beschuldigingen tegen hem. Maar de koning behandelde hem zoals zijn voorgangers gedaan hadden en overlaadde hem in tegenwoordigheid van zijn vrienden met eerbewijzen. Hij bekrachtigde zijn aanstelling als hoge priester, evenals al de andere waardigheden die hij vroeger had ontvangen, en nam hem op onder zijn beste vrienden. Jonathan verzocht de koning om Judea en de drie districten van Samaria te ontheffen van schatting en beloofde hem daarvoor 300 talenten te geven. De koning willigde dat verzoek in en richtte over al die aangelegenheden het volgende schrijven aan Jonathan. Koning Demetrius aan zijn broer Jonathan en aan de natie van de Joden heil. Om u op de hoogte te stellen van onze beschikkingen aangaande u, zenden wij u een afschrift van de brief die we hebben geschreven aan onze verwant Lastenis. Koning Demetrius aan zijn vader Lastenis, heil. We hebben besloten de Judeërs, die met ons bevriend zijn en hun verplichtingen tegenover ons nakomen, te belonen voor de welwillendheid die ze ons tonen. We bevestigen hun bezit van Judea, evenals van de drie districten Ephraim, Lida en Ratamin, die van Samaria zijn afgesplitst en in hun volle omvang bij Judea zijn ingelijfd. Al degenen die in Jeruzalem offeren, ontslaan wij van betaling van het koninklijk aandeel van de veld- en boomvruchten dat de koning vroeger jaarlijks van hen ontving. Ook ontslaan wij hen met ingang van vandaag van het deel van de tienden en tollen waarop wij recht hebben, van de belasting op de zoutwinning en de kroongelden. Met ingang van vandaag zijn deze beschikkingen van kracht en nooit zal één ervan worden ingetrokken. Zorg er dus voor dat hiervan een afschrift wordt gemaakt en aan Jonathan wordt gegeven. Het moet worden opgehangen op een goed zichtbare plaats op de Heilige Berg. Toen koning Demetrius zag dat zijn land tot rust gekomen was en er nergens meer verzet tegen hem heerste, stuurde hij al zijn troepen naar huis, behalve de vreemde troepen die hij op de eilanden van de naties had geworven. Maar daardoor haalde hij zich de vijandschap op de hals van al de soldaten die al vanaf de tijd van zijn vader en grootvader in dienst waren. Tryphon, een vroegere aanhanger van Alexander, merkte dat alle troepen morden tegen Demetrius. Hij ging naar de Arabier Memalkoue, die Antiochus, de zoon van Alexander, opvoedde, en verzocht hem dringend hem het kind te geven, zodat hij ervoor kon zorgen dat het koning zou worden en zo de plaats van zijn vader zou innemen. Hij vertelde hem over de maatregelen die Demetrius had getroffen en over de vijandschap van zijn troepen, die hij zich daardoor op de hals had gehaald. Tryphon bleef daar geruime tijd. Jonathan richtte aan koning Demetrius het verzoek om zijn troepen terug te trekken uit de burcht in Jeruzalem en uit de andere vestingsteden, omdat ze Israël voortdurend lastig vielen. Demetrius stuurde Jonathan het volgende antwoord: niet alleen wil ik door het inwilligen van uw verzoek u en uw natie ter wille zijn, maar bovendien zal ik u en uw natie met eer overladen zodra ik daartoe de gelegenheid vind. Voor het ogenblik zou ik het op prijs stellen als u mij soldaten stuurt om voor mij te strijden, want al mijn troepen hebben mij in de steek gelaten. Jonathan zond 3000 dappere soldaten naar Antiochië. Ze dienden zich aan bij de koning en hij was zeer verheugd over hun komst. Het kwam in de stad tot een opstand. Ongeveer 120.000 inwoners stroomden naar het centrum en wilden de koning doden. De koning vluchtte naar het paleis, maar de inwoners van de stad bezetten de toegangswegen en gingen over tot de aanval. Daarop riep de koning de Judeërs te hulp. Ze groepeerden zich allen tezamen rond de koning, joegen de opstandelingen in de stad uiteen en doodden er die dag ongeveer 100.000. Diezelfde dag nog staken ze de stad in brand en maakten veel buit. Zo redden ze de koning. Toen de inwoners van de stad zagen dat de Judeërs er heer en meester waren, verloren ze de moed en smeekten ze de koning: reik ons de hand en laat de Judeërs de strijd tegen ons en tegen de stad staken. Ze legden de wapens neer en sloten vrede. De Judeërs werden in tegenwoordigheid van de koningen van al de rijksgroten met eer overladen. Ze hadden in het koninkrijk een naam verworven. Met veel buit keerden ze naar Jeruzalem terug. Koning Demetrius zat weer op zijn koningstroon en de rust was in zijn land teruggekeerd. Maar hij hield zich niet aan zijn beloften. Hij nam zelfs een vijandige houding aan tegenover Jonathan en in plaats van hem te belonen voor de bewezen diensten, maakte hij het hem zeer lastig. Na deze gebeurtenissen kwam Tryphon terug met Antiochus, die nog een kleine jongen was. Hij riep hem tot koning uit en zette hem de diadeem op. Alle troepen die Demetrius afgedankt had, kozen zijn partij en namen de wapens op tegen Demetrius, die verslagen werd en de vlucht nam. Tryphon kwam in het bezit van de wilde dieren en maakte zich meester van Antiochië. Toen richtte de jonge Antiochus het volgende schrijven aan Jonathan: ik bekrachtig uw aanstelling tot hoge priester en bevestig uw functie als stadhouder over de 4 districten en neem u op onder de vrienden van de koning. Hij stuurde hem een gouden tafelservies en verleende hem het recht om uit een gouden beker te drinken, zich in purper te kleden en een gouden gesp te dragen. Simon, de broer van Jonathan, benoemde hij tot veldheer over het gebied tussen de trap van Tyrus en de Egyptische grens. Jonathan rukte uit, doorkruiste het gebied westelijk van de Eufraat en bezocht de steden. Heel het leger van Syrië schaarde zich aan zijn zijde, bereid om met hem ten strijde te trekken. Toen hij in Askelon kwam, verwelkomden de burgers hem luisterrijk. Daarvan dan ging hij naar Gaza, maar de inwoners van Gaza sloten hun poorten. Hij belegerde de stad, brandde de omgeving plat en plunderde die. Toen verzochten de burgers van Gaza Jonathan om vrede. Hij reikte hun de hand, hij nam de zonen van de magistraten van de stad als gijzelaars en zond hen naar Jeruzalem. Daarna trok hij verder door het land tot aan Damascus. Toen Jonathan hoorde dat de veldheren van Demetrius met een groot leger bij Kedes in Galilea lagen, met de bedoeling hem te dwingen zijn onderneming op te geven, trok hij hun tegemoet. Maar hij liet zijn broer Simon in het land achter. Simon belegerde Bet-Sur. Dagenlang bestookte hij de stad en tenslotte sloot hij haar in, waarop de burgers hem om vrede vroegen. Hij reikte hun de hand, maar dwong ze de stad te verlaten. Hij nam bezit van de stad en plaatste er een garnizoen. Jonathan had zijn kamp opgeslagen aan het meer van Genezaret en was 's ochtends vroeg naar de vlakte van Gazor getrokken. Daar kwamen de huurtroepen van Demetrius hem tegemoet nadat ze in de bergen een afdeling in hinderlaag hadden gelegd. Terwijl het leger recht op hem afkwam, kwamen de soldaten die zich in de hinderlaag hadden gelegd tevoorschijn en vielen aan. Alle soldaten van Jonathan weken terug. Niemand bleef, behalve de legeraanvoerder Matathias, de zoon van Absalom, en Judas, de zoon van Galfi. Toen scheurde Jonathan zijn kleren, strooide stof op zijn hoofd en bad. Daarna ging hij weer tot de aanval over en bracht de vijand zulke slagen toe dat hij terugweek. Toen zijn eigen vluchtende soldaten dit zagen, keerden ze naar Jonathan terug en samen met hem achtervolgden ze de vijand tot Kedes, waar zijn kamp was. Daar sloegen ze hun legerplaats op. Die dag sneuvelden van Demetrius' huurtroepen ongeveer 3000 man. Jonathan keerde naar Jeruzalem terug.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 53. Jonathan zag dat de omstandigheden gunstig waren voor hem en koos enkele mannen uit die hij naar Rome zond om de vriendschapsbetrekkingen met de Romeinen te vernieuwen. Naar Sparta en andere staten verstuurde hij brieven van gelijke strekking. De gezanten vertrokken naar Rome. Daar traden ze de Senaat binnen en spraken als volgt. De hoge priester Jonathan en de natie van de Judeërs hebben ons gezonden om de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap van vroeger te vernieuwen. De Romeinen gaven hun brieven mee voor de verschillende plaatselijke overheden met het doel hun vrijgeleide naar het land Juda te verstrekken. Hier volgt een afschrift van de brief die Jonathan aan de Spartanen schreef. De hoge priester Jonathan, de raad van de oudsten van de natie, de priesters en het overige volk van de Judeërs aan hun broeders de Spartanen, heil u. Vroeger heeft uw koning Arius een brief gezonden aan onze hoge priester Onias, waarin gezegd wordt dat u onze broeders bent, zoals blijkt uit het bijgevoegde afschrift. Onias heeft de gezant eervol ontvangen en de brief aanvaard waarin het bondgenoot

Wij daarentegen zijn getroffen door vele rampen en oorlogen en de koningen van de landen rondom ons hebben de wapens tegen ons opgenomen. Desondanks hebben wij u nog onze andere bondgenoten en vrienden lastig willen vallen. We hebben immers de hulp van de hemel die ons bijstaat. Daardoor zijn we van onze vijanden verlost en zijn onze vijanden vernederd. We hebben nu Menuius, de zoon van Antiochus, en Antipater, de zoon van Jason, uitgekozen en hen naar de Romeinen gezonden, om met hen de oude vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap te vernieuwen. Tevens hebben we hun opgedragen ook naar u te reizen, onze groeten aan u over te brengen en u onze brief te overhandigen over de vernieuwing van onze broederlijke betrekkingen. U zult ons ten zeerste verplichten als wij daaromtrent antwoord van u mogen ontvangen. En hier volgt het afschrift van de brief aan Onias. Arius, de koning van de Spartanen, aan de hoge priester Onias, heil. Uit een geschrift over de Spartanen en de Judeërs is gebleken dat ze broeders zijn en beiden van Abraham afstammen. Nu we dit weten, zou u ons zeer verplichten als u ons schrijft hoe het met u gaat. Wij van onze kant schrijven u, uw kudde en goederen zijn de onze en de onze zijn de uwe. We hebben opdracht gegeven u van deze dingen op de hoogte te brengen. Toen Jonathan hoorde dat de aanvoerders van Demetrius waren teruggekomen met een leger dat groter was dan het vorige om met hem de strijd aan te binden, brak hij op uit Jeruzalem en ging hij hun tot in het gebied van Hamat tegemoet. Want hij wilde hun de kans niet geven om zijn land binnen te trekken. Hij stuurde verkenners naar hun kamp. Teruggekeerd deelden ze mee dat de vijand voorbereidingen trof om hen 's nachts aan te vallen. Na zonsondergang gaf Jonathan zijn troepen het bevel om te waken en gewapend te blijven, om zodoende op ieder ogenblik van de nacht klaar te staan voor de strijd. Verder zette hij rondom het kamp wachtposten uit. Maar toen de vijand hoorde dat Jonathan en zijn troepen klaar stonden voor de strijd, werden ze bang en verloren ze de moed. Ze staken wachtvuren aan in hun kamp. Omdat Jonathan en zijn leger de vuren zagen branden, merkten ze niets voor de volgende ochtend. Toen zette hij de achtervolging in, maar hij kon ze niet meer inhalen omdat ze de rivier de Eleutherus al waren overgetrokken. Jonathan keerde zich tegen de Arabieren, die men Zabadeeën noemt. Hij versloeg ze en maakte zich van hun bezittingen meester. Vervolgens brak hij op en ging hij naar Damascus. Vanuit daar doorkruiste hij het hele gebied. Ook Simon was uitgerukt en had het gebied doorkruist tot Askelon en de naburige vestingen. Vervolgens had hij rechtsomkeer gemaakt, was naar Joppe getrokken en had de stad bezet. Want hij had vernomen dat de inwoners de vesting wilden uitleveren aan de aanhangers van Demetrius. Simon plaatste er een garnizoen om de stad te bewaken. Na zijn terugkeer riep Jonathan de oudsten van het volk bijeen en nam in overleg met hen het besluit om in Judea vestingen te bouwen, de muren van Jeruzalem te verhogen en tussen de burcht en de stad een hoge muur op te trekken, om de burcht zodanig van de stad af te sluiten dat er geen handelsverkeer meer mogelijk was. Arbeiders werden bijeengebracht voor de bouw van de stadsmuur. Een deel van de muur langs de beek aan de oostzijde van de stad was ingestort. De wijk die Gafanata wordt genoemd, herstelde men. Simon bouwde en versterkte Hadida in Sefela en voorzag het van poorten met grendels. Tryfon streefde ernaar koning van Azië te worden, de diadeem op zijn hoofd te zetten en koning Antiochus uit de weg te ruimen. Hij was echter bang dat Jonathan hem niet zou laten begaan, maar de wapens tegen hem zou opnemen. Daarom zocht hij naar een middel om zich van Jonathan meester te maken en hem te doden. Hij rukte dus uit en kwam in Bet-Sam. Jonathan ging hem tegemoet met een slagvaardig leger van 40.000 man en kwam ook in Bet-Sam. Toen Tryfon zag dat hij met een sterk leger gekomen was, schrok hij ervoor terug om hem aan te vallen. Tryfon ontving hem met luister, stelde hem voor aan al zijn vrienden, bood hem geschenken aan en beval zijn vrienden en zijn troepen om Jonathan te gehoorzamen als hemzelf. Daarna vroeg hij Jonathan: waarom hebt u dit volk deze overlast aangedaan? Er is toch geen oorlog die ons bedreigt? Kies enkele mannen uit om u te begeleiden en stuur de rest naar huis. En ga dan met mij mee naar Ptolemais. Ik wil die stad met de overige vestingen, troepen en ambtenaren aan u overdragen. Daarna vertrek ik weer, want dat is het doel van mijn komst. Jonathan vertrouwde.

vertrouwde hem en deed wat hij gevraagd had. Hij stuurde de troepen weg en deze keerde naar het land van Juda terug. Hij hield 3000 man bij zich. Daarvan stuurde hij er 2000 naar Galilea en 1000 gingen er met hem mee. Maar nauwelijks was Jonathan in Ptolemais aangekomen of de inwoners sloten de poorten. Ze namen hem gevangen en iedereen die met hem was meegekomen doodde ze met het zwaard. Tryfon stuurde voetvolk en ruiters naar Galilea en de grote vlakte om alle manschappen van Jonathan te doden. Die hadden echter al vernomen dat Jonathan gevangen genomen was en met zijn mannen de dood had gevonden. Daarom spraken ze elkaar moed in en trokken ze in gesloten gelederen op, klaar om te vechten. Toen de achtervolgers zagen dat het een gevecht zou worden op leven of dood, keerden ze terug. Zo kwamen ze allemaal veilig in het land van Juda aan. Ze treurden over Jonathan en zijn mannen en waren zeer angstig. Heel Israël treurde in diepe rouw. De naties rondom deden weer pogingen om de Israëlieten uit te roeien. Ze zeiden, de Israëlieten hebben geen aanvoerder meer en er is niemand die hen helpt. Laten we daarom nu de strijd met hen aanbinden en de herinnering aan hen bij de mensen uitwissen.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 53. Simon hoorde dat Tryfon een groot leger op de been had gebracht en het land van Juda wilde binnenvallen om het te verwoesten. Hij zag dat het volk beefde van angst. Daarom ging hij naar Jeruzalem, riep het volk bijeen en sprak het moed in met deze woorden. U weet wat ik, mijn broers en mijn familie hebben gedaan voor de leer en het heiligdom en hoeveel oorlogen en ellende we hebben doorstaan. Voor die zaak, de zaak van Israël, zijn al mijn broers omgekomen. Ik alleen ben nog over. Maar zolang de omstandigheden zo benard zijn, denk ik er niet aan mijn leven te sparen. Ik ben niet beter dan mijn broers. Integendeel, ik wil mijn volk, het heiligdom en uw vrouwen en kinderen wreken, want uit haat tegen ons spannen de naties samen om ons uit te roeien. Toen het volk deze woorden hoorde, flakkerde de moed weer op en luid riepen ze, u bent onze aanvoerder in plaats van Judas en uw broer Jonathan. U neemt de leiding in de strijd die wij te voeren hebben. Wat u beveelt, doen we. Simon riep alle strijdbare mannen op, liet de muren van Jeruzalem zo snel mogelijk voltooien en bracht rondom de stad versterkingen aan. Hij stuurde Jonathan, de zoon van Absalom, met een groot leger naar Joppe. Deze verdreef de inwoners en hield de stad bezet. Tryfon was met een groot leger vanuit Ptolemais opgerukt om het land van Juda binnen te vallen. Hij voerde Jonathan als gevangene met zich mee. Simon sloeg zijn kamp op bij Hadida aan de rand van de vlakte. Toen Tryfon hoorde dat Simon de plaats van zijn broer Jonathan had ingenomen en op het punt stond om de strijd met hem aan te binden, liet hij hem door gezanten zeggen: omdat uw broer nog geld schuldig was aan de schatkist van de koning, uit hoofde van het ambt dat hij bekleedde, hebben we hem in hechtenis genomen. We zullen hem vrijlaten als u 100 talenten zilver stuurt en 2 van zijn zonen als gijzelaars, om te voorkomen dat hij ons na zijn vrijlating afvalt. Ofschoon Simon begreep dat hij bedrogen werd, liet hij toch het geld aan de kinderen halen, om zich niet de haat van het volk op de hals te halen. Want dat zou kunnen zeggen, Jonathan is omgekomen omdat Simon hem het geld en de kinderen niet heeft gestuurd. Hij zond dus de kinderen en de 100 talenten, maar Tryfon hield zijn woord niet en liet Jonathan niet vrij. Daarna brak Tryfon op om het land binnen te vallen en het te verwoesten. Daarvoor maakte hij een omweg over Adora. Maar Simon trok met zijn leger tegelijk met hem op en versperde de passen waarlangs hij wilde binnentrekken. De bezetting van de burcht stuurde boden naar Tryfon om er bij hem op aan te dringen met spoed door de woestijn naar hen toe te komen en levensmiddelen te sturen. Tryfon liet heel zijn ruiterij in staat van paraatheid brengen om erheen te trekken. Maar 's nachts viel er zoveel sneeuw dat ze niet vooruit konden. Daarop blies Tryfon de aftocht en hij ging naar Gilead. In de buurt van Baskama doodde hij Jonathan. Hij werd daar begraven. Tryfon aanvaarde de terugtocht en vertrok naar zijn land. Simon liet het gebeente van zijn broer Jonathan halen en begroef het in Modiin, de stad van zijn voorvaderen. Heel Israël treurde in diepe rouw over zijn dood en dagenlang klonken rouwklachten over hem. Op het graf van zijn vader en zijn broers liet Simon een monument oprichten, zo hoog dat het van verre te zien was. Het was gebouwd van stenen die zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde gepolijst waren. Het bestond uit 7 piramiden, die voor zijn vader en moeder en zijn 4 broers waren tegenover elkaar geplaatst. Als een eeuwig aandenken richtte hij rondom die piramide in kunstzinnige schikking zuilen op, afwisselend bekroond met wapenrustingen en gebeeldhouwde schepen, die zo groot waren dat ze door de zeevarenden gezien konden worden. Zo zag het grafmonument eruit dat hij in Modiin liet bouwen. Het staat er nu nog. Tryfon liet de jonge koning Antiochus op sluwe wijze ter dood brengen, benoemde zichzelf tot zijn opvolger en zette de diadeem van Azië op zijn hoofd. Daardoor bracht hij veel onheil over het land. Simon versterkte de vestingsteden van Judea, voorzag ze van hoge torens, zware muren en poorten met grendels en liet in de vestingen levensmiddelen opslaan. Hij koos enkele mannen uit die hij naar koning Demetrius zond met het verzoek dat hij het land vrijstelling van belasting zou verlenen, aangezien het bewind van Tryfon een roverij was geweest. Koning Demetrius willigde zijn verzoek in en stuurde hem een schriftelijk antwoord met de volgende inhoud.
koning Demetrius, aan Simon, de hoge priester en vriend van de koningen, aan de oudsten en aan het volk van de Joden, heil. De gouden kroon en de palmtak die u gezonden hebt, hebben wij in ontvangst genomen. We zijn bereid een duurzame vrede met u te sluiten en we zullen onze ambtenaren schrijven dat ze u moeten vrijstellen van belasting. Alles wat we hierbij met betrekking tot u bepalen is van kracht. De vestingen door u gebouwd behoren aan u. Wij verlenen u vergiffenis voor al uw tekortkomingen en dwalingen tot op de dag van vandaag, evenals kwijtschelding van de kroongelden die u ons verschuldigd bent. En mocht er nog een andere belasting in Jeruzalem worden geheven, dan wordt die in het vervolg niet meer gevorderd. Als er onder u mannen zijn die zich geschikt achten voor onze lijfwacht, laat hen zich dan inschrijven. Voortaan zal er vrede zijn tussen ons. In het jaar 170 werd het juk van de naties van Israël weggenomen en begon het volk oorkonden en overeenkomsten te dateren met de formulering in het eerste jaar van Simon, hoge priester, veldheer en vorst van de Joden. In die tijd belegerde Simon Gizer en sloot het met zijn leger in. Hij bouwde een stormtoren, reed die naar de stadsmuur, sloeg een bres in een van de torens en bezette die. De soldaten sprongen vanuit de stormtoren de stad in, die heftig in beroering raakte. De inwoners kwamen met vrouwen en kinderen de stadsmuur op, scheurden hun kleren en smeekten Simon luidkeels dat hij hun de hand zou reiken. Ze riepen: "Behandel ons niet naar onze misdaden, maar toon ons uw barmhartigheid." Simon gaf hieraan gevolg en staakte de strijd. Hij zette ze uit de stad, zuiverde de huizen van afgodsbeelden en hield toen zijn intocht onder het gezang van lof- en dankliederen. Alles wat onrein was, ruimde hij op en hij liet er mensen wonen die de leer onderhielden. Hij versterkte de stad en liet er voor zichzelf een huis bouwen. Al het verkeer met de buitenwereld was voor de burcht in Jeruzalem onmogelijk gemaakt. Nu ze geen inkopen meer konden doen, begonnen ze ernstig gebrek te lijden en velen stierven er van honger. Daarom smeekten ze Simon hun de hand te reiken. Hij deed dat, zette hen uit de burcht en zuiverde die. En op de 23e dag van de tweede maand van het jaar 171 hielden de Judeërs er hun intocht onder gejuich en het wuiven met palmtakken, onder het spelen van citers, cymbalen en lieren en onder het zingen van lof- en dankliederen, want een grote vijand was uit Israël verdreven. Hij bepaalde dat men deze dag jaarlijks zou heiligen. De vesting die op de Tempelberg aan de kant van de burcht ligt, versterkte hij, en hij ging daar met de zijnen wonen. Omdat Simon had ervaren dat zijn zoon Johannes een man uit één stuk was, stelde hij hem aan tot aanvoerder van heel het leger. Johannes vestigde zich in Gizer.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 49. In het jaar 172 riep koning Demetrius zijn troepen bijeen en trok hij naar Medië om daar hulp te zoeken voor zijn strijd tegen Tryfon. Toen Arsaces, de koning van Perzië en Medië, hoorde dat Demetrius zijn gebied was binnengetrokken, zond hij een van zijn veldheren om hem levend gevangen te nemen. Deze rukte uit, versloeg het leger van Demetrius, nam hem gevangen en bracht hem voor Arsaces, die hem in de gevangenis liet gooien. Tijdens Simons bewind genoot het land van Juda rust. Hij behartigde het welzijn van zijn natie, die zolang hij leefde gelukkig was met zijn macht en roem. Nog grotere roem verwierf hij toen hij het volk een haven gaf door de verovering van Joppe en zo de toegang opende tot de eilanden. Hij breidde het grondgebied van zijn natie uit door zich meester te maken van het land. Tal van vijanden maakte hij krijgsgevangen. Hij bedwong Gizer, Betser en de Burcht en zuiverde die van alle sporen van afgodendienst zonder dat iemand hem weerstand bood. Ongestoord bebouwde ieder zijn akker en de aarde bracht haar gewassen voort en de bomen in de vlakte hun vruchten. De bejaarden zaten samen langs de straten en spraken over de welvaart. De jonge mannen gingen gekleed in een schitterend krijgsgewaad. Hij voorzag de steden van levensmiddelen en rustte ze uit met verdedigingstuig. Zo werd zijn naam beroemd tot aan de grenzen van het land. Hij bracht vrede over het land en in Israël heerste een uitbundige vreugde. Iedereen zat onbekommerd onder zijn wijnstok en vijgenboom. Er was in het land niemand meer die tegen hen vocht, want de koningen waren in die dagen overwonnen. Hij was een steun voor de onaanzienlijken onder zijn volk, hij was vol ijver voor de leer en roeide goddelozen en boosdoeners uit. Hij verhoogde de luister van het heiligdom en vergrootte het aantal heilige vaten. Toen Rome en zelfs Sparta hoorden dat Jonathan overleden was, waren ze daarover diep bedroefd. Maar toen ze vernamen dat zijn broer Simon hem als hoge priester was opgevolgd en stad en land regeerde, vernieuwden ze met hem de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap dat ze met zijn broers Judas en Jonathan gesloten hadden. Ze legden dit schriftelijk vast op bronzen platen en stuurden die naar Simon. Lezing ervan vond plaats in de volksvergadering in Jeruzalem. Hier volgt een afschrift van de brief die de Spartanen stuurden. De magistraten en de stad van de Spartanen, aan Simon de hoge priester, aan de oudsten, de priesters en het overige volk van de Judeërs, hun broeders, heil. De gezanten die u naar ons volk hebt afgevaardigd, hebben ons ingelicht over het aanzien en het gezag dat u geniet. We waren zeer verheugd over hun komst. Hun verklaringen hebben wij als volgt onder de staatsoorkonden opgenomen. Numenius, de zoon van Antiochus, en Antipater, de zoon van Jason, beide gezanten van de Joden, zijn naar ons toegekomen om hun vriendschapsbetrekkingen met ons te vernieuwen. Het volk heeft besloten deze mannen eervol te ontvangen en een afschrift van hun verklaringen op te nemen in de staatsarchieven, zodat het volk van de Spartanen de herinnering eraan bewaart. Een afschrift hiervan hebben ze aan de hoge priester Simon gezonden. Daarna zond Simon Numenius naar Rome met een groot gouden schild ter waarde van 1000 minen om het bondgenootschap te bevestigen. Vanwege al deze verdiensten vroeg het Joodse volk zich af: hoe kunnen we Simon en zijn zonen onze dankbaarheid betuigen? Want hij zelf, evenals zijn broers en zijn familie, zijn onwrikbaar geweest in de strijd tegen de vijanden van Israël. Ze hebben de vijanden teruggeslagen en voor Israël de vrijheid verworven. Daarom lieten ze op bronzen platen een oorkonde bijtellen en aan zuilen op de berg Sion bevestigen. Hier volgt een afschrift van de oorkonde. Op de 18e Elul van het jaar 172, in het derde jaar van het hoge priesterschap van Simon, heeft men in het Asaramil tijdens een hooggrote vergadering van de priesters het volk, de leiders van het volk en de oudsten van het land onze aandacht gevestigd op de volgende feiten. Tijdens de vele oorlogen die in ons land hebben gewoed, hebben Simon, de zoon van Matathias, uit het huis van Jojarib en zijn broers hun leven op het spel gezet en weerstand geboden aan de vijanden van hun natie, voor het behoud van hun heiligdom en de leer. Daardoor hebben ze hun volk beroemd gemaakt. Nadat Jonathan, die zijn volk om zich heen verzameld had en hoge priester was geworden, bij zijn voorvader was bijgezet,
besloten hun vijanden het land binnen te vallen om het te verwoesten en zich van het heiligdom meester te maken. Toen greep Simon naar de wapens en streed voor zijn volk. Hij besteedde een groot gedeelte van zijn persoonlijk vermogen aan het bewapenen van het leger van zijn natie en het uitbetalen van soldij. Hij versterkte de steden van Judea en de grensplaats van Judea, Betzur, dat een wapenplaats van de vijand was, en legerde daar een Joods garnizoen. Verder versterkte hij Joppe aan zee en het voorheen door de vijand bewoonde Gizer aan de grens van Azotus, dat hij met Judeërs bevolkte. Beide steden voorzag hij van alles wat nodig was voor hun onderhoud. Omdat Simon dat alles gedaan had in onkreukbare trouw tegenover zijn natie, heeft dat volk, overtuigd van die trouw en van zijn toewijding aan de roem van zijn volk, hem aangesteld als leider en hoge priester. Op alle mogelijke manieren heeft hij ernaar gestreefd zijn volk te versterken. Onder zijn bewind en door zijn toedoen is het gelukt om de naties uit het land te verdrijven, waaronder ook de bezetting van de stad van David in Jeruzalem. Deze laatste hadden daar een burcht gebouwd, waarvandaan ze uitvallen deden, de omgeving van het heiligdom ontwijden en de heiligheid ervan uitermate ernstig schonden. Simon legerde een Joodse bezetting in de burcht, die hij nog sterker maakte, ter beveiliging van stad en land. Bovendien trok hij de muren van Jeruzalem hoger op. Koning Demetrius bevestigde hem in de hoge priesterlijke waardigheid zoals hieronder beschreven is. Hij nam hem op onder zijn vrienden en bewees hem grote eer. De koning had immers vernomen dat de Romeinen de Judeërs tot vrienden, bondgenoten en broeders hadden verklaard en dat ze de gezanten van Simon eervol hadden ontvangen. Ook was hiervan in kennis gesteld dat de Judeërs en hun priesters besloten hadden dat Simon voor altijd hun leider en hoge priester zou zijn, tenzij er een betrouwbaar profeet zou komen die anders zou beslissen, evenals hun legeraanvoerder. Hij was belast met de zorg voor het heiligdom en het was aan hem beambten aan te stellen over de openbare werken, mannen te benoemen om het land te besturen, de wapendepots te beheren en het bevel te voeren over de vestingen. Hij was belast met de zorg voor het heiligdom. Iedereen moest zijn bevelen gehoorzamen, alle officiële stukken in het land moesten onder zijn naam opgesteld worden. Hij zou zich in purper kleden en de gouden gesp dragen. Niemand uit het volk of van de priesters is het geoorloofd om iets van deze bepalingen af te doen of zijn bevelen te weerstaan, om zonder zijn toestemming een vergadering in het land te beleggen, zich in purper te kleden of de gouden gesp te dragen. Degene die in strijd met deze beslissingen handelt of een ervan niet nakomt, zal strafbaar zijn. Heel het volk heeft besloten om de genoemde volmachten aan Simon te verlenen. En Simon heeft ze aanvaard en heeft zich bereid verklaard om hoge priester, veldheer en leider van de Judeërs en de priesters te zijn en iedereen te verdedigen. Deze oorkonde lieten ze op bronzen platen beitelen en op een duidelijk zichtbare plaats binnen de ommuring van het heiligdom bevestigen. Een afschrift ervan moest in de schatkamer worden gelegd ter beschikking van Simon en zijn zonen.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 41. Antiochus, de zoon van koning Demetrius, stuurde vanaf de eilanden in de zee een brief naar Simon, de hoge priester en leider van de Judeërs, en aan heel de natie. De inhoud luidde als volgt. Koning Antiochus aan Simon, de hoge priester en leider van het volk, en aan het volk van de Joden, heil. Aangezien enkele boosdoeners het rijk van mijn voorvader hebben overweldigd en ik dat rijk weer wil terugwinnen om het in zijn vroegere staat te herstellen, heb ik veel troepen geworven en oorlogsschepen uitgerust. Daarmee wil ik naar het vasteland gaan om wraak te nemen op degenen die ons land te gronde gericht hebben en veel steden in mijn rijk ontvolkt hebben. Ik bekrachtig hiermee dan ook alle ontheffingen die u door mijn voorgangers zijn geschonken, evenals alle andere kwijtscheldingen die ze u hebben verleend. Ik sta u tevens toe om voor uw land geld te munten. Jeruzalem en het heiligdom zullen vrij en onbelast zijn. Alle wapens die u hebt laten maken en de vestingen die u gebouwd hebt en die in uw bezit zijn, blijven van u. Alles wat u nu aan de schatkist van de koning verschuldigd bent of in de toekomst zult zijn, is u vanaf de dag van vandaag en voor altijd kwijtgescholden. Zodra wij ons rijk weer hebben hersteld, zullen we u, uw natie en het heiligdom een dusdanig grote eer bewijzen dat uw roem over heel de aarde bekend wordt. In het jaar 174 trok Antiochus naar het land van zijn voorvaderen. Bijna alle troepen kozen zijn zijde, zodat Tryfon slechts een klein leger overhield. Hij nam de vlucht en terwijl Antiochus hem achtervolgde, week hij uit naar Dor aan zee. Nu zijn leger hem in de steek had gelaten, wist hij dat de ene ramp na de andere hem bedreigde. Antiochus belegerde met 120.000 man voetvolk en 8.000 ruiters Dor. Hij sloot de stad van alle kanten in, waarbij de schepen vanuit zee aan de omsingeling deelnamen. Zo bracht hij de stad zowel aan de land- als aan de zeezijde in het nauw en hij liet er niemand in of uitgaan. Intussen kwam Numinius met zijn gezellen uit Rome terug met brieven voor de koningen en de staten met de volgende inhoud. Lucius, Romeins consul, aan koning Ptolemaeus, heil. De gezanten van de Judeërs zijn naar ons toegekomen als vrienden en bondgenoten om de vroegere vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap te vernieuwen. Ze waren gezonden door de hoge priester Simon en door het Joodse volk en brachten een gouden schild mee ter waarde van 1000 minen. We hebben daarom besloten de koningen en de staten te schrijven dat ze hun geen schade mogen berokkenen en niet mogen aanvallen, hun steden nog hun grondgebied en geen hulp mogen verlenen aan degenen die oorlog tegen hen voeren. We hebben besloten het schild van hen in ontvangst te nemen. Mochten boosdoeners uit hun land naar u gevlucht zijn, lever ze dan uit aan de hoge priester Simon, zodat hij ze volgens hun leer bestraffen kan. Hetzelfde had de consul geschreven aan koning Demetrius, Attalus, Ariarathes en Arsaces, evenals aan alle staten, aan Samsane, Sparta, Delos, Mindus, Sicyon, Carië, Samos, Pamphylië, Lycië, Halicarnassus, Rhodos, Phaselis, Kos, Side, Aradus, Cortena, Cnidus, Cyprus en Cyrene. Van die brieven werd een afschrift gestuurd naar de hoge priester Simon. Koning Antiochus belegerde, zoals gezegd, Dor. Hij liet zijn troepen voortdurend aanvallen doen op de stad, maakte belegeringswerktuigen en sloot Tryfon zo in dat elk verkeer met de buitenwereld voor hem onmogelijk was. Simon zond 2000 man keurtroepen naar Antiochus om hem te helpen, evenals zilver en goud en vele andere geschenken. Maar hij wilde het niet aannemen. Erger nog, hij maakte ongedaan wat hij vroeger met Simon had afgesproken en nam een vijandige houding tegenover hem aan. Hij zond Athenobius, een van zijn vrienden, voor een onderhoud naar Simon. Die moest hem zeggen, "U houdt Jaffo, Gizer en de burcht in Jeruzalem bezet, terwijl die steden tot mijn rijk behoren. U hebt hun gebied verwoest, het land ernstige schade berokkend en u meester gemaakt van vele districten in mijn rijk. Geef de steden die u bezet hebt nu terug en betaal de schatting van de districten waarvan u zich buiten de grenzen van Judea meester hebt gemaakt. Doet u dat niet,
dan moet u in plaats daarvan 500 talenten zilver geven voor de verwoestingen die u hebt aangericht en voor de schatting van de steden nog eens 500 talenten zilver. Voldoet u ook hier niet aan, dan nemen we de wapens tegen u op. Toen Athenobius, de vriend van de koning in Jeruzalem, kwam en daar de praal van Simon zag, de schenktafel met het gouden en zilveren vaatwerk en de grote statie die hij voerde, stond hij verbaasd. Maar toen hij Simon de boodschap van de koning had overgebracht, antwoordde deze hem: "We hebben ons geen zins meester gemaakt van het land van een ander of van de goederen van een ander, maar van ons voorvaderlijk erfdeel dat gedurende enige tijd onrechtmatig in handen is geweest van onze vijanden. Nu de omstandigheden zich in ons voordeel gewijzigd hebben, houden wij vast aan ons voorvaderlijk erfdeel. Wat uw eisen aangaande Joppe en Gizer betreft, deze steden hebben ons volk en ons land zware slagen toegebracht. We zijn echter bereid u voor deze steden 100 talenten te geven." Zonder een woord te zeggen, keerde Athenobius verontwaardigd naar de koning terug, deelde hem mee wat Simon gezegd had en lichtte hem in over de weelde en al het andere dat hij bij Simon gezien had. Toen de koning dat hoorde, werd hij woedend. Intussen was Tryphon erin geslaagd om in een schip naar Orthosia te ontvluchten. De koning stelde Kendebrus aan tot opperbevelhebber over het kustgebied, gaf hem voetvolk en ruiters en beval hem aan de grens van Judea zijn kamp op te slaan, Kidron te versterken en van zware poorten te voorzien en dan de strijd aan te binnen met het Joodse volk. Daarop vertrok de koning om Tryphon te achtervolgen. Kendebrus trok naar Jamnia en begon het volk te kwellen door invallen in Judea te doen, waarbij hij mensen gevangen nam en doodde. Hij versterkte Kidron en legerde er ruiterij en voetvolk om vanuit daar volgens het bevel van de koning Judea binnen te trekken.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 24. Johannes vertrok uit Gizer om zijn vader Simon te melden wat Kindebrus deed. En Simon sprak tot zijn twee oudste zonen, Judas en Johannes. Ik, mijn broers en de familie van mijn vader hebben vanaf onze jeugd tot nu toe de vijanden van Israël bestreden en herhaalde malen is het ons gelukt om Israël te bevrijden. Nu ben ik oud geworden, maar jullie zijn dankzij Gods barmhartigheid en de kracht van je jaren. Neem daarom mijn plaats en die van mijn broer in, trek ten strijde voor onze natie en mogen de hulp van de hemel met jullie zijn. Simon riep uit het land 20.000 man voetvolk en ruiters op. Die trokken tegen Kindebrus op en brachten de nacht door in Modiën. Toen ze 's ochtends de vlakte introkken, kwam een groot leger van voetvolk en ruiters hun tegemoet. Tussen beide legers liep een beek. Johannes stelde zich met zijn leger tegenover de vijand op. Toen hij bemerkte dat zijn mannen bang waren om de beek over te steken, ging hij eerst zelf, waarop zijn leger hem volgde. Omdat de vijandelijke ruiterij zeer talrijk was, verdeelde hij zijn leger en plaatste hij zijn ruiterij tussen het voetvolk. Toen bliezen ze op de trompet en Kindebrus werd met zijn leger teruggedreven. Velen sneuvelden, de overigen trachten naar de vesting te vluchten. In de strijd werd Judas, de broer van Johannes, gewond. Johannes achtervolgde de vijand tot Kidron, dat Kindebrus versterkt had. Omdat anderen een toevlucht gezocht hadden in de torens in het gebied van Asdod, stak hij die in brand. Zo kwamen er van de vijand ongeveer 2000 man om. Daarna keerde hij behouden naar Judea terug. Ptolemeus, de zoon van Abubus, was bevelhebber in de vlakte van Jericho. Hij bezat veel zilver en goud, want hij was de schoonzoon van de hoge priester. Hierdoor hoogmoedig geworden, wilde hij zich meester maken van het land. Daartoe besloot hij Simon en zijn zonen op listige wijze uit de weg te ruimen. Simon reisde gewoonlijk de steden in het land af, bekommerd om de behartiging van hun belangen. Zo kwam hij, vergezeld van zijn zonen Matthias en Judas, ook in Jericho. Het was in de 11e maand, de maand Sabbat, van het jaar 177. De zoon van Abubus nodigde hem op arglichtstige wijze uit in de kleine vesting Dok die hij had gebouwd. Daar richtte hij een groot drinkgelag voor hen aan, terwijl hij er zijn handlangers verborgen hield. Toen Simon en zijn zonen goed gedronken hadden, kwam Ptolemeus met zijn handlangers tevoorschijn. Ze grepen hun wapens, gingen de feestzaal binnen, wierpen zich op Simon en doodden hem en zijn twee zonen en enkele van zijn gevolg. Daardoor pleegde hij zwaar verraad en vergold hij goed met kwaad. Ptolemeus stuurde hierover een schriftelijk bericht naar de koning met het verzoek om hem hulptroepen te sturen en het bestuur over de steden en het land aan hem over te dragen. Ook naar Gizer zond hij handlangers die Johannes uit de weg moesten ruimen. De legeroversten nodigde hij per brief uit bij hem te komen, dan zou hij hun zilver, goud en andere geschenken geven. Ten slotte stuurde hij nog handlangers om Jeruzalem en de Tempelberg te bezetten. Maar iemand was hem voor geweest en had Johannes in Gizer reeds gemeld dat zijn vader en zijn broers vermoord waren en hem gewaarschuwd dat Ptolemeus handlangers gestuurd had om hem te doden. Hij schrok hevig van dit bericht. De mannen die hem kwamen doden liet hij grijpen en ter dood brengen, want hij kende hun bedoelingen. Verdere bijzonderheden over Johannes, over zijn krijgsverrichtingen en heldendaden, over de bouw van de stadsmuren die hij optrok en over zijn overige daden, zijn te beginnen met de dag dat hij zijn vader opvolgde als hoge priester in de annalen van zijn hoge priesterschap te vinden.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 36. De Joden in Jeruzalem en Judea aan hun broeders, de Joden in Egypte. Heil en overvloedige vrede. Moge God u voorspoed schenken en het verbod indachtig zijn dat hij gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob, zijn trouwe dienaren. Moge hij u allen een hart schenken dat ontzag voor hem heeft en in staat is zijn wil blij en toegewijd te volbrengen. Moge hij u ontvankelijk maken voor zijn leer en zijn geboden en u daarin vrede geven. Moge hij uw gebeden verhoren, zich tegenover u genadig tonen en u niet verlaten in kwade tijden. Daarom bidden wij nu voor u. Onder de regering van Demetrius in het jaar 169 hebben wij, Judeërs, u het volgende geschreven. Tijdens de grootste ellende die ons getroffen heeft in deze jaren, sinds Jason en zijn aanhang de zaak van het heilige land en van het rijk afvallig zijn geworden, is de tempelpoort in brand gestoken en heeft men onschuldig bloed vergoten. Toen hebben wij tot de Heer gebeden en we zijn verhoord. We hebben een slacht- en meeloffer opgedragen, de lampen aangestoken en de toombroden geplaatst. Vier daarom het loofhuttefeest van de maand Kislev, in het 188ste jaar. De inwoners van Jeruzalem en Judea, de raad van de oudste en Judas aan Aristobulus, de leermeester van koning Ptolemeus en afstammeling van het huis van de gezalfde priesters en aan de Joden in Egypte, heil u en voorspoed. Door God uit grote gevaren gered, betuigen we hem onze vurige dank, omdat hij het voor ons opgenomen heeft tegen de koning. Hij was het immers die de vijandelijke legers uit de heilige stad heeft gesmeten. Want toen de veldheer naar Perzië was getrokken, werd hij met zijn schijnbaar onoverwinnelijk leger in de tempel van Nanea in stukken gehakt door de priesters van Nanea, die zich daartoe van een list bedienden. Antiochus had zich met zijn vrienden naar dat heiligdom begeven onder het voorwendsel van een huwelijk met de godin, maar in werkelijkheid om zich de schatten bij wijze van huwelijksgift toe te eigenen. De priesters van Nanea hadden de schatten tevoorschijn gehaald en Antiochus was met een klein gevolg de omsloten ruimte van het heiligdom binnengegaan. Terwijl Antiochus zich in de tempel bevond, sloten zij die af, opende in de zoldering een geheime deur en stortte stenen omlaag, waardoor ze de veldheer verpletterden. Ze hakten de lijken in stukken en wierpen de hoofden naar degenen die buiten stonden. Onze God zij steeds geprezen, hij die de goddelozen in het verderf heeft gestort. De 25e Kislev zullen we de reiniging van de tempel vieren. We voelen ons verplicht u hiervan in kennis te stellen, opdat ook u het loofhuttefeest zult heiligen en het feest van het vuur, ter gedachtenis aan de dag waarop Nehemia, na het herstel van de tempel en het brandofferaltaar, weer offers opdroeg. Op de dag dat onze voorvaderen naar Perzië werden weggevoerd, namen enkele vrome priesters heimelijk wat vuur van het brandofferaltaar en verborgen het in de holle ruimte van een uitgedroogde put, waarvan ze de ligging zorgvuldig voor iedereen verborgen hielden. Na verloop van vele jaren behaagde het God dat Nehemia, die door de koning van Perzië naar Judea was gezonden, de nakomelingen van de priesters naar het vuur liet zoeken. Maar zij kwamen met de mededeling dat ze geen vuur, maar drabbig water hadden gevonden. Daarop gaf hij hun het bevel om er wat van te halen. Toen het offer in gereedheid gebracht was, gaf Nehemia de priesters het bevel om het hout met wat erop lag met dat water te begieten. Dat gebeurde. En toen na enige tijd de zon achter de wolken vandaan kwam en begon te schijnen, laaide er tot ieders verbazing een groot vuur uit op. Terwijl het offer verteerd werd, baden de priesters en alle aanwezigen, waarbij Jonathan voorbad en de overige antwoorden zoals Nehemia had gedaan. Het gebed luidde als volgt. Heer, God de Heer, schepper van alle dingen,
ontzagwekkend en sterk, rechtvaardig en barmhartig. U alleen bent koning, u alleen bent goed, de enige vrijgevige, de enige rechtvaardige, almachtig en eeuwig. U redt Israël uit alle nood. U hebt onze voorvaderen uitverkoren en geheiligd. Neem dit offer aan voor heel uw volk Israël. Behoed uw eigendom en heilig het. Breng ons uit de verspreiding weer bijeen. Geef de vrijheid aan hen die als slaven onder de naties leven. Zie neer op hen die verafschuwd en geminacht worden. Laat de naties weten dat u onze God bent. Straf degenen die ons onderdrukken en die ons in hun overmoed beledigen. Plant uw volk weer in uw heilig land, zoals Mozes dat beloofd heeft. Daarna zongen de priesters de gebruikelijke lofliederen. Nadat het offer verteerd was, liet Nehemia het overige water over de grote stenen uitgieten. Onmiddellijk laaide er een vlam op, maar deze werd verslonden door het licht dat tegelijkertijd vanaf het brandofferaltaar begon te stralen. Het gerucht over wat er gebeurd was verspreidde zich. Ook aan de koning van Perzië werd gemeld dat op de plaats waar priesters na hun wegvoering het heilig vuur verborgen hadden, water tevoorschijn was gekomen waarmee Nehemia en zijn mannen het offer hadden gewijd. Na een onderzoek te hebben ingesteld, liet de koning de plaats omheinen en er een heiligdom van maken. Degene aan wie hij welwillend de zorg ervoor toevertrouwde, liet hij delen in de rijke inkomsten die hij uit dat heiligdom ontving. De mannen van Nehemia noemden de vloeistof neftar, wat reiniging betekent, maar de meesten noemden het

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 32. In de boeken staat niet alleen dat de profeet Jeremia de ballingen beval om iets van het vuur mee te nemen, zoals reeds is gezegd, maar ook dat hij hun de leer gaf en hun daarbij op het hart drukte de geboden van de Heer niet te vergeten en zich niet te laten misleiden door de fraai versierde gouden en zilveren beelden die ze zouden zien. Naast andere vermaningen drong hij erop aan de leer niet uit hun hart te bannen. Verder staat er in hetzelfde geschrift dat de profeet, gehoorzaam aan een goddelijke ingeving, de verbondstent en de ark liet halen en achter hem aan liet dragen, terwijl hij de berg beklom die Mozes bestegen had om het erfdeel van God te aanschouwen. Daar aangekomen vond Jeremia een rotspelonk. Daarin plaatste hij de tent, de ark en het reukofferaltaar en hij sloot de toegang af. Toen enkele van zijn metgezellen er weer heen gingen om de weg te markeren, konden ze de plaats niet meer vinden. Jeremia hoorde van hun poging en maakte hun verwijten. Hij zei: "Die plaats moet onbekend blijven, totdat God zijn volk weer samenbrengt en het zijn barmhartigheid toont. Dan zal de Heer dat alles weer tevoorschijn brengen, dan zal de glorie van de Heer in een wolk verschijnen, zoals dat gebeurd is in de tijd van Mozes en ook in die van Salomo, toen hij bad dat de tempel op grootse wijze geheiligd zou worden. Ook werd erin verteld wat Salomo in zijn wijsheid deed toen hij bij de voltooiing van de tempel het inwijdingsoffer opdroeg. Zoals er tijdens Mozes' gebed tot de Heer vuur uit de hemel was neergedaald, zo daalde er ook tijdens zijn gebed vuur neer en dit verteerde de brandoffers. Met betrekking

Betrekking tot dat offer heeft Mozes verklaard: omdat het zondeoffer niet genuttigd is, is het door het vuur verteerd. Ook Salomo heiligde 8 dagen lang het inwijdingsfeest. Behalve deze dingen vermelden die boeken, namelijk de gedenkschriften van Nehemia, ook dat Nehemia een bibliotheek had aangelegd waarin hij de boeken bijeenbracht die betrekking hadden op de koningen, de geschriften van de profeten en van David, evenals de brieven van de koningen betreffende schenkingen aan de tempel. Nu heeft Judas die boeken, die door de oorlog waarin wij gewikkeld zijn geraakt, verspreid waren, weer bijeengebracht en ze zijn weer in ons bezit. Mocht u ze nodig hebben, dan kunt u ze laten halen. We schrijven u omdat we van plan zijn de reiniging van de tempel te heiligen. We houden u de plicht voor dit feest te heiligen. God, die heel zijn volk bevrijd heeft en het erfdeel, het koningschap, het priesterschap en de tempel aan zijn volk heeft teruggegeven, zoals hij dat in de leer had beloofd, God zal zich spoedig, naar wij hopen, over ons ontfermen en ons vanuit alle windstreken weer bijeenbrengen naar zijn heilige plaats. Want hij heeft ons uit grote nood verlost en de plaats gereinigd. De geschiedenis van Judas de Maccabeer en van zijn broers, de reiniging van de grote tempel en de wijding van het altaar, de oorlogen tegen Antiochus Epiphanes en zijn zoon Eupator en de hemelse verschijningen die ten deel zijn gevallen aan degenen die met zoveel toewijding en heldhaftigheid streden voor het Jodendom. Dat ze ondanks hun klein aantal heel het land veroverd hebben en de legers van de barbaren verjaagd hebben. Dat ze de wereldberoemde tempel teruggewonnen hebben en de stad bevrijd hebben. En dat ze de wetten die bijna waren afgeschaft weer in ere hersteld hebben, dankzij de grote goedheid die de Heer hun toonde. Dat alles heeft Jason van Cyrene in 5 boeken beschreven. We zullen proberen om dit in 1 boek samen te vatten. Naar onze mening vormen de grote massa getallen en de overvloed aan materiaal die dat werk biedt een moeilijkheid voor degenen die zich in de beschrijving van die geschiedenis willen verdiepen. Daarom hebben we ernaar gestreefd onderhoudend en begrijpelijk te zijn, zodat iedereen die ons werk in handen krijgt, zowel de eenvoudige lezer als degene die de feiten in zijn geheugen wil prenten, er zijn voordeel mee kan doen. Voor ons was het schrijven van deze samenvatting geen gemakkelijk werk, maar een moeizame arbeid die veel zweetdruppels en slapeloze nachten heeft gekost, zoals het iemand die een feestmaal moet bereiden niet zal lukken om zonder moeite al zijn gasten tevreden te stellen. Toch hebben we deze moeite graag genomen, omdat we daardoor velen van dienst zijn. Het nauwkeurig onderzoek naar de feiten hebben we overgelaten aan de schrijver om alle zorg te kunnen besteden aan de samenstelling van het uittreksel. De architect van een nieuw huis moet voor de hele bouw zorgen, terwijl degene die het op zich genomen heeft er schilderingen in aan te brengen, zich alleen om een passende versiering hoeft te bekommeren. Dat is, dunkt me, ook met ons het geval. Het is de taak van de geschiedschrijver om op het onderwerp in te gaan, het van alle kanten te bekijken en het in zijn onderdelen nauwkeurig te onderzoeken. Maar iemand die een boek samenvat, heeft het recht om bondigheid van stijl na te streven en af te zien van volledigheid in de behandeling van het onderwerp. Laten we dan nu met ons verhaal beginnen, zonder nog iets aan het gezegde toe te voegen, want het zou dwaas zijn een lang voorwoord te schrijven op een verhaal dat we willen inkorten.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 40. Onder het bestuur van de vrome hoge priester Onias genoot de heilige stad, dankzij zijn optreden tegen het kwaad, een volmaakte vrede en werden de wetten voorbeeldig onderhouden. Het was voorgekomen dat zelfs de koningen hun ontzag voor de heilige plaats toonden en de pracht van de tempel met schitterende geschenken verhoogden. Seleucus, de koning van Azië, bestreed zelfs uit eigen middelen alle uitgaven die voor de offerdienst nodig waren. Maar een zekere Simon uit de familie van Benjamin, die tempeloverste was, kreeg oneenigheid met de hoge priester over het toezicht op de markten in de stad. Omdat hij Onias niet voor zijn inzichten kon winnen, ging hij naar Apollonius van Tarsus, die toen stadshouder was van Celesyrië en Fenicië. Hij vertelde hem dat de schatkamer van de tempel in Jeruzalem gevuld was met onnoemelijke rijkdommen, waarvan het totaal niet te berekenen was en in geen enkele verhouding stond tot wat er voor de offers nodig was. Het was mogelijk dat dat geld ter beschikking van de koning kwam. In een onderhoud met de koning deelde Apollonius hem de inlichtingen mee die hem over het bestaan van die rijkdommen verstrekt waren. De koning liet daarop Heliodorus, zijn kanselier, komen en gaf hem de opdracht om de genoemde rijkdommen in beslag te nemen. Onder het voorwendsel de steden van Celesyrië en Fenicië te bezoeken, maar in feite om de wens van de koning ten uitvoer te brengen, ging Heliodorus onmiddellijk op reis. Bij zijn aankomst in Jeruzalem werd hij door de hoge priester en de stad vriendelijk ontvangen. Daarna vertelde hij wat hij gehoord had en zette hij het doel van zijn komst uiteen. Op zijn vraag of zijn inlichtingen juist waren, legde de hoge priester hem uit dat het hier ging om het geld van weduwen en wezen, dat in bewaring gegeven was, en om het geld van Hyrcanus, de zoon van Tobia, iemand die in hoog aanzien genoot, in tegenstelling tot wat de goddeloze Simon voorgelogen had, bedroeg het totaal dat er aan zilver was 400 talenten en aan goud 200. Overigens was het ontoelaatbaar mensen te benadelen die hun vertrouwen hadden gesteld op de heiligheid van deze plaats en op de eerbiedwaardigheid en onschendbaarheid van de tempel die over de hele wereld een groot aanzien genoot. Daar stelde Heliodorus de opdracht tegenover die hij van de koning had ontvangen en hij verklaarde dat het geld in ieder geval in de koninklijke schatkist moest worden gestort. Op de door hem bepaalde dag ging Heliodorus de tempel in om een onderzoek naar die gelden in te stellen. Een grote angst had zich meester gemaakt van heel de stad. De priesters wierpen zich in hun heilige gewaden voor het brandofferaltaar ter aarde en zonden hun gebeden naar de hemel, naar hem die een wet op bewaargeving had uitgevaardigd en smeekte hem de goederen die men aan de tempel had toevertrouwd ongeschonden te bewaren. De aanblik van de hoge priester kon niemand onberoerd laten. Zijn gelaatsuitdrukking en zijn bleke kleur toonden de angst in zijn hart. Ten prooi aan een hevige verwarring en bevend over zijn hele lichaam, verried de man aan iedereen die hem zag hoezeer hij inwendig leed. In drommen stormden de mensen hun huizen uit om door een openbaar smeekgebed te voorkomen dat de plaats onteerd zou worden. Vrouwen in boetekleren, die onder de borst waren vastgemaakt, vulden de straten. Meisjes die anders teruggetrokken binnenshuis leefden, liepen nu naar de poorten of de muren of keken door de vensters naar buiten. Ze strekten alle de handen uit naar de hemel en baden. Het was meelijwekkend om te zien hoe iedereen zich zonder onderscheid ter aarde wierp en met wat voor een angstige bezorgdheid de hoge priester afwachtte wat er ging gebeuren. Terwijl ze tot de almachtige Heer baden dat hij de bezittingen die men aan de tempel had toevertrouwd ongeschonden en veilig voor de eigenaars zou bewaren, ging Heliodorus ertoe over zijn besluit uit te voeren. Toen hij met zijn lijfwacht bij de schatkamer aankwam, verscheen de Heer van alle geesten en machten op zo'n ontzagwekkende wijze dat iedereen die het gewaagd had de tempel binnen te dringen, door Gods macht werd getroffen en alle kracht en moed verloor. Ze zagen een prachtig opgetuigd paard, bereden door een angstaanjagende ruiter. Het dier stormde onstuimig vooruit en sloeg met zijn voorhoeven op Heliodorus. De ruiter schitterde in zijn gouden wapenuitrusting. Bovendien zag Heliodorus twee geweldige, sterke jonge mannen, stralend van pracht en schitterend gekleed. Ze gingen aan weerszijden van hem staan en zonder ophouden geeselden en ranselden ze hem. Plotseling stortte Heliodorus, door een dichte duisternis overweldigd, op de grond. Men nam hem op en plaatste hem in een draagstoel. Zojuist was die man met een groot gevolg en heel zijn lijfwacht doorgedrongen tot de bovengenoemde schatkamer. En nu werd hij hulpeloos weggedragen door mensen die de macht van God openlijk erkenden. Terwijl hij daar lag, door Gods kracht met stomheid geslagen en zonder enige hoop op behoud, prezen ze de Heer die zijn eigen plaats verheerlijkt had. En de tempel, die kort tevoren het toneel was geweest van angst en verwarring, galmde nu door de verschijning van de Almachtige Heer van kreten van blijdschap en vreugde. Enkele uit het gevolg van Heliodorus haasten zich naar Onias met het verzoek dat hij de Allerhoogste zou smeken het leven te schenken aan de man die al op sterven lag. Bevreesd dat de koning zou kunnen vermoeden dat de Judeërs een aanslag op Heliodorus hadden gepleegd, droeg de hoge priester voor het herstel van de man een offer op. Terwijl de hoge priester het zoenoffer opdroeg, zag Heliodorus dezelfde jonge mannen in dezelfde gewaden opnieuw, en ze zeiden tegen hem: "U moet de hoge priester Onias uitermate erkentelijk zijn, want vanwege hem schenkt de Heer u het leven. En nu u door de hemel gestraft bent, moet u aan iedereen de geweldige kracht van God verkondigen." Na deze woorden verdwenen ze. Heliodorus bracht de Heer, die zijn leven gespaard had, een offer en deed hem de heiligste belofte. Hij nam afscheid van Onias en keerde met zijn leger naar de koning terug. Hij legde voor iedereen getuigenis af van de wonderwerken van de Allerhoogste God, die hij met eigen ogen had aanschouwd. De koning vroeg aan Heliodorus wie hem het meest geschikt leek voor een nieuwe zending naar Jeruzalem. Hij antwoordde: "Als u een vijand hebt of een oproermaker, stuur hem dan daarheen. U krijgt hem afgeranseld terug, als hij het er tenminste levend van afbrengt, want over die plaats waakt werkelijk een goddelijke macht. Hij die in de hemel woont, past nauwlettend op die tempel en beschermt hem. Iedereen die met boze bedoelingen komt, slaat hij dood." Dit was de geschiedenis van Heliodorus en van de redding van de tempelschat.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 50. Simon, van wie hierboven sprake was, verried niet alleen het geld, maar ook zijn vaderland. Hij belasterde Onias en beweerde dat hij het was geweest die de aanslag op Heliodorus had gepleegd en verantwoordelijk was voor het gestichte onheil. Hij schrok er niet voor terug om de weldoener van de stad, de beschermer van zijn volksgenoten en de ijveraar voor de leer een oproermaker te noemen. De vijandschap liep zo hoog op dat door een van Simons aanhangers moorden werden gepleegd. Onias was zich ervan bewust dat deze gespannen verhouding gevaarlijk was, vooral omdat Apollonius, de zoon van Menestheus en de stadhouder van Celesyrië en Fenicië, het vijandig optreden van Simon steunde. Daarom ging hij naar de koning, niet om zijn medeburgers aan te klagen, maar uit bezorgdheid om de algemene en bijzondere belangen van heel het volk. Want hij zag in dat, zolang Simon zijn waanzinnige koers niet zou stoppen, het herstel van de rust in het politieke bestel zonder de tussenkomst van de koning onmogelijk was. Na de dood van Seleucus nam Antiochus, bijgenaamd Epiphanes, het bestuur van het koninkrijk in handen. Jason, de broer van Onias, had een ontmoeting met de nieuwe koning en wist op slinkse wijze het hoge priesterschap te verwerven. Hij beloofde de koning 360 talenten zilver en verder 80 talenten uit andere bronnen. Bovendien verplichtte hij zich om nog 150 talenten te betalen als de koning hem machtigde om op eigen gezag een atletiekschool te bouwen, een opleidingsinstituut voor jongeren op te richten en de inwoners van Jeruzalem de officiële benaming van Antiochenen te geven. De koning gaf zijn toestemming. Zodra Jason de macht in handen had, begon hij zijn volksgenoten naar Grieks model te hervormen. Hij schafte de voorrechten af die de koningen welwillend aan de Judeërs hadden geschonken, dankzij de bemoeienissen van Johannes, de vader van Eupolemus. Laatstgenoemde zou later deel uitmaken van het gezantschap dat met de Romeinen vriendschapsbetrekkingen zou aanknopen en een bondgenootschap tot stand zou brengen. De door de wet bepaalde instellingen werden door Jason ontbonden om vervolgens gebruiken in te voeren die ermee in strijd waren. Hij had er plezier in om juist aan de voet van de Tempelberg een atletiekschool te bouwen en de beste jongeren een Griekse opleiding te geven en de efebenhoed te laten dragen. Door de verregaande schaamteloosheid van de goddeloze en onpriesterlijke Jason greep de vergrieksing zo om zich heen en ging de overname van uitheemse gebreken zo ver dat de priesters niets meer voelden voor de altaardienst. Ze minachten de tempel en verwaarloosden de offers, maar ze haasten zich om hun diensten te verlenen aan het onwettige bedrijf in het worstelperk, zodra de oproep tot het discuswerpen weer klonk. Ze stelden geen prijs op de ambten die bij hun voorvaderen in ere stonden, maar hadden de hoogste achting voor wat bij de Grieken eervol is. Door dat alles raakten ze in een jammerlijke toestand, want juist degene van wie ze de levenswijze trachten over te nemen en die ze in alles wilden evenaren, werden hun vijanden en onderdrukkers. Men schendt niet ongestraft de leer van God. Het verloop van de gebeurtenissen zal dat bewijzen. Toen in Tyrus de vijfjaarlijkse spelen in tegenwoordigheid van de koning werden gehouden, zond de gemene Jason er als afgevaardigde van Jeruzalem Antiochenen heen met 300 drachmen zilver voor het offer aan Herakles. Omdat het naar het oordeel van de afgezanten niet paste dat het geld aan het offer besteed werd, gaven ze het een andere bestemming. Zo werd het geld dat door de afzender bedoeld was als een bijdrage voor het offer aan Herakles, door toedoen van degene die het overbrachten, gebruikt voor de bouw van galeien. Bij gelegenheid van de troonsbestijging van koning Philometor was Apollonius, de zoon van Menestheus, in Egypte geweest om de koning te vertegenwoordigen.
Van hem vernam Antiochus dat Philometor hem vijandig gezind was. Daarom ging hij maatregelen treffen voor de veiligheid van zijn rijk. Zodoende kwam hij in Joppe, waar vandaan hij een bezoek bracht aan Jeruzalem. Hij werd door Jason en de stad luisterrijk ontvangen en hield er onder fakkellicht en toejuichingen zijn intocht. Daarna trok hij met zijn leger naar Fenicië. 3 jaar later zond Jason Menelaus, de broer van Simon, van wie hierboven sprake was, naar de koning om de verschuldigde gelden af te dragen en de onderhandelingen over dringende landsbelangen af te wikkelen. Menelaus liet zich aan de koning voorstellen. Hij bracht hem hulde en deed zich voor als een invloedrijk man. Door 300 talenten meer te bieden dan Jason, wist hij het hoge priesterschap te verwerven. Zo kwam die man, die in geen enkel opzicht het hoge priesterschap waardig was, maar als een vredetiran aanvallen van woede had en tekeer kon gaan als een wild dier, in het bezit van een koninklijke aanstelling in Jeruzalem. Aldus werd Jason, die zijn eigen broer verdrongen had, zelf het slachtoffer van de onderkruiperij van een ander en moest hij de vlucht nemen naar Ammon. Menelaus had nu wel de macht in handen, maar hij trof geen maatregelen om het beloofde geld aan de koning te betalen, ondanks de aanmaningen van Sostratus, de bevelhebber van de burcht, die de belastingen moest innen. Daarom werden beide door de koning ter verantwoording geroepen. Menelaus stelde zijn broer Lysimachus aan als plaatsvervangend hogepriester. Sostratus benoemde Crates, de bevelhebber van de Cyprioten, tot zijn plaatsvervanger. Juist op dit tijdstip kwamen Tarsus en Mallus in opstand, omdat die steden als geschenk aan Antiochus de bijzit van de koning waren gegeven. In allerijl trok de koning erheen om de opstand te onderdrukken en liet Andronicus, een hoogwaardigheidsbekleder, als zijn plaatsvervanger achter. In de overtuiging dat de omstandigheden gunstig waren voor hem, verduisterde Menelaus gouden tempelvaten. Enkele ervan schonk hij aan Andronicus, de overige wist hij te verkopen in Tyrus en omliggende steden. Over dit alles ontving Onias betrouwbare inlichtingen. Vanuit zijn vrijplaats in Daphne bij Antiochië, waar hij zich had teruggetrokken, protesteerde hij er heftig tegen. Het gevolg hiervan was dat Menelaus Andronicus in vertrouwen nam en hem wist over te halen om Onias uit de weg te ruimen. Andronicus ging naar Onias. In het vertrouwen dat hij met een list in zijn opzet zou slagen, begroette hij Onias vriendelijk en verzekerde hem onder ede van zijn goede bedoelingen. Ofschoon Onias argwaan koesterde, stemde hij er toch in toe zijn vrijplaats te verlaten. Nauwelijks had hij dat gedaan of hij werd door Andronicus gewetenloos gedood. Niet alleen de Judeërs, maar ook vele andere bevolkingsgroepen waren verontwaardigd en ontdaan over de laaghartige moord op die man. Toen de koning uit Cilicië was teruggekeerd, kwamen de Joden van Antiochië zich bij hem beklagen en ook de Grieken gaven hun afkeer te kennen over de onrechtmatige wijze waarop Onias gedood was. Antiochus was pijnlijk getroffen en diep ontroerd. De herinnering aan Onias bedachtzaamheid en discipline bewoog hem tot tranen. In woede ontstoken nam hij Andronicus onmiddellijk zijn purper af, scheurde hem de kleren van het lichaam, liet de moordenaar door de hele stad rondvoeren en op dezelfde plaats waar hij zich aan Onias vergrepen had, liet hij hem terechtstellen. Zo kreeg hij van de Heer zijn verdiende straf. Door Lysimachus werd, met goedvinden van Menelaus, de tempel van Jeruzalem van veel gouden vaatwerk beroofd. Toen dat bekend werd, scholde het volk samen tegen Lysimachus. Deze bewapende ongeveer 3000 man en liet die onder aanvoering van een zekere Auranus, even dom als oud, charges uitvoeren tegen de opgewonden en woedende menigte. Zodra die zagen dat Lysimachus hen liet aanvallen, grepen ze stenen, stukken hout en handen vol straatvuil en wierpen dat in het wilde weg naar de mannen van Lysimachus,
van wie er vele verwondingen opliepen en enkele zelfs gedood werden. Ze joegen iedereen op de vlucht. De tempelrover zelf sloegen ze dood bij de schatkamer. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen spande men een proces aan tegen Menelaus. De koning kwam naar Tyrus en drie afgevaardigden van de raad van de oudste bepleitten hun zaak. Toen Menelaus zag dat hij de rechtszaak ging verliezen, beloofde hij Ptolemeus, de zoon van Dorymenes, een grote som geld als hij de koning zou weten om te praten. Onder het voorwendsel dat de koning wat frisse lucht moest scheppen, leidde Ptolemeus hem naar een zuilengang en had zo de kans om hem van mening te laten veranderen. Het gevolg was dat Menelaus, die verantwoordelijk was voor al het kwaad dat gesticht was, werd vrijgesproken. Maar de ongelukkigen die zelfs door de Skieten vrijgesproken zouden zijn, werden ter dood veroordeeld. Zij die voor de stad, voor het volk en voor de heilige vaten waren opgekomen, werden zonder uitstel en in strijd met alle recht gestraft. De inwoners van Tyrus waren hierover zo verontwaardigd dat ze de slachtoffers een grootse begrafenis gaven. Zo dankte Menelaus het behoud van zijn waardigheid aan de hebzucht van de machtigen. Hij werd steeds slechter en was de grote belager van zijn eigen landgenoten.